De brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 9, verzen 1 tot en met 28. Toch had ook het eerste verbond liturgische voorschriften en zijn eigen aardse heiligdom. Er was een eerste tent ingericht die de kandelaar en de tafel met de toonbroden bevatte. Die noemde men het heilige. Achter het tweede voorhangsel was een tent die het allerheiligste werd genoemd. Daar stonden een gouden reukofferaltaar en de ark van het verbond, geheel met goud overtrokken, waarin zich een gouden vaas met het manna, de staf van Aaron die gebloeid had en de tafelen van het verbond bevonden. Boven de ark waren de cherubs van de heerlijkheid, die het verzoendeksel overdekte. Wij kunnen hier nu niet verder op ingaan. In het aldus ingerichte heiligdom gaan de priesters bij de uitoefening van de eredienst geregeld de eerste tent binnen, maar de tweede wordt alleen door de hoge priester betreden, slechts eenmaal per jaar, en niet zonder het bloed dat hij opdraagt voor zichzelf en voor de tekortkomingen van het volk. De Heilige Geest geeft hiermee te kennen dat de toegang tot het heiligdom nog niet open staat zolang de eerste tent nog dienst doet. Dit is een zinnebeeld van de tegenwoordige tijd. Er worden daar immers gaven en offers gebracht die de offeraar de innerlijke volkomenheid niet kunnen geven. Het betreft hier spijzen, dranken en allerlei reinigingsrieten, menselijke voorschriften die slechts van kracht blijven tot de tijd van het betere bestel is aangebroken. Maar nu is Christus gekomen, de hoge priester van de komende goede dingen. Hij is door een verhevener en volmaakter tent, die niet gemaakt is door mensenhand, dat wil zeggen, ze behoort niet tot onze geschapen wereld, eens en voorgoed het heiligdom binnengegaan, en niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Want als het bloed van bokken en stieren en het bestrooien met de as van een vaars de verontreinigden kan heiligen, zodat ze uiterlijk rein worden, hoeveel te meer dan het bloed van Christus. Door de eeuwige geest heeft hij zichzelf aan God geofferd als een smetteloos offer, dat ons geweten zuivert van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij middelaar van een nieuw verbond. Zijn sterven heeft bevrijding gebracht van de zonden die onder het eerste verbond zijn bedreven. Nu kunnen zij, die door God geroepen zijn, het eeuwig erfdeel ontvangen dat hun is toegezegd. Waar een testament is, moet de dood van de erflater worden aangetoond. Een testament is immers pas bindend na overlijden. Zolang de erflater leeft, is het nog niet van kracht. Daarom is ook het eerste verbond niet ingewijd zonder bloed. Nadat Mozes alle geboden van de wet voor het verzamelde volk had voorgelezen, nam hij het bloed van de kalveren en bokken en ook water, scharlaken wol en hyssop en besprenkelde het wetboek zelf en heel het volk, terwijl hij zei: "Dit is het bloed van het verbond dat God met u gesloten heeft." De tent en alle benodigdheden voor de eredienst besprenkelde hij eveneens met het bloed. Nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed is er geen vergeving. Als dus de afbeeldingen van de hemelse dingen door zulke rieten gereinigd moeten worden, dan vereist het hemelse origineel ongetwijfeld een voortreffelijker offer. Want Christus
is niet het heiligdom binnengegaan dat, door mensenhanden gemaakt, slechts een symbool is van het waarachtige heiligdom. Hij is de hemel zelf binnengegaan om er nu, voor onze zaak, bij God present te zijn. Ook hoeft hij zich daar niet telkens opnieuw te offeren. Terwijl de hoge priester jaar in, jaar uit het allerheiligste binnengaat met bloed dat niet het zijne is. Anders had Christus telkens opnieuw moeten lijden, vanaf het begin van de wereld. Maar in feite is hij slechts eenmaal verschenen, op het hoogtepunt van de geschiedenis, om door zijn offer de zonde weg te nemen. Het is het lot van de mens, eenmaal te sterven en daarna komt het oordeel. Zo is ook Christus eenmaal geofferd om de zonde van allen op zich te nemen. De tweede maal zal hij niet wegens de zonde verschijnen, maar om hen te redden die naar hem uitzien.

De brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 10, verzen 1 tot en met 39. De wet laat slechts een schaduw zien van de goede dingen die moesten komen, niet hun ware gedaante. Daarom kan zij onmogelijk door het jaarlijks opdragen van steeds weer dezelfde offers hen die eraan deelnemen tot volmaaktheid brengen. Anders had men die offerdienst wel gestaakt. De offeraars zouden zich immers bevrijd weten van schuldgevoel als ze eens en voorgoed gereinigd waren. Maar deze offers moeten juist ieder jaar opnieuw de gedachte aan de zonde levendig houden. Het is ook uitgesloten dat het bloed van stieren en bokken zonde zou wegnemen. Daarom zegt hij dan ook als hij in de wereld komt: slachtoffers en gaven hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam bereid. Brandoffers en zoenoffers konden u niet behagen. Toen zei ik: hier ben ik. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen, zoals er in de boekrol over mij geschreven staat. Eerst zei hij: slachtoffers en gaven, brandoffers en zoenoffers hebt u niet gewild. Die konden u niet behagen, hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden. En dan zegt hij: hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden.

zijn vijanden als een voetbank voor zijn voeten worden gelegd. Want door één offer heeft hij voor altijd hen die zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht. We hebben hiervoor ook het getuigenis van de Heilige Geest. Eerst zegt hij: dit is het verbond dat ik met hen zal sluiten na die dagen, zegt de Heer. Mijn wetten leg ik in hun hart, ik grif ze in hun geest. Ik zal hun zonden en ongerechtigheden niet langer gedenken. En waar deze vergeven zijn, is geen zoenoffer meer nodig. Broeders en zusters, door het bloed van Jezus hebben wij vrije toegang gekregen tot het heiligdom. Hij heeft voor ons een nieuwe, levende weg gebaand door het voorhangsel heen. Dat is zijn aardse gestalte. We hebben nu een verheven hoge priester die over het huis van God is aangesteld. Laten we dus naderen, maar met een oprecht hart en een vast geloof. Met een hart dat door de besprenkeling vrij is van schuldbesef, met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Laten wij onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop. Want Hij die de belofte deed, is betrouwbaar. Laten we elkaar in het oog houden om elkaar aan te sporen tot liefde en goede werken. We moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten, zoals sommigen gewoonlijk doen. Laten we elkaar moed inspreken. En dit te meer naarmate u de grote dag dichterbij ziet komen. Want als wij, na de kennis van de waarheid ontvangen te hebben, moedwillig zondigen, blijft er geen offer voor de zonde meer over, maar alleen een schrikwekkend uitzicht op een oordeel en een vuur dat gretig de vijanden van God wil verteren. Wie zich niet stoort aan de wet van Mozes, wordt op het getuigenis van twee of drie personen zonder pardon ter dood gebracht. Moet iemand die de Zoon van God veracht, die het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd is, profaneert en de geest van Gods genade durft honen, moet zo iemand volgens u dan niet veel strenger gestraft worden? We weten toch wie gezegd heeft: mij komt het toe te straffen. Ik zal vergelden. En ook: de Heer zal recht spreken over zijn volk. Het moet iets vreselijks zijn om in de handen van de levende God te vallen. Denk aan de dagen van vroeger, toen u het licht hebt ontvangen en een zware en smartelijke strijd moest doorstaan. U werd voor het oog van de wereld gehoond en onderdrukt, of u was begaan met hen die zo behandeld werden. Want u hebt meegeleden met de gevangenen. U hebt de roof van uw bezit blijmoedig verdragen in het besef dat u beschikt over een waardevoller en blijvend bezit. Gooi dat vertrouwen nu niet overboord. Het wordt zo rijk beloond. Wat u nodig hebt, is volharding om Gods wil te doen en de belofte binnen te halen. Immers, nog een heel korte tijd en Hij die komen moet, zal komen zonder uitstel. Mijn rechtvaardige zal door geloof leven, maar wie terugdeinst, kan mij niet behagen. Maar wij behoren niet tot hen die terugdeinzen en verloren gaan, maar tot hen die geloven en het leven winnen.

De brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 11, verzen 1 tot en met 40. Het geloof is de vaste grond voor wat wij hopen, het bewijs van wat wij niet zien. Om hun geloof werden de ouden met ere vermeld. Door het geloof erkennen wij dat het heelal tot stand is gekomen door Gods woord, en wel zo dat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare. Door het geloof bracht Abel God een beter offer dan Kaïn. Zo wordt van hem vermeld dat hij een rechtvaardige was, want God aanvaarde zijn gave. Door het geloof blijft hij spreken, ook na zijn dood. Door het geloof werd Henoch opgenomen, zodat hij de dood niet heeft gezien. Hij was er niet meer, want God had hem opgenomen. Van hem wordt vermeld dat hij voor zijn opneming welgevallen vond bij God. En zonder het geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn. Wie bij God wil komen, moet geloven dat hij bestaat en dat hij alleen beloont die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach door God gewaarschuwd voor wat nog niet te zien was, met grote zorg een ark gebouwd om zijn familie te redden. Door zijn geloof heeft hij de wereld veroordeeld en zelf de gerechtigheid van het geloof verworven. Door het geloof heeft Abraham gehoor gegeven aan de roepstem van God en ging hij op weg naar een land dat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen. Hij vertrok zonder te weten waarheen. Door het geloof verbleef hij als vreemdeling in het land dat hem beloofd was. Hij woonde er in tenten, evenals Isaac en Jacob, die dezelfde belofte erfden. Want hij zag uit naar de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwer is. Door het geloof heeft ook Sarah, die onvruchtbaar was, de kracht ontvangen om ondanks haar hoge leeftijd nog moeder te worden, omdat ze hem die belofte had gedaan, betrouwbaar achtte. Daarom is ook uit één man, die totaal was afgeleefd, een nageslacht ontsproten, talrijk als de sterren aan de hemel, ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee. In geloof zijn zij allen gestorven, zonder te hebben ontvangen wat hun beloofd was. Ze hebben het alleen uit de verte gezien en begroet. Ze hebben zichzelf vreemdelingen en voorbijgangers op aarde genoemd. Wie zo spreken, geven duidelijk te kennen dat zij op zoek zijn naar een vaderland. Hadden ze heimwee gehad naar het land van hun herkomst, dan hadden zij gemakkelijk kunnen terugkeren. Maar hun verlangen ging uit naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich niet om hun God genoemd te worden, want hij heeft voor hen een stad gebouwd. Door het geloof heeft Abraham, toen hij op de proef gesteld werd, Isaac ten offer gebracht. Hij stond op het punt om zijn enige zoon te offeren, en dat terwijl hij de belofte had ontvangen en tegen hem gezegd was: zij die van Isaac afstammen zullen gelden als uw nageslacht. Want hij was ervan overtuigd dat God zelfs de macht heeft om doden tot leven te wekken. Daarom heeft hij zijn zoon ook teruggekregen, bij wijze van voorafbeelding. Door het geloof sprak Isaac over Jacob en Esau een zegen uit, die ook op de toekomst betrekking had. Door het geloof zegende Jacob bij zijn sterven de beide zonen van Jozef. En leunend op de knop van zijn staf aanbad hij God. Door het geloof heeft Jozef op het eind van zijn leven al gesproken over de uittocht van de Israëlieten en bevolen
om dan zijn gebeente mee te nemen. Door het geloof werd Mozes meteen na zijn geboorte 3 maanden lang verborgen gehouden door zijn ouders, omdat ze zagen wat een mooi kind hij was. Ze waren niet bang voor de verordening van de koning. Door het geloof heeft Mozes zelf, toen hij groot geworden was, geweigerd om door te gaan voor een zoon van de dochter van de farao. Hij wilde liever mishandeld worden met het volk van God dan voor korte tijd profiteren van de zonde. Voor hem was de smaad van de Messias kostbaarder dan al de schatten van Egypte, want hij hield het oog gericht op de komende beloning. Door het geloof verliet hij Egypte zonder de woede van de koning te vrezen, want hij zette door, als ziende de onzienlijke. Door het geloof heeft hij het paasfeest gevierd en de deurposten met bloed bestreken, opdat de verderver de eerstgeborene van Israël niet zou aanraken. Door het geloof trokken zij door de Rode Zee als over droog land. Toen de Egyptenaren het probeerden, verdronken ze. Door het geloof zijn de muren van Jericho ingestort, nadat zij er 7 dagen lang omheen getrokken waren. Door het geloof is de hoer Rahab ontkomen aan het lot van de ongelovigen, omdat zij de spionnen vriendelijk had ontvangen. En wat moet ik nog meer noemen? De tijd ontbreekt me om te verhalen van Gideon, Barak, Simson en Jefta, van David en Samuel en de profeten. Door het geloof hebben ze koninkrijken omvergeworpen, gerechtigheid beoefend, beloften in vervulling zien gaan. Ze hebben leeuwen de muil gesloten, de gloed van vuur gedoofd. Ze zijn ontsnapt aan het scherp van het zwaard. Hun zwakheid werd kracht. Ze werden machtig in de oorlog en dreven vijandelijke legers op de vlucht. Vrouwen kregen hun doden terug door opstanding uit de dood. Anderen werden doodgemarteld en wezen hun vrijlating af om een betere opstanding te verwerven. Weer anderen werden beproefd doordat ze bespot werden en geslagen en ook nog werden geboeid en gevangen gezet. Ze werden gestenigd, doormidden gezaagd, terechtgesteld met het zwaard. Zij zwierven rond in schapenvachten en geitenvellen, ten prooi aan ontbering, vervolging, mishandeling. Ze waren te goed voor deze wereld. Ze hielden zich op in woestijnen en in de bergen, in spelonken en in de krochten van de aarde. Ook deze mensen werden allen vermeld vanwege hun geloof. Toch heeft geen van hen de belofte in vervulling zien gaan. Aangezien God voor ons nog iets beters had voorzien, wilde hij niet dat zij hun voleinding zouden bereiken zonder

aan de Hebreeën. Hoofdstuk 12, verzen 1 tot en met 29. Door zo'n wolk van getuigen omgeven, moeten wij elke zondelast die ons hindert van ons afschudden, om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we hebben ingeschreven. Kijk naar Jezus, de leidsman en voltooier van ons geloof. Omwille van de vreugde die voor hem in het verschiet lag, heeft hij een kruis op zich genomen en de schande niet geteld. Nu zit hij aan de rechterkant van Gods troon. Denk aan hem die zoveel tegenstand van zondaars te verduren had. Dat zal u helpen om niet uit te vallen en de moed niet op te geven. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Bent u het schriftwoord al vergeten, dat u als kinderen aanspreekt en u bemoedigt? Kind, minacht de terechtwijzing van de Heer niet. Laat je door zijn straf niet ontmoedigen. Want de Heer wijst hen terecht die hij lief heeft. Hij straft ieder die hij als zijn kind erkent. U moet het verdragen. Het draagt bij tot uw opvoeding. God behandelt u als kinderen. Ieder kind wordt wel eens door zijn vader gestraft. Als u vrij blijft van de tuchtiging, die niemand bespaard blijft, dan bent u bastaards, geen echte kinderen. Bovendien hadden we ook aan onze lijfelijke vaders harde opvoeders, maar we hadden ontzag voor hen. Moeten we ons dan niet des te meer onderwerpen aan de Vader van de hemelse geesten die ons laat leven? Zij hebben ons hart opgevoed voor dit korte leven, volgens hun eigen ideeën. Maar hij voedt ons op voor ons bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid. Tucht is nooit prettig. Op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap. Maar op de lange termijn levert ze, voor degene die zich door haar lieten vormen, de vrucht op van vrede en gerechtigheid. Daarom, hef de slappe handen op, strek de wankele knieën, laat uw voeten rechte wegen gaan. Het kreupele lichaamsdeel mag niet ontwricht worden, maar moet genezen. Streef naar vrede met alle mensen en naar een heilig leven, want zonder dat zal niemand de Heer zien. Pas op dat niemand de genade van God verspeelt. Laat geen bitter, schadelijk onkruid opkomen dat uw hele gemeente vergiftigt. Laat niemand ontuchtig zijn of goddeloos, zoals Esau, die voor één enkele maaltijd zijn eerste geboorterecht verkocht. U weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde bemachtigen, werd afgewezen. Hij vond geen weg tot omkeer, hoewel hij onder tranen daarnaar zocht. Want u bent niet genaderd tot een tastbaar en laaiend vuur, met duisternis, donderwolken en stormwind, waar de trompet klonk en de stem de woorden sprak en de toehoorders smeekte dat zij niet langer tot hen zou spreken. Want ze konden het bevel niet verdragen. Zelfs een dier dat de berg aanraakt, moet gestenigd worden. En wat ze zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes uitriep: ik sidder van angst. Nee, u bent genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, dat duizenden engelen, de feestelijke vergadering van de eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven, tot God, de rechter van allen, tot de geesten van de rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, wiens vergoten bloed nog krachtiger roept dan het bloed van Abel.
weiger niet naar zijn stem te luisteren. Zij die weigeren te luisteren naar de Godspraak die op aarde klonk, slaagden er niet in te ontsnappen. Hoe zouden wij dan kunnen ontsnappen als wij ons zouden afwenden van hem die uit de hemel spreekt? Toen heeft zijn stem de aarde laten beven. Nu geldt zijn belofte. Nog eenmaal zal ik de aarde laten beven. En niet alleen de aarde, maar ook de hemel. De uitdrukking nog eenmaal wijst op een verandering van de geschapen dingen. Die worden aan het wankelen gebracht. Wat niet wankelt, zal blijven. Ons is een koninkrijk gegeven dat niet wankelt. Laten wij daarom God danken en hem aanbidden zoals hij het verlangt, met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur.

De brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 13, verzen 1 tot en met 25. De broederlijke liefde moet blijven. En vergeet de gastvrijheid niet. Door haar hebben sommigen, zonder het te weten, engelen onthaald. Denk aan hen die gevangen zijn, alsof u met hen in de gevangenis zat. En aan hen die mishandeld worden, als aan mensen die zelf ook een lichaam hebben. Het huwelijk moet door iedereen in ere worden gehouden. En het echterlijke bed moet onbezoedeld blijven. Gods oordeel zal komen over ontuchtigen en echtbrekers. Leef niet alleen voor geld, wees tevreden met wat u hebt. God zelf heeft gezegd: ik laat u niet alleen. Ik zal u nooit in de steek laten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: de Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat kan een mens mij aandoen? Blijf aan uw leiders denken, die het woord van God verkondigd hebben. Haal u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest. Neem een voorbeeld aan hun geloof. Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Laat u niet van de wijs brengen door allerlei vreemde theorieën. Wij steunen terecht op Gods genade, niet op spijswetten. Zij die je daarin zochten, hebben er niets aan gehad. We hebben een altaar waarvan zij die dienst doen in de tent niet mogen eten. Zoals u weet, verbrandt men buiten de legerplaats de lichamen van de dieren, waarvan het bloed door de hoge priester in het heiligdom wordt gebracht. Daarom heeft ook Jezus buiten de stadspoort geleden, om het volk te heiligen door zijn eigen bloed. Laten wij ons dan bij hem voegen, buiten de legerplaats, en delen in zijn smaad. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar zijn op zoek naar de stad van de toekomst. En door Jezus willen wij God voortdurend een lofoffer brengen, de hulde namelijk van lippen die zijn naam prijzen. Vergeet ook nooit elkaar goed te doen en elkaar te helpen, want dat zijn de offers die God welgevallig zijn. Gehoorzaam uw leiders en doe wat zij verlangen. Zij zijn dag en nacht voor u in de weer, want zij moeten daarvoor verantwoording afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met voldoening kunnen vervullen en niet hoeven te klagen, want dat zou voor u niet voordelig zijn. Bid voor ons. Wij vertrouwen erop dat ons geweten zuiver is, omdat we ons in alle opzichten goed trachten te gedragen. Maar ik vraag uw gebed vooral in de hoop dat ik dan des te eerder aan u zal worden teruggegeven. Mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de grote herder van de schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de dood, u bevestigen in alle goeds om zijn wil te doen. Mogen Hij in ons uitwerken wat Hem welgevallig is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik bid u, broeders en zusters, neem mijn woord van aansporing goed op, want ik heb u maar kort geschreven. Weet dat onze broeder Timotheus is vrijgelaten. Als hij spoedig komt, zal hij mij vergezellen als ik u bezoek. Groet al uw leiders en alle heiligen. De broeders uit Italië laten u groeten. De genade zij met u allen.

De brief van Jacobus. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 27. Jacobus, dienstknecht van God en de Heer Jezus Christus, groet de 12 stammen in de verstrooiing. Broeders en zusters, beschouw u als heel gelukkig wanneer u in allerlei beproevingen geraakt, want u weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid voortbrengt. En de standvastigheid moet zich volledig verwerkelijken, zodat u volmaakt en onberispelijk bent en in niets tekortschiet. Schiet iemand van u tekort in wijsheid, dan moet hij haar vragen aan God, en ze zal hem gegeven worden, want God geeft aan allen zonder voorbehoud en zonder verwijt. Maar hij moet wel bidden met vertrouwen, zonder te weifelen. Wie weifelt, lijkt op de golven van de zee, die door de wind heen en weer geslingerd worden. Zo iemand moet niet denken dat hij iets van de Heer zal verkrijgen, dubbelhartig als hij is en onstandvastig in heel zijn gedrag. De broeder van geringe stand moet trots zijn op zijn hoge waarde en de rijke op zijn geringheid, want de rijke zal vergaan als een bloem in het gras. De zon komt op met haar verzengende hitte. Ze laat het gras verdorren, de bloem valt af en heel haar pracht is verdwenen. Zo zal ook de rijke vergaan met alles wat hij onderneemt. Gelukkig de mens die stand houdt in de beproeving. Heeft hij de toets doorstaan, dan zal hij de zegenkrans van het leven ontvangen die God beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Niemand mag zeggen als hij beproefd wordt, ik word door God beproefd, want God die niet door het kwaad wordt beproefd, beproeft zelf ook niemand. Wordt iemand beproefd, dan is het altijd zijn eigen begeerte die hem lokt en meetrekt. Daarna, als de begeerte bevrucht is, baart zij de zonde. En de zonde, eenmaal volgroeid, baart de dood. Geliefde broeders en zusters, laat u niet misleiden. Elke goede gave, elk volmaakt geschenk, daalt neer van boven, van de Vader van de hemellichten, bij wie geen verandering is of verduistering door omwenteling. Uit vrije wil heeft hij ons het leven geschonken door het woord dat waarheid is, zodat wij in zekere zin de eerstelingen onder zijn schepselen zijn. Weet dit wel, geliefde broeders en zusters. Ieder mens moet vlug zijn in het horen, maar langzaam in het spreken en langzaam in het kwaad worden, want de woede van een mens leidt niet tot gerechtigheid voor God. Verwijder daarom elke smet, elk restant van slechtheid. Wees zachtmoedig en neem het woord van God ter harte dat in u werd geplant en de kracht bezit uw leven te redden. Luister niet alleen naar het woord, maar handel er ook naar. Anders bedriegt u uzelf. Wie luistert naar het woord maar er niet naar handelt, lijkt op iemand die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Nauwelijks heeft hij zich bekeken of hij gaat heen en meteen is hij vergeten hoe hij eruit zag. Maar wie zich buigt over de wet die volmaakt is en vrijmaakt en daarbij blijft, wie niet vergeet wat hij hoort maar er ook naar handelt, zo iemand zal gelukkig zijn in wat hij doet. Als iemand meent vroom te zijn, terwijl hij zijn tong niet beteugelt en zijn hart misleidt, is zijn vroomheid waardeloos. Zuivere en onbevlekte vroomheid in de ogen van onze God en Vader is dit, weduwen en wezen opzoeken in nood en zichzelf vrijhouden van besmetting door de wereld.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden u samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

wacht, wacht op de Heer, de zwartste nacht.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. We waren ondertussen aangekomen bij hoofdstuk 6, dat draagt de titel Niepokolanov, en dat is de periode van 1927 tot 1930. We zagen de oprichting van de Ridderschap der Onbevlekte. We zagen ook de oprichting van het tijdschrift, De Ridder, en vooral de wijze waarop onze lieve vrouw ervoor zorgde dat dit exponentieel kon groeien op een zeer korte tijd. Men vertelt dat pater Maximiliaan eens een wereldatlas voor zich had liggen en daarop de afstanden berekende en de gewoonten en godsdiensten bestudeerde van de volkeren die op verschillende continenten leefden. Opeens riep hij uit: wij, ridders der onbevlekte, moeten onze missies hebben. Er zullen veel moeilijkheden komen, maar laten wij vertrouwen op de onbevlekte. Tot dat doel zal zij ons ook de nodige roepingen schenken. Deze episode is uit 1928. We moesten dit even vooruit vertellen, omdat, alvorens een wereldatlas ter hand te nemen waarop wij de reizen van pater Maximiliaan kunnen aangeven, wij eerst een landkaart van Polen moeten nemen om er met gouden letters op te schrijven Niepokalanov. De kaart zou vooral betrekking moeten hebben op de geschiedenis van het katholicisme in een land dat in zijn duizendjarig christendom heel wat heldhaftige mensen voor de kerk van Christus heeft geleverd. Bij het bestuderen van die geschiedenis zouden wij wel eens tot de conclusie kunnen komen dat het land bij zijn hoofdstad niet alleen een heiligdom, maar zelfs een hele stad der onbevlekte in het Pools, Niepokalanov, bewaard is. Een Poolse dichterschrijver heeft eens geschreven: Niepokalanov is een ander Lourdes, met dit verschil. In Niepokalanov heeft de onbevlekte aan Polen gunsten en genaden verleend, die in zeker opzicht doeltreffender zijn dan die zij gaf door de verschijning aan de heilige Bernadette. In Lourdes gaf zij water, dat je ziet en voelt, dus plaatselijk is. In Niepokalanov heeft zij een bron van geestelijk water doen ontspringen, dat in staat is niet alleen Polen, maar heel de wereld te genezen. Laat deze vergelijking tussen de twee steden dan wat overdreven zijn, overigens begrijpelijk voor een Pools schrijver, er zit zeker een kern van waarheid in. Zoals het Lourdeswater door duizenden en duizenden pelgrims over de hele wereld en naar alle windstreken gebracht werd en daar zieken genas en afgedwaalden terugbracht, zo ontstond er in Niepokalanov een bron waaruit een frisse Maria-devotie opwelde die zich door middel van de pers, nu al internationaal, over de hele wereld verspreidde en velen terugbracht bij Christus. Niepokalanov was zo vruchtbaar dat later ook elders nieuwe bronnen ontsprongen: Cittadella di Immacolata, te Rome, Marytown in Amerika, Little City of Mary Immaculate in Engeland. Weliswaar staan deze nog aan het begin en kunnen ze ook niet vergeleken worden met Niepokalanov en ook niet met Mugenzai no Sono in Japan, maar die werden dan ook gesticht door iemand die zich als eigendom beschouwde van de onbevlekte en ook wel de dwaas van onze lieve vrouw genoemd werd, pater Maximiliaan, die zijn kracht vond bij haar in de gehoorzaamheid en in zijn buitengewone liefde voor de armoede. De naam Niepokalanov is een vinding van hemzelf. Wij vertalen hem als stad der onbevlekte, met het gevaar dat wij voorbij zien aan de diepere bedoeling die hij zelf ermee had. Alles wat er was, alle gebouwen, alle machines,
was eigendom van de onbevlekte. Ook de paters en de broeders stonden tot haar beschikking om het programma uit te voeren waardoor het doel van de ridderschap, de verering van de onbevlekte en de redding der mensen, werkelijkheid zou worden. Rond Pasen 1927 werd pater Maximiliaan, enigszins hersteld van zijn ziekte, uit het sanatorium van Zakopane ontslagen. Hij ging eerst naar het provincialaat in Krakau en vervolgens naar Grodno. Na een afwezigheid van 15 maanden vond hij een totaal veranderd klooster terug. Het was één grote drukkerij geworden, verbonden aan het eveneens uitgebreide bestuur van de ridderschap, en dankzij het wijs bestuur van pater Melchior, intussen gardiaan van het klooster geworden, en voor wat betreft de idealen van de ridderschap een volgzame leerling van pater Maximiliaan, had pater Alfons veel werk kunnen verzetten. Alleen in Polen waren er al 126.000 leden van de ridderschap en de maandelijkse oplage van de ridder haalde 60.000 exemplaren. In het klooster was er geen plekje meer vrij. Met moeite kon men zich door de gangen bewegen vanwege de papiervoorraad die daar opgeslagen moest worden en de stapels gedrukte exemplaren van de tijdschriften die op verzending wachten. De cellen van de paters en de broeders, op zich al onvoldoende doordat het aantal broeders zich intussen sterk had uitgebreid, waren veranderd in werkplaatsen, bezet met grote werktafels en voorraden lood die men nodig had voor de linotypes en intertypes. De machines stonden opgesteld in wat vroeger de keuken en de refter waren. 'S Avonds werden de bedden in de verschillende werkplaatsen klaargemaakt. Op een avond, om juist te zijn op 13 juni 1927, dwaalde pater Maximiliaan door de gangen van het klooster. Bij het zien van de medebroeders die te slapen lagen in die werkplaatsen, riep hij plotseling uit: "Kijk eens, dit is nu werkelijk de bijenkorf van de onbevlekte." Deze treffende vergelijking tussen het werk van de bijen voor hun koningin en de bijzondere activiteit van zijn confraters voor de onbevlekte ontsnapte hem zo heel spontaan op het einde van een dag die de ridders der onbevlekte wel als providentieel in hun annalen mogen herdenken. Op deze feestdag van de wonderdoener van Padua was de eerwaarde heer Siborowski in de hele omtrek van Grodno bekend als Imker, de gast van het klooster. Onder het diner werd gesproken, en waar zou men het in de gegeven omstandigheden anders over kunnen hebben dan over twee dingen. Van de ene kant kon de heer Siborowski zijn bijen eens heerlijk ophemelen, en niet te vergeten zijn kunde als imker, de kwaliteit van zijn honing en de winst die ervan te maken was. En van de andere kant konden pater Maximiliaan en zijn medebroeders vertellen over hun dagelijks werk, de behaalde resultaten en over de successen welke men nog hoopte te behalen. De vergelijking tussen de instinctief georganiseerde werkzaamheden der bijen en het werk der broeders, dat geregeld werd door de gehoorzaamheid, kon niet anders dan heel spontaan zijn. En het was ook heel natuurlijk dat pater Maximiliaan tot een bijzondere gevolgtrekking kwam. Zoals de bijen na verloop van tijd gaan uitzwermen, zo zouden ook de broeders, nu zij zo talrijk geworden waren, moeten uitzwermen om het eenmaal begonnen werk nog meer uit te breiden. Maar waarheen? Na het eten had Don Siborowski haast om afscheid te nemen. Hij was op doorreis in Grodno en voor het vallen van de avond moest hij in Ponjemoen zijn om over de uitbreiding van zijn bijenkorven overleg te plegen met de heer Sredniki, de rentmeester van prins Drukilobeki, een bekende grootgrondbezitter van die streek.
Aan de poort van het klooster nam Siborowski afscheid. Maar dan vroeg pater Maximiliaan hem opeens: "Zeg, heeft die prins nog andere eigendommen buiten het gebied van Grodno?" "Ja," antwoordde Siborowski. "In de buurt van Warschau, bij Terezin, heeft hij nog veel en uitgebreide terreinen liggen." Bij Warschau, dacht pater Maximiliaan. In het centrum van Polen. Een knooppunt van spoorwegen. Dit was de plaats waar hij zo lang over gedroomd had, in verband met de ontwikkeling van de ridder. Hij keek Don Siborowski aan en zei: "Maar zou u dan de onbevlekte geen grote dienst willen bewijzen door de heer Sredniki in te lichten over het plaatsgebrek van de ridder, met het verzoek de prins ervoor te willen interesseren?" "Graag, pater. Dat de onbevlekte ons helpen." Met deze woorden vertrok Don Siborowski. Het hoeft echt geen product van onze fantasie te zijn als wij veronderstellen dat pater Maximiliaan die avond bij het bidden van zijn rozen hoedje dacht aan Don Siborowski, de heer Sredniki en prins Drukilo Bekki.

Don Ziborowski hield woord. Enkele weken later werden pater Maximiliaan en pater Alfons door hem uitgenodigd een bezoek te brengen op het bedrijf waar de bijenkorven verzorgd werden en waar zij de heer Sredniki konden ontmoeten. Na de eerste kennismaking ontstond er een open en hartelijk gesprek. Wij laten de rentmeester Sredniki zelf aan het woord. Ik had enkele uren een vertrouwelijk gesprek met pater Maximiliaan. De pater vertelde mij van zijn plannen en het doel van zijn werk. Hij sprak rustig en kalm en zonder de minste poging mijn genegenheid te winnen. Mij viel onmiddellijk op dat wat hij zei kundig en doordacht was en ik werd meegesleept door zijn enthousiasme. Persoonlijk was ik doordrongen van een godsdienstige onverschilligheid die voortkwam uit volledige onwetendheid omtrent de bovennatuurlijke waarheden. Ik was een wereldlijk type, een van de zogenaamde intellectuelen van de 19e eeuw. Pater Maximiliaan vertelde mij wat er tot dan toe zoal gedaan was voor de uitgave van de ridder. Volgens hem was de ridder uitmuntend geschikt voor missiewerk. Ik begreep goed dat aan de basis van heel dat werk een onzichtbare werkelijkheid stond en dat heel zijn redenering van het begin tot het einde

bovennatuurlijk was. Ik liet mij door hem overtuigen en dit was de eerste stap waardoor ik de dingen ook van geestelijk standpunt uit begon te bekijken. Zo kwam het dat ik mij op dit voor mijn nieuw gebied ging verdiepen in de wetenschappen van een bovennatuurlijke wereld. Nadat pater Maximiliaan in het kort iets had verteld over het plaatsgebrek en over enkele nadelen van Grodno, nodigde hij de rentmeester van de prins uit het klooster en de drukkerij te komen bezichtigen. In het aangehaalde proces gaat de rentmeester verder en vertelt: ik beloofde hem erheen te gaan, maar nog gedurende dat gesprek deed ik hem de belofte prins Drukilobieki voor te stellen aan de paters, een stuk grond bij Terezin in de buurt van het station, 42 kilometer van Warschau, ter beschikking te stellen. Mocht de prins bezwaren maken, dan was ik zelf bereid een stuk grond te geven bij Milosna, ook niet ver van Warschau. De volgende dag belde de rentmeester aan bij de poort van het klooster te Grodno. Bij dat bezoek werd het hem duidelijk dat er van enige uitbreiding geen sprake kon zijn en kwam hij nogmaals tot de conclusie van daags tevoren: een stuk grond bij Terezin of bij Milosna. Toen hij het klooster verliet, nodigde hij pater Maximiliaan uit voor een tegenbezoek in het administratiegebouw van de prins in Grodno. Toen pater Maximiliaan, en wij laten de rentmeester weer aan het woord, bij mij kwam, ging het gesprek weer verder, Terezin of Milosna. Terezin was vlak bij het station en lag dus erg gunstig. Derhalve viel de keuze op Terezin. Bij een volgende ontmoeting en met goedkeuring van de prins werd een terrein van 5 hectare afgebakend vlak tegenover het station van Shimanov bij Terezin. Pater Maximiliaan wilde geen geschenkakte, nog een koopakte. Hij wilde enkel het vruchtgebruik. De overdracht van het terrein werd alleen mondeling gedaan en wel gedurende dit onderhoud in augustus 1927. Het eerste wat pater Maximiliaan deed was het plaatsen van het beeld van Maria. De kronieken vertellen ons niets omtrent een plechtigheid bij de eerste steenlegging van Nipokalanov. Zoals wij zullen zien, zal deze stad daarom bevlekte als bij toverslag met Franciscaanse armoede en eenvoud uit de grond schieten. En toch lijkt het ons dat pater Maximiliaan eigenhandig de eerste steen legde toen hij op de dag dat hij het terrein in gebruik kreeg, zij het dan ook mondeling, er het Mariabeeld plaatste. Zij, de koningin van de ridderschap, is de eerste steen geweest. Zonder dat beeld zou Nipokalanov misschien nooit ontstaan zijn, want dat beeld was het dat weerstand bood aan de moeilijkheden die nu weer ontstonden. Het overwon alle tegenstand en narigheden, niet alleen omdat het een beeld was van de hemelse koningin, maar ook omdat het werd verankerd met de vernedering en de heldhaftige gehoorzaamheid van pater Maximiliaan. De luisteraar die begrepen heeft dat de werken van God betaald moeten worden met opoffering van zichzelf en de verloochening van alle menselijke belangen, zal ons gelijk geven. Als kloosterling en onderdaan kon pater Maximiliaan het terrein van prins Drukilobieki ook niet als een gift aannemen zonder verlof van de oversten. In het onderhavig geval, waar het eigenlijk ging om een nieuwe stichting, was zelfs de goedkeuring van de provinciaal alleen niet voldoende, maar werd tevens de goedkeuring vereist van de provinciale raad, die dan nog bekrachtigd moest worden door de generaal der orde. De onderhandelingen waren weliswaar begonnen met goedvinden van pater provinciaal, maar iedere beslissing werd uitgesteld tot later, wanneer namelijk het provinciaal kapitel onder voorzitterschap van de generaal zou plaats hebben en de hele zaak tot in bijzonderheden zou besproken worden. Dit kapitel had plaats te Lemberg op 19, 20 en 21 juli 1927, dus
na de ontmoeting van pater Maximiliaan met de heer Scheretnicki, toch voor de ontmoeting met de prins, die plaatsvond in augustus. Een van de agendapunten was de bespreking van de terreinkwestie. De uiteenzetting van pater Maximiliaan over de aanvaarding van het terrein en de gebouwen die erop moesten komen, was voor een aantal kapitularissen niet overtuigend. Pater-generaal, die voor het kapitel met alle leden van de Poolse provincie of persoonlijk of door een assistent gesproken had, stond zeer positief achter de mening dat er een nieuwe zetel voor het apostolaat van de ridderschap der onbevlekte moest komen en dat het aangeboden terrein moest worden aanvaard. Tegen het einde van de discussie wist hij de twijfelaars tot een gunstig besluit te bewegen, met dien verstande echter dat het aanvaarden van het terrein, met de eventuele voorwaarden die de prins zou stellen, de goedkeuring nodig had van de provinciaal en zijn raad. Het goedvinden van de oversten had toen de ontmoeting plaats tussen pater Maximiliaan en de prins. Deze had door middel van zijn rentmeester het terrein al mondeling toegezegd en was ermee akkoord gegaan dat de voorwaarden van de overdracht tot later datum verschoven zouden worden. Maar intussen had pater Maximiliaan, zoals de heer Scheretnicki vertelt, op de dag dat het terrein was toegezegd, er reeds het beeld van de onbevlekte geplaatst. In de heilige overtuiging dat de onbevlekte er de ware en enige gebruikster van zou worden. Het onvoorziene gebeurde later, toen namelijk de oversten de voorwaarden niet wilden aanvaarden die de prins in ruil voor het terrein vroeg. Voor eeuwig moesten er jaarlijks 24 heilige missen gelezen worden voor de ouders van de prins. Maar het provinciaal bestuur durfde deze verplichting niet aan en dus moest pater Maximiliaan weer naar de prins om hem de beslissing van zijn oversten mee te delen. Toen trok de prins, zo lezen wij in het proces, het aanbod weer in en verlangde dat het beeld der onbevlekte werd weggehaald. Maar pater Maximiliaan zei hem dat hij vond dat het beeld er toch maar moest blijven staan, als bewijs dat de onbevlekte eenmaal gefaald had in haar beloften. De prins, verbijsterd door deze woorden, zei toen: wel, houd dan alles zonder één enkele voorwaarde. Het is zelfs zo gegaan, vertelt pater Kita in het proces van Padua, dat naar gelang de stad der onbevlekte groeide en er meer grond nodig was, hij ons de grond schonk die wij hem vroegen. De onbevlekte had weer eens duidelijk gemaakt hoe zij stond tegenover het werk van pater Maximiliaan. De oversten aanvaarden het terrein en gaven opdracht de hele drukkerij van Grodno over te brengen naar het nieuw te bouwen klooster.

0: Tegen het einde van de maand september vestigde pater Maximiliaan, die tot overste benoemd was van het nieuwe klooster, zich definitief te Terezin voor de stichting van Niepokalanov. Samen met pater Alfons en enkele broeders kregen zij onderdak bij de familie Klimaszewski, waar zij 6 weken bleven. Deze tijd hadden ze nodig voor de bouw van een kapel en de eerste barak. Nauwelijks aangekomen kwam op het juiste moment een nieuwe gift. 2 grote karren hout van prins Chetvertinsky. Zo kon men aanstonds aan het werk. Begin oktober 1927 begon men met de hulp van het volk uit de buurt aan het transport van het materiaal. Uit Grodno kwamen nog enkele broeders die hun armen uit de mouwen staken en aan het werk togen. Eerst werd de grond gelijk gemaakt. Men groef de nodige gleuven, vulde deze met stenen waarop het houten geraamte van het gebouw gezet werd. De muren werden gemaakt van takken die dichtgesmeerd werden met leem en kalk en daarna werd alles nog eens bedekt met een laag karton besmeerd met teer. Na deze behandeling was het gebouw klaar. Als eerste werd de kapel gebouwd waarin op 21 november de eerste heilige mis werd opgedragen. De vloer bestond uit vastgestampte klei en te midden van deze armoede kwam Jezus, zoals 19 eeuwen geleden, in Bethlehem. De 22 november werd in Grodno de machines gedemonteerd en in wagons geladen en vertrokken de broeders naar Niepokalanov om de gebouwen voor de drukkerij en de elektrische centrale af te maken en de machines in de nieuwe gebouwen op te stellen. Het leven van die eerste dagen was waarlijk uitzonderlijk. Tegen de sneeuw en de koude wind werden de pioniers beschermd door de verse muren die van binnen nog eens extra beplakt werden met papier om de weinige warmte zo goed mogelijk vast te houden. Het eten werd door de mensen gebracht. Ze leenden ons zelfs potten en pannen voor de keuken. Tafels waren er niet en als het etenstijd was, legde men enkele planken over de koffers en diende de vloer om erop te zitten. Na het gemeenschappelijk gebed zaten pater Maximiliaan met zijn broer, pater Alfons, en 15 broeders aan tafel en genoten van de gaven die de goddelijke voorzienigheid hen gezonden had. Voordat wij deze bijzondere stad der onbevlekte gaan beschrijven, past het de andere werkers van het eerste uur te gedenken. Pater Maximiliaan zou slechts tot de eerste maanden van 1930 overste blijven van Niepokalanov. Toen hij, zoals we nog zullen zien, naar het Verre Oosten vertrok, zou eerst pater Alfons hem opvolgen, maar deze stierf heel jong op 3 december 1930... en werd opgevolgd door pater Florian Kozura, een van de eersten die pater Maximiliaan gevolgd waren in zijn Maria-apostolaat. Wij mogen ook de vele broeders niet vergeten die vooral op technisch gebied hun werk hadden. Bij iedere afdeling liet pater Maximiliaan vanaf het begin een ideeënbus plaatsen, waarin zij gedachten, ideeën, plannen konden bekendmaken waarmee het geheel van het werk gediend was. Op deze manier was het mogelijk dat Niepokalanov zich binnen 10 jaren tot iets geweldigs kon ontwikkelen. De plattegrond van Niepokalanov laat ons rechts een flink stuk bouwgrond zien dat pater Maximiliaan bestemd had voor een grote kerk ter ere van de onbevlekte die ingewijd zou worden in 1942 bij het 25-jarig bestaan van de ridderschap. De Tweede Wereldoorlog verhinderde dit plan en men kwam niet verder dan de fundamenten. In het centrum zien we een groot complex in de vorm van een H. Hierin zijn ondergebracht de redactie, de bibliotheek, het archief, een lokaal waar de verschillende soorten letters bewaard bleven, een lokaal waar het lood gesmolten werd, de nodige fotoateliers, in verschillende afdelingen de drukpersen naar gelang hun type, de werkplaats met de motoren verbonden met een ondergrondse elektrische centrale en dan nog de afdelingen voor de boekbinderij, de verzending en opslagplaatsen. Links ligt de vleugel waarin de kloosterlingen wonen met daarnaast de kapel, het klein seminarie, het noviciaat, het algemeen bestuur, de ziekenafdeling en wat verderop de grote elektrische centrale. En dan hier en daar verspreid nog werkplaatsen voor smeden en werktuigkundigen, timmerlui, schoenmakers en kleermakers. Er is ook een grote loods met machines en andere bouwmaterialen en een apart gebouw voor de brandweer. We hebben de plattegrond van Hippokalanov pas goed bekeken als wij ook de grote autogarage niet vergeten hebben en een spoorwegstationnetje met verbinding naar het staatsspoor om het vervoer van de materialen te vergemakkelijken. Bovendien nog overal stapels bomen, planken en alle soorten bouwmateriaal. Dat hier een geweldige organisatie achter stak, is wel duidelijk. Pater Flavian Slominski vertelt een en ander bij Ciminelli. De directie was verdeeld in 5 grote afdelingen, die op hun beurt weer verdeeld waren in ongeveer 70 onderafdelingen. De eerste, de afdeling van de redactie en de administratie. Deze eerste afdeling had 18 onderafdelingen waarin 158 broeders werkten. De administratie had 2 secties, 1 voor het buitenland, de andere voor het binnenland. Deze was weer onderverdeeld volgens de 16 provincies en voor iedere provincie verzorgden 2 broeders de abonnementen en inschrijvingen plus de correspondentie. Voor godsdienstige vragen was een pater ter beschikking. Ten tweede, de afdeling drukkerij. Deze bevatte 17 onderafdelingen met 103 broeders. De voornaamste afdelingen hiervan waren de eigenlijke drukkerij, een lokaal met de magazijnen matrijzen, een clichémakerij en het geheel was verdeeld in 2 grote afdelingen, 1 voor de kleine krant en 1 voor tijdschriften. De drukkerij had 3 rotatiepersen, waarvan er 1 76.000 exemplaren per uur drukte in 2 kleuren. Bovendien 5 andere persen, 2 voor kleine drukwerkjes en 1 voor reclameaffiches. En verder veel grote en kleine machines die op een drukkerij niet te missen zijn. De machinezetterij had buiten de linotypes nog 6 intertypes, 2 ovens om het lood te smelten, een graveermachine, een galvanisator, 2 persen op oliedruk en 2 machines om matrijzen schoon te maken. Er waren 6 elektrische ponsmachines en 4 adresseermachines. Deze laatste waren uitvindingen van broeders van Hippokalanov en werden bekroond op de Expo van Parijs. Ten derde, de technische afdeling had 6 secties met 26 broeders. Hun taak was het de machines te repareren en van nieuwe onderdelen te voorzien. Zij verbonden ook Hippokalanov met het nabijgelegen station van Terezin en hadden tevens de zorg voor de elektrische centrale, waarin 3 grote en 2 kleine motoren stonden met een gezamenlijke capaciteit van 465 paardenkrachten. Ten vierde, de huishoudelijke afdeling. Deze telde 23 onderafdelingen, waarmee 115 broeders belast waren. Keuken, vee, schoenmakerij, wasserij, kleermakerij, tuin, ziekenverblijf enzovoort. In de eetzaal was ruimte voor 1000 zitplaatsen. Voor de lezingen werden luidsprekers gebruikt. Boven de refter bevond zich de kapel van dezelfde afmetingen. Dit was wel het mooiste gebouw van Hippokalanov. Onder de refter bevond zich de bakkerij. Behalve de 4 trekpaarden die men voor transport gebruikte, waren er voldoende koeien die elektrisch gemolken werden. Men maakte er boter en kaas. Op de kleermakerij werden alle kledij gemaakt en gerepareerd, met een capaciteit van onder andere 30 nieuwe habijten per week. Zo zorgden de broeders, schoenmakers, voor reparatie en vervaardiging van nieuwe schoenen. In de ziekenafdeling was een klein ziekenhuis met een capaciteit van 100 bedden en een afdeling voor eerste hulp bij ongelukken. Ook de tandarts ontbrak er niet. Er was een rusthuis voor herstellenden met toegang tot het bos dat 2 kilometer verder gelegen was. Het ziekenhuis had een eigen kapel. Het geheel was verbonden door middel van luidsprekers, zodat de zieken zich één voelden met de grote communiteit van de gezonden. En ten vijfde de bouwafdeling. Deze had weer 8 secties waarin 30 broeders zich nuttig maakten. Zij hadden de zorg voor de constructie van gebouwen en voor het algemeen onderhoud. In Jepokalanov kwam dikwijls ruw hout aan dat door weldoeners geschonken werd. Dit hout werd tot planken en balken verwerkt en de broeders hadden daardoor elektrische machines beschikbaar. Aan het hoofd van iedere onderafdeling of sectie stond een broeder of pater die dagelijks contact had met het hoofd van de afdeling. Deze hoofden van de afdelingen vormden samen de directie. Dit is in grote trekken de technische en huishoudelijke inrichting van Jepokalanov. Misschien in het kort nog iets over de brandweer. In het begin bestond het grootste gedeelte van Jepokalanov uit houten gebouwen. Brandgevaar was hier dus zeker niet denkbeeldig en dit leidde tot de oprichting van een eigen brandweer. De broeders waren verdeeld in 3 groepen en zij beschikten over een motorspuit en 2 gewone pompen. 5 maal brak er in Jepokalanov brand uit en telkens kon deze geblust worden zonder al te grote schade. Maar deze brandweer was nog van groter nut voor de bevolking uit de wijde omtrek. Het volk is er erg arm en leeft in houten barakken of keten met een strooiend dak. Een klein vonkje kan voldoende zijn om heel het hebben en houden van een familie en dikwijls van hun buren in as te leggen. Enkele ogenblikken na het eerste alarm zaten de broeders met helmen en gasmaskers op de brandweerwagens op weg naar de plek van het onheil. Omdat ze meestal het eerst arriveerden, voerden zij ook het bevel over de brandweerkorpsen van de dorpen uit de omgeving die later aankwamen. Als de bevolking de brandweerauto's van Jepokalanov zag naderen, riep men elkaar toe: opzij, daar komen de ridders der onbevlekte ons hulp brengen. In de kortste tijd waren de ladders waar ze zijn moesten en klommen de broeders met de spuiten naar boven, terwijl anderen naar binnen drongen om mensen te helpen en zoveel mogelijk huismeubilair te redden. Er was altijd een broederziekenverpleger bij die eerst de hulp verleende waar dit nodig was en een pater die in geval van nood de laatste sacramenten kon toedienen. Was het vuur gedoofd en het gevaar geweken, dan gaf de leider een teken en kwamen de broeders naast elkaar staan en baden samen een wees gegroet. Daarna riepen zij Maria en keerden rustig en voldaan naar hun basis terug. Voegen wij bij deze opsomming nog een dubbel college en een dubbel noviciaat voor aspirantbroeders en priesterstudenten, waarvan de laatste natuurlijk een andere opleiding ontvingen dan de eerste, maar beiden geleid werden door dezelfde idealen van de ridderschap, dan is onze opsomming weliswaar niet volledig, maar men krijgt toch een globale indruk. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we kennis konden maken met Jepokalanov. Als het ware een stad bijna die gesticht is geweest door pater Maximiliaan, met een enorme omvang, zoals we net konden horen in de opsomming. Een bijzonder werk dat Onze Lieve Vrouw begonnen is en waarbij pater Maximiliaan diende als haar instrument. Een volgende keer gaan we verder met het uitdiepen van onze kennis en kennisname over dit mooie apostolaatswerk van pater Maximiliaan Kolbe. En lezen wij dan verder voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Rest mij enkel nog maar om u van harte te danken voor uw luisterend oor en te hopen dat u een volgende keer opnieuw mag afstemmen op dit programma om samen met ons het leven van de heilige pater Maximiliaan beter te leren kennen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft met een nieuwe gast die op een manier van heel ver komt, maar vandaag toch niet van zo ver komt. We ontvangen vandaag pater Venceslas Sassou, momenteel woonachtig in Heverlee bij de gemeenschap van de Augustijnen, maar u bent oorspronkelijk afkomstig uit Togo.
1: Ja,
0: ja, natuurlijk... Iemand komt niet zomaar in België terecht uit Togo. Ik denk dat daar wel een heel verhaal achter zit. U bent hier omwille van uw geloof terechtgekomen. Ja. Wilt u misschien eerst iets vertellen over uzelf en over uw achtergrond?
1: Voilà, dankjewel, Nele. Ik ben pater Sassou, of broeder Sassou, omdat ik een monnik ben. Noemen we elkaar beter broeder dan pater. Maar de gelovigen noemen we ons pater, dus voor mij mag het niet uit.
0: Ja.
1: Ik ben broeder Sassou, Venceslas Kwade, mijn familienaam is Kwade, mijn doopnaam is Venceslas. En in Vlaanderen willen ze me beter Sassou noemen, omdat het gemakkelijkste van mijn drie namen is. Ik ben Togolees van afkomstig, het derde van vijf jongens. We zijn geen christelijke familie, of we waren geen christelijke familie. En aan het begin van mijn middelbare school heb ik voor de eerste keer uit het evangelie mogen lezen. Het was een vrij cursus. Je mag deelnemen als je wil, maar het is geen verplicht. Een verplichting, maar je moet daar volgen, zoals wiskunde. Nee, dat was echt vrij. En je vergelijkt dat hier met les godsdienst. Maar daar, bij ons, was het evangelieën genoemd. En dat was letterlijk, want het ging over de vier evangelieën. Dus kennis maken met Jezus, met het geloof. En dat was voor mij toch iets nieuws. Ik heb altijd alles verplicht moeten doen. En nu moet ik iets doen, maar uit pure wil, echt eigen wil, niet iemand me verplicht om dat te doen. En dus voor mij was het, oké. Mijn oma, ik woonde toen bij mijn oma, die zei, als je naar de school gaat, dan moet je opletten dat je alles goed volgt, wat geleerd wordt. En dus, ik betaal voor alles, en nu is er iets dat ik niet hoef te volgen. Wat zal ik zeggen tegen mijn oma als de andere klasgenoten daarover spreken thuis. En dus zei ik, ik kan niets missen, ik ga alles volgen. Door alles te willen volgen, ben ik in contact met de evangelie gekomen. En de persoon van Jezus, was speciaal voor mij door het feit dat zijn leven, de opvoeding van mijn oma, de opvoeding dat mijn oma aan mij gaf, wel uitdrukt. Dus ze is iemand die hier de levenslessen van mijn oma letterlijk navolgt. En wat bedoel ik daarmee? Voor mijn oma moet je altijd bereid zijn, degene die in nood zijn, in je buurt bij te staan, te helpen. En dus je kan niet zomaar voorbij gaan. Als iemand valt of een oude mens daar in nood is, dan zeg je, bent te laat voor ergens te gaan. Nee. Je moet eerst die persoon helpen. En dus in het dorp moest ik water gaan putten voor de oude mensen die bij ons zijn. En ook hout zoeken om daarmee vuur te maken. En als mijn moeder die in de hoofdstad woont bij ons kwam, dan is met voedsel, dus vissen, rijst, maïs en dus verschillende dingen. Mijn oma vraagt mij altijd om dingen in twee te delen. Een deel is voor ons twee, de tweede deel is voor de anderen die ook bij ons wonen, die minder hebben dan wij. En dus elke keer moet ik dat doen. Zij zelf gaat niet, maar ik moet dat doen. En als ik vraag, waarom doe je dat eigenlijk? Want die mensen werken en die hebben eigen goederen. Maar die komen nooit naar ons om te zeggen, ja, we delen met jullie. Ja, we zijn hier maar met twee. Je bent nu oud, je bent hele jongen. En als nu iets gebeurt, dan ga je eerst die mensen vragen om hulp voordat zij contact opnemen met je moeder in de hoofdstad. Dus we moeten toch aan hen leren dat wij graag wat we hebben met hen willen delen. We weten dat ze weinig hebben, dus vandaar delen we met hen. Wanneer wij niet hebben, dan zullen ze ook ons te hulp komen. Dat is wat ik echt vind in het leven van Jezus door de evangeliën te lezen. Mijn uitspraak was, ik was verleider. En door de manier van leven van Jezus. En hoe hij ook zijn vrienden uitnodigt om hem echt na te volgen. En dus ik voel me echt geroepen om een van zijn leerlingen te worden. Maar ja, het was moeilijk door het feit dat er niemand in de familie christen was. Dus waar kom ik terecht? Wie kan mij helpen om dat beter te doen? Dat was voor mij moeilijk. Maar toch, door vragen te stellen aan de docent die de les gaf, was het nog een beetje voor mij, met de tijd, duidelijker. En dus had ik wel die zelfvertrouwen. Dan zeg ik, ja, het is wel goed. Ik ga ervoor. Ik ga toch nu tegen mijn oma zeggen dat ik wel een christen wil worden. En dan zeg ik tegen haar, daar, dus de oma, in mijn moedertaal zit daar. We noemen het de moeder ma, of ma. Oma is daar. Is daar. Ik wil nu christen worden. Wat blijf? Sa. Wat zeg je nu? Sa, dus de afkorting van Sassou. Mm-hmm. Sa, wat zeg je nu? Ik wil christen worden. Als je honger hebt, ga naar de keuken iets vinden te eten. Kom maar geen onnozele verhalen aan mij vertellen. Wat is dat christen worden? Zeg gewoon, ik heb honger. Ik wil iets. Nee, ik praat niet over honger. Ik wil echt christen worden. Waar heb je dat gehoord? Wie is ooit hier christen geweest? En jij nu spreekt over christen worden. Nee, ik heb over Jezus geleerd. Jezus? Oké, ga maar. Het gaat over school, hè? Doe maar. Nee, het gaat niet over school. De persoon van Jezus, die gestorven is, die verrezen is, die leeft. En die is sterker dan onze voodoo, dus onze goden. Ah nee, kom daar niet. Als je grapjes wil doen, doe maar. Maar kom niet over onze goden spreken. Hè. Want de traditionele animisme, de godsdienst van mijn familie is animisme. En die geloven, we geloven in de goden van de natuur, van de zee, van de bos, van de weg. Dus gelijk als iemand nu per ongeval, auto-ongeval sterft, dan moeten ze een offer geven aan de goden van de weg, voordat de persoon begraven wordt. Dus er zijn verschillende goden. En dus de goden van de vruchtbaarheid, de goden van de oosten, zo verschillende. Dus ze wil dat echt niet horen. Nee, stop daarmee. Ik wil nu geen onnozele dingen horen. Stop daarmee. Ja, 2-3 dagen later ben ik bij haar gekomen. Ik was serieus, hè? Die? Serieus? Met wat? Mijn vraag was serieus. Ik wil echt christen worden. Dan had ik een Nieuw Testament gekregen. En dan liet ik ze zien. Kijk maar, dat is de Bijbel. Hè? Hier wordt het verhaal van Jezus verteld. Ben je serieus? Ja, ik was echt serieus. Nee, dat doe je niet. Niemand is hier christen geworden. Nee, dat doe ik. Want wat hij vraagt te doen, dat leer je mij. Dus wat verkies je? Dat ik wat je me vraagt doe of iets anders? Dat zweeg ze. En dan, ja, op een zondag zeg ik, ik ga naar de kerk. Nee, je moet naar de akker gaan werken, hè. Ja, dat doe ik later. Ik ga je werk aan jou geven. Dus een parcel, dat moet je wel klaarzetten, proper maken. Ja, dat ga ik doen. Oké. Ik ben daar gegaan, naar de viering, lopen, onmiddellijk naar daar. Ik heb mijn dingen gedaan. Ze vond dat wel fijn, maar wel raar. Want het was op hevig zon. Dus de zon was op die dag echt hevig. En dan, ja, ze begreep helemaal niet wat echt met mij aan de hand was. Maar dat was wel met een tijd normaal. Maar voordat ze wel die ja zegt om naar kerken te gaan, was het nee. En ik ben wel 3 keer gegaan. En ja, nu ik was dat vergeten. Dus ze zei nee, als ik dat moet doen, dan moet ik een ander thuis vinden waar de mensen christen zijn. En met mijn oom, dus de jongste broer bij mijn moeder, hebben ze besloten geen eten meer, normaal eten aan mij te geven. Alleen de offers van de goden. Dus mijn opa was de priester van die godendienst. En mensen komen offer, dankbaarheid offer het geven. Dankoffer geven. Dus dieren, dus geiten, bokken, kippen. Dus verschillende dieren geven het offer. Wanneer de dieren geslacht zijn, dan wordt alleen het bloed op de goden gegoten. En de vlees wordt gekookt en de familie van de priester wordt aan de dieren gegeven die eten de offergave. En dus dat koken wij thuis. We hebben eigen voedsel, maar daar ook bij. En dus en een christen mag daar niet eten. En dus als ik echt christen wil worden, dan mag ik dat niet aanraken. En dus om ervan zeker te zijn dat ik een christen word, zeggen ze, we gaan niets meer koken dan de offerdieren. Ze, als je dat doet, dan eet ik zeker niet. En niet alleen offerdieren koken, maar ook geen zak geld mee om naar school te gaan. Dus je eet 's middags de offerdier en 's avonds, 's morgens iets en niets. Als jij naar de kerk wil gaan. Hij zei, ik eet daar niet

0: Bijbellezen, de lezing van de dag en lofprijzen voor wat de dag geweest is. Dus, en dan daarna maaltijd. Dus ze eten s'avonds, alle christenen van het dorp daar eten samen daar s'avonds. En iedereen mag iets meenemen, maar niemand is verplicht om iets te nemen. Dus ze komen het vrij willen, dus gewoon, we geven die, we komen te fruit, we komen dit en dat. Dus 2 weken lang geen zachtheid om op school te eten, maar thuis geen normale voedsel, dus ik raak dat ook niet aan. En ik had 1 maaltijd per dag, 2 weken lang. Waarom heb ik dat ook zo gedaan, bewust gedaan? Degene die christen in de godsdienst zijn, maar toch christen worden, wanneer ze terug naar die goden gaan, dan worden ze gek, worden ze ziek. Er is een challenge tussen de 2 godsdiensten. En de goden aanvaarden dat niet. Dus die persoon is ontrouw geworden aan die goden. Dus die worden jaloers. Dus maken die persoon ziek. En die persoon moet terugkomen om genezen te worden. En daar blijft niet meer naar de kerk. En dus om dat te vermijden, zeg ik, nee, ik raak niet aan. Dus ik kom niet terug. Ik blijf daar. Dat is mijn keus. En met het gebed van de gemeenschap heb ik een grote steun gevonden. En dat was voor mij wauw.
1: Ja. Ja. Dus het was daar dat u uw dagelijkse maaltijd kreeg dan eigenlijk? Ja,
0: ja, ja. Dus na 2 weken was mijn oma bang. Zei, ik ben niet, ik kan die mensen niet vertrouwen. Ik ga mijn kleinzoon niet zomaar aan die mensen laten om elke dag voedsel aan hen te geven. Ze wist niets. Totdat op 1 dag wij geitenvlees was het. En dus als je geitenvlees eet en je tand niet poest, dan wanneer je tegen iemand spreekt, dan ruikt die persoon onmiddellijk de geur. En zeg maar, vandaag hebben wij kippen hier gegeten. Waar heb je geiten gevonden om te eten? Maar ik raak jullie gerecht niet aan, hè? Nee, het is aan jullie goden. Nu heb ik een eigen god. Dus ik eet met de medegelovigen. Ah, oké. Maar dat was voor mijn oma geen goede teken. Want als hij zei dat ik ergens ga eten, dan is hij niet zeker dat ik dat gestolen heb of echt van iemand gekregen heb. Dus om dat te vermijden, dat ik een slecht leven begin te leiden, dan heeft ze met mijn oom gesproken, nee, we moeten daarmee stoppen. Die jongen, ja, hij is nu comfortabel, maar is dat op de juiste richting, dat weet ik niet. En dus hij moet terugkomen.
1: Ja.
0: Na 2 weken ben ik gevraagd om thuis te koken. Kies maar wat je wil, dan gaan we vandaag eten. Je bent vanaf vandaag onze chef-kok. En dat is zo geworden.
1: Ja.
0: En dan ben ik een voorbeeldig kind in het dorp voor andere kinderen. De kinderen van mijn tante, mijn oom, de nichten en nieuwe. Elke keer dat ze iets doen, ze: jullie gaan niet naar de kerk, hè? Maar jullie zijn luid geworden. Hij gaat wel naar de kerk, hij studeert, hij is altijd het eerste of het tweede van zijn klas en hij werkt heel goed. De enige kind bij zijn oma, maar zie, hun akker is altijd proper, ze hebben een goed oosten, ze hebben veel. Dus, en sommige ouders die vragen hun kinderen om naar mij te komen, om samen met mij te studeren. Dus dat was echt een mooie ervaring voor mij in het dorp. Dat ik naar mijn moeder kwam om in 2007 gedoopt te worden in de hoofdstad Lomé.
1: Ja. Dus uiteindelijk heeft uw familie zich daar ook mee verzoend?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Mijn oma heeft een grote rol gespeeld door het feit dat ze mij niet wilde zien. Want in het dorp waren veel kinderen die straatkinderen geworden zijn. In de bende van de dieven, de dealers. Dus al die dingen voor mijn oma was het not done.
1: Ja.
0: Dus ze was echt bang. Ze had geen controle meer van de situatie. Dus alles moet duidelijk zijn voor haar. En dus als ik naar de kerk ga, wanneer is de viering? En hoe laat kom ik terug? Dat was voor haar heel belangrijk.
1: Ja.
0: En zei, ja, mijn vader was een militair. En ze wou geen probleem met de militair krijgen. Geen ruzie met de militair, omdat de zoon van de militair bij haar.

0: Ja, straatkind geworden is, nee, geen enkel probleem daar. Dus mijn oom is ook eindelijk christen geworden. Mijn moeder was de laatste van de familie die christen geworden is. En dat dankzij Radio Maria Togo.
1: Is het waar?
0: Ja, dankzij Radio Maria Togo. Want ik moest de catechese 3 jaar volgen om gedoopt te worden en de eerste communie te krijgen. En nog 1 jaar bij, dus de 4e jaar. En mijn geval was gelukkig niet meer 1 jaar, maar 6 maanden. Door het feit dat de aartsbisschop, Monsignor Philippe Codro, die vervangen op pensioen ging. En Denny, die kwam. En de pastoor zei: ja, maar als wij nu nog 1 jaar moeten wachten. Jullie zijn meer dan 18 jaar. Dus jullie hoeven niet meer te wachten tot 1 jaar. En vandaar wilden ze dat de nieuwe aartsbisschop ons vormt. En de vormservering voorgaat. En in plaats van mee vormsel te doen, hebben ze eerst juli gepland. Maar het was precies het moment dat de nieuwe aartsbisschop naar Rome moest reizen met de oude. En dus vandaar is de vicaris-generaal gekomen ons te vormen. Dus ik was in de groep van de jongeren om vormsel te krijgen omwille van een nieuwe aartsbisschop, maar het is echt niet gebeurd door dingen. Voilà. Dus op die tijd dat ik catechumen was, volg ik elke dag Radio Maria, de lezingen van de dag. Want ik had geen missaal, dus de lezing van de dag. We hebben geleerd om daar op voorhand te lezen. En daarmee onze eigen gebeden ook te formuleren. Meditatie te doen, eigen gebeden te formuleren. Dan als je naar de viering komt, dan weet je waarover het gaat en waar je je gebed kan richten. Als het over, gelijk barmhartige Samaritaan, je hebt meditatie gedaan, wat in je leven moet veranderen, waar heb je kracht nodig, daarom bid je. Je bidt niet zomaar omdat iedereen aan te bidden is, maar wel, je hebt een doel. Dus je hebt iets precies, op basis van de lezingen bid je. En dus vandaar luister ik naar Radio Maria. En ik doe dat thuis, voordat ik vertrek. En dus als ik wil vertrekken naar de kerk, voor de viering, het is om 5:30 's ochtends, dan moet ik de radio afzetten. En als ik dat doe, dus een tweede keer, dan was de reis van mijn moeder. Oké, wij de kinderen van duivel, wij zijn hier, dus wij kunnen niet naar de woorden van God luisteren, vandaar zet je Radio Maria af. Nee, ik heb dat niet gezegd. Ja, maar waarom zet hij dat af? Weten dat wij in de kamer zijn. Oké, mijn excuus. Ik heb dat aangezet. En zo vanaf die dag, als ik wakker word, Radio Maria aanzet, is mijn moeder die dat uitzet.
1: Ja.
0: Dus later, als ze voor de lezingen met mij, en naar Rozenkrans nu, komt nu de viering die in de parochie is gebeurd. En dat wordt live gestreamd. Dus je volgt direct via Radio Maria, de viering. En die volgt dat ook. En dus, wat gebeurt later, nadat mijn jonge broers ook gedood werden? Als iemand van hen iets slecht doet, dan pikt ze altijd iets van de preek of conferenties die ze op Radio Maria gehoord heeft. En zo een pastoor heeft zo gezegd: jij bent een christen, maar dat doe je. Wat is dat? Ben jij ook een christen of niet? Maar als je moe bent van christen te worden, kom terug. Want wij die geen christen zijn, wij vinden dat niet leuk en wij doen dat niet. Als je nu, jij die christen bent, goede voorbeeld moet geven, dat toch doet, wat voor christen ben jij? En op de dag dat hij dat hoort, ja. Wat is nu?
1: Ja, ze legden de lat hoog voor jullie.
0: Ja. Dus je moet echt een goede voorbeeld zijn voor de andere kinderen. En moet je altijd je beste doen. Ja.

0: Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Augustijn, broeder Wenceslas Sassou. Broeder Sassou, u heeft daarnet verteld over uw indrukwekkende bekeringsweg eigenlijk. U kwam vanuit een voodoo-religie en bent dan door in contact te komen met christenen christelijk geworden. U bent ook wel beproefd voor u zich kon laten dopen. Maar ondanks het feit dat uw grootmoeder niet christelijk was, heeft ze wel een goede en grote invloed op u gehad. Hoe komt het eigenlijk dat u bij uw grootmoeder leefde? Want u zei dat later uw eigen moeder ook christelijk is geworden.
1: Vanaf mijn derde jaar was hij ziek en mijn moeder was ook ziek.
0: Ja.
1: En zoals je zei, mijn vader is militair en hij was bijna nooit thuis. En dus wie kon voor ons zorgen, was niemand. En dus mijn oma heeft gevraagd, in plaats van zij zelf naar de hoofdstad komt om voor ons te zorgen, ze vraagt om naar het dorp te gaan, waar ze voor ons beter kon zorgen. En vandaar ben ik gegaan. Het was 3 jaar. Ik ben daar tot nog drie jaar bij mijn oma. En dus vandaar was ze voor mij echt de mantelzorg, degene die echt voor mij zorgt. En mijn moeder was ziek, dus ik was altijd bij mijn oma. We gingen altijd naar de platteland om te werken zo. En terugkomen, terwijl mijn moeder thuis was. En dan, toen mijn moeder genezen was, moesten wij terug naar de hoofdstad. Dan zei ik, nee, ik ga niet. Ik blijf bij oma.
0: Ja.
1: En zo tot aan het begin van mijn studies.
0: Ja.
1: En daar gebleven. En voilà.
0: Ja. En u zei ja, toen ik christen geworden was, werd ik vaak als voorbeeld aangehaald van kijk, hun akker, ze zijn maar met twee, hun akker is altijd in orde.
1: Ja.
0: Hij studeert goed. Heeft u dat zelf zo ervaren dat u, toen u christen werd, dat u daar echt veel kracht uit geput hebt?
1: Ja, zeker. Zeker, want ik had zoveel steun van de gemeenschap. Ja, het was. En waarom was onze akker zo altijd proper? Was door het feit dat wij, de jongeren die van die twee dorpen samen naar de kerken gingen, wij vonden dat wel moeilijk om na de viering terug naar de akker te gaan en 3-4 parcellen proper te maken. Maar als wij samen, dus alle groepen, naar iemands akker gaan, dan is de ene dag alles is proper, de volgende dag naar iemand anders. Alles is proper, want wij gaan daar alleen in het weekend. In de week gaan we naar school. Dus alleen 2 dagen per week is het moeilijk om alleen alles te doen. Maar ja, we waren 4 mensen. Dus in 1 maand wordt alle akkers proper. En dus het is beter als een team daar te gaan werken dan persoonlijk te gaan. En dat was onze astuce om toch oplossing, de voorbeelden te geven aan de anderen. Zo ook samen studeren. En dus als ik bezig ben met wiskunde of iets anders en daarmee moeilijkheid krijg, dan sommige van hen hebben ouders die leerkrachten zijn en die stellen een vraag over hoe het hier moet gebeuren. En kom maar naar huis, we gaan na ons gebed samen daarover spreken. En dan echt een steun van de gemeenschap. En dus hier, degenen die niet naar de kerk gaan, die hebben geen idee van wat echt gebeurt. Waarom ben ik van binnen de tien beste van de klas naar de 3 beste van de klas geworden? En van 3 beste, altijd de eerste of de tweede. Eerste of de tweede. Ja, want dat was echt voor hen raar.
0: Ja.
1: En ze denken dat ze zich alleen doffen dat ik naar de kerk ging was.
0: Ja, ja.
1: Ze wisten niet dat ik achterhand nog hard moest werken. Maar wat teamwerking doen.
0: Ja.
1: En dus, voor hem. Je moet ook hen zijn voorbeeld volgen.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. En de christelijke gemeenschap heeft voor U heeft daar echt een gemeenschap, een familie gevonden eigenlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: En was het voor u van het begin duidelijk dat christen zijn, in uw geval dat u ook voor de katholieke kerk koos?
1: Dat was niet duidelijk om voor katholieke kerk te kiezen. Want degene die over Jezus sprak, mm-hmm. was geen katholiek, maar een dominee van een Pentecost en dus een Pinksterkerk.
0: Ja.
1: En dus vandaar was geen sprake van katholieken, maar wel in de klas zelf was discussie tussen degene die van de Assembly of God, de Assemblée de Dieu, de kerk van de Pinksterkerk van de het volk van God, dat noemen ze de kerk. Mm-hmm. En de andere die Pinkster kijken, de Pentecost Church. En de andere die Deep Alive, dat is de naam van verschillende denominaties van de Pinksterkerken. En ja, die pesten altijd de katholieken. Ja, maar jullie zijn geen echte christenen, want jullie aanbieden nog godinnen, dus de goden van de zee. Dus Maria wordt beschouwd als een god van de zee. Dus godin van de zee. La reine de la mer. En zo, ja. En waarom? Dat is verboden in het Oude Testament om een andere goden te hebben. Dat doen jullie. Jullie bieden niets. Jullie, het is echt een rare gesprek voor mij. En ik zo, wat is dat nu? Gaat het over dezelfde Christus of iets anders? Ja, die zijn ook christen. En als ze christen zijn, waarom pesten jullie, maken jullie ruzie met hen? Alleen omdat ze geen echte christenen zijn.
0: Ja.
1: Maar wat betekent dat echte christenen zijn? Ja, echte christenen zijn is sola scriptura. Ja? Dus de Bijbel nemen, wat daarin geschreven is, volgen, letterlijk volgen. Niets anders doen dan dat. En ze bieden niet veel. Ze komen altijd met hun pareltje, de rozenkrans, de paternoster, dat noemen ze pareltje. Gewoon altijd daarmee bezig zijn, in plaats van echt tot Jezus in de kracht van de Heilige Geest bidden. Nee, dat doen ze niet. Oh. Oké, dat is wel speciaal. Dus daar heeft bij mij de nieuwsgierigheid opgewekt. Omdat, ja, wat is dat nu? En hoe doen ze dat eigenlijk? Waarom doen ze dat? En dus daar heb ik een Dominicaan, priester uit het dorp van mijn moeder. Maar die opgegroeid is bij zijn oom in de hoofdstad. Daar de Dominicanen leren kennen en Dominicaan geworden is.
0: Ja.
1: En die op dat moment op vakantie is. En gevraagd, omdat hij in Frankrijk gestudeerd heeft, een groep parochianen die een ziekenhuis of een kleine kliniek in het dorp willen openen, moest hij 2 maanden daar blijven om het werk op te volgen. En dus dat was het moment voor mij om een priester constant te ontmoeten, met wie ik gemakkelijk in contact kan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar hij heeft dus op u keuze voor de katholieke kerk wel een grote invloed gehad.
1: Ja. Hij was echt dicht bij de mensen. Zo.
0: Ja.
1: Voilà. En echt, de zorg voor de armen en de bejaarden was echt heel belangrijk voor hem toen hij daar was. En zo, wat ik in de Bijbel gelezen heb, wat ik van mijn oma gekregen heb, wat ik op bezoek ben. Dus alles voor mij was, ja, een duidelijk, ja.
0: Ja.
1: Ja, zo. Voilà.
0: U bent dan gedoopt op redelijk jonge leeftijd.
1: Ja.
0: Als eerste van uw familie. En dan daarna is bijna iedereen gevolgd.
1: Iedereen, ja.
0: Uw oma ook?
1: Nee, jammer genoeg. Ja. Is mijn oma in 2009 gestorven.
0: Ja.
1: Dus 3 jaar later.
0: Ja.
1: Maar ze was altijd fier op mij.
0: Ja.
1: Het belangrijkste is dat jij een goed mens blijft en ten dienste van de anderen blijft.
0: Ja.
1: Dat is het belangrijkste voor mij en daarmee ben ik fier.
0: Ja. En uiteindelijk is het ook voor een stuk toch dankzij haar opvoeding, hè, dat u werd aangesproken.
1: Zeker.
0: Ja. Natuurlijk, dopen, christen worden, dat is 1 ding, maar dan daarna heeft u ook gekozen voor het priesterschap. Hoe is dat dan geëvolueerd?
1: Ja, dus de dienstbaarheid naar de mensheid toe, naar mijn medemens toe, is in de loop van de tijd opgegroeid. Want aan het begin van mijn lycée, middelbare school, is 7 jaar. Dus de eerste 4 jaar, dat noemen wij college. Dat is de algemene middelbaar. Maar waar je richting moet kiezen, is de 3 laatste jaar. En zo, dat noemen we lycée. Voordat je diploma krijgt, begin van universiteit of hoge studies. Na mijn college moet ik een keuze maken welke richting kiezen. Dan is ik wou arts worden. Arts worden om de arme mensen die weinig geld hebben om naar een ziekenhuis te gaan. Ik wil arts worden. En vandaar heb ik biologie en wiskunde gestudeerd. Dat is de voorbereiding tijd, dus 3 jaar biologie en wiskunde, om later geneeskunde te kunnen studeren. Dat was in mijn laatste jaar. Ondertussen had ik contact met de Salesianen. En die zorgt voor de arme kinderen, de jongeren. Zo was mijn roeping met een tijd zo stil aan te veranderen. Van een arts naar priester. Want ik heb willen missionarissen ontmoeten van verschillende gemeenschappen. Spanjaarden, Italianen, Amerikanen, Aziaten, onder andere Chinezen en Koreanen. Ja. En die vertellen over hun ervaring. Ze hebben verschillende centra waar jongeren zijn, waar ze voor hen zorgen. En wat moeten ze betalen? Niks. Gewoon komen. En van waar vinden jullie geld? Ja, van de vrijwilligers die onze projecten steunen. Ah, oké. En dus vandaar voor mij was geneeskunde iets. De waarde van de geneeskunde in mijn ogen begon stilaan minder en minder te worden. Want de mensen die naar een ziekenhuis moeten komen en dan zeggen dat ze geen geld hebben. Het aantal is klein dan degenen die gewoon thuis blijven en groenten of traditionele geneeskunde willen gebruiken. Want traditioneel gebruiken wij verschillende bloemen,
2: kruiden
1: om mensen te genezen. En dat heb ik bij mijn oma ook geleerd, van bepaalde ziektes, ik hoef geen medicatie te nemen, maar gewoon die kruiden gebruiken. Dan is gelijk malaria. Als je daar op tijd voelt dat je malaria hebt, dan zijn er verschillende kruiden te gebruiken. Dan zo snel mogelijk. En zo, als je naar het ziekenhuis gaat, dan moet er iets erg zijn, ongevaarlijk zijn. Dus ik begon zo de rekening te maken. En dus vandaar zeg ik, ik denk dat ik niet geroepen ben om arts te worden. En dat was mijn laatste jaar waar ik mijn examen moet afleggen. En we waren met 4. En de 3 anderen zijn naar examen. We hebben een advies gekregen van een van de docenten om militaire geneeskunde te doen. Hij vond ons zo sterk genoeg om dat te doen. En als we dat doen, dan zullen we echt rijker worden. En dat was precies dat moment dat rijk worden voor mij onnozel was. Rijk worden voor mij. Nee, rijk worden voor anderen. En dus, ik wil gewoon mensen bij staan. Dus ik ga geen deelnemen aan die examen. Wat bedoel je? Ja, het is toelatingsexamen. Doe maar. Als je daarin slaagt, dan na je middelbare studie, ga je gewoon naar daar. Nee, ik doe de normaal examen die voor iedereen voorzien is. Geen extra toelatingsexamen voor militaire geneeskunde. De anderen hebben dat gedaan. 2 zijn ingeslaagd, 1 niet. Gelukkig zijn die 3 allemaal nu arts geworden. 2 militair, 1 gewoon arts. En die willen cardioloog worden. Dus na de algemene geneeskunde, 7 jaar, is zich gespecialiseerd in cardiologie. Oké, ik ga verder voor jou bieden. Ik ben andere arts geworden. Ja. Welke is dat? Spirituele arts.
2: Dokter van de ziel.
1: Ja. En dan, zoals ik vertel ook, voor het begin van mijn bekering, was de steun van de gemeenschap, daar ben ik echt aangeraakt door het verhaal van Handelingen van de apostelen, de eerste christelijke gemeenschap van Jeruzalem. Hoe ze hun goederen samen verzamelden en samen bieden, samen eten, samen en een zorg voor de armen drogen. Dat was voor mij, dat is wat ik zelf ervaard heb. En als ik nu priester moet worden, religieus, dat is wat ik echt wil. Maar de keuze om religieus te worden is iets later gekomen door het feit dat ik geen plaats gevonden heb op seminarie om een diocesane priester te worden. Want precies in het jaar dat ik de vraag stel, hoe word ik priester aan mijn pastoor? In datzelfde jaar kwam de vraag van de bisschop, of de bisschoppenconferentie, om niemand mee direct van thuis te nemen, van middelbare school te nemen, als die geen bachelor in universiteit bachelor haalt. En dus ik moest 3 jaar thuis blijven, verder studeren, voordat ik terugkom. En zeg maar, ik ga geen, mijn roeping niet zomaar verloren. Dus 3 jaar studeren en wachten dat ik diocesane priester word, is beter dat nu iets doet dat in de richting van priesteropleiding is. En dan als ik terug naar de diocesane seminarie kom, dan wel ga ik geen jaar verlezen, maar gewoon verder zetten. Dus in plaats van geneeskunde te gaan studeren, is het 7 jaar. Misschien gaan ze zeggen, ik ben te oud, dus ik heb geen plaats meer op seminarie. Dus ik ga ofwel psychologie of filosofie studeren. Maar dan zei de geestelijke begeleider psychologie om wat te doen. Dat is geen verplicht opleiding voor de toekomstige priesters. Maar wel theologie en filosofie. Dus je moet 1 van de 2 doen, maar je kan geen theologie doen zonder eerst de filosofie te studeren. Dus beter nu daarmee bezig te zijn. Dus begin met de filosofie. Als jij dat echt wil doen. Anders kan jij biologie gaan studeren of iets anders. Dan weet je zeker dat je iets doet voor je eigen leven, niet voor de kerk. Ja, dat was voor mij een beetje een dilemma. Wat moet ik nu doen? Filosofie, ga ik daar nog herhalen? Of, ik ga toch filosofie doen. Dan ben ik naar de hoogstinstituut van de humane wetenschappen bij de Salesianen in Lomé. En in diezelfde jaar heb ik de Augustijnen ontmoet. Dus ik had die in ogen over gemeenschappelijke leven. Als ik dat niet vind en toch mijn bachelor in filosofie haalt, dan kom ik terug naar het bisdom, naar het seminarie. Maar als ik wel een gemeenschap vind die zo is, dan waren we wel een diocesane. Dus dat was, omdat ik met mijn geestelijke begeleider veel over de religieuze gesproken, priester als religieus, verschillende soorten, dus een apostolische priesters, missionarissen, maar missionarissen die ook monniken zijn, die niet vaak naar buiten gaan, maar meer naar binnen blijven. Maar hij had geen idee van Augustijnen die 50-50 moeten doen. Alleen een goede Augustijn moet in staat zijn pastoraal te kunnen doen, maar ook moet in staat zijn ook in een klooster te blijven. En hij wordt door de gemeenschap gestuurd. Hij stuurt zichzelf niet. Hij zegt niet, ik kan dit heel goed doen, dus ik ga dat doen. Nee, het moet een beslissing van de gemeenschap zijn. Het is de gemeenschap die hem stuurt naar die plaats voor onbepaalde tijd. Want als ze hem na 3 dagen nog nodig hebben, dan moeten ze hem terugroepen. Maar als ze hem voor 3 jaar sturen en na 3 jaar hij daar beter nog nodig is dan ergens anders, Dan zei ze, blijf nog daar. We geven nog een tijd. Blijf daar. Je bent nuttig daar dan hier. Dus blijf daar. Dus waar men een Augustijn nodig heeft, daar wordt hij gezonden. En daar vond ik wel een prachtig. Wauw. Oké. Dus als ik Augustijn word, dan heb ik wel in mijn gemeenschappelijke ervaring, als ze mijn eerste dagen van christen worden of christen zijn. En daar zal iets speciaals zijn. Dan zal ik niet alleen zijn als een missionaris of als een priester, maar wel als een gemeenschap altijd naar de anderen toe. Mm. Dat is wat, oh, dat ga ik wel doen. En ja, en de contact met de commissie van roepingen in de Belgische provincie, die destijds in West-Afrika de Franstaligen aan te zoeken waren. En dus was een pastoor die daar was, die in contact met hen was. En met een klasgenote van mij, Laura, die de eerste naar Congo gestuurd was. En hij zei, waar bleef? Ja, ik ken Augustijn. Wat je bedoelt is een betere keuze voor jou naar Augustijn gaan. Dus monniken worden, missionaris worden, in een gemeenschap wonen, maar ook in een pastoraal bezig zijn, daar kan je beter bij de Augustijnen zijn. Want die zijn monniken, maar semi-contemplatieve. Dus niet alleen monniken, alleen maar binnen, zonder naar buiten, nee. Maar die zijn niet zomaar missionaris die de hele dag weg moeten gaan, niets met de gemeenschap te maken, nee. Rekening houdend met gemeenschapsleven, maar ook de missie. En de missie wordt gesteund door de gemeenschap zelf. Ah oh ja. In mijn tweede jaar van filosofie, dus bij ons moet je 3 jaar doen om een bachelor te halen. Dus op het eind van mijn tweede jaar hebben ze me gevraagd, wil je nu beginnen of eerst je bachelor halen? En wat is beter? Nu is het afhankelijk van jou. Als je zegt, nee, ik wil mijn diploma, dan gaan we zien volgend jaar als een plaats voor jou is. Als een plaats voor mij is. Nee, dat gaat niet zijn. Hè. Als een plaats voor mij, als een plaats nu is, dan ga ik binnen. Als ik nu binnen ga, wat ga ik doen? Ze verder je studies zetten. Oké, dan nu binnen. Geen jaar nog wachten. Waarom wil je dat nu doen? Nee, ik heb altijd gezocht om naar een gemeenschap te gaan. Nu heb ik de kans gevonden, moet ik dat laten passeren? En dan volgend jaar, nee, we hebben geen plaats, we moeten nog wachten. Mm-hmm. En wat zal ik later doen? Mm-hmm. Nee, dat zal niet gebeuren. Oké, nu moet je kiezen. Wil je nu naar België gaan, naar Nigeria gaan of naar Congo gaan? Is gelijk voor mij. Belangrijk voor mij is in de gemeenschap zijn. Missionaris kiest niet waar hij moet gaan, maar waar men hem nodig heeft.

0: Welkom terug, beste luisteraars in de kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Augustijn Venceslas Sassou. Broeder Sassou, u heeft na uw intrede bij de Augustijnen opleiding gekregen, onder meer in Congo, waar u ook als missionaris actief bent geweest, een tweetal jaar. En nu bent u in België terechtgekomen.
1: En na 2 weken hebben ze me gebeld. Oké. De provinciaal en zijn raad hebben besloten jij naar Kinshasa te sturen. Daar ga je 1 jaar je studie afmaken. En dan naar België voor een officiat. Bon, 1 jaar is 2 jaar en 7 maanden geworden. Bon, dat was toch leuk voor mij. Want ik was in de gemeenschap. Gedragen door de gemeenschap. En dan na Kinshasa ben ik naar hier gekomen. De talen te leren in Gent. En na de taal, noviciat gedaan. En dan in september 2018 naar Leuven verhuisd om theologie te studeren. En na de studie, stage, en mijn stage in Tiltwingen gedaan.
0: Ja.
1: En dan eindelijk tot de priester gewijd.
0: In 2024?
1: Ja.
0: Ja.
1: Op 22 juni.
0: Ja.
1: 24, ja.
0: Ja.
1: Tot de priester gewijd. En nog in Heverlee benoemd.
0: Ja.
1: Om een verdere pastoraal te doen.
0: Ja. Ja. Want de Augustijnen zijn eigenlijk een beetje de pastoors van Heverlee. Heverlee,
1: ja, ja, ja.
0: Dus jullie doen de catecheses en de eucharistie.
1: Ja, sinds vieringen. Ik ben de doopgeer van Heverlee.
0: Ja.
1: En ook coördinator van catechese Heverlee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want jullie gemeenschap hier in Heverlee, ja, jullie zijn van verschillende nationaliteiten, hè?
1: Ja, ja.
0: Hoe kan u iets vertellen over jullie gemeenschap?
1: Ja, het is een echt internationale gemeenschap, dat noemen wij. En mensen van Vietnam, van Zuid-Soedan, van Ivoorkust, van Benin, van Togo, van Congo, van Nederland en Vlamingen. Dus samen gemeenschap vormen, samen bieden, samen eten, samen werken. Het is niet eenvoudig, maar toch leuk. Wanneer wij toch elkaar begrijpen, wanneer wij de dingen doen en toch daarmee blij zijn, dan vind je het is echt leuk. En ja, iedereen brengt iets van eigen cultuur.
0: U kent ondertussen wel vele talen, hè? Uw moedertaal, Frans, Engels, Lingala en dan ook nog Nederlands.
1: Ja, een beetje.
0: Ja, uw Nederlands is goed, hè? U bent al een interview van een uur aan het geven dat... Er zijn nog een paar vragen die ik wil stellen, aan meer naar het einde toe van het gesprek. Geloofsvragen, u heeft gesproken over uw bekering tot het christendom, hoe de figuur van Jezus u echt aansprak. En wie is Jezus voor u?
1: Een vriend. Mijn beste vriend. Het is raar, voor vele mensen, als hij dat zegt. Hij zei, in klooster zijn, dat mag iedereen... Waarom? Wij zijn geroepen om broeder voor elkaar te zijn. Maar wij zijn verplicht om beste vrienden te worden van elkaar.
0: Mm-hmm.
1: Want wij kiezen elkaar niet. We worden onze gaven aan elkaar geschonken. Wat we moeten bewaren is die broederlijkheid. En daarom horen wij ook aan de mensen van buiten... die ook het laten zien, laten voelen... dat wij broeders zijn en geroepen zijn om broeder voor elkaar te zijn. Vandaar, priester of niet, je bent broeder. Maar de beste vriend die je nooit zal verraden, is Jezus. Hij is degene die ons verzamelt. Dus rondom Jezus mogen wij elkaar vrienden noemen, maar beste vrienden van mij is Jezus zelf. Degene die mij beter begrijpt. Degene die mij beter kan inspireren. Degene die mij beter kan bemoedigen met zijn woorden. En soms, wanneer ik beslissing moet nemen, zei, als het Jezus was, wat zou hij doen? Ja, het is niet altijd gemakkelijk, maar toch vind ik het beter. Wat zou hij doen? Hoe is hij met zo'n vragen in zijn tijd omgegaan? En hoe pak je dat nu aan. Ja. En dus omdat ze mijn beste vriend is, kan ik gemakkelijk over hem spreken, overal waar ik ga.
0: Ja. En dat is ook, denk ik, wat er hier heel nodig is, hè? Getuigen van de levende Christus. Hè?
1: Ja.
0: Want u had dat misschien ook niet verwacht toen u van Togo en daarna Kinshasa kwam, dat België, dat uiteindelijk...
1: Nee.
0: Dat zo geseculariseerd was misschien.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Ja.
1: Dat was... Ik heb gehoord over de Belgen die kerken steunen. En dus als iemand kerken steunt, om kerken te steunen, moet je echt gelovig zijn. En we willen dat die kerk verder gaat en alles wat daar nodig is, voorzien zijn. En dus is vanuit de diepste van je geloof dat je andere gelovigen helpt om hun geloof op een gemakkelijke manier of betere manier te kunnen beleven. En dus zien dat mensen in België niet gelovig zijn. Het was voor mij een raar verhaal. Nee, dat is niet waar. Ze zijn gelovig. Toch dat iemand tegen me zei... Nee, ik ben een atheïst. Wat? Atheïst? Nee, je bent geen atheïst. Het was wel een raar gesprek op dat moment. Maar ik blijf toch nog bij mijn mening. Ik meen dat... Degenen die zich atheïsten noemen, geen atheïsten zijn. Want het gaat gewoon over het gesprek met die mensen. Waarom noemen ze zich atheïst? Als ze ik heb geen idee van de kerk, dat is niet genoeg om een atheïst te zijn. Als ze zeggen, God zegt mij niets, is niet genoeg. Maar wel, dat ik gewoon een rechtvaardig samenleving wil... Dat mensen in vrede met elkaar wonen. Dat ze mensen toch elkaar zo veel mogelijk steunen, helpen. Het is een mooie samenleving waar iedereen vrij mag zijn. Dan zeg je, je bent meer gelovig dan degene die in de kerk zijn. Nee, ik ben geen gelovig. Jawel, dat is precies wat Jezus voor de mensheid wil. Dat wij uit de pure vrijheid... mekaar dragen en verdragen. Mekaar helpen. En die vrijheid kan maar van God komen. Want God is liefde. Het is vanuit de liefde die je iemand kan dragen en verdragen. Anders wordt dus de... wat men in Frans noemt, la loi de talion. Dus oog om oog, tanden om tanden. Hij ben gekwetst, ik moet hem een punt en dingen gegeven, ik moet dat ook een vuist gegeven, ik moet ook een vuist aan hem geven. Mijn ogen, ik moet zijn ogen. Nee. Dus meestal degenen die zich atheïst noemen.
0: Maria heeft u eerst leren kennen als de La Reine de la Mer, een godin die werd aanbeden door de katholieken.
1: Ja.
0: Wie is zij vandaag voor u en wat is haar plaats in uw leven?
1: Dat is mijn moeder. Als je dat bij mijn moeder zegt, zie je, ik ben niet jaloers hoor. Dat begrijp ik wel. Een voorbeeld. Als ik zijn moeder noem, dan is het een voorbeeld. En ik vergelijk ze een beetje met mijn moeder... die alles voor mij was. Die... zo gelijk haar moeder... anderen moeten helpen. Er zijn voor anderen. Maar geen ruzie zoeken. En zoveel mogelijk ruzie vermijden. Ik heb nooit in de Bijbel gelezen... dat Maria ergens ruzie gezocht heeft. En dus vandaar was het gemakkelijk voor mij... ze met mijn moeder te vergelijken... Ja, zelf als er geen vergelijking is, maar toch zijn er gemeenschappen dingen die voor mij heel belangrijk zijn. En hoe ze Jezus gesteund heeft, bijgestaan heeft, zelf in de stilte en gewoon haar aanwezigheid, de missie van Jezus zo droeg, tot aan de Kana en tegen de leerlingen zeggen, doe maar wat hij aan je vraagt. En als ik de inspanningen en de poging van mijn moeder terugkijk, hoe ze ons bemoedigt, wij, de vijf zonen van mijn moeder, bemoedigt om harder te werken. Dat lijden en armoede geen einde is van ons leven, of geen einde woord heeft, dat ons leven beter zal worden, dan denk ik gewoon aan Maria.
0: Ja.
1: Ja. En dus vandaar, als ik een rozenkrans moet bieden, dan ben ik comfortabel.
0: Ja.
1: Ik weet, ze zal me nooit in steek laten. Ze zal wel antwoord geven. Dat is mijn ervaring ook in de charismatieke groep. Er zijn bevrijdingsmomenten als je mensen moet begeleiden en dan bidden om bevrijding, omdat verslaving of een boze geest die hun leven moeilijk maakt, dan moeten we zelf vasten en met die mensen bidden. Maar mijn beste moment van bevrijdingsgebed was met de Rozenkrans en met Maria. Ja. Marie la terre des démons. Dus degene die...
0: De schrik van de
1: duivel. En dan zeg je... mama, laat ons gaan. Hè. Je dokter of je zoon moet vrij zijn.
0: Ja.
1: En je kind heeft dat altijd gedaan. En wie zijn wij om dat te doen? Jij bent degene die die kracht gekregen heeft om je voet op de kop van de antieke eeuwige slang en om zijn kop kapot te maken. Dus hij moet je zoon of dokter nu verlaten.
0: Broeder Sassou, heel hartelijk dank voor uw mooie en krachtige getuigenis. Moed en vreugde ook met uw apostolaat hier in België.
1: Dank u wel.
2: Welkom bij Radio Maria.

staan. En er geen vrucht meer aan de wijnstok zijn. Al valt de opbrengst van olijven tegen, blijkt er geen voedsel meer op het veld te zijn.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 7:30 en we bieden de lezing en dienst op deze donderdag, 6 augustus, waarop wij het feest van de gedaanteverandering van de Heer vieren. 40 dagen voor het feest van de kruisverheffing op 14 september herinnert de feestelijke viering van de gedaanteverandering van de Heer eraan hoe Christus zijn leerlingen wilde voorbereiden op zijn dood aan het kruis. Zijn verheerlijking op de berg is niet alleen een voorspel van zijn verrijzenis, maar ook een aankondiging van onze aanneming tot kinderen van God en van de heerlijkheid die eens het gehele lichaam van Christus ten deel zal vallen. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. We nemen de hymne van het ochtendgebed op pagina 1368. En de psalmen kan u vinden vanaf pagina 1366. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Christus is de koning der glorie. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden daarnaar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus is de koning der glorie. Komt, laat ons hem aanbidden. O Jezus, uw gedachtenis vervult het hart met lafenis, maar honingzoete zaligheid is pas uw tegenwoordigheid. Er is geen liefelijker lied, en in het oor zo'n zoetheid niet, en geen gedachte ooit zo schoon, als Jezus is, Gods lieve Zoon. Gods lieve Zoon, Gods grote Zon, een strelend licht, een zoete bron, die alle vreugd te boven gaat, en alles waar het hart op staat. Want wanneer Gij ons hart vervult, dan wordt de waarheid ons onthuld. Dan wordt de wereld ijdelheid, dan brandt ons hart van zaligheid. Schenk rijkelijk vergiffenis, die kenmerk van uw liefde is. Geef ons, doordat gij bij ons zijt, het uitzicht op uw heerlijkheid. Wij loven u, gij zijt zo schoon, gij zijt Gods uitverkoren Zoon, die, glans van Vader en van Geest, geopenbaard wordt op dit feest. Voor mij is één dag in uw voorhof beter dan elders 1000 dagen. Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten. Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom. Mijn hart en heel mijn wezen gaan juichend uit naar u, de God die leeft. Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats, de zwaluwen een nestje voor hun broed. Bij uw altaren, Heer der hemelmachten, mijn koning en mijn God. Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer, die u daar altijd mogen prijzen. Gelukkig die op u mag steunen, wanneer hij aan zijn bedevaart begint. Het dorre dal wordt op zijn tocht tot een oase, door vroege regen overdekt met rijke dooi. Hij zal zijn weg vervolgen met hernieuwde kracht, tot hij in Sion vindt de God der goden. Gij, Heer der hemelmachten, hoor mijn smeken. Wil mij aanhoren, Jacobs God. God, mijn beschermer, zie omlaag. Zie om naar uw gezalfde. Voor mij is één dag in uw voorhof beter dan elders duizend dagen. Veel liever sta ik op de drempel van Gods huis dan dat ik gast ben in de tent van zondaars. Want God de Heer is als een zon en als een schild. Hij geeft ons zegen en bescherming. Hij zal de voorspoed niet onthouden aan wie zijn weg gaat zonder schuld. O Heer der hemelmachten, gelukkig is de mens die op u hoopt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Voor mij is één dag in uw voorhof beter dan elders duizend dagen. Nu straalt er licht voor de vromen en blijdschap vervult de oprechten van hart. De Heer is koning, de aarde mag juichen. Blij zijn de landen rondom de zee. Donkere wolken vormen zijn lijfwacht. Recht en gerechtigheid dragen zijn troon. Laaiende vlammen draven vooruit, verslinden rondom zijn bestrijders. Bliksemschichten verlichten zijn pad. De aarde ziet toe met ontzetting. Bergen smelten als was voor de Heer, de Heerser van heel de wereld. De hemel verkondigt zijn heiligheid en alle volken aanschouwen zijn glorie. Die beelden aanbidden worden beschaamd, zij die op hun afgoden groot gaan. Voor hem werpen alle goden zich neer. Sion verneemt het met vreugde. De steden van Juda jubelen luid, om al wat gij, Heer, hebt verordend. Want heel de aarde staat onder uw macht. Gij zijt de hoogste der goden. De Heer heeft hen lief die het kwade haten, hij houdt over zijn getrouwen de wacht en redt hen uit vrede handen. Er straalt weer licht voor de vromen en blijdschap vervult de oprechten van hart. Wees blij in de Heer, gij vromen, verheerlijkt zijn heilige naam. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Nu straalt er licht voor de vromen en blijdschap vervult de oprechten van hart. Verheerlijkt de Heer onze God en werpt u neer voor zijn heilige berg. De Heer is koning, de volken beven. Hij troont op de cherubs. De aarde trilt. De Heer is machtig in Sion, Hij die alle volken beheerst. Uw naam, de geduchte, moet men vereren, want heilig is Hij. Met kracht regeert Gij en onpartijdig, wat juist is, hebt Gij voor altijd bepaald. Gij handhaaft het recht in Jacob. Verheerlijkt de Heer onze God, en werpt u neer voor zijn voetbank, want heilig is hij. Mozes en Aaron waren zijn priesters, Samuel hoorde tot zijn aanbidders. Zij riepen de Heer aan die hen verhoorde en tot hen sprak in de wolkkolom. Zij hebben geluisterd naar zijn bevelen, naar al wat hij hen gebood. Heer onze God, gij hebt hen verhoord, gij hebt hen genadig behandeld. Maar wat zij misdreven, hebt gij gestraft. Verheerlijkt de Heer onze God en werpt u neer voor zijn heilige berg. Want heilig is Hij, de Heer onze God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verheerlijkt de Heer onze God en werpt u neer voor zijn heilige berg. Hij sprak tot hen in de wolkkolom. Zij hebben geluisterd naar zijn bevelen. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, de dienst van de dood, waarvan de oorkonde met letters op stenen gegrift stond, ging reeds met zulk een heerlijkheid gepaard dat de Israëlieten niet konden opzien naar het gelaat van Mozes, wegens de luister die ervan uitstraalde. En toch zou deze weldra weer verdwijnen. Hoeveel te heerlijker moet dan de dienst van de Geest zijn? En als het ambt dat in dienst stond van de veroordeling eervol was, hoeveel te meer dan het ambt dat de vrijspraak verkondigt? Wat eens heerlijkheid scheen, is eigenlijk geen heerlijkheid vergeleken bij deze alles overtreffende heerlijkheid. Als het vergankelijke zich met glorie openbaarde, hoeveel te meer zal dit gelden van het blijvende. Toegerust met zulke hoop, treden wij met grote vrijmoedigheid op, geheel anders dan Mozes, die zijn gelaat met een sluier bedekte, want de Israëlieten mochten het verdwijnen van de vergankelijke glans niet bemerken. En hun denken raakte verstard. Ja, tot op de huidige dag is diezelfde sluier gebleven, als zij lezen in de boeken van het Oude Testament. Hij wordt niet weggenomen, want alleen Christus doet hem verdwijnen. Tot heden toe ligt een sluier over hun geest, telkens wanneer Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich bekeert tot de Heer, wordt de sluier verwijderd. De Heer nu is de Geest, en waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid. Ons allen is het gegeven met onverhuld gelaat de glorie van de Heer te aanschouwen en herschapen te worden tot steeds heerlijker gelijkenis met Hem. Zo werkt de Heer die Geest is. Daarom verliezen wij nooit de moed, nu wij door Gods ontferming met deze dienst zijn belast. Wij hebben heimelijkheid en schaamte afgelegd. Wij gaan niet met sluwheid te werk. Wij vervalsen Gods woord niet. De openlijke verkondiging van de waarheid is onze aanbeveling bij alle mensen die ons voor het aanschijn van God willen beoordelen. En als er nog een sluier ligt over de boodschap die wij verkondigen, dan alleen voor hen die verloren gaan, voor de ongelovigen, wier geest door de God van deze wereld zozeer is verblind, dat zij de glans niet ontwaren van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld is van God. Wij verkondigen niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heer. Onszelf beschouwen wij slechts als uw dienaars om Jezus wil. Dezelfde God die gezegd heeft, licht moet schijnen uit het duister, is als een licht in ons hart opgegaan, om de kennis te doen stralen van zijn heerlijkheid, die licht over het gelaat van Christus.

Hoe groot is de liefde die God de Vader ons betoond heeft? Wij worden kinderen van God genoemd en wij zijn het ook. Wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt, wij aan Hem gelijk zullen zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is. Wij worden kinderen van God genoemd en wij zijn het ook. Uit een homilie van de heilige priester Johannes van Damascus, overleden in het jaar 750. In geestverrukking riep Petrus tot de Heer: "Het is goed dat wij hier zijn. Inderdaad, waarom zouden wij het daglicht vervangen door de duisternis? Zie toch dit zonlicht. Het is lieflijk mooi. Het is heerlijk en schitterend. Dit aardse leven is weldadig en aantrekkelijk. Iedereen wil het vasthouden en doet wat hij kan om het niet te verliezen. Maar het licht waaruit alle licht voortkomt, moet dan nog veel aantrekkelijker en weldadiger zijn. En het leven zelf, waaruit al dit leven voortkomt en geschonken wordt, waarin wij allen leven, bewegen en bestaan, hoeveel lieflijker en aantrekkelijker moet dat zijn? Dit is het toppunt van zoet verlangen. Geen woord of gedachte is hiervoor toereikend. Het gaat ieder vergelijking te boven en het valt onder geen enkele maat. Want hoe zou men kunnen meten wat onbeschrijfelijk is en met geen gedachte te omvatten? Dit licht behaalt de overwinning op de hele natuur. Dit is het leven dat de wereld overwint. Zo moet dus het ene goede van het andere worden onderscheiden. En dan was het toch niet vreemd wat Petrus uitriep. Alles heeft zijn tijd, zegt Salomo. Zo is er ook een tijd voor alles wat mooi is. Dit mocht daarom niet beperkt blijven tot de apostelen op de Tabor. Over allen die geloven moest het goede worden uitgestort en verspreid om meer mensen deelachtig te maken aan deze weldaad. Dat heeft Christus door zijn kruis, lijden en dood willen bereiken. Het zou niet mooi geweest zijn als de Heer op de Tabor gebleven was, want Hij had toch het vlees aangenomen om met zijn eigen bloed zijn schepselen vrij te kopen. Als de apostelen op de Tabor gebleven waren, was de belofte niet in vervulling gegaan. Dan was Petrus geen sleuteldrager geworden. Dan was voor de moordenaar het paradijs niet opengegaan. De trotse heerschappij van de dood was niet verpletterd. Het dodenrijk was niet onze buit geworden. Adam was niet gered, Eva niet verlost. De aartsvaders, de profeten en de andere rechtvaardigen waren niet uit de schuilhoeken van het dodenrijk bevrijd. Onze menselijke natuur was niet met onsterfelijkheid bekleed. Te vroeg verlangde Adam te zijn als God, maar hij kreeg wat hij verlangde. Gij, Petrus, zoek dus het mooie niet overhaast. Eens zult ge van dit schouwspel genieten zonder eind. De Heer heeft u niet aangesteld om tenten te bouwen, maar om de kerk te vestigen over heel de wereld. Uw leerlingen zijn de schapen die de goede opperherder aan u heeft toevertrouwd. Zij hebben het woord van u ten uitvoer gebracht door hier één tent te bouwen voor Christus, één voor Mozes en één voor Elia, zijn dienaren. En daarin vieren wij vandaag dit feest.

Zij zijn gevoed met het beste uit uw huis. Gij hebt hen gedrenkt aan de stroom van uw geneugten. Bij u ontspringt de bron die leven geeft. Wij zullen in uw licht het licht aanschouwen. Gij hebt hen gedrenkt aan de stroom van uw geneugten.

Laat ons bidden. God, toen uw Zoon in heerlijkheid verschenen is, hebt gij de kern van het geloof, de verwachting van het kindschap Gods, door het getuigenis van Mozes en Elia bevestigd. Verleen dat wij luisteren naar de stem van uw welbeminde Zoon en voor altijd mede-erfgenamen worden van Christus Jezus, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zonden.

0: zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde Zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
6: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
7: bid voor ons.
6: Heilige Jozef,
7: bid voor ons.
6: Heilige Aartsengel Michael,
7: bid voor ons.
6: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
7: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen aan hoofdstuk 2, Concentratiekamp. U vraagt zich nu misschien af hoe mijn vader erbij kwam ons naar deze school te sturen. Beslist niet uit onzorgvuldigheid. De bewaard gebleven correspondentie laat zien dat hij heel wat scholen had overwogen voordat zijn keus op die van Oldie viel. En ik ken hem goed genoeg om er zeker van te zijn dat hij zich nooit door zijn eerste, waarschijnlijk juiste, gedachten zou hebben laten leiden. En ook niet door de 21ste, die tenminste verklaarbaar zou zijn geweest. Hij is ongetwijfeld blijven wikken en wegen tot aan de 100-zoveelste. En die was dan volmaakt en onwrikbaar fout. Zo gaat het altijd met de overwegingen van eenvoudige mensen die denken scherpzinnig te zijn. Zoals de Skeptic in Religion van Earle is hij altijd te streng voor zichzelf. Mijn vader ging er prat op dat hij, zoals hij het noemde, tussen de regels doorlas. De voor de hand liggende betekenis van een feit of document was altijd verdacht. De ware, diepere betekenis, onzichtbaar voor iedereen behalve hem, groeide onbewust uit zijn rusteloos rijke verbeelding. Terwijl hij meende de prospectus van Oldie te interpreteren, was hij in feite bezig zelf een kostschoolverhaal te bedenken. En dat alles ongetwijfeld uiterst conscientieus en zelfs met een zekere zielenood. Men zou misschien verwachten dat dit verhaal van hem al vlug zou plaatsmaken voor het echte verhaal dat wij te vertellen hadden, nadat we in Belsen waren geweest. Maar dat gebeurde niet. Ik geloof dat dit maar zelden gebeurt. Als de ouders van iedere generatie leerlingen altijd of vaak geweten hadden hoe het op de scholen toeging, zou de geschiedenis van het onderwijs anders verlopen zijn. In elk geval lukte het mijn broer en mij in het geheel niet mijn vader een indruk van de werkelijkheid te geven. Ten eerste was hij, en dit zal verderop duidelijker worden, iemand die zich niet gemakkelijk liet informeren. Hij had een te actieve geest om nauwkeurig iets in zich op te kunnen nemen. Wat hij meende te horen was nooit precies wat je gezegd had. Wij deden ook niet eens veel moeite. Zoals meer kinderen misten wij vergelijkingsmateriaal. Wij dachten dat de Belsen ellende de gewone, onvermijdelijke ellende van iedere school was. Ook uit ijdelheid hielden wij onze mond. Een jongen die van school thuiskomt, zeker in de eerste week, als de vakantie nog een eeuwigheid lijkt te duren, maakt graag een stoere indruk. Hij stelt zijn meester liever voor als een hansworst dan als een bullebak. Hij wordt niet graag als een lafaard en huilebak gezien en kan van zijn concentratiekamp geen getrouw beeld geven zonder te erkennen dat hij zelf de afgelopen 13 weken een bleek, bibberend, huilend en kruiperig slaafje geweest is. We laten allemaal graag de littekens van een gevecht zien. Verwondingen uit het tuchthuis minder graag. Mijn vader moet niet de schuld krijgen van onze verknoeide en ellendige jaren bij Oldie. En nu, om met Dante te spreken, over het goede dat ik daar vond.
Ten eerste leerde ik er zo niet vriendschap, dan toch kameraadschap kennen. Toen mijn broer voor het eerst op deze school kwam, werden er nog jongens gepest. De eerste paar trimesters had ik de bescherming van mijn broer. Daarna vertrok hij naar een school die we Wyvern zullen noemen. Maar ik betwijfel of ik die nodig had. In deze laatste jaren voor de ondergang waren wij, kostleerlingen, te gering in aantal en werden wij te slecht behandeld om nog veel van dat soort kwaad te doen of te ondergaan. Na enige tijd kwamen er ook geen jongens meer bij. We hadden wel ruzie, en die ruzies leken op dat moment zelf erg genoeg, maar lang voor het einde kenden we elkaar al te lang en hadden wij samen te veel beleefd om niet op zijn minst heel oude kennissen van elkaar te zijn. Zo komt het, denk ik, dat Belsen mij op lange termijn zo weinig kwaad heeft gedaan. Zelfs bij de zwaarste onderdrukking van bovenaf zal een jongen minder gauw de moed verliezen dan bij onderdrukking door zijn gelijken. Wij brachten als vijf laatste overgebleven kostleerlingen samen vele genoeglijke uren door. Dat de sportwedstrijden werden afgeschaft was wel funest met het oog op de public school die de meeste van ons voor de boeg hadden, maar vooralsnog was het een uitkomst. Op halve vrije dagen werden we uit wandelen gestuurd. Wandelen deden wij niet veel. We kochten snoep in een slaperig dorpswinkeltje en slenterden wat langs het kanaal of zaten hoog op de rand van een spoorwegdoorstreek bij een tunnelopening naar treinen te kijken. Hertfordshire ging er minder vijandig uitzien. Onze gesprekken beperken zich niet tot de weinige dingen waar jongens op een public school genoeg aan hebben. Wij hadden nog de weetgierigheid van kinderen. Ik bewaar uit die dagen zelfs nog een herinnering aan wat mijn eerste metafysische discussie moet zijn geweest. Wij hadden het over de vraag of de toekomst een lijn is die je niet kunt zien of een lijn die nog niet getrokken is. Ik ben vergeten wat mijn standpunt was, maar niet dat ik het met vuur verdedigde. En al die tijd voltrok zich wat Chesterton noemde het langzaam rijpen van oude grappen. Het zal de lezer opvallen dat zich op school dus een patroon herhaalde dat ik thuis al had leren kennen. Thuis waren mijn broer en ik in de kwade tijden nader tot elkaar gekomen. Hier waren de tijden altijd kwaad en had de angst en haat voor Oldie ongeveer datzelfde effect op ons allemaal. Zijn school leek in bepaalde opzichten heel veel op die van Dr. Grimstone in Vice Versa. Maar anders dan bij Dr. Grimstone was er geen verklikker. Wij stonden als één blok tegenover de gemeenschappelijke vijand. Ik denk dat dit patroon door zich tweemaal en zo vroeg in mijn leven voor te doen, mijn manier van denken zwaar gestempeld heeft. Tot op vandaag neig ik van nature tot een visie op de wereld waarin wij tweeën, of ons clubje, in zekere zin als de Happy Few, samen tegenover iets groters en sterkers staan. De positie van Engeland in 1940 was voor mij niet verrassend. Op dat soort dingen reken ik altijd. Vandaar dat vriendschap altijd verreweg mijn voornaamste bron van geluk is geweest. Terwijl
kennissen of gezelschap in het algemeen weinig voor mij betekenen. En ik kan mij niet goed voorstellen waarom iemand meer mensen zou willen kennen dan diegene met wie hij echte vrienden kan worden. Vandaar ook mijn zeer gebrekkige, misschien ontoelaatbaar gebrekkige, belangstelling voor grote, onpersoonlijke organisaties en bewegingen en dergelijke. Mijn betrokkenheid bij veldslagen, in verhalen of in het echt, is bijna omgekeerd evenredig aan het aantal strijdenden. Er was nog een manier waarop de school van Oldie al spoedig een herhaling te zien gaf van wat ik thuis beleefde. Zijn vrouw stierf. En wel tijdens een trimester. Zijn reactie op het verlies was dat hij nog meer geweld ging gebruiken. Zoveel dat Wiwi er de jongens min of meer excuses voor aanbood. U zult zich herinneren dat ik al geleerd had emoties te vrezen en te haten. Ik zag daar nu nog meer redenen toe. Maar het belangrijkste dat mij bij Oldie overkwam, heb ik nog niet genoemd. Ik werd hier voor het eerst daadwerkelijk een gelovige. Voor zover ik weet, gebeurde dit in de kerk waar we 2 maal per zondag mee naartoe werden genomen. Het was een Anglo-Catholic, hoog-Anglicaanse kerk. Op het niveau van mijn bewustzijn zette ik mijn stekels op tegen alle eigenaardigheden ervan. Was ik immers niet een Noord-Ierse protestant en waren die onbekende rituelen niet een wezenlijk onderdeel van de gehate Engelse atmosfeer? Op onbewust niveau, zo vermoed ik, hadden de kaarsen en wierook, de gewaden en de gezangen die wij geknield zongen, wellicht een grote en tegengestelde uitwerking op mij. Maar dat was denk ik niet het voornaamste. Het belang van die kerkgang was dat ik hier onderwezen werd in de christelijke leer, in onderscheid van de algemene stichting, door mensen die er kennelijk in geloofden. Aangezien ik geen skepsis kende, werd leven ingeblazen aan iets waarvan ik al zou hebben gezegd dat ik het geloofde. Er speelde in deze ervaring veel angst mee. Er was, denk ik, niet meer angst dan gezond of nodig was, maar als ik in mijn boeken te veel over de hel gesproken heb en als er critici zijn die dit historisch willen verklaren, dan moeten ze de verklaring niet zoeken in het vermeende Puriteinse karakter van mijn kinderjaren in Ulster, maar in de hoog-Anglicaanse kerk van Belsen. Ik vreesde voor mijn ziel, vooral tijdens bepaalde maanovergoten nachten in die gordijnloze slaapzaal. Ik hoor nog het ademgeluid van de andere jongens in hun slaap. De uitwerking hiervan op mij was, zover ik het kan beoordelen, volkomen goed. Ik begon serieus te bidden en mijn Bijbel te lezen en te proberen mijn geweten te gehoorzamen. Godsdienst was een van de dingen waarover wij veel spraken. En als mijn herinnering mij niet bedriegt, deden we dat op een volkomen gezonde en vruchtbare manier, met grote ernst en zonder hysterie en zonder de schroom van oudere jongens. Hoe ik van dit begin terugviel, zult u nog horen. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

We lezen verder uit het boek Verrast door Vreugde. In intellectueel opzicht was mijn tijd bij Aldi bijna geheel verloren tijd. Als de school niet was opgeheven en als ik nog 2 jaar gebleven was, zou mijn academisch lot waarschijnlijk voorgoed bezegeld zijn geweest. Meetkunde en een paar bladzijden uit de English Grammar van West, maar zelfs die moest ik zelf ontdekken, geloof ik, zijn de enige kredietposten op de balans. Wat zich verder nog uit die zee van rekensommen verheft, is slechts een oerwoud van getallen, veldslagen, grondstoffen en dergelijke. Even vlug vergeten als geleerd en volmaakt nutteloos al zou je ze onthouden. Er was ook een grote terugval in mijn verbeeldingsleven. Jarenlang was de vreugde, zoals ik die omschreven heb, niet slechts afwezig, maar vergeten. Ik las nu voornamelijk rommel. Maar aangezien de school geen bibliotheek had, moeten we Aldi daar niet de schuld van geven. In The Captain las ik beuzelachtige schoolverhalen. Het gaf een plezier dat nu werkelijk bestond uit gefantaseerde wensvervulling. Het was een plaatsvervangend genieten van de glorie van de hoofdpersoon. Een jongen die van kinderboeken overstapt naar schoolverhalen gaat naar een lager en niet naar een hoger niveau. Peter Rabbit voedt een belangeloze verbeeldingskracht. Het kind wil namelijk zelf geen konijn worden, ook al zou het wel graag konijntje spelen, zoals het later misschien graag Hamlet zal acteren. Maar het verhaal van het weinig belovende jongetje dat aanvoerder van het eerste elftal wordt, is nu juist bedoeld om werkelijke ambities op te wekken. Ik leerde ook groot genoegen te scheppen in alle verhalen over de oudheid die er te vinden waren. Quo Vadis, Darkness and Dawn, The Gladiator, Ben Hur. Men zou kunnen denken dat dit met mijn religieuze ontwikkeling te maken had. Maar ik denk van niet. In veel van die verhalen treedt wel de vroege christenen op, maar daar ging het mij niet om. Het ging mij gewoon om die sandalen, tempels, toga's, slaven, keizers, galeien, amfitheaters. Ik zie nu dat er een erotische aantrekkingskracht van uitging en dat op een nogal morbide manier. En meestal ging het literair gezien om nogal slechte boeken. Iets dat meer om het lijf had en waar ik in dezelfde tijd van ging houden, was het werk van Rider Haggard en ook de science fiction van H.G. Wells. Het denkbeeld van andere planeten had toen een eigenaardige, koppige aantrekkingskracht op mij, die iets heel anders was dan mijn andere literaire interesses. Het ging hier zeer beslist niet om de romantische bekoring van Das Ferne. Vreugde, in mijn technische betekenis, besprong mij nooit vanaf de maan of Mars. Dit was iets grovers en sterkers. Deze belangstelling was, als er een vlaag van kwam, iets gulzigs, zoals een vleeslijke begeerte. Dit bepaalde soort grove kracht ben ik gaan zien als een teken dat de hiermee samenhangende interesses van psychische en niet van geestelijke aard zijn. Ik vermoed dat er voor zo'n wilde vervoering een psychoanalytische verklaring bestaat. Laat me hier nog aan toevoegen dat mijn eigen ruimtereisverhalen niet zozeer dienden ter bevrediging van deze wilde nieuwsgierigheid, als wel om die te bezweren.
De bezwering werkte doordat ik deze nieuwsgierigheid in harmonie bracht met of onderwierp aan die andere neiging, die minder grijpbaar was en meer een zaak van ware verbeeldingskracht. Interesse voor science fiction is gewoonlijk voer voor psychoanalytici. Wat wel blijkt uit het feit dat iedereen die ervan houdt, er ook op zo'n gulzige manier van houdt. En eveneens uit het feit dat wie er niet van houdt, er vaak ook misselijk van wordt. De weerzin van het ene soort mensen heeft dezelfde grove kracht als de fascinatie van het andere soort en is al even veelbetekenend. Tot zover over Oldie. Maar een jaar bestond uit meer dan trimesters. Het leven in een beroerde kostschool is in zoverre een goede voorbereiding op een christelijk leven dat een mens ervan leert uit hoop te leven. Zelfs in zekere zin uit geloof. Want aan het begin van ieder trimester zijn huis en vakantie zo ver weg dat een besef van deze dingen even moeilijk levendig te houden is als een besef van de hemel. Ze zijn in vergelijking met de direct voorhanden gruwelen van eenzelfde jammerlijke onwerkelijkheid. De meetkundeles van morgenochtend beneemt je het uitzicht op het eind van het trimester, zoals de operatie van morgenochtend je de hoop op de hemel kan benemen. En toch gebeurde het onvoorstelbare iedere trimester weer. Fantastische astronomische tijdsafstanden zoals over 6 weken om deze tijd verschrompelde tot een overzienbare afstand als volgende week om deze tijd en dan morgen om deze tijd. En precies op tijd was daar de bijna bovenaardse vreugde van de laatste dag. Het was een verrukking waarbij je wel haast versterking met rozijnenkoeken en verkwikking met appelen nodig had, die omlaag kroop langs je ruggengraat en je buik in beroering bracht en die op sommige momenten bijna je adem afkneep. Dit alles had natuurlijk een verschrikkelijke en net zo relevante keerzijde. In de eerste week van de vakantie konden we misschien wel erkennen dat er ooit een niet-trimester zou komen, zoals een jonge man met een goede gezondheid in vredestijd erkent dat hij ooit eens zal sterven. Maar net als voor hem was ook voor ons het grimmigste, memento mori, nog niet genoeg om het ons echt te doen beseffen. En ook hier gebeurde het onvoorstelbare, toch telkens weer. Het grijzende doodshoofd stak uiteindelijk door alle omhulsels heen. Het laatste uur, dat wij met alle middelen van wil en verbeelding op afstand hadden gehouden, kwam uiteindelijk. En opnieuw waren daar de bolhoed, het itonboordje, de knikkerbokser en klip-klop, klip-klop, het rietje naar de kade en de nachtboot. In alle ernst meen ik dat het leven uit geloof mij door deze herinneringen gemakkelijker valt. In tijden van zonneschijn en zelfvertrouwen te bedenken dat ik eens zal sterven en verrotten, of te bedenken dat het hele universum eens zal verdwijnen en alleen nog maar een herinnering zal zijn. Zoals Oldie 3 maal per jaar verdween en alleen nog maar een herinnering was,
en met hem ook de rottingen en het weerzinwekkende eten, het stinkende sanitair en de koude bedden. Dit wordt gemakkelijker voor iemand die dit soort dingen al eerder heeft zien gebeuren. Je hebt dan geleerd niet af te gaan op de huidige schijn der dingen. Wanneer ik probeer mijn leven thuis in deze tijd te beschrijven, word ik gehinderd door chronologische twijfels. Schoolzaken zijn tot op zekere hoogte te dateren aan de hand van de bewaard gebleven documenten. Maar de langzaam maar zekere gang van het gezinsleven staat daar los van. De lichte vervreemding tussen ons en onze vader werd onmerkbaar groter. Voor een deel was dit aan niemand te wijten. Voor een groot deel was het aan ons te wijten. Een grillige weduwnaar die nog gebroken is door het verlies van zijn vrouw zou wel een uitzonderlijk goed en wijs mens moeten zijn om geen fouten te maken bij de opvoeding van twee drukke en speelse schooljongens die uitsluitend elkaar in vertrouwen nemen. En zowel zijn goede eigenschappen als zijn zwakheden maakten mijn vader ongeschikt voor deze taak. Hij was veel te mannelijk en grootmoedig om zijn woede te luchten met het slaan van een kind. En hij was te impulsief om een kind ooit in koele bloede en uit principe te straffen. Daarom vertrouwde hij voor de ordehandhaving in huis geheel op zijn tong. En dan zorgde die fatale neiging tot dramatiek en retoriek. Ik spreek er des te vrijmoediger over, omdat ik deze neiging geërfd heb, voor een droevig, maar komisch resultaat. Als hij zijn mond opende om ons terecht te wijzen, deed hij dat ongetwijfeld met de bedoeling een kort en bondig appel aan ons gezond verstand en ons geweten te doen. Maar helaas, hij was als spreker in het openbaar lang voordat hij vader werd. Hij was jarenlang openbare aanklager geweest. De woorden stroomden hem toe en maakten hem dronken. Wat er dan gebeurde was dat een jongetje dat op zijn pantoffels in het natte gras gelopen had of de badkamer niet had opgeruimd, bedolven werd onder iets dat leek op Cicero over Catilina of Burke over Warren Hastings. De ene retorische vraag of vergelijking na de andere. Glanzende redenaarsogen en een donker fronsend redenaarsgelaat. De gebaren, de stembuikingen en de stiltes. Vooral die stiltes konden gevaarlijk zijn. Eentje duurde zo lang dat mijn broer, in zijn onschuld denkend dat de aanklacht voltooid was, deemoedig zijn boek weer pakte en verder las. Het was niet geheel onbegrijpelijk dat mijn vader, wiens retorische misrekening tenslotte maar een zaak van ongeveer anderhalve seconde was, dit opvatte als een daad van koel, berekende insolentie. De lachwekkende wanverhouding tussen zulke oraties en de aanleiding ertoe doet me denken aan de advocaat bij Martialis die tekeer gaat over alle schurken uit de Romeinse geschiedenis, terwijl lis est de tribus capillis beperkte het hof zich tot de feiten: de zaak betreft een drietal geiten. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde.

Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Mijn goede vader verloor onder het spreken niet alleen het vergrijp, maar ook het bevattingsvermogen van zijn toehoorders uit het oog. Alle sluizen van zijn immense woordenschat gingen open. Ik herinner mij nog woorden zoals abominabel, sofistisch en clandestien. Om dit goed te kunnen naproeven, moet u de kracht kennen waarmee een vertorende ier zijn plofklanken laat ploffen en de eir laat rollen. Een foutere behandeling had hij ons haast niet kunnen geven. Deze tirades vervulde mij tot op een bepaalde leeftijd met een grenzeloze schrik en verbijstering. Uit het oerwoud van adjectieven en de maalstroom van onbegrijpelijkheid doken denkbeelden op die ik maar al te goed meende te begrijpen. Want ik nam blindings van mijn vader aan dat hij letterlijk bijna bankroet was. Dat wij binnenkort als bedelaars op straat zouden staan. Dat hij het huis zou sluiten en ons het hele jaar op school zou houden. Dat wij naar de koloniën gestuurd zouden worden om al daar het droevig einde te bereiken van het pad der misdaad, waarop wij kennelijk de eerste schreden al hadden gezet. Alle vastigheid ontviel mij. Ik voelde geen grond meer onder de voeten. Het is veelbetekenend dat ik, wanneer ik in deze tijd 's nachts wakker werd en dan niet onmiddellijk mijn broer hoorde ademen, vaak dacht dat mijn broer en hij stiekem waren opgestaan en naar Amerika vertrokken waren, terwijl ik sliep. Dat ik in de steek gelaten was. Dit was het effect dat de woordenvloed van mijn vader op mij had. Tot een bepaalde leeftijd. En toen, vrij plotseling, zag ik het bespottelijke ervan. Ik kan mij het moment van de omslag zelfs nog herinneren. En dit verhaal laat goed zien dat de boosheid van mijn vader wel gerechtvaardigd was, maar op een verkeerde manier naar buiten kwam. Op een dag vonden mijn broer en ik dat we maar eens een tent moesten bouwen. We haalden daartoe een stoflaken van zolder. Daarna moesten wij staanders zien te vinden en de trapleer in het washok leek wel bruikbaar. Een jongen met een handbijl maakt daar in een wip een bosje losse palen van. Vier daarvan staken wij in de aarde. En daar ging het stoflaken overheen. Om te zien of het allemaal stevig genoeg in elkaar zat, probeerde mijn broer of hij er bovenop kon zitten. Wij zorgden er wel voor dat de gescheurde resten van het laken verdwenen, maar de staanders vergaten wij helemaal. Toen mijn vader 's avonds weer thuis was en gegeten had, ging hij even door de tuin lopen en wij gingen mee. Hij zag vier dunne houten palen in het gras staan. En begrijpelijk genoeg wekte dit zijn nieuwsgierigheid. Er volgde een ondervraging. Deze keer vertelden we hem de waarheid. Daar schoot de bliksem en rolde de donder. En het zou allemaal precies zoals vele voorgaande keren zijn gegaan, als niet de volgende climax was gekomen. In plaats daarvan hebben jullie de trapleer aan stukjes gehakt. En waarvoor? Waarvoor? Voor deze abortieve pogingen tot poppenkast. Op dat moment verborgen we allebei ons gezicht. Helaas, niet omdat wij huilden.
zoals blijkt uit deze anekdote, was een voorname factor in ons leven thuis de afwezigheid van onze vader van ongeveer 9 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. Al die tijd hadden wij het rijk alleen, afgezien van de kokkin en het dienstmeisje, met wie we soms op voet van oorlog en soms in bondgenootschap leefden. Alles nodigde ons uit om een leven te leiden dat buiten onze vader omging. Onze voornaamste bezigheid was het eindeloze drama van Dierenland en India. En dat op zichzelf zorgde al voor verwijdering tussen hem en ons. Maar ik moet niet de indruk geven dat de goede uren van de vakanties allemaal in de periodes van afwezigheid van mijn vader vielen. Hij had een kwikzilverachtig temperament. Zijn stemming ging even snel op als neer. En zijn vergeving was even hartsgrondig als zijn afkeuring. Hij was vaak een uiterst opgewekte en gezellige vader. Hij kon precies zo doen als wij en gaf niets om zijn eigen waardigheid. Hij hield geen stand op. Ik zag op die leeftijd natuurlijk niet wat een goed gezelschap hij eigenlijk was naar volwassen maatstaven. Hij had een soort humor die voor goed begrip wel om enige levenservaring vroeg. Ik genoot er maar van als van mooi weer. En al die tijd was er het zingenot van het thuis zijn, het genot van luxe. Beschaving noemden wij het. Daarstraks noemde ik Vice Versa. Dat boek had zijn populariteit vast en zeker aan meer dan alleen de humor te danken. Het is het enige waarheidsgetrouwe schoolverhaal dat er bestaat. De kunstgreep van de Garuda-steen dient in feite om een juist beeld te geven, dat anders overdreven zou lijken, van de gewaarwording van iedere jongen die uit de warmte, de zachtheid en waardigheid van het ouderlijk huis in de ontberingen

wat andere dingen beter voor het volgende hoofdstuk kan bewaren. Hoofdstuk 3. Mount Bracken en Campbell. Want al de schone lieden in deze zaal waren jong van jaren. Niemand onder de hemel gelukkiger dan zij. Hun koning, een man van het edelste gemoed. Het zou in deze dagen moeilijk zijn een kasteel te vinden waar zo'n heerlijk gezelschap bijeen is. Uit Gawain en de Green Knight. Wanneer ik over mijn naaste bloedverwanten spreek, besef ik meteen weer hoezeer mijn jonge jaren beheerst werden door het contrast tussen Lewis en Hamilton. Voor mij begon het bij de grootouders. Grootvader Lewis, een dove, langzaam bewegende man die psalmen voor zich uitneuriede, veel met zijn gezondheid bezig was en de familie er vaak op wees dat hij er niet lang meer zou zijn. Staat tegenover grootmoeder Hamilton, de scherpzinnige weduwe, rad van tong, vol onorthodoxe opvattingen en zelfs tot ontzetting van alle om haar heen, voorstander van Home Rule voor Ierland. Op een top een warren, onverschillig tegenover conventies, zoals alleen een Zuid-Ierse aristocraat kon zijn. Zij woonde in een groot, bevallig huis en had daar gezelschap van een stuk of 50 katten. Hoeveel onschuldige gespreksopeningen heeft zij niet beantwoord met: nu zit je grote onzin uit te kramen. Was zij iets later geboren, dan zou ze denk ik Fabianist geworden zijn. Onduidelijk gepraat over koetjes en kalfjes stuitte bij haar op onbarmhartig heldere stellingen over verifieerbare feiten. En oude, vertrouwde spreuken op een bitse vraag om bewijs. Zo kreeg zij natuurlijk de naam een zonderling te zijn. Een generatie verder neem ik dezelfde tegenstelling waar. Oom Ju, een ouder broer van mijn vader, woonde met zijn gezin van 2 jongens en 3 meisjes heel dicht bij ons toen we nog in het oude huis zaten. Zijn jongste zoon was mijn eerste vriend, maar we groeiden uit elkaar. Oom Jo was zowel slim als aardig en bijzonder op mij gesteld. Maar ik herinner mij niets van wat er door de ouderen in dat huis gezegd werd. Het waren gewoon grote mensengesprekken, die vermoedelijk over mensen, zaken, politiek en gezondheid gingen. Maar oom Gussie, A.W. Hamilton, een broer van mijn moeder, sprak mij aan alsof wij van dezelfde leeftijd waren. Dat wil zeggen, hij had het over dingen. Hij bood mij alle wetenschap die ik toen aankon. Deed dit duidelijk, met graagte en zonder flauwe grapjes of neerbuigendheid. En had daarin, klaarblijkelijk, evenveel genoegen als ik. Hij verschafte mij zo de intellectuele achtergrond bij de boeken die ik las van H.G. Wells. Ik geloof niet dat hij om mij als persoon ook maar half zoveel gaf als oom Ju. En noem het onrechtvaardig of niet, maar dit vond ik het prettige ervan. Bij deze gesprekken hadden wij geen aandacht voor elkaar, maar voor het onderwerp. Zijn Canadese vrouw heb ik al genoemd. Ook bij haar trof ik aan wat ik het prettigst vond. Een zonder mankeren vriendelijk onthaal, zonder een spoor van sentimentaliteit. Onverstoorbare verstandigheid, een onopvallend vermogen om altijd alles zo plezierig

te maken als de omstandigheden toelieten. Als je iets niet krijgen kon, moest je het maar zonder stellen en er het beste van maken. De Lewis-neiging om oude wonden open te halen en slapende honden wakker te maken, was aan haar al even vreemd als aan haar man. Maar wij hadden nog meer verwanten, die veel belangrijker voor ons waren dan de ooms en tantes. Nog geen mijl van ons huis stond het grootste huis dat ik destijds kende, en dat ik hier Mount Bracken zal noemen. Hier woonde Sir W.E. Lady E. Was een volle nicht van mijn moeder en misschien wel haar beste vriendin. En het was ongetwijfeld omwille van mijn moeder dat zij de heroïsche taak op zich nam om mijn broer en mij beschaving bij te brengen. Wij waren in Mount Bracken permanent uitgenodigd voor de lunch wanneer we thuis waren. Het is bijna geheel en alleen hieraan te danken dat wij niet als wilden zijn opgegroeid. Dit was niet alleen het werk van Lady E, nicht Mary, maar van haar hele gezin. Wij werden er jaar in jaar uit vergast op talloze wandelingen, autoritjes, in die tijd een opwindende nieuwigheid, picknicks en uitnodigingen voor de schouwburg. En dat met een vriendelijkheid die nooit scheen te lijden onder onze ruwe manieren, lawaai en gebrek aan punctualiteit. We waren er bijna evenzeer thuis als in ons eigen huis. Met het grote verschil dat hier een zeker minimum aan manieren in acht moest worden genomen. Alles wat ik weet, veel is het niet, over hoffelijkheid en savoir-faire, heb ik in Mount Bracken geleerd.

Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we natuurlijk verder met dit boeiende verhaal.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 8:30 geworden en wij zijn telefonisch verbonden met eerwaarde heer Dirk van der Linden om samen met u de lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. En dat doen we natuurlijk op deze dag waar wij het feest vieren van de gedaanteverandering van de Heer. Zodoende kan u de hymne terugvinden op bladzijde 1368. Bladzijde 1368 onderaan. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 780. En dan gaat u opnieuw naar de eigen teksten voor de heiligen op bladzijde 1370 bovenaan, daar vindt u de korte schriftlezing, bladzijde 1370.
2: God, kom mij te helpen.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: O Jezus, uw gedachtenis vervult het hart met lafenis, maar honingzoete zaligheid is pas uw tegenwoordigheid.
1: Er is geen liefelijker lied en in het oor zo'n zoetheid niet, en geen gedachte ooit zo schoon als Jezus is, Gods lieve Zoon.
2: Gods lieve Zoon, Gods grote zon, een strelend licht met een zoete bron, die alle vreugd te boven gaat en alles waar het hart op staat.
1: Want wanneer Gij ons hart vervult, dan wordt de waarheid ons onthuld, dan wordt de wereld ijdelheid, dan brandt ons hart van zaligheid.
2: Schenk rijkelijk vergiffenis, die kenmerk van uw liefde is. Geef ons, doordat Gij bij ons zijt, het uitzicht op uw heerlijkheid.
1: Wij loven u, Gij zijt zo schoon. Gij zijt Gods uitverkoren Zoon, die, glans van Vader en van Geest, geopenbaard wordt op dit feest. Heden straalde het gelaat van onze Heer Jezus Christus als de zon, en werd zijn kleed glanzend als het licht.
2: God, mijn God, zijt Gij. Ik zoek U reeds bij het ochtendgloren.
1: Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen.
2: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie.
1: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
2: Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken.
2: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen.
1: Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
2: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heden straalde het gelaat van onze Heer Jezus Christus als de zon en werd zijn kleed glanzend als het licht. Heden werd de Heer van gedaante veranderd en getuigde de stem van de Vader. Mozes en Elia verschenen in heerlijkheid en zij spraken over zijn heengaan dat hij zou voltrekken in Jeruzalem.
2: Looft de Heer alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig.
1: Looft de Heer hemelse sferen, boden des Heeren prijst hem.
2: Looft hem wateren boven de hemel, hemelse machten prijst hem.
1: Looft de Heer zon en maan, sterren des hemels prijst hem.
2: Looft de Heer regen en dauw, alle stormwinden prijst hem.
1: Looft de Heer vuur en hitte, koude en warmte prijst hem.
2: Looft hem nevels en buien, hagel en vorst prijst de Heer.
1: Looft de Heer ijs en sneeuw, nachten en dagen prijst hem.
2: Looft de Heer licht en donker, bliksem en wolken prijst hem.
1: Loof de Heer heel de aarde, prijs en verhef hem eeuwig.
2: Looft de Heer bergen en heuvels, al wat daar groeit, prijs de Heer.
1: Loof de Heer zeeën en stromen, bronnen van water, prijst hem.
2: Looft de Heer zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem.
1: Looft hem wilde en tamme dieren, mensen, kinderen, prijst de Heer.
2: Israël, loof de Heer, prijs en verheer hem eeuwig.
1: Looft de Heer, priesters des Heeren, al zijn dienaren prijst hem.
2: Looft hem, geesten van de rechtvaardigen, vromen, ootmoedigen, prijst de Heer.
1: Looft hem, Anania, Azaria, Misael, prijst en verheft hem eeuwig.
2: Loven wij, Vader, en Zoon, en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels, u komt de lof toe in alle eeuwen. Heden werd de Heer van gedaante veranderd en getuigde de stem van de Vader. Mozes en Elia verschenen in heerlijkheid en zij spraken over zijn heengaan dat hij zou voltrekken in Jeruzalem. De wet werd door Mozes gegeven en door Elia kwam de profetie. Zij verschenen in heerlijkheid op de berg en spraken met de Heer.
2: Zingt voor de Heer een nieuw gezang, zijn lof weer klinken te midden der zijnen.
1: Israël, juichen zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten.
2: Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citer.
1: Want onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen.
2: Jubelt dus, heiligen, om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen.
1: Gaat met het lied van God in uw mond, het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
2: Trekt met uw wraak door het heidense land. Bestraft de vijandige volken.
1: Neemt hun vorsten geboeid met u mee, hun leiders in ijzeren kluisters.
2: Voltrekt aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De wet werd door Mozes gegeven, en door Elia kwam de profetie. Zij verschenen in heerlijkheid op de berg en spraken met de Heer. Uit het boek Apocalyps. Een engel bracht mij in de geest op een zeer hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem, terwijl zij van God uit de hemel neerdaalde. Deze stad heeft het licht van zon en maan niet nodig, want de luister van God verlicht haar en haar lamp is het Lam.
2: Heer, gij hebt hem gekroond met luister en eer, hem omkleed.
1: Heer, gij hebt hem gekroond met luister en eer, hem bekleed, alleluia, alleluia.
2: Gij hebt hem aangesteld over het werk van uw handen.
1: Alleluia, alleluia.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Heer, gij hebt hem gekroond, met luister en eer hem bekleed. Alleluia, alleluia. En zie, een stem uit de wolk sprak: dit is mijn Zoon, de welbeminde, in wie ik mijn behagen heb. Luistert naar hem.

0: zie, een stem uit de wolk sprak: Dit is mijn zoon, de welbeminde, in wie ik mijn behagen heb. Luistert naar hem.
1: Bidden wij tot de Vader, die onze Heer Jezus Christus voor de ogen van zijn leerlingen op de berg verheerlijkt heeft. Heer, laat uw licht over ons verlichten.
0: God onze Vader, gij hebt u in een lichtende wolk geopenbaard en Jezus, uw welbeminde Zoon, genoemd. Leer ons te luisteren naar zijn stem.
1: Heer, laat uw licht ons verlichten.
0: God, gij hebt uw uitverkoren leerlingen gevoed met de overvloed van uw huis en hen gedrenkt aan de stroom van uw heerlijkheid. Laat ons in het verheerlijkt lichaam van Christus de bron van ons leven vinden.
1: Heer, laat uw licht ons verlichten.
0: God, gij hebt licht doen opgaan in de duisternis en ons de heerlijkheid van Jezus Christus geopenbaard. Laat onze ogen gericht blijven op uw welbeminde Zoon.
1: Heer, laat uw licht ons verlichten.
0: God, gij hebt ons geroepen door uw genade, die als een licht verschenen is in Jezus Christus. Laat zijn evangelie voor alle mensen het licht zijn op hun levensweg.
1: Heer, laat uw licht ons verlichten.
0: Goede Vader, gij hebt ons zo zeer bemind dat wij uw kinderen worden genoemd en het ook zijn. Doe ons gelijken op uw Zoon, wanneer hij opnieuw verschijnt in heerlijkheid.
1: Heer, laat uw licht ons verlichten. En als kinderen van het licht kunnen wij met de woorden van de Heer bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: God, toen uw Zoon in heerlijkheid verschenen is, hebt gij de kern van het geloof, de verwachting van het kindschap Gods, door het getuigenis van Mozes en Elia bevestigd. Verleen dat wij luisteren naar de stem van uw welbeminde Zoon en voor altijd mede-erfgenamen worden van Christus Jezus, de Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: God heeft u uit de duisternis geroepen tot zijn wonderbaar stralend licht. Moge hij u omringen met zijn genade en u in geloof, hoop en liefde staande houden.
0: Amen.
1: Omdat jullie met vertrouwen de weg zijn ingeslagen van het kindschap Gods, zoals Jezus zich heden openbaart als een licht dat in de duisternis schittert, mogen hij u verlenen dat gij op uw brood een licht wordt voor uw zusters en broeders.
0: Amen.
1: En zoals de leerlingen ooggetuigen waren van de heerlijkheid van de stralende Heer, mogen ook jullie bij Christus belanden wanneer uw pelgrimstocht ten einde is.
0: Amen.
1: En zegene u en heel de mensheid, de drie ene God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

0: Toen Jezus van gedaante werd veranderd, verscheen de Heilige Geest in een lichtende wolk en klonk de stem van de Vader: Dit is mijn Zoon, de welbeminde, in wie ik mijn welbehagen heb gesteld. Luister naar hem. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Het is vandaag weer feest. We vieren vandaag het feest van de gedaanteverandering van de Heer. We zullen straks in het evangelie het horen. Jezus, die enkele van zijn leerlingen meeneemt naar de berg Tabor. En daar gebeuren bijzondere dingen. Mozes en Elia verschijnen daar. En Jezus begint te stralen. De stem die klinkt, dit is mijn Zoon. Een verhaal die ons heel wat te leren heeft. Wie is Jezus voor ons? Zorg voor bergmomenten en ga de weg die God met jou wil gaan. Het is niet toevallig dat we dat vandaag op 6 augustus vieren. We zijn vandaag 40 dagen voor kruisverheffing. En dat hele verhaal herinnert ons eraan hoe Christus zijn leerlingen wilde voorbereiden om de ergernis van het kruis te overwinnen. En eveneens verkondigt dit feest onze wonderbare aanneming tot kinderen van God in zijn Zoon. Jezus spreekt daar, maar God spreekt, dit is mijn Zoon. En het spreekt ons ook van de verheerlijking die eens het deel zal zijn van heel het mystieke lichaam van de kerk. Broeders en zusters, beleiden we eerst onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Bidden wij de lofzang. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Wij loven u, wij prijzen en aanbidden u. Wij verheerlijken u en zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse Koning, God Almachtige Vader, Heer eengeboren Zoon, Jezus Christus, Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader, Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer, Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige Geest, in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. Laat ons bidden. God, toen onze Heer op de berg in heerlijkheid verschenen is, hebt Gij de kern van ons geloof onthuld. En door het getuigenis van de profeten hebt Gij geopenbaard dat Jezus is uw welbeminde Zoon. En wij ten volle als uw kinderen zijn aangenomen. Verleen dat wij voor de stem van uw Zoon indachtig zijn en eens en voor altijd zijn mede-erfgenamen worden. Hij die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.
1: Eerste lezing uit de profeet Daniël. In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst en dat een hoogbejaarde zich neerzette. Zijn gewaad was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vlammen, de wielen ervan uit laaiend vuur. Een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Het gerechtshof zette zich neer en de boeken werden geopend. In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor hem geleid. Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht. Alle volken, stammen en talen brachten hem hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat. Zijn koninkrijk gaat nooit te gronde. Tot daar deze lezing. De Heer is koning. Heel de aarde staat onder zijn macht. De Heer is koning. Heel de aarde staat onder zijn macht. De Heer is koning. De aarde mag juichen. Blij zijn de landen rondom de zee. Donkere wolken vormen zijn lijfwacht. Recht en gerechtigheid dragen zijn troon. De Heer is koning. Heel de aarde staat onder zijn macht. Bergen smelten als was voor de Heer, de heerser van heel de wereld. De hemel verkondigt zijn heiligheid en alle volken aanschouwen zijn glorie. De Heer is koning, heel de aarde staat onder zijn macht. Want heel de aarde staat onder uw macht, gij zijt de hoogste der goden. De Heer is koning, heel de aarde staat onder zijn macht.

0: Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Dierbare, toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen, maar we spraken als ooggetuigen van zijn luister. Want hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen toen door de verheven majesteit dit woord tot hem gericht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken, toen we met hem waren op de heilige berg. Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Woord van de Heer. Alleluia. Dit is mijn zoon, de welbeminde, in wie ik mijn welbehagen heb gesteld. Luistert naar hem. Alleluia.
1: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg waar zij alleen waren. Jezus werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia die zich met hem onderhielden. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als gij wilt, zal ik hier 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Nog had hij niet uitgesproken of een lichtende wolk overschaduwde hen. En uit die wolk klonk een stem: Dit is mijn zoon, de welbeminde, in wie ik mijn welbehagen heb gesteld. Luistert naar hem. Op het horen daarvan wierpen de leerlingen zich ter aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees. Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bang. Toen ze hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg gelastte Jezus hun: Spreek met niemand over wat ge hebt aanschouwd, voordat de mensenzoon uit de doden is opgestaan. Tot zover de woorden van het heilig evangelie. Broers en zusters, als je op vakantie bent in de bergen, en ik bedoel dan niet in de bergen van Tienen of van Hakendover, maar echte bergen natuurlijk. Als je op vakantie bent in de bergen, gebeurt het nogal eens dat je na een flinke klim boven op de top staat en dat je dan spontaan zegt: Kijk zie, hier heb ik die klim nu voor gemaakt. En je kijkt dan uit over het landschap en je geniet van de stilte, van het uitzicht. En heel even lijken dan alle zorgen beneden achter te blijven. Alleen, na een tijdje moet je ook weer naar beneden. Jammer genoeg bestaat er geen hotel eeuwige bergtop. Hoe mooi het uitzicht ook is, vroeg of laat moet je weer gaan afdalen. En dat is wat er vandaag gebeurt in dat evangelie. Jezus neemt Petrus, Jacobus en Johannes mee een hoge berg op. En daar gebeurt iets onvoorstelbaars. Zijn gelaat straalt als de zon. Zijn kleren worden blinkend wit. En Mozes en Elia verschijnen. En dan klinkt daar die stem van de Vader: Dit is mijn zoon, de welbeminde, luistert naar hem. Dat wonderlijke evangelie geeft ons vandaag 3 opdrachten. De eerste opdracht is: weet wie Jezus voor u is. Het lijkt een gemakkelijke vraag: wie is Jezus? Maar is dat wel zo, hè? Stel, u komt hier straks uit de kapel, of u komt uit de plek waar u nu naar Radio Maria zit te luisteren, en daar staat een journalist van VTM en die zegt: u bent net naar de mis geweest, u hebt hier naar de mis geluisterd. Waarom geloof jij eigenlijk in Jezus? En niet in Boeddha of Mohammed of in een of andere grote godsdienstige leider. Wat zou u dan antwoorden? Dat is vandaag geen onbelangrijke vraag. U moet dat kunnen beantwoorden. Wij leven in een wereld, hè, waarin dat er vaak gezegd wordt: oh ja, maar zeg, alle godsdiensten zijn toch hetzelfde. Maar dat is niet wat wij als christenen geloven. Wij geloven niet alleen dat Jezus een wijze leraar was. We geloven niet alleen dat hij mooie dingen heeft gezegd. We geloven niet alleen dat hij mensen geholpen heeft. Maar wij geloven dat hij de Zoon van God is. Kijk maar naar het evangelie. Mozes staat daar. En u weet als grote bijbelgeleerden, Mozes is de grote wetgever van Israël. En daar staat ook Elia. En u weet ook allemaal, Elia is de grootste van de profeten. En tussen de grote wetgever en de grote van de profeten, daar staat Jezus tussen. En dat betekent, het is niet zomaar iets van: oh, wat een leuk plaatje, Mozes en Elia en Jezus erbij. Nee, alles waar Mozes en de profeten eeuwenlang naar hebben uitgekeken, komt samen in Jezus. Jezus Christus is de vervulling van heel de schrift. En zijn stralende gedaante zegt nog veel meer. Is niet zomaar een goede mens, niet zomaar de beste mens die er ooit geleefd heeft. Hij is de Godmens. Daarom zegt de Hemelse Vader niet: luister eens naar die interessante

Petrus die zegt daar iets heel herkenbaars. Heer, het is goed dat wij hier zijn. Ik denk dat we dat allemaal zo wel kennen. Zo van die momenten waarop dat je denkt... Oh, kon de tijd nu maar toch stil blijven staan. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een bedevaart zijn. Of tijdens een mooie eucharistieviering. Of bij een aanbidding. Of tijdens een wandeling. Of gewoon thuis. Wanneer je in stilte bidt. Zo van die momenten waarop dat je echt voelt... Ah, kijk, zie, nu voel ik, de Heer is dichtbij. Die momenten hebben we nodig. Je moet daarvoor zorgen. Want geloof groeit niet vanzelf. Een huwelijk groeit ook niet vanzelf. Als de man tegen zijn vrouw zou zeggen... Ah ja, ik heb 30 jaar geleden al tegen u gezegd dat ik u graag zag... Oh, dat moet toch wel voldoende zijn. En wel, dan weet je ook hoe laat dat is. Liefde leeft van aandacht, van tijd, van ontmoeting. En dat geldt ook voor onze relatie met God. Als je nooit bidt, als je nooit met hem spreekt en naar hem luistert, als je nooit naar de mis gaat, als je nooit in de Bijbel leest... En wel, dan gaat op den duur zeker zeggen... Ah, ik voel God niet meer. En dat is eigenlijk niet zo vreemd, hè? Een kampvuur blijft ook niet branden... als je er nooit hout op legt. En daarom hebben we bergmomenten nodig. Elke dag. Een paar minuten stilte. Elke zondag de Eucharistie. Misschien af en toe een bedevaart... Of een bezoek aan een kapel. Momenten waarop we net als Petrus kunnen zeggen... Heer, het is goed dat we hier zijn. En als het geloof later moeilijk wordt... dan kunnen we terugdenken aan die momenten... waarop God heel dichtbij was. Waarop dat we hem dicht bij ons hebben gevoeld. Zorgde gij genoeg voor bergmomenten in uw leven? En anders begint er vandaag eens bijzonder aan. En de derde opdracht die we van dit evangelie krijgen is... Durf Gods weg gaan. Na dat prachtige moment op die berg Tabor... gebeurt daar iets dat Petrus eigenlijk niet wil. Hij moet weer naar beneden... Hij had liever tenten gebouwd. Hij had daar gerust een camping Taborzicht willen openen. Maar nee, hij mag geen camping bouwen en geen tenten er neerzetten. Maar Jezus zegt, sta op en wees niet bang. En hij neemt hen weer mee de gewone wereld in. En dat is ook onze opdracht. God roept ons niet... om ons hele leven op de berg te blijven. Ja, hoe graag dat de zuster het misschien ook zou hebben... dat je hier een hele dag in de kapel zit... maar dat is niet uw opdracht. Een keer als je hier de mis hebt bijgewoond, moet hier weg. God roept ons niet om de hele dag op de berg te blijven. Hij roept ons om vanuit die ontmoeting... en voor ons hier vanuit de Eucharistie... terug te keren naar het dagelijkse leven. Naar ons gezin, naar ons werk, naar onze school... naar onze zorgen, naar onze ziekte misschien... naar onze geburen. Juist daar wil hij dat wij christen zijn. En dan komt de belangrijkste vraag... ga ik eigenlijk wel de weg die God met mij voor heeft... Moet niet op uw berg blijven zitten. Kies ik niet altijd de gemakkelijkste weg, de leukste weg, de comfortabelste weg. Gods weg is niet altijd de gemakkelijkste. Maar uiteindelijk is het wel de weg die het gelukkigste maakt. Kijk naar de apostelen. Als ze beneden... aan den berg hadden gezegd... zeg Jezus, wij blijven liever hier. Hè. Met allemaal dat warme weer... die een berg op gaan klimmen... dat is toch veel te vermoeiend. Dan hadden ze de gedaante...

verandering nooit meegemaakt. En als ze daarna daarboven waren blijven zitten, dan hadden ze nooit de verrijzenis beleefd. Soms vraagt God van ons een stap die spannend is. Een vergeving schenken, een engagement opnemen, een roeping volgen, opkomen voor ons geloof, een moeilijke keuze maken. Maar telkens zegt Jezus hetzelfde. Wees niet bang. Dierbaar, vandaag nodigt de Heer ons uit om die drie dingen mee naar huis te nemen. Vraag uzelf af, wie is Jezus werkelijk voor mij? Maak bewust tijd voor uw eigen bergmomenten waarop de Heer tot uw hart kan spreken. En durf de weg te gaan die God u wijst. Ook als die soms heel steil lijkt. Want uiteindelijk leidt die weg niet naar een bergtop met een mooi uitzicht, maar naar het eeuwige leven. En daar, in dat eeuwige leven, zullen we eens voor altijd kunnen zeggen: Heer, het is goed dat we hier zijn.

Wij dragen deze heilige mis aan God op. Voor enkele bijzondere intenties. Vooral de intenties waarmee we vandaag naar deze kerk zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Voor de zielerust van de overleden luisteraars van Radio Maria. Vertrouwen alles toe aan de zorgen van moeder Maria en bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. En nu dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. En u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij daardoor genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Wij vragen u, Heer, heilig deze gaven, heilig onze daden, door uw enige geboren Zoon, die zich in heerlijkheid geopenbaard heeft. Verdrijf de duisternis uit ons bestaan, neem de zonde uit ons leven en breng in ons midden het licht der wereld, Jezus Christus, onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Aan uitverkoren getuigen heeft hij zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn gestalte, gelijk aan de onze, doen stralen van glorie. Want zijn leerlingen mochten niet wankelen in het uur van zijn kruisdood. Hij is het hoofd die ons de heerlijkheid heeft getoond, waarvan de kerk, zijn lichaam, eenmaal wordt vervuld. En daarom met alle engelen in de hemel verheerlijken wij u op aarde, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer. De bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest. Dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zonder mij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem aan zijn leerlingen met deze woorden: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzen zijn dachte God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo onze paus en Luc onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen, de overleden luisteraars van Radio Maria, onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laat ons aanbidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Leid niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam. Maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. En de vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed voor mij, priester, geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, er is de Heer zelf, het Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot eeuwig leven.

0: Wanneer Christus verschijnt, zullen wij aan hem gelijk zijn, omdat wij hem zullen zien zoals hij is.
1: En terwijl de gelovigen de heilige communie ontvangen, dierbare luisteraars, kunnen we ons verenigen in gebed en bidden wij het gebed tot geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

Die van verre opstaande uren was.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de komende 3 afleveringen kan u luisteren naar een nieuwe catechese-reeks gebracht door zuster Mary Amata van de Dominicanessen van Sint Cecilia. En zij zal het hebben over gebed in de school van de heilige Dominicus. We laten haar aan het woord.
1: Ik ben zuster Mary Amata, Dominicanes van Sint Cecilia vanuit Nashville, Tennessee, in de Verenigde Staten. En ik woon in Sittard in Nederland. Als Dominicanes geef ik het beste wanneer ik geef wat God mij heeft gegeven in gebed. In Latijn, contemplare et contemplata aliis tradere. Dit is een motto van de Dominicaanse orde, een van de motto's, dat geïnspireerd werd door heilige Thomas van Aquino, de groot Dominicaan van de 13e eeuw. Het betekent de vruchten van contemplatie aan anderen doorgeven. Anders gezegd, ik heb voor u gebeden en waarvoor ik ga spreken, heb ik ontvangen in de diepte van mijn gebed. Een Engelse Dominicaan, pater Lawrence Liu, schreef eens: ik ben ervan overtuigd dat dit motto, contemplare et contemplata aliis tradere, niet alleen de roeping van de Dominicanen weergeeft, maar ook de prioriteiten van het christelijk leven. Gebed komt voor actie en ondersteunt deze. Dit evenwicht tussen gebed en prediking vinden we terug in de beschrijving van de heilige Dominicus als een man die te alle tijden ofwel tot God sprak ofwel over God sprak. Zo schreef de vroege Dominicaan Humbert van Romeinen: aangezien menselijke inspanningen niets kan bereiken zonder de hulp van God, is het het allerbelangrijkste voor de prediker dat hij zijn toevlucht neemt tot het gebed. Heilige Dominicus staat bekend als prediker eigenlijk, maar weinig mensen weten dat hij een hele rijke gebedsleven heeft gehad. Zijn medebroeders hebben dit kunnen ervaren, vaak stiekem in de nacht. En sommigen hebben erover geschreven in een klein boekje dat wij nu hebben met de titel De 9 manieren van het gebed van heilige Dominicus. Dominicus heeft net niet zoveel achtergelaten wat betreft brieven of boeken of opgeschreven preken eigenlijk. Hij heeft een orde van predikers opgericht. Daar ben ik zuster van. Maar hij heeft ook een charisma gegeven aan de kerk dat gericht is op gebed, op studie en gemeenschap om te kunnen prediken. Op welke manier dan ook. Voor onze zusters is het door catechese en de nieuwe evangelisatie, vooral met jongeren. Dit alles geeft de context voor het leven van gebed van de heilige Dominicus. Hij wilde kloosterling en contemplatief zijn. Hij is een priester geweest die de heilige mis en het dagelijks koorgebed altijd met passie heeft gezongen en gevierd, zelfs als hij onderweg was naar allerlei plekken om de blijde boodschap te verkondigen. Hij kon niets doen zonder zijn gebedsleven. Het werd gezegd dat hij zijn dagen aan mensen gaf en zijn nachten aan God. Hij had zo'n groot verlangen om mensen naar Jezus toe te brengen, die de weg, de waarheid en het leven is. Daarom kon hij en zijn medebroeders niet binnen hun kloosters blijven. Ze voelden zich ertoe gedreven om naar buiten toe te gaan, om mensen onderweg te ontmoeten en uit te nodigen tot een diepere relatie met Jezus te komen. Daarom wilde ik deze catechese-reeks richten op het gebedsleven en wat wij van Dominicus kunnen leren. Ik wil graag inzoomen op de innerlijke houdingen van gebed die wij van Dominicus kunnen leren. Ze kunnen ons helpen om ons eigen gebedsleven te versterken. Hij bad met heel zijn hart en heel zijn ziel en kracht, maar ook met zijn lichaam. Zo zijn de 9 manieren niet alleen maar innerlijke houdingen, maar ook uiterlijke houdingen of bewegingen die naar de innerlijke verwijzen. Ik nodig je uit om mee te doen, niet alleen maar met de innerlijke, maar ook misschien met de uiterlijke, indien mogelijk. Vooral op je eigen kamer, waar je alleen met God kan zijn. Daar zo is het gebeurd met Dominicus. Laat ons beginnen met een kort gebed. Gebed zal ons richtlijn zijn tijdens deze catechese-reeks. Ik zal je daarvoor tussendoor uitnodigen om in gebed te gaan, samen met mij, op de manier waarop Dominicus ons richt. Dus wij beginnen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Jezus, die aanwezig is waar twee of drie zijn. En hier zijn wij met zoveel die verlangen naar een diepere relatie met U. Wij bidden om de gaven van uw Heilige Geest. U bent altijd aanwezig in ons hart, door ons doopsel. Help ons meer bewust te worden van uw aanwezigheid, samen met God de Vader en God de Heilige Geest, die ons hart vervult, die in overvloed komt, die vruchten toont in degenen die openstaan voor uw aanwezigheid. Jezus, zend uw geest van liefde, uw geest van wijsheid, uw geest van vrede, uw geest van nederigheid en overgave aan de wil van God. Amen. Wij beginnen nu eerst met de twee manieren om te bidden volgens de schrijvers van het boekje over Dominicus en zijn gebedsleven. De deugd van nederigheid is voor velen, inclusief mijzelf, een moeilijke. Onze hoogmoed speelt altijd een rol in onze handelingen. Onze lelijke kant, die meer naar zichzelf uitkijkt dan naar anderen. De heilige Catharina van Siena, ook een Dominicanes, zij zei, zelfzuchtige eigenliefde, dat is, er is niets mis mee dat je jezelf lief hebt. Jezus zei, heb je naaste lief, zoals jezelf. Dan hopen we dat je veel liefde voor jezelf hebt, om veel liefde voor je naaste te hebben. Maar zelfzuchtige of egoïste liefde hebben, is geen echte liefde. Een van mijn medezusters, zij noemt het pizza-liefde. Nederigheid is een vriend van echte liefde, vooral liefde voor God. En daar begint het leven van gebed van Dominicus, in nederigheid. Zijn eerste manier om te bidden was om te buigen, een diepe buiging om Jezus' aanwezigheid te erkennen en te eren. Hij heeft dat gedaan wanneer hij langs een plek liep waar er een kruisbeeld hing. Tijdens het koorgebed buigen Dominicanen ook wanneer het eer aan de Vader gebed wordt uitgesproken, om de aanwezigheid Gods te eren in de harten van de broeders of zusters die tegenover je staan en om onze nederigheid uit te uiten. God is groot en wij zijn klein. Dus kleinheid is juist iets dat Jezus prijst. In Matthäus zegt hij, als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Het begin van alle gebed is dus de nederigheid. Dus kort bidden we samen. God, u bent groot en ik wil klein worden, om open te zijn voor uw grootheid. Dat is het mysterie van het christelijke leven. Meer van u, God, en minder van mij. Hoe kleiner ik word, hoe goddelijker ik word, hoe meer gelijk aan u, God. Jezus, u bent de Zoon van God. U bent God, de Zoon. U heeft uzelf klein gemaakt. U bent een baby geworden, één met ons. Maar tegelijkertijd, u blijft altijd God. Hoe zuiverder onze harten zijn en hoe meer gericht op u we zijn, hoe beter we u kunnen zien en leren kennen. In deze eerste manier om te bidden, komt het citaat in het boekje, komt het citaat van het Bijbelboek Sirach voor. Dominicus zei, het gebed van een nederige dringt door de wolken heen. Nederigheid wint het hart van God. Dat zien we in het verhaal in het Nieuwe Testament over de Canaanese vrouw die om Jezus hulp vroeg om haar dochter te redden van de demonen, in het boek van Matthäus. Dat is Matthäus 15. Nederigheid is eer om te erkennen wie we echt zijn in de ogen van God. Wie Hij heeft gemaakt toen Hij mij gedacht heeft. Een geliefde zoon of dochter. Door de nederigheid en de humor heeft de vrouw van Kanaan het hart van Jezus gewonnen. Vooral heeft haar geloof haar dochter gered. Jezus zei, wat u verlangt, zal ook gebeuren. Welke grote gaven komen naar mensen toe die nederig zijn? We zien ook in andere verhalen wat Jezus heeft aan degenen die grote nederigheid tonen, maar ook groot geloof tonen in hem. De 100 man, wiens geliefde slaaf ziek was, heeft ook gevraagd om genezing en zo is het gebeurd. In het verhaal van een barmhartige vader is de verloren zoon eindelijk nederig geworden, of vernederd, wat ook komt door zijn honger en nood. Vernederd en verloren was hij. Hij hoeft alleen maar naar de vader toe te keren en de vader heeft hem omarmd, verheven en vernieuwd in zijn kindschap. Dominicus heeft zijn broeders geleerd om te buigen wanneer ze liepen langs een weg waar een kruisbeeld stond. Een diepe buiging kan ons helpen denken aan het feit dat wij niet waardig zijn eigenlijk, maar dat we alles van God de Vader ontvangen hebben, al zijn geliefde dochters en zonen. Wij zijn het waard in de ogen van God. Net zoals de 100 man kunnen we dan zeggen met vertrouwen, Heer, ik ben niet waardig dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts 1 woord en mijn ziel zal gezond worden. Genezen. Met zo'n genezing of zuivering kunnen we dieper gaan in gebed. En na een tijd van muziek, we gaan naar de tweede manier.

De tweede manier, volgens het boekje, is om zich op de grond te werpen. Dat is hoe Dominicus heeft gedaan in zijn tweede manier om te bidden. Net zoals de wijzen in het oosten die cadeautjes naar Jezus toe kwamen brengen. Dominicus zei tegen zijn broeders: de wijzen, die vrome koningen, gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Nu is het zeker dat wij hem ook gevonden hebben. God en mens, met Maria, zijn dienstmaagd. Dus kom, laat ons neervallen voor God en hem aanbidden. Laat ons wenen voor de Heer die ons gemaakt heeft. Deze tweede manier van gebed gaat iets verder dan nederigheid. Wij komen hier tot berouw over onze zonden, overgave aan God en eerbied voor hem. Die wijzen wisten wel dat ze groot waren in de ogen van de wereld, maar ze wisten ook dat ze voor iemand stonden die groter was, de koning van het heelal. Is Jezus koning van jouw hart? Is hij koning over alles in jouw leven, in mijn leven? Een paar jaar geleden kwam ik deze geestelijke oefening tegen die, als we open en eerlijk kunnen bidden, heel goed voor onze nederigheid en overgave kan zijn. En als je het echt met je hart kan, nodig ik je uit om te zeggen met mij: Jezus, u bent Heer en Koning. En we herhalen dat steeds opnieuw na elke van de volgende. Van mijn familie en van mijn vrienden: Jezus, u bent Heer en Koning. Van mijn verleden en van mijn huidige tijd en van mijn toekomst: Jezus, u bent Heer en Koning. Van mijn leren en van mijn werk: Jezus, u bent Heer en Koning. Van mijn goede en slechte gezondheid: Jezus, u bent Heer en Koning. Van mijn rijkdom en van mijn armoede: Jezus, u bent Heer en Koning. Met mijn lichaam en van mijn ziel: van mijn lichaam en van mijn ziel: Jezus, u bent Heer en Koning. Van mijn persoonlijke relaties: Jezus, u bent Heer en Koning. Van mijn seksualiteit en van mijn lichamelijke driften: Jezus, u bent Heer en Koning. Van mijn land en van mijn huis: Jezus, u bent Heer en Koning. Van mijn hoop en van mijn zorgen: Jezus, u bent Heer en Koning. Van mijn politieke en maatschappelijke betrokkenheid: Jezus, u bent Heer en Koning. Van mijn verbeelding en geheugen: Jezus, u bent Heer en Koning. Van mijn intelligentie en van mijn wil: Jezus, u bent Heer en Koning. Als het moeilijk was om bij een of de andere zin Jezus, u bent Heer en Koning uit te spreken, misschien is het dan goed om erover na te denken en erover te bidden. Welke sfeer in mijn leven komt niet onder het Koninkrijk Gods? Wat probeer ik te verbergen voor Jezus? Waar is Hij niet Heer van mijn leven? Je kunt iets verder doorgaan door op de grond te gaan liggen, je op de grond te werpen, net zoals Dominicus en de wijzen. Ik kan het niet nu doen met je, maar dat kan ook helpen. Vanuit dat perspectief van de grond kan je het voelen wat overgave echt is, wat eerbied is voor God. Misschien kan je dat niet vanwege een lichamelijke beperking of ziekte, dan werp je jouw hart op de grond. En niet letterlijk, maar figuurlijk. Of misschien open je handen en laat je alles aan God over. Met lege handen. Ik merk dat als ik zo bid, met mijn handen open of met heel mijn lichaam, dat dan een andere dynamiek in mijn gebed speelt.
We zijn gemaakt door God met ziel en lichaam. En alles wat er gebeurt in onze ziel, komt vaak voor in ons lichaam. Dominicus bad vaak, Heer, heb erbarmen met mij. En wanneer hij zo bad op de grond, hij was zich bewust van zijn zonden. En met degenen die geen zonden hadden, zei hij, indien gij niet kunt wenen om uw eigen zonden, omdat gij er geen hebt, dan zijn er toch vele zondaars die tot barmhartigheid en liefde moeten worden gebracht. Om wie wil de profeten en apostelen in benauwdheid hebben gekermd. En om hun wil heeft ook Jezus bitter geweend toen hij hen zag. Dus wij kunnen voor anderen bidden ook, zoals ons, voor ons. Laat ons kort bidden. En misschien als je kan, met open handen of op de grond, wat je wil. Dominicus, net zoals Dominicus. Wij bidden, Jezus, ik heb u ook gevonden net zoals de wijze. Ik heb u gevonden, God en mens, koning van hemel en aarde. Ik kom, Jezus, om u te aanbidden, u te loven, u te prijzen. Jezus, u bent Heer van heel mijn leven. Kom, Heer Jezus, koning van mijn hart, koning van het heelal. Amen.

Ik zal nog een derde toevoegen. Een derde manier van Dominicus die hij heeft gebeden. Zijn derde manier om te bidden was om een penitentie of opoffering toe te voegen aan zijn gebed. Dominicus verenigde zijn opoffering met gebed om genezing en vergeving voor zijn eigen zonden en voor de zonden van anderen. En voor de zielen in het vage vuur. In die tijd was het gewoon om zich te gezelen als penitentie, wat in onze tijd niet passend of zelfs niet behulpzaam is voor velen. We hebben allerlei manieren eigenlijk om een opoffering te maken van wat al moeilijk is in ons leven. Alles, zelfs kleine en grote offers van pijn, onaangename gebeurtenissen, falen, omstandigheden, alles kan verenigd worden met gebed voor onszelf, voor iemand anders. En dan wordt ons gebed op een mysterieuze manier sterker. Een persoonlijke verhaal. Eens hadden we een uitbraak van spinnen in ons huis. En ik had beten overal, op mijn benen en armen. En het juikte vreselijk. Op één dag telde ik 37 of zo spinnenbeten. En wat doe je op zo'n moment? Klagen, zeker. Dat heb ik gedaan. Maar toen...

zei een van mijn medezusters, laat ons even een opoffering maken van alle beten. We kunnen er toch niets mee doen met de huidige beten. En dat is een vruchtbaar iets. Met een beetje tegenzin heb ik gebeden en toch 37 voorbeden uitgesproken. Eén voor iedere beet van een spin. Dan is jouw pijn of onaangename gebeurtenissen, was niet echt pijnlijk, maar dat verandert in iets vruchtbaar. Dus vasten en eten, vasten van eten of iets anders, kan ook ons gebed helpen om alles in de handen van God te leggen. Om te erkennen hoe kwetsbaar we zijn en hoeveel wij God nodig hebben voor alles. Dat versterkt ons vertrouwen en ook ons gebed op een mysterieuze manier. We moeten zeker voorzichtig omgaan met vasten. Sommige mensen, voor bijvoorbeeld iemand kan als ze een eetstoornis bijvoorbeeld, moet geen eten opgeven. Maar misschien iets anders. Sociale media of Spotify of Netflix of zo. Iemand die te streng is met zichzelf kan een geestelijke begeleider het vasten voorleggen. In ieder geval ben ik er weer zeker van dat ons vasten, speciaal voor een bepaalde gebedsintentie, kan ons heel goed helpen. Ontelbaar genaden zijn er in ons gebed. En nog ontelbaar meer in gebed dat ondersteund werd of wordt door opofferingen van dingen in ons leven waarvoor we geen controle hebben. Heilige Padre Pio zei eens, uw tranen werden door de engelen verzameld en in een gouden kelk gedaan en u zult ze vinden wanneer u voor God verschijnt. Er is zeker troost in wat volgt op al onze pijn en lijden in het leven en we zullen meer over weten in de hemel, maar er is ook troost in het feit dat God zoveel meer kan maken van onze opofferingen, hier en nu. Dominicus wist dat heel goed en nodigde zijn broeders uit om voor hun eigen zonde een offer te brengen, maar ook voor die van anderen. Dus we sluiten af met een kort gebed. En in de volgende catechese zal ik spreken over nog twee andere manieren van gebed van de heilige Dominicus. Dus we eindigen met een gebed. Jezus, dank u voor uw onbegrensde liefde voor ons. Toen u op het kruishout heeft gehangen en uw leven heeft opgeofferd voor ons. Help ons in onze dagelijkse omstandigheden opofferingen te brengen en die te verenigen met ons gebed voor onszelf en voor anderen. Jezus, u zei, alles is mogelijk voor wie gelooft. Geef ons meer geloof dat u alles kan doen door ons en voor ons. U bent Alpha en Omega. U bent begin en einde. U bent Heer en Koning van ons leven. U bent onze God. En wij zijn uw beminden.

En tot zover, beste luisteraars, deze eerste catechese in een reeks van 3, gebracht door zuster Mary Amata, over het gebed in de school van de heilige Dominicus.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vrienden van Radio Maria.
2: Hartelijk welkom op ons verzamelpunt op de rots in de branding.
1: Jullie twee gidsen staan weer klaar om jullie te begeleiden deze zomer op deze wereldreis.
2: En we zijn al halverwege gekomen in ons reisboekje.
1: Inderdaad, na bezoeken aan de Filipijnen, Congo, Burundi, Kenia en Ethiopië, gaan we onze tocht vandaag verder zetten.
2: En waar brengen we onze luisteraars vandaag naartoe?
1: Wel, ons laatste bezoek was dus Ethiopië. En ik stel voor langs de oostkust van het Afrikaanse continent te blijven en af te zakken naar het zuiden. En zo doorkruisen we Kenia en Tanzania en komen aan in Mozambique.
2: Dat is prima. Beste mensen, volg ons maar. Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee.

0: Afspraak op onze rots in de branding.
1: Officieel noemt het land de Republiek Mozambique met een verkozen president. Het land ligt in het zuidoosten van Afrika. Het grenst in het noorden aan Tanzania, aan de westkant aan Zambia, Malawi, Zimbabwe en Zuid-Afrika. En in het oosten ligt een kuststrook van maar eventjes 2655 kilometer lang. Het grenst inderdaad aan de Indische Oceaan met de straat Mozambique, waar aan de andere kant het eiland Madagaskar ligt.
0: Het land is een 26 keer groter dan ons België en telt een 30 miljoen inwoners, waarvan een 56% het christendom belijden en een 18% de islam. De officiële landstaal is het Portugees en de hoofdstad is Maputo, helemaal in het zuiden gelegen.
1: De naam Mozambique is eigenlijk afgeleid van de naam van een rijke Arabische handelaar genaamd Moussa, wat Mozes betekent, bin Bikwe. We gaan hem straks gaan opzoeken. Uit een zeevaartdocument gedateerd tussen de 1e en 3e eeuw na Christus, genaamd de Periplus van de Eritreese Zee, wordt het gebied van Mozambique reeds vermeld als het zuidelijkste handelsgebied van de Rode Zee en de Indische Oceaan.
0: De islam in Mozambique heeft een geschiedenis die minstens teruggaat tot de 10e eeuw. Uit archieven blijkt dat de regio goed werd bezocht door moslimreizigers en handelaren.
1: En zo meerde de Portugese ontdekkingsreiziger Vasco da Gama in 1498 aan de kust van Mozambique. Hij was op weg naar India. En hij trof er, uiteraard, al deze Arabische nederzettingen aan, beheerd door verschillende lokale sultans en de grote meneer Moussa bin Bikwe. En vandaar dat de Portugezen aan het land de naam Mozambique gaven.
0: Om een verhaal kort te maken, Mozambique werd stilaan, zoals in zoveel andere landen, een Portugese kolonie gedurende enkele eeuwen tot in het binnenland.
1: Vanaf de 18e eeuw verminderde de invloed van Portugal door de moslims die hen terugdrongen naar het zuiden. En ook omdat de interesse van Portugal verschoof naar Indië, het Verre Oosten en Brazilië. Ook speelden Frankrijk en Engeland een steeds grotere rol in de regio. Bijvoorbeeld in het begin van de 20e eeuw had de Portugese regering een groot deel van het bestuur uitbesteed aan grote private bedrijven, voor een groot deel gecontroleerd en gefinancierd door de Britten, die onder andere spoorwegverbindingen aanlegden met de omliggende landen.
0: En zoals in andere Afrikaanse landen ontstond de roep naar onafhankelijkheid, met de meest gekende beweging ontstaan in 1962, het Frelimo. Deze voerde een gewapende campagne tegen het Portugese koloniale bewind. Een oorlog welke 10 jaar voortsleepte.
1: Na de Anjer-revolutie in 1974 in Portugal, een linkse militaire staatsgreep, verlieten honderdduizenden Portugezen Mozambique bijna van de ene dag op de andere en werd op 25 juni 1975 de onafhankelijke Republiek Mozambique uitgeroepen onder het Frelimo, die ondertussen een politieke partij was geworden.
0: Maar de vlucht van de Portugezen betekende een zware economische klap, waarbij het land in een totale armoede terechtkwam. Gevolg was dat het Frelimo een alliantie aanging met de Sovjet-Unie en Mozambique een socialistische staat werd.
1: Het jaar daarop werd de verzetsgroep het RENAMO opgericht, gesteund door Rhodesië, vandaag Zimbabwe, en Zuid-Afrika, uit vrees voor de uitbreiding van het communisme in de buurlanden.
0: Uiteindelijk brak de Mozambicaanse burgeroorlog uit in 1976, die bijna 16 jaar duurde. Na besprekingen tussen het Frelimo en het RENAMO werd op 4 oktober 1992 het Algemeen Vredesakkoord van Rome ondertekend, mede dankzij de bemiddeling van de Rooms-Katholieke beweging Sant'Egidio.
1: Deze Mozambicaanse burgeroorlog kostte het leven aan 600.000 à 700.000 zielen, met een vluchtelingenstroom van 1.600.000 vluchtelingen. Het land is nu bezig aan een langzaam economisch herstel, maar het blijft toch een van de armste landen ter wereld. Tot zover deze samenvatting van de geschiedenis van Mozambique.
0: Vooraleer we een woordje loslaten over de christelijke geschiedenis, gaan we luisteren naar een Mozambicaanse vrouwenkoor met het lied getiteld Simon Petrus.

0: Beste Jos, hoe zit het nu met de christelijke geschiedenis van het land Mozambique?
1: Wel, sinds het einde van de 15e eeuw heeft Portugal dus een zeer grote invloed gehad op de christelijke, katholieke geschiedenis van Mozambique. En dit 5 eeuwen lang. En dit sinds dat de Portugese ontdekkingsreiziger Vasco da Gama met een vloot van 4 schepen in 1498 aanmeerde op een koraalrif op een 2 kilometer van een Arabische nederzetting. En er staat beschreven:
0: hij zag er een grote groep hutten, bedekt met palmtakken en gedomineerd door 2 stenen gebouwen, de moskee en de witte residentie van de sheik.
1: Het was dus de handelspost van deze rijke Arabische handelaar Moussa bin Bikwe. Maar het was dan pas met een tweede expeditie van de Portugezen naar Oost-Afrika en Indië in 1502 dat 17 religieuzen meereisden.
0: Tevens is ook geweten dat de grote missionaris, de heilige Franciscus Saverius, op weg naar Indië in 1542 enkele maanden doorbracht in Mozambique.
1: Maar hij slaagde er niet in de moslims te bekeren en er wordt gezegd dat hij krachtig het stof van zijn sandalen schudde toen hij de plaats verliet.
0: Maar later lukte het wel beter met een andere missionaris.
1: Inderdaad, een belangrijke naam is ook de Portugese jezuïet Gonzalo da Silveira, die aan de kust landde op 11 maart 1560. Daar onderrichtte hij een van de stamhoofden, Gamba, en doopte hem met de naam Constantijn, met nog 450 inwoners. Deze pater reisde toen verder langs de Zambezi-rivier naar Mutapa, toen gelegen in het buurland Zambia, waar de plaatselijke koning, zijn moeder en een 300 leden van het koninklijke hof zich lieten dopen. Maar moslimhandelaren slaagden erin de koning ervan te overtuigen dat de pater een Portugese tovenaar was, gestuurd om de verovering van zijn koninkrijk voor te bereiden. Volgens een bepaald verslag werd de pater opgehangen in zijn toog en volgens een andere bron gewurgd in zijn hut. Ook zijn 4 metgezellen werden gedood, waarna hun lichamen in de nabijgelegen rivier werden gegooid.
0: Dit was de aanleiding waarom de jezuïeten het land verlieten en naar India trokken. Later kwamen dan de Dominicanen. Rond het jaar 1600 tellen we dan toch een 40-tal kerkjes aan de kust en langs de vallei van de noordelijk gelegen Zambezi-rivier.
1: En zo bestaan er verslagen, maar moeilijk na te trekken, die vermelden dat in 50 jaar tijd er een 20.000 doopsels plaatsvonden, of dat in de steden Sena, Sofala en Tete in het midden van het land een 2000 personen hun paasplicht hadden vervuld.
0: En de naam Tete komt zeker bij velen onder jullie bekend over als de stad waar vandaag een studio staat van Radio Maria, die jullie gesteund hebben in het verleden.
1: De jezuïeten kwamen later wel terug naar Mozambique, en zo kwam er de bouw van een hospitaal en school. Ook veel kapucijnen kwamen ertoe in de jaren 1630. Maar de evangelisatie bleef dus zeer bescheiden en moeilijk. Omwille van de weerstand van de inlandse leiders, maar ook doordat vele zendelingen overleden door allerlei ziektes. Zo bestaat er zelfs een pauselijke bul uit 1612, die Mozambique onderbracht bij de Indische kerkprovincie Goa, dus aan de overkant van de Indische Oceaan en Arabische Zee.
0: Jos, ik stel voor om terug te luisteren naar een stukje christelijke muziek uit Mozambique, om dan verder de 18e eeuw in te kijken. Een vrouwenkoor zingt dat deze wereld zal vergaan en wij enkel bezoekers zijn die er langskomen. En ze bidden tot de Heer om ons veilig op onze weg te leiden.

0: We konden dus vernemen hoe moeilijk de evangelisatie in Mozambique verliep vanaf de 15e eeuw, maar ook verder in de 16e en 17e eeuw.
1: Maar ook in de 18e eeuw liep het allemaal niet zo vlot.
0: Zeker niet. Zoals reeds vermeld nam de Portugese macht zeer snel af in de 18e en 19e eeuw door de Arabieren die terug de baas werden in het noorden en er volop een moslimgebied van maakten. Ook doordat de handelsmonopolie over zee meer en meer overging naar de Nederlanders, de Fransen en de Engelsen. Zo wordt ook vermeld hoe vanuit het Indische Goa ongedisciplineerde religieuzen werden gestuurd en hoe de weinig overgebleven goede religieuzen werden gedood, zoals door vergiftiging. Dit uit een verslag van 1766. Ook speelde mee de anticlericale situatie in Portugal.
1: Ja, zo werden in Portugal in 1834 alle religieuze ordes per decreet opgeheven. En 5 jaar later overleed de laatste missionaris in de stad Tete.
0: Einde 19e eeuw kwamen dan de witte paters aan in Mozambique in akkoord met Portugal om er scholen en kerken te bouwen en zich te engageren in landbouwprojecten en vooral om zich in te zetten voor het ophouden van de slavenarbeid. Dit ondanks de protesten van de moslims.
1: Maar in 1910 volgde weer een vervolging tegen de kerk in Portugal, waar de monarchie was opgeheven en de republiek uitgeroepen. Maar wederom met anticlericale wetten, waarbij 31 religieuze congregaties Portugal moesten verlaten.
0: Dit had ook gevolgen in Mozambique, maar minder, omdat de gouverneur aldaar de nieuwe wetten uit Portugal niet allemaal toepaste. Maar uiteindelijk werden toch de 16 paters die er nog waren verbannen. We geven het hier zeer kort samengevat weer.
1: Maar ook tot vandaag is er een groot probleem in het land die de evangelisatie zeer sterk blijft bemoeilijken.
0: Sinds 2017 zijn jihadistische extremisten actief in Mozambique, vooral in het noorden in de provincie Cabo Delgado. Zij zijn gelieerd aan een IS-groepering met een waar schrikbewind en noemen zich ook de Islamitische Staat Mozambique. En een nog onbekend aantal mensen werd vermoord, vrouwen en kinderen ontvoerd. Het aantal ontheemden bedraagt meer dan 800.000, waarbij ook vooral christelijke dorpen constant worden bedreigd.
1: Maar in andere delen van Mozambique staan christenen die zich bekeerden vanuit de islam, maar ook vanuit een Afrikaanse traditionele religie, vaak onder druk van hun eigen familie om hun christelijk geloof weer af te zweren.
0: Zo staan gehuwde vrouwen voor een scheiding als ze zich tot het christendom bekeren en verliezen zij de voogdij over hun kinderen.
1: Maar alhoewel de evangelisatie constant gepaard gaat met vele moeilijkheden, telt de katholieke kerk vandaag 3 aartsbisdommen, waaronder deze van de hoofdstad Maputo, met samen 12 bisdommen.
0: En dat de situatie voor de christenen in Mozambique vandaag de dag nog bijzonder moeilijk is, toont de moord aan op bisschop Osario Alfonso, nog onlangs op 6 juni 2026, die werd doodgeschoten in zijn bisschoppelijke residentie. Hij was bisschop van Quelimane, een havenstad in de provincie Zambezi. Hij stond bekend om zijn eenvoud en zijn onvermoeibare oproep tot vrede en verzoening. En zo, Lut, we zijn gekomen aan het einde van ons bezoek in Mozambique. En ik zie dat je een lied klaar liggen hebt.
1: Ja, een lied gezongen door hetzelfde christelijke vrouwenkoor. En voor de vertaling van de titel heb ik wat moeten zoeken. Uiteindelijk zingen zij heel gewoon. We gaan zingen. Heel eenvoudig.

0: Ladies and gentlemen, please return to your seats and make sure your seatbelt is securely fastened. We'll be landing in approximately 30 minutes.
1: Beste vrienden, we zijn aan het landen en we komen allemaal toe in de hoofdstad van Nigeria, Abuja.
2: We stegen op vanuit Maputo, de hoofdstad van Mozambique, en we vlogen gedurende 11 lange uren over Zimbabwe, Zambia, de Democratische Republiek Congo en Kameroen.
1: Ja, we zijn echt op wereldreis gedurende deze 2 zomermaanden.
2: Een geschenkje van onze radio aan de thuisblijvers. En jij, Lut, laat het gidsen voor vandaag terug over aan Mark van Horik van het programma Klassiekuur.
1: Inderdaad, beste vrienden van de radio, geniet ervan en tot binnenkort. Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee.

0: afspraak op onze rots in de branding.
1: We zijn dus gekomen aan het Afrikaanse land, in het land Nigeria, of officieel genoemd de Federale Republiek Nigeria.
2: Als we de kaart van Afrika voor ons hebben, zien we het land liggen in het westen van Afrika, aan de Zuid-Atlantische Oceaan. In het noorden grenst het aan Niger, in het oosten aan Kameroen en een klein stukje aan Tsjaad. In het westen aan Benin en de zuidgrens is dus de Zuid-Atlantische Oceaan met de Golf van Guinea.
1: Het land is een 30 keer groter dan ons België en telt een goede 214 miljoen inwoners. Uiteindelijk een dichtbevolkt land. Het is tevens het land met de meeste inwoners van Afrika en met een sterke bevolkingsgroei. In 2022 lag het gemiddelde aantal kinderen per vrouw op 5,3. Het is te zeggen tussen 3,4 en 7,3 volgens de regio's.
2: En de helft van de bevolking belijdt de islam, voornamelijk in het noordelijk deel van het land. Een 45% van de inwoners belijden het christendom, waarvan een 25% katholieken en een 2% houden zich aan de natuurgodsdiensten. De hoofdstad bevindt zich in het midden van het land, Abuja, met 1,6 miljoen inwoners.
1: Er worden veel verschillende talen gesproken, waaronder de belangrijkste, de Hausa, Igbo en Yoruba, met als bestuurlijke taal en veelgebruikte voertaal het Engels. Dit komt omdat tot 1960 het land een Britse kolonie was. De naam Nigeria verscheen voor het eerst in 1897 in de Times en is afgeleid van Niger, de langste rivier van het land, en het Latijnse achtervoegsel Ia. Of volgens sommige bronnen is het een samentrekking van Niger en het Engelse woord area-gebied. Maar we komen daar straks op terug.
2: En wat weten we nu uit de geschiedenis van dat land? We gaan het in het kort naar boven halen. De vroegst bekende beschaving in Nigeria is de Nok-beschaving in de hoogvlakte van Jos.
1: Dat heeft van mij niks te maken, hè?
2: In het noordoosten van het land. Maar daar is weinig over geweten. Het is gebaseerd op de koolstof 14-datering, toegepast op vele scherven die men gevonden heeft. Zo vermoedt men rond 500 à 900 voor Christus. En rond 200 na Christus verdween deze cultuur op een nog onverklaarbare wijze. Mogelijk als gevolg van een verwoestende hongersnood of epidemie.
1: Tot 1500 was het grondgebied van het huidige Nigeria, zoals in vele andere Afrikaanse landen, verdeeld in verschillende koninkrijken die ruwweg overeenkwamen met de huidige etnische groepen, waaronder dus de Yoruba, de Igbo en Hausa koninkrijken. Maar we gaan daar niet dieper op in.
2: In de 8e eeuw kwamen dan voor het eerst de moslims binnen. Vanaf 1472 kwamen dan de Portugezen, waarbij voornamelijk in peper en ivoor handel werd gedreven. Na de Portugezen volgden in Nigeria al snel andere Europese landen zoals Spanje, Nederland, Engeland en Frankrijk. Maar al spoedig ging men over, zoals in vele Afrikaanse landen, naar de vreselijke transatlantische slavenhandel tussen 1525 en 1867. Er zijn in deze periode ongeveer 1 miljoen slaven weggevoerd uit Nigeria om in de andere gebieden, zoals het Caraïbisch gebied of in Brazilië, te gaan werken. Engeland verbood dan wel de slavenhandel al vanaf 1807 en legde zich dan meer toe op de handel in palmolie.
1: Vanaf 1849 startte dan stilaan de Britse machtsuitbreiding in Nigeria. In 1861 werd na enige strijd en onderhandelingen de belangrijkste zuidelijke havenstad Lagos bezet. Via een opgerichte organisatie, de National Africa Company, waartoe verscheidene Britse firma's behoorden, werd volop handel gedreven. En zo werd gans Nigeria stilaan, van zuid tot noord, vanaf 1914 een Brits protectoraat en kolonie. We geven het hier wel zeer bondig weer. Zo produceerde het land tijdens Wereldoorlog II de grondstof tin voor de oorlogsindustrie, maar ook grondnoten en palmolie als voedselvoorziening voor de geallieerden.
2: In 1951, bij de grondwet, kwam de Federatie Nigeria tot stand, bestaande uit de belangrijkste volkeren der Hausa, Yoruba en Igbo. Elk van hen kreeg een grote mate van autonomie. En dan kwam stilaan de roep naar zelfbeschikking naar boven, via verscheidene bewegingen. Maar door de zoveel verschillende volkeren raakten zij onderling ook vaak met elkaar in conflict.
1: De Britten waren langzamerhand van mening dat aan een onafhankelijkheid van Nigeria niet te ontkomen was. En juist omwille van de verschillen in soorten volkeren werd door de Britten een federatie voorgesteld, die bestond uit 3 deelstaten die elk een hoge mate van autonomie kregen en waarbij elke deelstaat 4 ministers mocht leveren voor het centrale bestuur.
2: En zo volgden in 1959 de eerste verkiezingen voor het federale parlement en werd de Federatie van Nigeria in oktober 1960 een onafhankelijk land, maar binnen het gemeenebest met de Britse koningin Elizabeth II als staatshoofd. Maar dit duurde niet lang.
1: Nee, reeds 3 jaar later, in 1963, werd de Federale Republiek Nigeria uitgeroepen, dus los van de gemeenebest, en werd en nam die Azikiwe de eerste president. Maar, zoals in vele landen, volgden berichten van interne corruptie door regeringsfunctionarissen, van omkoping van de verkiezingsuitslagen met bloedbaden die zich, zoals in 1965, met duizenden doden.
2: Zoals ook een staatsgreep in 1966, waarbij de premier, 2 regionale premiers en de gehele top van legerofficieren in de noordelijke en westelijke regio's brutaal werden vermoord. Enkele maanden later volgde een tegenkoep, enzovoort, en zelfs een burgeroorlog tot in het jaar 1970. Men schat tenminste 500.000 slachtoffers, maar waarschijnlijk 2 miljoen. Een van de oorzaken was onder andere de vondst van olie.
1: In de noordelijke stad en deelstaat Kaduna vonden in het jaar 2000 bloedige onlusten plaats tussen moslims en christenen, waarbij volgens onafhankelijke bronnen tenminste 1000 doden vielen. Aanleiding was de invoering van de islamitische wet de Sharia. Trouwens gold deze wet heel snel in 7 noordelijke deelstaten.
2: En de huidige president is de nu 80-jarige Muhammadu Buhari, een gepensioneerde generaal-majoor uit het Nigeriaanse leger. In 2015 werd hij reeds democratisch verkozen tot president. Het was toen de eerste keer sinds de onafhankelijkheid dat een zittend president de macht vreedzaam overdroeg aan hem komende uit de oppositie. In februari 2019 werd hij trouwens herverkozen.
1: Beste vrienden, we laten het hierbij. Het is natuurlijk zeer bondig samengevat, maar het geeft toch een beeld over de politieke ontwikkelingen en de geschiedenis in dit immense land. Vooraleer we een woordje plaatsen over de christelijke geschiedenis, gaan we eerst luisteren naar een Nigeriaans lied door de katholieke groep African Credo met een danklied tot de Heer.

0: En dat was de Nigeriaanse katholieke groep African Credo met Thanksgiving.
1: Zoals beloofd, een woordje over de christelijke geschiedenis van Nigeria. Want het land telt de grootste christelijke bevolking van alle landen in Afrika, met meer dan 80 miljoen mensen. De meerderheid zijn protestant-anglicaans, maar de katholieke kerk kent wel een sterke toename van gelovigen.
0: We hadden dus gezien dat de Portugezen aan land kwamen vanaf 1472 en er handel begonnen te drijven. En zo zien we de eerste missionaire activiteiten vanaf 1515, zoals de Augustijner en Kapucijner monniken. Maar hun pogingen hadden niet zoveel succes. De inwoners vonden de handel met de westerlingen veel interessanter. En uiteindelijk duurt het dan toch tot de 19e eeuw voordat de christelijke religie zich echt stevig verankerde in Nigeria met de kolonisatie vanuit het Anglicaanse Engeland.
1: En daarbij spelen de predikanten van de Church Missionary Society een belangrijke rol. Meebepalend was, zoals we reeds vermelden, hoe Engeland vanaf 1807 de slavenhandel verbood tussen Engeland en de kolonies. Daardoor werden vele slaven vrijgelaten en keerden er vele terug naar hun geboorteland, Nigeria. Maar, heel belangrijk, met de christelijke religie die ze hadden geleerd van hun Europese meesters.
0: En zo was er de gekende slaaf Samuel Ayai Crowther, die op 12-jarige leeftijd werd verkocht aan Portugese slavenhandelaars. En hij werd de eerste Afrikaan die door de Christian Missionary Society tot Anglicaans bisschop werd gewijd. Hij was een pionier op het gebied van lokaal christelijk zendingswerk en speelde een cruciale rol, zoals bij de vertaling van de Bijbel in een lokale taal.
1: Vanuit de katholieke kerk moet zeker vermeld worden de Italiaanse pater Francesco Bergero van de Mission Africaine de Lyon. Hij vertrok vanuit het buurland Benin, waar hij was toegekomen in 1861, met de opdracht van Rome om het gebied tussen de rivier de Volta en de Niger te verkennen. En zo legde hij de eerste contacten en startte de evangelisatie. En zo werd pater Bergero in de Nigeriaanse havenstad Lagos zeer hartelijk verwelkomd door de bevrijde slaven uit Brazilië.
0: Pater Francesco Bergero legde echt de basis van de Rooms-Katholieke Kerk in Nigeria, beginnend vanuit de havenstad Lagos en snel gevolgd door andere centra zoals in Abeokuta, Ibadan en Lokoja, al enkele honderden kilometers noordwaarts in het binnenland. Kenmerkend voor hem is dat hij steeds probeerde afstand te nemen van de kolonisten en de kooplieden, wat niet altijd probleemloos verliep. Hij keerde trouwens 4 jaar later uitgeput terug naar Frankrijk.
1: En een tweede belangrijke figuur is de Franse pater Spiritein Joseph Lutz van de Orde van de Heilige Geest, die in 1877 in het land arriveerde. Zo zien we hoe enkele jaren later de katholieke kerk zich verder en verder landinwaarts verspreidde, vooral naar het zuidoosten van het land. Het is pas vanaf 1889 dat missionarissen meer het noorden binnengingen, dat overwegend tot vandaag islamitisch was.
0: Een andere belangrijke katholieke missionaris was de Ierse pater Spiritein Joseph Shanahan, die in 1902 vertrok naar Nigeria. In 1920 werd hij bisschop gewijd voor Zuid-Nigeria. En zo stichtte hij 2 missionaire gemeenschappen, 1 voor mannen en 1 voor vrouwen. De Kiltigan Fathers en de Missionary Sisters of the Holy Rosary.

0: Kerk telt 9 aartsbisdommen, met, als ik het goed telde, zomaar eventjes een 46 bisdommen en uiteraard ook heel veel kathedralen.
1: En nu gaan we luisteren naar het katholieke Nigeriaanse koor African Credo met I Believe, ik geloof. En we luisteren naar het eerste deel over God de schepper van hemel en aarde, tot hij is opgestaan uit de doden. Het refrein is uiteindelijk het kruisteken.

0: nog een woordje meer over de problemen en de grote uitdagingen in het land. Een grote uitdaging voor de katholieke kerk in Nigeria zijn de oprukkende protestantse pinksterbewegingen, met wat men noemt de megakerken.
1: Maar zoals we zeer regelmatig vernemen in de media, of eerder de christelijke media, zijn de zware aanslagen op de kerken en de gelovigen. Er zijn dus meer dan 250 verschillende etnische groepen, waardoor er een voortdurende strijd is om de macht, wat van tijd tot gewelduitbarstingen leidt. En daarbij komen dan ook nog de spanningen vanwege religieuze verschillen. De Hausa bijvoorbeeld zijn overwegend moslim, terwijl de Igbo overwegend christen zijn.
0: Maar vooral zijn er de terroristische aanslagen van de islamitische groepering Boko Haram sinds het begin van deze eeuw. Zo herinneren we ons de ontvoeringen, zoals op 15 april 2014 van een grote groep schoolmeisjes, of in december 2020 van 344 schooljongens in Noordwest-Nigeria. Het totale aantal ontvoerde schoolkinderen loopt in de duizenden, met vele dodelijke slachtoffers, al meer dan 23.000. Het meeste geweld wordt in het noordoosten van Nigeria gepleegd. Zo werd reeds in een 12

0: aantal noordelijke staten de islamitische sharia ingevoerd.
1: En zo gaat Nigeria in de top 10 van Open Doors van de landen met extreme vervolging. Zo kwam in 2022 89% van de 5621 gedode christenen in de wereld uit Nigeria.
0: Maar laat ons toch maar eindigen met een mooi bericht. En laat ons daarop onze hoop vestigen voor een betere toekomst van het land. Op 11 april 1961 riep paus Johannes 23 plechtig de maagd Maria uit tot koningin van Nigeria en de heilige Patrick tot tweede beschermer van het land.
1: En we gaan er een lied tegenaan gooien die u doet springen. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Waarom zouden we u niet loven, Heer Jezus? Een hit geworden op onder andere TikTok.

0: Graag bedank ik Mark zeer hartelijk om het gidsen even te hebben overgenomen.
1: En beste vrienden, het is hoog tijd om afscheid te nemen. En we blijven voor onze volgende excursie nog eenmaal op het Afrikaanse continent.
0: Inderdaad, en ik zag in ons gidsboekje dat we op bezoek gaan in Rwanda. We zijn dan half augustus met het feest van Maria Hemelvaart.
1: Dus we gaan zeker op bezoek in het Maria Bedevaartsoord van Kibeho.
0: Dus afspraak in Rwanda.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. We lezen vandaag in het boek Genesis, hoofdstuk 1, versen 20 tot en met 23. En God zei: het water moet wemelen van dieren, en boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf. Toen schiep God de grote zeemonsters en al de krioelende dieren, waar het water van wemelt, soort na soort. En al de gevleugelde dieren, soort na soort. En God zag dat het goed was. God zegende ze en hij sprak: wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk het water van de zee en laat de vogels talrijk worden op het land. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vijfde.

Op de vijfde dag van de schepping zien we de schepping van de vissen, van de dieren in de zee en ook van de vogels, de dieren in de lucht. We zien nog geen dieren verschijnen op het land. Het was op de derde dag dat God het water had gescheiden van het land. Het water en het droge werden gescheiden in de schepping. Op het droge waren er reeds planten gezet en bomen die vruchten moesten dragen. Dat was de eerste keer dat er sprake was van iets vruchtbaar. Nu, op de vijfde dag, houdt God zich nog niet bezig met het droge, met het land. Maar hij hoopt dat er in de zee dieren komen, dat het er wemelt van dieren die hij zal scheppen soort na soort. De schepping van de dieren. Maar het meest opmerkelijke is misschien wel het grote zeemonster, of zelfs de zeemonsters die geschapen worden. Verder in de Heilige Schrift zien we die zeemonsters wel nog eens verschijnen. Bij Jonas gebeurt het dat Jonas in de buik van een zeemonster terechtkomt. In het boek Job staat er ook geschreven dat er zeemonsters zijn geschapen en die niet altijd goed waren. En God heeft die geschapen om eigenlijk zijn macht te kunnen tonen, dat hij sterker is dan het meest sterke dat er zichtbaar is op aarde. God domineert zijn schepping. En wat hij op voorhand altijd heeft gescheiden, het licht van de duisternis, het water, de zee, van het droge, van het land, wel nu gaat hij dat bevolken met wezens, in de eerste plaats met dieren. Hoe mysterieus ook het grote zeemonster is, we weten dat God hier bedoelt dat hij ook de vissen heeft geschapen. De vissen die een grote betekenis zullen krijgen, zeer speciaal in het Nieuwe Testament. Wanneer Jezus aan zijn eerste leerlingen zal zeggen, ik zal u maken tot vissers van mensen. De vis wordt symbool gezien als het voedsel gegeven aan de mens, waardoor er vissers waren die werkten met hun handen om voedsel te bekomen voor henzelf en voor de medemens. Nu zien we dus die schepping van die vissen. En daar is iets goeds aan. God zag dat het goed was. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de vogels in de lucht. God zag dat het goed was. Maar de eerste keer dat we iets tegenkomen, nu op deze vijfde dag, is het feit dat God zal zegenen. God zegende ze en hij sprak, wees vruchtbaar en word talrijk. Het vruchtbare hadden we al gezien op het land. En dit gebeurde op de derde dag, wanneer er gras kwam, vruchtbare gewassen, bomen die vruchten gingen dragen. Toen was er al sprake van vruchtbaarheid, komende van God. God is iemand die vruchtbaar is. God draagt vrucht. Maar nu wil God doorheen zijn woord, want hij zal wederom spreken, en hier zien we het woord. Het woord zal gesproken worden opdat men vruchtbaar zal zijn. Wees vruchtbaar en word talrijk. En dat gebeurt te midden van een zegen. Dit is de eerste zegen die we tegenkomen tijdens de schepping. En wat betekent dat, zegenen? Wel, hiervoor kijken we even naar het woord in het Latijn. In het Latijn zegt men benedicere. In het Frans, une bénédiction. Hierin zien we het woord goed verschijnen. Het woord bene, goed. En een ander woord is dicere, spreken. God spreekt goed. Dat is zegenen. Wanneer men als mens zelfs iemand anders zegent, dan is dat eigenlijk het goed wensen aan die persoon. Wanneer een vader zijn kind zegent, dan is dat om het goede mee te geven aan het kind. Wanneer een priester de gemeenschap zegent,
dan wenst hij het goede aan de hele gemeenschap. Wanneer God de dieren zelfs hier zegent, dan wenst hij het goede voor hen. En het goede heeft altijd iets goddelijks, want God alleen is goed. Een zegen is daarom zeer belangrijk, zeker te midden van de schepping, omdat wanneer God kijkt, hij ziet dat zijn schepping goed is, maar ditmaal spreekt hij die goedheid ook uit en geeft hij die door. Dat is het zegenen, het doorgeven van het goede, doorheen het woord dat God zelf geeft. En wij kennen dat woord, want het woord heeft zich geopenbaard. Het woord dat Jezus Christus is. Zo lezen we bij de heilige Johannes in het evangelie, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wel, degene die Jezus Christus ontvangt, ontvangt sowieso zegen. Want we ontvangen dan het goede, te midden van ons, doorheen het woord gesproken. En dat is God zelf. En wat zegt God, te midden van zijn zegen, wees vruchtbaar. Een zegen geeft altijd vrucht af. En dat is eigenlijk hetgeen dat men beseft wanneer men een zegen bewust ontvangt. Wanneer men een zegen ontvangt, dan moet men daar even van stil worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de Eucharistie, wanneer de priester ons zegent. Dan moet men zichzelf in het hart stilmaken om God te laten spreken over ons. En wat hij zegt is iets goeds. Een zegen is iets heel moois om te ontvangen, maar ook om te geven. En elke mens heeft die macht. Natuurlijk bestaat er een priesterlijke zegen, maar elke mens heeft die macht om te zegenen. Elke mens heeft de macht om het goede uit te spreken. En dat moet niet in veel woorden, maar gewoon met het hart naar God kijken en het goede, en dus God wensen, aan de ander. En dat is eigenlijk een teken van ware liefde voor de naaste, voor de medemens. Maar we zien in de schepping dat God ook zijn zegen geeft aan de dieren. Later zullen er nog zegens volgen. In totaal, in het hele scheppingsverhaal, zitten er 3 zegens. Het is goed om die eens te ontdekken. De eerste werd vandaag gegeven op deze 5e dag. De andere zegens zullen we wel nog bespreken wanneer zij aan bod komen. God zegende de dieren. Hij vraagt om vruchtbaarheid en opdat de dieren talrijk worden. Bevolk het water van de zee en laat de vogels talrijk worden op het land. Het werd avond en het werd ochtend, dat was de 5e dag. Tijdens de 5e dag zien we dus de schepping die groeit. Maar die groei kan er alleen maar komen door de zegen van God. Het is pas wanneer men God betrekt, te midden van de schepping, dat men werkelijk vrucht kan dragen en dat men vooruit kan gaan. En dit gebeurt zelfs bij de schepping waar wij als mensen misschien niet direct iets mee te maken hebben. Ook in het dierenrijk. De dieren gaan vooruit, groeien, worden talrijk en dit alleen maar door de zegen gegeven door God. Als men geen plaats geeft aan God, dan gaat de schepping niet vooruit, integendeel, dan komt er niets goeds uit. Maar wanneer men God een plaats geeft in de schepping, wanneer men God een plaats geeft te midden van ons leven, dan komt er iets goeds uit, dan draagt men vrucht en wordt men talrijk, dan gaat men vooruit. En dat is de bedoeling van onze schepping, die aan ons gegeven wordt, maar dat is ook de bedoeling van ons eigen leven. Opdat wij vrucht dragen en opdat wij het goede ontdekken. Daartoe zullen ook wij gezegend worden, daartoe werden nu reeds de dieren gezegend. We lezen nogmaals deze 5e scheppingsdag, hoofdstuk 1 van het boek Genesis, versen 20 tot en met 23. En God zei,
Het water moet wemelen van dieren en boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf. Toen schiep God de grote zeemonsters en al de krioelende dieren waar het water van wemelt, soort na soort. En al de gevleugelde dieren soort na soort. En God zag dat het goed was. God zegende ze en hij sprak, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk het water van de zee en laat de vogels talrijk worden op het land. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vijfde dag.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 12 uur geworden. Wij bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En bidden wij dan samen het middaggebed van de kerk, beste luisteraars van Radio Maria, op deze dag waar wij het feest vieren van de gedaanteverandering van de Heer. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 1368. Bladzijde 1368. We nemen de hymne van het ochtendgebed. Gevolgd door de psalmen die u vindt op bladzijde 1215. Bladzijde 1215. Bij de aanvullende psalmodie. En dan kan u de korte schriftlezing vinden onderaan bladzijde 1371. Bij de eigen teksten voor de heiligen, bladzijde 1371. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O Jezus, uw gedachtenis vervult het hart met lafenis, maar honing zoete zaligheid is pas uw tegenwoordigheid. Er is geen liefelijker lied, en in het oor zo'n zoetheid niet, en geen gedachte ooit zo schoon als Jezus is, Gods lieve Zoon. Gods lieve Zoon, Gods grote Zon, een strelend licht, een zoete bron, die alle vreugd te boven gaat en alles waar het hart op staat. Want wanneer Gij ons hart vervult, dan wordt de waarheid ons onthuld, dan wordt de wereld ijdelheid, dan brandt ons hart van zaligheid. Schenk rijkelijk vergiffenis, die kenmerk van uw liefde is. Geef ons, doordat gij bij ons zijt, het uitzicht op uw heerlijkheid. Wij loven u, gij zijt zo schoon, gij zijt Gods uitverkoren Zoon, die, glans van Vader en van Geest, geopenbaard wordt op dit feest. God de Heer, onze Heiland, heeft onvergankelijk leven doen aanlichten door het Evangelie. Tot u sla ik mijn ogen op, tot u die woont in de hemel, zoals het oog van de slaaf, gericht op de hand van zijn meester, zoals het oog van de dienstmaagd, gericht op haar meesteres. Zo richt zich ons oog op de Heer onze God, tot Hij zich om ons bekommert. Ontferm u toch, Heer, heb erbarmen met ons. Wij kunnen de hoon niet meer dragen. Die dronkenman spot dat verwaande geschimp, wij hebben een afschuw ervan. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Was de Heer niet met ons geweest, zo mag Israël zeggen, was de Heer niet met ons geweest, toen allen zich tegen ons keerden, dan zouden wij levend verslonden zijn. Verzengd door de gloed van hun woede. Dan had de vloed ons verzwolgen, de bergstroom ons meegesleurd. Dan waren wij reddeloos ondergegaan, in schuimende waterkolken. De Heer zij geloofd, Hij gaf ons niet prijs, ontrukte de prooi aan hun tanden. Wij zijn als een vogel nog juist gevlucht. ontsnapt aan het net van de jagers. Het net van de vogelaar is gescheurd. Wij zijn eruit losgekomen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie op de Heer vertrouwt is als de Sion. Hij staat onwrikbaar vast in eeuwigheid. Zoals Jeruzalem door bergen is omgeven, zo houdt de Heer zijn volk voorgoed omvat. Niet langer zet de scepter van de goddeloze het erfdeel van de vrome onder druk, opdat de vrome niet meer wordt verleid zijn handen naar de zonde uit te strekken. Wees goed, Heer, voor wie goed zijn en oprecht, maar streng voor hen die kronkelpaden volgen. Hen moge God met alle boosdoeners verjagen. Vrede, zij Israël. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God de Heer, onze Heiland, heeft onvergankelijk leven doen aanlichten door het evangelie. Uit het boek Exodus. Toen Mozes binnen was, daalde de wolkkolom neer en bleef staan boven de ingang van de tent. Dan sprak de Heer tot Mozes, van aangezicht tot aangezicht, zoals een mens met zijn medemens spreekt. Ziet op naar de Heer, dan straalt uw gelaat, want Hij stelt u niet teleur. En laat ons bidden. God, toen uw Zoon in heerlijkheid verschenen is, hebt Gij de kern van het geloof, de verwachting van het kindschap Gods, door het getuigenis van Mozes en Elia bevestigd. Verleen dat wij luisteren naar de stem van uw welbeminde Zoon en voor altijd mede-erfgenamen worden van Christus Jezus, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: persoonlijke intenties. Wij bidden en wij bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is

0: de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, u wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in Klassiekuur. Vandaag wordt het een iets wat licht klassiek uur, na evenwel 3 maal muzikaal te hebben gebeden. Voor eerst klinkt in dit programma Vater Onze, der Du bist im Himmel, van de componist die alleen vocale muziek schreef, namelijk Heinrich Schütz. Meteen ook het oudste muziekstuk van deze uitzending. Op het gebed van de vader geeft het koor The King Singers een vocale reflectie. Schütz leefde in Duitsland van 1585 tot 1672 en schreef in zijn renaissance-stijl veel vocaal-religieuze muziek. En hiervan een voorbeeld is het Vater Unser, der du bist in Himmel, van Heinrich Schütz.

Als tweede religieus werk horen we nu La Vergine degli Angeli, De Maagd der Engelen, uit de Italiaanse romantische opera La Forza del Destino. Wat betekent De Maagd van het Noodlot van Giuseppe Verdi. Hemelse muziek, en dit is ook de titel van de cd waaruit we dit haalden. U hoort sopraan, trompet en orgel. Het is een mooie zang, een gouden trompetklank met ondersteuning van orgel. Wat wil je nog meer? Verdi, de heer en meester van de Italiaanse opera, leefde van 1813 tot 1901. De opera La Forza del Destino werd in 1862 in Sint-Petersburg gecreëerd. Hetzelfde jaar dat het was gecomponeerd. En Verdi heeft ook deze creatie bijgewoond. Het was namelijk ook de zesde opera die hij had geschreven. Uw aandacht nu voor La Vergine degli Angeli.

Camille Saint-Saëns vervoegt ons gebed met zijn Ave Maria uit de cd Musica Celeste, Temi Dottorea Maria, waarin Fabiano Maniero en Silvio Guéleguin soleren. Camille Saint-Saëns componeerde op vele vlakken en deze Fransman leefde van 1835 tot 1921. En als veelzijdig toondichter schreef hij onder andere een orgelfantasie, een pianoconcerto, een cello- en vioolconcerto, symfonieën, kamermuziek en het bekende Le Carnaval des Animaux, maar ook dit prachtige Ave Maria. Een Ave Maria dat zeker op Radio Maria niet mag ontbreken. De romantische taal spreekt uit het eerste mooi harmonisch samenklinken in terts van zang en trompet, daarna iets meer dialogerend om terug te keren tot de harmonische welklinkende samenklank van het gebed met de trompet.

En na dit mooie Ave Maria van Camille Saint-Saëns, beste luisteraars, gaan we nu over naar het lichtere klassieke genre, waarin componisten ook schitterende muziek componeerden. Ze lieten licht klassieke schatten na. Een sterke figuur op dit vlak was Douglas Gambly als componist en arrangeur. We zullen nu eerst kennis maken met deze man in A Night in Vienna, Waltzes, waarin hij op sublieme wijze walsen in de typische Weense drie-vierde maat als symfonische dansen van Johann Strauss uitvoert. John Douglas Gambly was een Australische 20e eeuwse toondichter die leefde van 1924 tot 1998.

toont wel degelijk vele varianten in tempo of snelheid. Gamley was een uitstekend arrangeur en orchestrator en schuwde ook het componeren van filmmuziek niet.

En we zetten onze tocht met Douglas Gamley verder, met hetzelfde orkest, het RCA Symphony Orchestra. Douglas Gamley werd dus in 1924 in Melbourne geboren. Maar al binnen de 14 dagen na de geboorte stierf zijn moeder. Nu, de eerste leraar van Gamley was Waldemeyer Seidel in Melbourne. In 1944 trad hij op met het ABC Symphony Orchestra als solopianist in het stadhuis van Melbourne met het pianoconcerto nummer 2 van Franz Liszt, waarin hij schitterend voor de dag kwam, met een stevige techniek. In november 1944 studeerde hij aan het Melbourne Conservatorium of Music en vertolkte er kamermuziek als pianist in Franck's Vioolsonata en Lalo's Symphonie Espagnole. U hoort nu een arrangement door Douglas Gamley van Waltzes of Youth, Walsen van de Jeugd, van de componist Frans Lehár. Hobo en fluit geven een jonge en frisse tint aan dit werk. En kopers en strijkers dialogeren aardig met elkaar. Veel luister of dansplezier.

Douglas Gemley was sterk beïnvloed door Modest Mussorgsky. Van zijn beelden van een schilderijententoonstelling maakt hij een volledige orkestbewerking. Van De Nacht op de Kale Berg van Mussorgsky verwerkt hij deze muziek in zijn eigen score voor de film Asylum uit 1972. De Pavane van Fauré bewerkt hij voor de film The Monster Club uit 1980. Voor Six Soirées à Saint-Pétersbourg, opus 44, deel 1 romance van Anton Rubinstein, maakte Douglas Gemley samen met Eric Hammerstein een arrangement. Eric Hammerstein was ook bekend door de filmmuziek van The Sound of Music.

Gamley schreef vele vocale arrangementen voor onder meer Joan Sutherland en Kirite Kanawa, zowel voor optredens als voor opnames. Hij bewerkte orkestraal liederen voor Pavarotti en Victoria de Los Angeles. Als dirigent-arrangeur nam hij de leiding over het Australisch poporkest. Ook muziek voor de tv-serie Doctor Who en de Disney-film Tron uit 1982 waren van zijn hand. Douglas Gamley overleed in 1998 in het Londense Highgate. We luisteren nu naar een arrangement van hem op Der Opernball in Chambre Séparée van Richard Heuberger. Deze Oostenrijker werd geboren in Graz in 1850 en overleed in Wenen in 1914. Hij genoot bekendheid door operettes en balletten. Bovendien was hij muziekcriticus en muziekpedagoog. Uw aandacht voor zijn operettenmuziek.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: U luistert nog steeds naar Radio Maria met Klassiekuur. Ook Malagueña van Ernesto Lecuona staat vandaag op het programma. Hij werd geboren in Havana op Cuba in 1895 en stierf in Tenerife in 1963. Hij groeide op in een gezin van 14 kinderen. Zijn zus Ernestina speelde piano en componeerde. Ze gaf hem ook de eerste pianolessen. Op 5 jaar speelde Ernesto al een recital in Havana en 13 jaar oud schreef hij voor harmonieorkest, voor banda dus, een compositie Cuba y America. Van 1904 tot 1907 liep hij conservatorium. Hij was ooit leerling van de Nederlander Hubert de Blanc, die in Havana in 1885 het Hubert de Blanc Conservatorium had opgericht. In 1913 behaalde hij het onderwijzersdiploma en de gouden medaille voor piano en notenleer. De Blanc noemde hem een buitengewoon briljant student, hoogbegaafd met een perfect temperament. Lecuona hield zich ook bezig met populaire amusementsorkesten. Hij trad op in de eerste bioscopen en danspaleizen van Havana. In 1916 trok hij naar New York City. In 18 keert hij naar Cuba terug en opent hij de Instituto Musical de la Havana. In 1925 concerteert hij in Madrid. In 1928 ontmoet hij in Parijs Maurice Ravel, die de Malagueña van Lecuona beter vindt dan zijn eigen bolero. Hij krijgt de bijnaam Cubaanse Gershwin. En we gaan nu over naar zijn muziek zelf. We luisteren naar het mooie pianosolo, accelerando en tempoveranderingen en de solo fagot in het stuk dat Malaga beschrijft, Malagueña van Ernesto Lecuona, bewerkt door Douglas Gemley.

De Vals Sentimental op opus 51 nummer 6 van Peter Tchaikovsky wordt u nu gebracht door Sidney Sachs in een bewerking van Erik Hammerstein. Eigenlijk is dit soepele salonmuziek met veel rubato, soli en tutti afwisselend, waarmee ook Tchaikovsky zich van een iets lichtere kant laat zien. Peter Tchaikovsky was een Rus en een romanticus en deze bekendste Russische componist maakte deel uit van een nationale school. Hij leefde van 1840 tot 1893, maar nu gaan wij genieten van zijn klassieke dansmuziek.

Melomanen komen alvast in deze uitzending aan u trekken. Van Paraskevas Grekis spelen we nu Zorba le Grec uit de gelijknamige film. De Griekse mannendans, de Sitaki, wordt soms in groep of soms solo gedanst. Van begin tot einde accelerando, steeds sneller, met een ophitsend karakter. Hier gespeeld op de bouzouki, het toekelinstrument in Griekenland, brengt het ons meteen in de zuiderse sfeer. Een bouzouki heeft een luidvorm met een lange hals, voorzien van frets, vingeraanduidingen zoals bij de gitaar, en met vier dubbele snaren. Laten we maar snel kennis maken met de klank van de bouzouki in de Sitaki-dans uit Zorba de Griek.

kan de nu benen nog volgen, beste luisteraars, op deze sirtaki. Wel leuk, natuurlijk. Maar we gaan verder met O Sole Mio van Giovanni Capuro. Wordt nu gezongen door Luciano Pavarotti, een Italiaanse tenor met wereldfaam. Begeleid door het Nationaal Philharmonisch Orkest. Maar wat is O Sole Mio voor een lied? Wel, het is een strofisch lied met refrein. Het werd in 1899 gecomponeerd en is nu het meest bekende Italiaanse lied. In de originele versie werd het uitgevoerd door Enrico Caruso, Mario Lanza, Andrea Bocelli en zo meer. Het werd zelfs gecoverd door een bepaalde punk-rockband. Maar wij luisteren nu naar de interpretatie van Luciano Pavarotti van O Sole Mio van Giovanni Capuro. En O Sole Mio betekent gewoon mijn zon.

It's Now or Never maakte Elvis Presley ervan. Maar wij zoeken het nu in de Parijse sfeer. Kurt Larsens bespeelt de Musette in Sous le ciel de Paris. Het was ooit een kaskraker van Edith Piaf, de straatmus van Parijs. De Parijse zangeres met een sentimentele stem. Technisch was ze niet volmaakt, maar o zo doorleefd in haar interpretatie. Sous le ciel de Paris, hopelijk niet te bewolkt na de Italiaanse zon van daarjuist. De Musette, accordeon of trekharmonica is een blaasinstrument met windvoortbrenging, welke een luchtkamer bevat die je kan opentrekken of sluiten met toetsen of knoppen als klaviatuur. In het lied dat in droevige kleine terts begint, breekt in het majeur of grote tertsgedeelte de zon door en de hemel opent zich. Vlotte vingers van Kurt Larsen brengen ons in de Parijse sfeer met Sous le ciel de Paris van Jean Wiener.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan er vandaag uit met Rhapsodia Symphonica, opus 66 van Massimo Freccia, gespeeld door Earl Wild. Rhapsodia wijst op een aaneenrijgen van melodieën. Symphonica wijst op de symfonische bewerking ervan. Massimo Freccia leefde van 1906 tot 2004 en hij werd dus 98 jaar. Als Italiaans-Amerikaans dirigent legde hij zich vooral toe op symfonische muziek. Hij assisteerde jarenlang Arturo Toscanini. En Freccia werd geboren in Toscane, nabij Firenze. Hij had veel aristocratische en koninklijke vrienden. Zijn moeder, die pianiste was, wekte zijn interesse voor muziek. Onder meer voor Vivaldi en Corelli. Toen een Russische groottante bij hen kwam wonen, bracht deze de kennis van Tchaikovsky, Schumann en Rimsky-Korsakov mee. In 1923 liep Freccia Conservatorium in Firenze, waar hij de hedendaagse muziek leerde kennen van Dalla Piccola en Malipiero. Als autodidact dirigeerde hij in een garage een klein orkestje. Aan de opera van Firenze speelde hij Celesta en Harmonium. In Parijs ontmoette Freccia Stravinsky en Arthur Rubinstein, evenals Maurice Ravel. In 1929 dirigeerde hij hedendaagse Italiaanse muziek. Hij was een echte globetrotter, want in Wenen ontmoette hij Béla Bartók en Zoltán Kodály. Hij werd dirigent van het Budapest Symfonieorkest. En vanaf 1937 richtte Freccia zich op New York met Havana als tussenstop, waar hij bevriend werd met Gershwin. Vanaf 1944 dirigeerde hij in New Orleans. En in 1952 volgde het Baltimore Symphonic Orchestra. En in 1954 debuteerde hij in Londen. In 1959 werd hij dirigent van het Italiaanse RAI-orkest. Hiermee trad hij tweemaal op voor paus Johannes Paulus de 23e. En in 1967 bereisde hij Japan en Australië. In 1981 keert hij terug naar Wenen als dirigent. Uiteindelijk overlijdt hij in Londen in 1998. Van een globetrotter gesproken. Earl Wild, de pianist, leefde van 1915 tot 2010 in de USA. Hij maakte transcripties van jazz en Europese klassieke muziek. Als eerste ooit gaf hij een recital voor de Amerikaanse tv in 1939. In 1942 soleerde hij in Gershwin's Rhapsody in Blue. Hij verzorgde meerdere masterclasses piano, werkte tot 1968 aan de American Broadcasting Company, het ABC dus, en werd ook 95 jaar.
1: Jammer genoeg zit ons uurtje klassiek erop en nemen we afscheid van u, beste luisteraars van Radio Maria, met Rhapsodia Symphonica opus 66 van Massimo Freccia, gespeeld door Earl Wild.

Uit de abdij Saint-Joseph de Clerval, in Flavigny-sur-Ozerain in Frankrijk. Dierbare vriend van de abdij Saint-Joseph de Clerval. Dit is een volgende geestelijke brief. Ik zeg u, als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult ge het rijk der hemelen niet binnengaan. Onze lieve Heer geeft aan zijn discipelen, vol van menselijke ambities, een kind als voorbeeld. Om in het hemels koninkrijk binnen te treden, is het noodzakelijk dat we gelijk worden aan kleine kinderen. Schuldig aan geen enkel kwaad. En vooral niet aan het ergste van alle kwaden, de hoogmoed. Nederigheid is een van de grondbeginselen van het christelijk leven. In een beschouwing over de ladder die Jacob in zijn droom zag, en waarop hij hengelen naar boven en naar beneden zag gaan, in Genesis 28, verklaart de heilige Benedictus, dit afdalen en opklimmen wil ons ongetwijfeld niets anders zeggen dan dat men door hoogmoed afdaalt en door nederigheid omhoog klimt. Die overeind staande ladder nu is ons leven hier op aarde. Zij zal, als ons hart nederig is geworden, door de Heer naar de hemel worden opgericht. Uit de regel hoofdstuk 7 van Benedictus. De heilige Augustinus verklaart, als jullie mij vragen waar het in de godsdienst en de leer van Jezus Christus in wezen om gaat, antwoord ik, eerst om nederigheid. Vervolgens om nederigheid en tenslotte om nederigheid. Brief 118. En in een commentaar op de woorden uit het evangelie komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. In Matteüs, hoofdstuk 11, stelt hij ons Jezus voor als voorbeeld en bron waaruit wij nederigheid kunnen putten. Neem mijn juk op en kom bij mij in de leer. Niet om alle zichtbare en onzichtbare wezens te scheppen, niet om de aarde te verbazen met wonderen, noch om de doden te doen verrijzen, maar kom bij mij in de leer, omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart. Hoe meer je een bouwwerk in de hoogte wil verheffen, des te dieper moeten de funderingen worden gegraven. Het komt erop aan het bouwwerk tot in de hemel te verheffen. Besteed dus alle aandacht aan de funderingen. En welke funderingen? Leer van hem dat hij zachtmoedig en eenvoudig van hart is. Graaf in jezelf die fundering van nederigheid en je zult de bekroning van de naastenliefde bereiken.

in een zeer arm christelijk gezin, in de molen van Bolly, een meisje ter wereld dat Bernadette wordt genoemd. Ze zal de oudste van 9 kinderen worden. Vanaf haar 6e levensjaar heeft ze astma aanvallen, waaraan ze haar hele leven zal lijden. De heer Soubirou, haar vader, werkt hard. Maar de armoede brengt de familie ertoe slechts in een optrekken van een kamer, ook wel het cachot genoemd, haar toevlucht te zoeken. Bernadette houdt zich bezig met het huishouden en zorgt voor haar broers en zusjes. Ze houden alle zoveel van elkaar en bidden zo goed dat de ellende geen belemmering vormt voor het geluk van het gezin. 11 februari 1858. Het is koud in het cachot. Bernadette gaat met enkele vriendinnen stookhout zoeken bij de grot van Massabielle aan de oever van de Gave. En plotseling merkt ze in een rotsholte een buitengewone schone vrouw. Haar lichaam, dat op zicht even tastbaar is als ons eigen vlees, verschilt slechts door een onuitsprekelijke schoonheid van dat van een gewoon iemand. Ze heeft een gemiddelde lengte en lijkt heel jong. De ovale vorm van haar gezicht is van een hemelse gratie en de blauwe ogen zijn van een lieflijkheid die het hart lijkt te smelten van ieder op wie haar blik komt te rusten. Uit de vorm van haar lippen spreekt een goddelijke goedheid en zachtmoedigheid. Door een bovennatuurlijke schrik bevangen, maar van vreugde vervuld, durft Bernadette niet dichterbij te komen. Met de vrouwen biedt ze haar rozenkrans. Als de verschijning ophoudt, komt Bernadette uit haar extase en, op aandrang van haar vriendinnen, vertelt ze wat ze voor zichzelf, voor zich alleen, had willen houden. Als mevrouw Soubirou ervan hoort, vreest ze dat het een hersenschim was en verbiedt haar dochter nog naar de grot van Massabielle terug te keren. Op maandag de 14e laat Bernadette zich door haar vriendinnen overhalen. Nauwelijks bij de grot aangekomen, kondigt de zieneres aan: ze is er. Vervolgens loopt ze naar haar toe, sprenkelt met wijwater en zegt: als uw naam een schot komt, blijf dan. Zo niet, gaat u dan weg. En de vrouw glimlachte, zal Bernadette later vertellen. En hoe meer ik haar besprenkelde, des te meer ze glimlachte. Op 18 februari zegt de vrouw tegen Bernadette: zou u zo goedgunstig willen zijn hier 14 dagen te komen? Stralend van vreugde stemt het kind toe. En de vrouw voegt er dadelijk aan toe: ik beloof u niet in deze wereld gelukkig te maken, niet in deze wereld, maar in de andere. Op de 21ste moet Bernadette een ware menigte door om bij de grot te komen. De vrouw kijkt met een droef gezicht in de verte. Ze wendt zich tot Bernadette: bid God voor de zondaars. De 24ste kan Bernadette in tranen voor de menigte slechts herhalen wat de vrouw haar heeft opgedragen. En dat ze met één woord samenvat: penitentie, penitentie, penitentie. Gaat drinken aan de fontein. De 25ste gaat Bernadette op haar knieën voorwaarts naar het midden van de grot waar de vrouw haar is voorgegaan. Ga aan de fontein drinken en er je wassen, zegt ze haar. Bernadette krabt met haar vingers in het opgehoopte zand. En uit de diepe rots vindt een bron haar weg tot aan de hand van Bernadette. Het kind drinkt het eerste slokje van dit water op. Water dat nog modderig is, waarmee ze vervolgens het gezicht nat maakt. Maar de bron is weldra een onuitputtelijke fontein, een goddelijk werktuig van talrijke, verbazingswekkende genezingen. Op 25 maart geeft de stralende bezoekster het geheim van de grot prijs. Ik ben de onbevlekte ontvangenis. Bernadette rent naar meneer Pastoor om die zin die ze niet begrijpt voor hem te herhalen. Deze is geheel ontdaan en gelooft dan in de echtheid van de verschijningen. Het is de heilige maagd, roept hij uit. 4 jaar tevoren heeft paus Pius de 9e inderdaad het dogma van de maagd Maria, die zonder zonde is, ontvangen, afgekondigd. De laatste verschijning van de

Allerheiligste de Maagd vindt op 16 juli plaats. Het feest van Onze Lieve Vrouw van de Karmel. Ik heb haar nog nooit zo mooi gezien, zal Bernadette zeggen. Vervolgens leidde diepgaande onderzoeken ertoe dat de bisschop van Tarbes plechtig uitspraak doet. Wij zijn van oordeel dat de onbevlekte Maria, de moeder van God, werkelijk is verschenen aan Bernadette Soubirous op 11 februari 1858 en de dagen daarna een 18-tal keren. Bij de gelegenheid van een van de verschijningen onthult de heilige maagd aan Bernadette dat zij non zal worden. 8 jaar later, nadat ze lang heeft geaarzeld bij het kiezen van een communiteit, treedt de zieneres van Lourdes, die dan 22 jaar is, in bij de zusters van liefde en christelijk onderricht van Nevers. Ik ben hier gekomen om het te verbergen, zegt ze wel eens. Ander hoofdstuk. Ga weg, het is te vroeg. De novice meesteres van het klooster van Nevers is moeder Maria Theresia Vauzoux. Onder haar kap enigszins dame van de wereld gebleven, ijvert ze voor de heiliging van haar nonnen. Maar heeft ze zo haar eigen opvatting over hoe ze vooruitgang moeten boeken. Ze verlangt van hen dat ze nederig en vol vertrouwen zijn. En dat hun zielen voor haar geen geheimen zouden hebben. Bernadette, aan wie de heilige maagd verscheidene geheimen heeft toevertrouwd, die ze aan niemand mocht vertellen, komt in de ogen van moeder Overste als nogal gesloten over. De zieneres van Lourdes is volgens haar een gewoon meisje en het is van belang dat zij voor het religieuze leven wordt gevormd. De ongelooflijke gunsten die haar te beurt zijn gevallen, staan buiten kijf. Maar zij moet worden beschermd tegen de verlokkingen van de hoogmoed. In het noviciaat worden het jonge nonnetje kleine werkjes opgedragen. In de eucharistie, in de sacristie, dan weer op de ziekenafdeling. Altijd bewaart ze haar vredige glimlach, maar haar gezicht verraadt de vermoeidheid. Ze bezit inderdaad meer moed dan goede gezondheid. Ze lijdt aan astma en bekent dat ze ook last heeft van buikpijn en hoofdpijn. Weldra moet ze het bed houden en op 25 oktober verkeert ze op de rand van de dood. Op aanraden van haar biechtvader vraagt ze om haar religieuze gelofte te mogen afleggen. De bisschop, Monseigneur Forçade, verleent de vereiste toestemming en gaat persoonlijk naar de stervende op haar ziekbed om haar eeuwige geloften af te nemen. En dadelijk na de plechtigheid herstelt de gezondheid van Bernadette zich op onverwachte wijze. Ik ben aan de betere hand, zegt ze met een sprankje van spijt. De lieve God wilde me niet. Ik ben tot aan de hemelpoort geweest, maar hij zei, ga weg. Het is te vroeg. Ze zal nog 12 jaar doorleven.

Nederig van binnen, vernederd van buiten. Zuster Maria Bernarda is een vurige en oplettende novice, gaat volledig op in de groep van medezusters. Aan het eind van het noviciaat verdeelt Monseigneur Forsade onder de jonge zusters de werkzaamheden die zij voortaan zullen moeten uitvoeren. Ieder ontvangt de taak die haar is toebedacht, maar Bernadette staat niet op de lijst. En zuster Maria Bernarda, vraagt de bisschop. Monseigneur, antwoordt de overste, ze deugt nergens voor. Is dat waar, zuster Maria Bernarda, dat u nergens voor deugt? Dat is waar, antwoordt de nederige non. Maar wat moeten we dan met u aanvangen, arm kind? Met u goed vinden, monseigneur. Zo komt de overste tussen beiden. Kunnen we haar uit naastliefde in het moederhuis houden en haar een of ander werkje verschaffen op de ziekenafdeling? Al was het maar om schoon te maken en thee te zetten. Gezien ze altijd ziek is, komt het nog goed uit ook. De bisschop knikt en verheft het debat door dit tegen het zustertje te zeggen. U draag ik het werk van gebed op. Pijnlijk getroffen door deze openlijke vernedering, herinnert Bernadette zich wat de heilige maagd haar heeft opgedragen. Lijden voor het eeuwig heil van de arme zondaars. En ze wordt voorgoed van een diepe vreugde vervuld. Later zal ze in haar notitieboekje aantekenen. O mijn ziel, wees de getrouwe navolgelingen van Jezus. Hij zo zacht en nederig van hart. Iemand die alleen al nederig van hart is geweest, moet worden geloofd. Welke kroon zullen zij die nederige van binnen en vernederd van buiten zijn ontvangen? Wanneer ze de nederigheid van de heiland in al haar dimensies zullen hebben nagevolgd. Na het genoegen te hebben gesmaakt van talrijke verschijningen van de maagd Maria, had Bernadette zich hier op kunnen laten voorstaan. Ze heeft daarentegen een voorbeeld van diepe nederigheid gegeven, die voor onze tijd een belangrijke en een bijzonder belangrijke les is. De mens van tegenwoordig waakt inderdaad vaak angstvallig over een verkeerd begrepen vrijheid. Hij eist een volledige onafhankelijkheid van wie dan ook op, zelfs tegenover zijn schepper, en vervalt al dus in het verafgoden van zichzelf. De wortel van de eerste, de beste afgodische verering, zei kardinaal Ballon, aartsbisschop van Lyon, is de verering van zichzelf en van eigen vrijheid. Een vrijheid die beweert zich te laten losmaken van iedere vorm van conditionering en iedere van buitenaf opgelegde norm. Ongetwijfeld de actueelste vorm van afgoderij van alle tijden. Verering van onszelf, die ons langzaam maar zeker afsnijdt van de anderen, van de wereld, en die ons stilzwijgend medeplichtig maakt aan de verontmenselijking van onze samenleving. 17 februari 1998. De mens is niet de universele maat. De moderne mens, constateert Paus Johannes Paulus II, heeft zich zo verbonden aan de taak der aardse stad te bouwen, dat hij de stad van God uit het oog heeft verloren en bewust uitsluit. God blijft buiten het blikveld van zijn leven. 11 oktober 1985. Zo'n houding heeft ernstige gevolgen. De stemmen die aldus nog steeds de Heilige Vader in de volledige morele religieuze autonomie van de mens en in een samenleving die steeds meer wereldlijk wordt, de weg zien die rechtstreeks naar mislukking leidt, naar toenemende chaos, horen we steeds in grotere getalen. Uit de aard van zijn eigen wezen is de mens nog het begin, nog het einde. De mens is niet de universele maat. Hij moest toegeven dat er boven hem een tastbaar wezen staat. Dat tastbaar wezen is God, zijn schepper, zijn vader en zijn rechter. We moeten de bereidheid bezitten naar hem te verwijzen op alle gebieden van ons bestaan. 4 mei 1987. Dat is wat de heilige Benedictus ons in het vooruitzicht stelt
want voor hem vindt ons hele leven plaats onder de blik van God, zoals hij verklaart naar aanleiding van de eerste graad van nederigheid. Want de mens moet overtuigd zijn dat God hem altijd vanuit de hemel gadeslaat, dat zijn doen en laten overal door Gods oog wordt gezien en onophoudelijk door de engelen wordt gemeld. Regel van Benedictus, hoofdstuk 7. Het zeer nederig leven van de heilige Bernadette is in feite een leven van gebed. Het is ook een leven dat wordt gekenmerkt door een grote moed, want in weerwil van de gangbare opvatting is nederigheid niet de deugd van lafhartigen of van hen die aan karakter ontbreken. Nee, zij veronderstelt eerder een tamelijk ongewone zielskracht. Zo voegt de heilige Bernadette een paar jaar na haar profetie aan haar bidwerk, dat ze als veel hoogstaander dan alle andere werken beschouwt, een ander werk toe dat niet minder verheven en heilzaam is. Op een bed in een hoek van de ziekenzaal gelegen, ontvangt zij bezoek van een superieur. Wat doet u daar, kleine luilak? Maar, beste moeder, ik doe mijn werk. En wat is dat dan wel? Ziek zijn. Zuster Maria Bernarda lijdt in haar lichaam. De tuberculose is met haar langzaam verwoestend werk begonnen. Ze lijdt ook vanwege de armoede van de zusters, die soms aan ontbering grenst, soms zelfs aan gebrek aan brood. Maar naast het lichamelijke lijden is er de morele beproeving die niet minder gemakkelijk is te dragen. De koelhartigheid die moeder Maria Theresia Voetsou jegens Bernadette in een vroom plichtsbesef aan de dag legt, is voor haar de bron van een groot verdriet dat een tiental jaren zal duren. De moeder erkent de voorbeeldige godsdienstige vurigheid van Bernadette. Maar aangezien ze niets buitengewoons opmerkt aan deze zieneres, houdt ze een ongunstige mening ten aanzien van de gebeurtenissen in Massabielle. De pijnlijke situatie leidt tot de volgende overdenking van een novice. Wat een geluk dat ik Bernadette niet ben. Maar wanneer ze het over moeder Maria Theresia heeft, zal zuster Maria Bernarda volslagen oprecht verklaren: ik ben haar veel erkentelijkheid verschuldigd voor al het goede dat ze mijn ziel heeft gedaan. Een plaats in het goddelijk hart. Mijn goddelijke echtgenoot, schrijft Bernadette, heeft gegeven dat ik me aangetrokken voel tot het nederige en verborgen leven. En vaak zei hij tegen mij dat mijn hart pas zou ophouden te slaan wanneer het hem alles zou hebben opgeofferd. Om het te doen besluiten geeft hij me vaak als ingeving dat ik uiteindelijk bij de dood geen andere troost zal hebben dan Jezus en wel de gekruisigde Jezus. Hem alleen, de trouwe vriend, zal ik tussen mijn verstijfde vingers in mijn graf meenemen. O dwaasheid aller dwaasheden, om me aan iets anders dan hem vast te klampen. Aan een dame die zo pas haar man en twee kinderen heeft verloren, geeft zij de raad haar toevlucht tot het heilig hart te nemen. God beproeft degene die hij lief heeft, schrijft ze. U heeft dus recht op een heel bijzonder plaatsje in zijn goddelijk hart en daar alleen zult u de ware en duurzame troost vinden. Hij zelf is degene die ons met deze zoete woorden uitnodigt. O, u allen die lijden en verdrietig zijt, kom tot mij. Ik zal uw last verlichten en u troosten. Op haar arme, uitgeputte lichaam wint de tuberculose terrein. Aan haar knie die zwelt en waaraan ze veel pijn krijgt, openbaart zich een tumor. In haar notitieboekje schrijft ze: ik heb het gebruik van mijn benen volledig verloren. Ik moet de vernedering ondergaan gedragen te worden. Vanaf oktober 1878 veroorzaakt de tumor een pijn die niet meer kan worden verzacht. Bernadette vindt alleen in Jezus nog kracht. En uit liefde voor hem slaagt ze er zelfs in het lijden lief te hebben. Ik ben gelukkiger met mijn Christus op mijn bed dan een koningin op haar troon, schrijft ze aan een zuster die haar een prentje van de gekruisigde Jezus heeft gestuurd.
En zo geeft ze weerklank aan de woorden van de heilige Paulus. Ik verheug mij dat ik voor u mag lijden en in mijn lichaam mag aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van de Christus ten bate van zijn lichaam, en dat is de kerk. Brief aan de Colossenzen. Deelhebbend aan Christus' lijdensmysterie neemt ze het ook werkelijk deel aan de verlossing en aan de heiligmaking van de zielen. Daardoor is Bernadette een licht voor onze tijd, waarin de ongeremde genotszucht vaak wordt beschouwd als een levensregel. Gewoonlijk laat zuster Maria Bernarda haar rechterbeen buiten haar bed op een stoel rusten, vanwege die tumor. Gesmoord klinkt haar klagen veroorzaakt door de pijn van de beenetter die te vergelijken is met de hevigste tandpijn. Ze vertoont geen enkel teken van ongeduld, altijd hetzelfde aanmächtige, stotende gekreun van een wilskrachtig iemand die heldhaftig strijd voert. Wanneer men in bed ligt, zegt ze op een moment waarop de pijn op zijn ergste is, moet men niet meer bewegen, zoals onze lieve Heer op het kruis. Het lukt haar altijd niet. Nee, niet steeds. Let u maar niet op mijn stuiptrekkingen, het heeft niets te betekenen. En, met haar kruisbeeld in de hand, ik ben zoals hij. Nachtenlang biedt ze de rozenkrans. Ik ben gelukkig wanneer ik mij in mijn uren van slapeloosheid verenig met Jezus hostie. Een blik op dat prentje, dat een monstrans voorstelt, schenkt me de kracht om het offer te brengen wanneer ik des te meer de eenzaamheid en de pijn voel. De pijn van de eenzaamheid ook. Haar grote geluk is op zo'n ogenblik zijn gedachten aan te sluiten bij de missen die dan worden opgedragen in dit of dat werelddeel. Wanneer ze even respijt heeft, maakt ze zich nuttig voor de gemeenschap met het vervaardigen van borduurwerk, tekeningen, schilderstukjes en zo meer. Op 19 maart 1879, het feest van de heilige Jozef. Welke genade hebt u hem gevraagd, zuster Maria Bernarda? De genade van een zalige dood, antwoordt ze. 28 maart, ze ontvangt de laatste sacramenten. Haar martelaarschap gaat nog 3 weken door. De hemel, mompelt ze. Ze zeggen dat sommige heiligen er niet rechtstreeks naartoe zijn gegaan, omdat ze daar niet vurig genoeg naar hadden verlangd. Dat zal bij mij niet het geval zijn. Denkt u maar aan de belofte van de heilige maagd. Aan het eind is de hemel, zegt men tegen haar. Ja, antwoordt ze zwakjes, maar het eind doet er wel lang over. Ik voel me vermalen als een graankorrel.

0: Ik verlang er zo naar om haar weer te zien. In de nacht van 14 op 15 april probeert de duivel haar tot wanhoop te brengen. Ze roept Jezus en schreeuwt: ga weg, Satan. De almoezenier vraagt haar: wilt u het offer van uw leven brengen? Welk offer? Het is geen offer dit armzalig leven te verlaten, waarin het ons zo moeilijk wordt gemaakt om God toe te behoren. O, hoe terecht leert ons de navolging van Christus dat we niet tot het laatste moment moeten wachten om God te dienen. Dan zijn we nog maar tot weinig in staat. De ochtend van 16 april verloopt zeer moeizaam. Zuster Maria Bernarda verkeert in ademnood. Ik zal aan de onbevlekte moeder vragen u vertroosting te brengen, zegt moeder Eleonore tegen haar. Nee, geen vertroosting, maar kracht en geduld. Ik heb haar gezien, vervolgt ze, terwijl ze naar het beeld van de heilige maagd kijkt. Ik heb haar gezien. O, hoe schoon was ze en hoe verlang ik ernaar haar weer te zien. Even voor 3 uur in de middag is het een prooi aan inwendige pijnen. De zieke zuster bidt langzaam het weesgegroet Maria. Bij de woorden Heilige Maria bidt Bernadette met de zuster mee, die haar alleen verder laat gaan. Nederig en vol vertrouwen tot aan het einde zegt zuster Maria Bernarda tot 2 maal toe: Heilige Maria, moeder van God, bid voor mij, arme zondares, arme zondares. En bijna ogenblikkelijk daarna blaast Bernadette de laatste adem uit, waarbij ze het kruisbeeld tegen haar hart houdt, geklemd. Ze is 35 jaar. De heilige maagd had haar beloofd dat ze jong zou sterven. Het moment van de beloning was gekomen. Aan onze lieve vrouw van Lourdes en aan Sint-Jozef vertrouwen wij, op voorspraak van de heilige Bernadette, uw lichamelijke en geestelijke noden toe, evenals de mensen die u dierbaar zijn, levenden en overledenen. Dom Antoine Marie. Tot zover deze brief uit de abdij van Sint-Jozef van Clerval.
1: Welkom bij Radio Maria.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid, dat is het uur waarop Jezus Christus zijn leven heeft gegeven aan het kruis. En daarom willen we om 3 uur even halt houden in de loop van onze dag om aan Jezus te denken, om met onze gedachten, met onze gebeden tot de Heer te komen en het offer dat Hij voor ons heeft gebracht, zodat wij de vergiffenis van zonden kunnen verkrijgen en het eeuwige leven kunnen binnengaan. Laten wij aan de Heer vragen ons te schenken alles wat nodig is om Hem in het centrum van ons leven te plaatsen. Laten we dat doen door samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid te bidden, ook zeer zeker voor al uw intenties. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen bidden voor al uw intenties tijdens dit uur van de Goddelijke Barmhartigheid, dit kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid. En we danken u voor uw meebidden, voor uw verbondenheid en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.

Zou je zeggen dat ik niet begrijp, niet beleef wat jij bedoelt? Weet dan dat je niet alleen staat,

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Pucat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen aan hoofdstuk 2, Concentratiekamp. U vraagt zich nu misschien af hoe mijn vader erbij kwam ons naar deze school te sturen. Beslist niet uit onzorgvuldigheid. De bewaard gebleven correspondentie laat zien dat hij heel wat scholen had overwogen voordat zijn keus op die van Oldie viel. En ik ken hem goed genoeg om er zeker van te zijn dat hij zich nooit door zijn eerste, waarschijnlijk juiste, gedachten zou hebben laten leiden. En ook niet door de 21ste, die tenminste verklaarbaar zou zijn geweest. Hij is ongetwijfeld blijven wikken en wegen tot aan de 100-zoveelste. En die was dan volmaakt en onwrikbaar fout. Zo gaat het altijd met de overwegingen van eenvoudige mensen die denken scherpzinnig te zijn. Zoals de Skeptic in Religion van Earl is hij altijd te streng voor zichzelf. Mijn vader ging er prat op dat hij, zoals hij het noemde, tussen de regels doorlas. De voor de hand liggende betekenis van een feit of document was altijd verdacht. De ware, diepere betekenis, onzichtbaar voor iedereen behalve hem, groeide onbewust uit zijn rusteloos rijke verbeelding. Terwijl hij meende de prospectus van Oldie te interpreteren, was hij in feite bezig zelf een kostschoolverhaal te bedenken. En dat alles ongetwijfeld uiterst conscientieus en zelfs met een zekere zielenood. Men zou misschien verwachten dat dit verhaal van hem al vlug zou plaatsmaken voor het echte verhaal dat wij te vertellen hadden, nadat we in Belsen waren geweest. Maar dat gebeurde niet. Ik geloof dat dit maar zelden gebeurt. Als de ouders van iedere generatie leerlingen altijd of vaak geweten hadden hoe het op de scholen toeging, zou de geschiedenis van het onderwijs anders verlopen zijn. In elk geval lukte het mijn broer en mij in het geheel niet mijn vader een indruk van de werkelijkheid te geven. Ten eerste was hij, en dit zal verderop duidelijker worden, iemand die zich niet gemakkelijk liet informeren. Hij had een te actieve geest om nauwkeurig iets in zich op te kunnen nemen. Wat hij meende te horen was nooit precies wat je gezegd had. Wij deden ook niet eens veel moeite. Zoals meer kinderen misten wij vergelijkingsmateriaal. Wij dachten dat de Belsen ellende de gewone, onvermijdelijke ellende van iedere school was. Ook uit ijdelheid hielden wij onze mond. Een jongen die van school thuiskomt, zeker in de eerste week, als de vakantie nog een eeuwigheid lijkt te duren, maakt graag een stoere indruk. Hij stelt zijn meester liever voor als een hansworst dan als een bullebak. Hij wordt niet graag als een lafaard en huilebak gezien en kan van zijn concentratiekamp geen getrouw beeld geven zonder te erkennen dat hij zelf de afgelopen 13 weken een bleek, bibberend, huilend en kruiperig slaafje geweest is. We laten allemaal graag de littekens van een gevecht zien. Verwondingen uit het tuchthuis minder graag. Mijn vader moet niet de schuld krijgen van onze verknoeide en ellendige jaren bij Oldie. En nu, om met Dante te spreken, over het goede dat ik daar vond.
Ten eerste leerde ik er zo niet vriendschap, dan toch kameraadschap kennen. Toen mijn broer voor het eerst op deze school kwam, werden er nog jongens gepest. De eerste paar trimesters had ik de bescherming van mijn broer. Daarna vertrok hij naar een school die we Wyvern zullen noemen. Maar ik betwijfel of ik die nodig had. In deze laatste jaren voor de ondergang waren wij, kostleerlingen, te gering in aantal en werden wij te slecht behandeld om nog veel van dat soort kwaad te doen of te ondergaan. Na enige tijd kwamen er ook geen jongens meer bij. We hadden wel ruzie, en die ruzies leken op dat moment zelf erg genoeg, maar lang voor het einde kenden we elkaar al te lang en hadden wij samen te veel beleefd om niet op zijn minst heel oude kennissen van elkaar te zijn. Zo komt het, denk ik, dat Belsen mij op lange termijn zo weinig kwaad heeft gedaan. Zelfs bij de zwaarste onderdrukking van bovenaf zal een jongen minder gauw de moed verliezen dan bij onderdrukking door zijn gelijken. Wij brachten als vijf laatste overgebleven kostleerlingen samen vele genoeglijke uren door. Dat de sportwedstrijden werden afgeschaft was wel funest met het oog op de public school die de meeste van ons voor de boeg hadden, maar vooralsnog was het een uitkomst. Op halve vrije dagen werden we uit wandelen gestuurd. Wandelen deden wij niet veel. We kochten snoep in een slaperig dorpswinkeltje en slenterden wat langs het kanaal of zaten hoog op de rand van een spoorwegdoorstreek bij een tunnelopening naar treinen te kijken. Hertfordshire ging er minder vijandig uitzien. Onze gesprekken beperken zich niet tot de weinige dingen waar jongens op een public school genoeg aan hebben. Wij hadden nog de weetgierigheid van kinderen. Ik bewaar uit die dagen zelfs nog een herinnering aan wat mijn eerste metafysische discussie moet zijn geweest. Wij hadden het over de vraag of de toekomst een lijn is die je niet kunt zien of een lijn die nog niet getrokken is. Ik ben vergeten wat mijn standpunt was, maar niet dat ik het met vuur verdedigde. En al die tijd voltrok zich wat Chesterton noemde het langzaam rijpen van oude grappen. Het zal de lezer opvallen dat zich op school dus een patroon herhaalde dat ik thuis al had leren kennen. Thuis waren mijn broer en ik in de kwade tijden nader tot elkaar gekomen. Hier waren de tijden altijd kwaad en had de angst en haat voor Oldie ongeveer datzelfde effect op ons allemaal. Zijn school leek in bepaalde opzichten heel veel op die van Dr. Grimstone in Visa Versa. Maar anders dan bij Dr. Grimstone was er geen verklikker. Wij stonden als één blok tegenover de gemeenschappelijke vijand. Ik denk dat dit patroon, door zich tweemaal en zo vroeg in mijn leven voor te doen, mijn manier van denken zwaar gestempeld heeft. Tot op vandaag neig ik van nature tot een visie op de wereld waarin wij tweeën, of ons clubje, in zekere zin als de Happy Few, samen tegenover iets groters en sterkers staan. De positie van Engeland in 1940 was voor mij niet verrassend. Op dat soort dingen reken ik altijd. Vandaar dat vriendschap altijd verreweg mijn voornaamste bron van geluk is geweest. Terwijl
kennissen of gezelschap in het algemeen weinig voor mij betekenen. En ik kan mij niet goed voorstellen waarom iemand meer mensen zou willen kennen dan diegene met wie hij echte vrienden kan worden. Vandaar ook mijn zeer gebrekkige, misschien ontoelaatbaar gebrekkige, belangstelling voor grote, onpersoonlijke organisaties en bewegingen en dergelijke. Mijn betrokkenheid bij veldslagen, in verhalen of in het echt, is bijna omgekeerd evenredig aan het aantal strijdenden. Er was nog een manier waarop de school van Oldie al spoedig een herhaling te zien gaf van wat ik thuis beleefde. Zijn vrouw stierf. En wel tijdens een trimester. Zijn reactie op het verlies was dat hij nog meer geweld ging gebruiken. Zoveel dat Wiwi er de jongens min of meer excuses voor aanbood. U zult zich herinneren dat ik al geleerd had emoties te vrezen en te haten. Ik zag daar nu nog meer redenen toe. Maar het belangrijkste dat mij bij Oldie overkwam, heb ik nog niet genoemd. Ik werd hier voor het eerst daadwerkelijk een gelovige. Voor zover ik weet, gebeurde dit in de kerk waar we 2 maal per zondag mee naartoe werden genomen. Het was een Anglo-Catholic, hoog-Anglicaanse kerk. Op het niveau van mijn bewustzijn zette ik mijn stekels op tegen alle eigenaardigheden ervan. Was ik immers niet een Noord-Ierse protestant en waren die onbekende rituelen niet een wezenlijk onderdeel van de gehate Engelse atmosfeer? Op onbewust niveau, zo vermoed ik, hadden de kaarsen en wierook, de gewaden en de gezangen die wij geknield zongen, wellicht een grote en tegengestelde uitwerking op mij. Maar dat was denk ik niet het voornaamste. Het belang van die kerkgang was dat ik hier onderwezen werd in de christelijke leer, in onderscheid van de Algemene Stichting, door mensen die er kennelijk in geloofden. Aangezien ik geen skepsis kende, werd leven ingeblazen aan iets waarvan ik al zou hebben gezegd dat ik het geloofde. Er speelde in deze ervaring veel angst mee. Er was, denk ik, niet meer angst dan gezond of nodig was, maar als ik in mijn boeken te veel over de hel gesproken heb en als er critici zijn die dit historisch willen verklaren, dan moeten ze de verklaring niet zoeken in het vermeende Puriteinse karakter van mijn kinderjaren in Ulster, maar in de hoog-Anglicaanse kerk van Belsen. Ik vreesde voor mijn ziel, vooral tijdens bepaalde maanovergoten nachten in die gordijnloze slaapzaal. Ik hoor nog het ademgeluid van de andere jongens in hun slaap. De uitwerking hiervan op mij was, zover ik het kan beoordelen, volkomen goed. Ik begon serieus te bidden en mijn Bijbel te lezen en te proberen mijn geweten te gehoorzamen. Godsdienst was een van de dingen waarover wij veel spraken. En als mijn herinnering mij niet bedriegt, deden we dat op een volkomen gezonde en vruchtbare manier. Met grote ernst en zonder hysterie. En zonder de schroom van oudere jongens. Hoe ik van dit begin terugviel, zult u nog horen. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. In intellectueel opzicht was mijn tijd bij Aldi bijna geheel verloren tijd. Als de school niet was opgeheven en als ik nog 2 jaar gebleven was, zou mijn academisch lot waarschijnlijk voorgoed bezegeld zijn geweest. Meetkunde en een paar bladzijden uit de English Grammar van West, maar zelfs die moest ik zelf ontdekken, geloof ik, zijn de enige kredietposten op de balans. Wat zich verder nog uit die zee van rekensommen verheft, is slechts een oerwoud van getallen, veldslagen, grondstoffen en dergelijke. Even vlug vergeten als geleerd en volmaakt nutteloos als zou je ze onthouden. Er was ook een grote terugval in mijn verbeeldingsleven. Jarenlang was de vreugde, zoals ik die omschreven heb, niet slechts afwezig, maar vergeten. Ik las nu voornamelijk rommel. Maar aangezien de school geen bibliotheek had, moeten we Aldi daar niet de schuld van geven. In The Captain las ik beuzelachtige schoolverhalen. Het gaf een plezier dat nu werkelijk bestond uit gefantaseerde wensvervulling. Het was een plaatsvervangend genieten van de glorie van de hoofdpersoon. Een jongen die van kinderboeken overstapt naar schoolverhalen gaat naar een lager en niet naar een hoger niveau. Peter Rabbit voedt een belangeloze verbeeldingskracht. Het kind wil namelijk zelf geen konijn worden, ook al zou het wel graag konijntje spelen, zoals het later misschien graag Hamlet zal acteren. Maar het verhaal van het weinig belovende jongetje dat aanvoerder van het eerste elftal wordt, is nu juist bedoeld om werkelijke ambities op te wekken. Ik leerde ook groot genoegen te scheppen in alle verhalen over de oudheid die er te vinden waren. Quo Vadis, Darkness and Dawn, The Gladiator, Ben Hur. Men zou kunnen denken dat dit met mijn religieuze ontwikkeling te maken had. Maar ik denk van niet. In veel van die verhalen treedt wel de vroege christenen op, maar daar ging het mij niet om. Het ging mij gewoon om die sandalen, tempels, toga's, slaven, keizers, galeien, amfitheaters. Ik zie nu dat er een erotische aantrekkingskracht van uitging en dat op een nogal morbide manier. En meestal ging het literair gezien om nogal slechte boeken. Iets dat meer om het lijf had en waar ik in dezelfde tijd van ging houden, was het werk van Rider Haggard en ook de science fiction van H.G. Wells. Het denkbeeld van andere planeten had toen een eigenaardige, koppige aantrekkingskracht op mij, die iets heel anders was dan mijn andere literaire interesses. Het ging hier zeer beslist niet om de romantische bekoring van Das Ferne. Vreugde, in mijn technische betekenis, besprong mij nooit vanaf de maan of Mars. Dit was iets grovers en sterkers. Deze belangstelling was, als er een vlaag van kwam, iets gulzigs, zoals een vleeslijke begeerte.

dit bepaalde soort grove kracht ben ik gaan zien als een teken dat de hiermee samenhangende interesses van psychische en niet van geestelijke aard zijn. Ik vermoed dat er voor zo'n wilde vervoering een psychoanalytische verklaring bestaat. Laat me hier nog aan toevoegen dat mijn eigen ruimtereisverhalen niet zozeer dienden ter bevrediging van deze wilde nieuwsgierigheid, als wel om die te bezweren. De bezwering werkte doordat ik deze nieuwsgierigheid in harmonie bracht met of onderwierp aan die andere neiging, die minder grijpbaar was en meer een zaak van ware verbeeldingskracht. Interesse voor science fiction is gewoonlijk voer voor psychoanalytici. Wat wel blijkt uit het feit dat iedereen die ervan houdt, er ook op zo'n gulzige manier van houdt. En eveneens uit het feit dat wie er niet van houdt, er vaak ook misselijk van wordt. De weerzin van het ene soort mensen heeft dezelfde grove kracht als de fascinatie van het andere soort en is al even veelbetekenend. Tot zover over Oldie. Maar een jaar bestond uit meer dan trimesters. Het leven in een beroerde kostschool is in zoverre een goede voorbereiding op een christelijk leven dat een mens ervan leert uit hoop te leven. Zelfs in zekere zin uit geloof. Want aan het begin van ieder trimester zijn huis en vakantie zo ver weg dat een besef van deze dingen even moeilijk levendig te houden is als een besef van de hemel. Ze zijn in vergelijking met de direct voorhanden gruwelen van eenzelfde jammerlijke onwerkelijkheid. De meetkundeles van morgenochtend beneemt je het uitzicht op het eind van het trimester zoals de operatie van morgenochtend je de hoop op de hemel kan benemen. En toch gebeurde het onvoorstelbare iedere trimester weer. Fantastische astronomische tijdsafstanden zoals over 6 weken om deze tijd verschrompelde tot een overzienbare afstand als volgende week om deze tijd en dan morgen om deze tijd. En precies op tijd was daar de bijna bovenaardse vreugde van de laatste dag. Het was een verrukking waarbij je wel haast versterking met rozijnenkoeken en verkwikking met appelen nodig had, die omlaag kroop langs je ruggengraat en je buik in beroering bracht en die op sommige momenten bijna je adem afkneep. Dit alles had natuurlijk een verschrikkelijke en net zo relevante keerzijde. In de eerste week van de vakantie konden we misschien wel erkennen dat er ooit een niet-trimester zou komen, zoals een jonge man met een goede gezondheid in vredestijd erkent dat hij ooit eens zal sterven. Maar net als voor hem was ook voor ons het grimmigste, memento mori, nog niet genoeg om het ons echt te doen beseffen. En ook hier gebeurde het onvoorstelbare, toch telkens weer. Het grijzende doodshoofd stak uiteindelijk door alle omhulsels heen. Het laatste uur, dat wij met alle middelen van wil en verbeelding op afstand hadden gehouden, kwam uiteindelijk. En opnieuw waren daar de bolhoed, het itonboordje, de knikkerbokser en klipklop, klipklop,
het ritje naar de kade en de nachtboot. In alle ernst meen ik dat het leven uit geloof mij door deze herinneringen gemakkelijker valt. In tijden van zonneschijn en zelfvertrouwen te bedenken dat ik eens zal sterven en verrotten, of te bedenken dat het hele universum eens zal verdwijnen en alleen nog maar een herinnering zal zijn. Zoals Oldie 3 maal per jaar verdween en alleen nog maar een herinnering was. En met hem ook de rottingen en het weerzinwekkende eten, het stinkende sanitair en de koude bedden. Dit wordt gemakkelijker voor iemand die dit soort dingen al eerder heeft zien gebeuren. Je hebt dan geleerd niet af te gaan op de huidige schijn der dingen. Wanneer ik probeer mijn leven thuis in deze tijd te beschrijven, word ik gehinderd door chronologische twijfels. Schoolzaken zijn tot op zekere hoogte te dateren aan de hand van de bewaard gebleven documenten. Maar de langzaam maar zekere gang van het gezinsleven staat daar los van. De lichte vervreemding tussen ons en onze vader werd onmerkbaar groter. Voor een deel was dit aan niemand te wijten. Voor een groot deel was het aan ons te wijten. Een grillige weduwnaar die nog gebroken is door het verlies van zijn vrouw zou wel een uitzonderlijk goed en wijs mens moeten zijn om geen fouten te maken bij de opvoeding van 2 drukke en speelse schooljongens die uitsluitend elkaar in vertrouwen nemen. En zowel zijn goede eigenschappen als zijn zwakheden maakten mijn vader ongeschikt voor deze taak. Hij was veel te mannelijk en grootmoedig om zijn woede te luchten met het slaan van een kind. En hij was te impulsief om een kind ooit in koele bloede en uit principe te straffen. Daarom vertrouwde hij voor de ordehandhaving in huis geheel op zijn tong. En dan zorgde die fatale neiging tot dramatiek en retoriek. Ik spreek er des te vrijmoediger over, omdat ik deze neiging geërfd heb, voor een droevig, maar komisch resultaat. Als hij zijn mond opende om ons terecht te wijzen, deed hij dat ongetwijfeld met de bedoeling een kort en bondig appel aan ons gezond verstand en ons geweten te doen. Maar helaas, hij was als spreker in het openbaar lang voordat hij vader werd. Hij was jarenlang openbare aanklager geweest. De woorden stroomden hem toe en maakten hem dronken. Wat er dan gebeurde was dat een jongetje dat op zijn pantoffels in het natte gras gelopen had of de badkamer niet had opgeruimd, bedolven werd onder iets dat leek op Cicero over Catilina of Burke over Warren Hastings. De ene retorische vraag of vergelijking na de andere. Glanzende redenaarsogen en een donker fronsend redenaarsgelaat. De gebaren, de stembuikingen en de stiltes. Vooral die stiltes konden gevaarlijk zijn. Eentje duurde zo lang dat mijn broer, in zijn onschuld denkend dat de aanklacht voltooid was, deemoedig zijn boek weer pakte en verder las. Het was niet geheel onbegrijpelijk dat mijn vader, wiens retorische misrekening tenslotte maar een zaak van ongeveer 1,5 seconde was, dit opvatte als een daad van koel, berekende insolentie. De lachwekkende wanverhouding tussen zulke oraties en de aanleiding ertoe doet me denken aan de advocaat
bij Martialis, die tekeer gaat over alle schurken uit de Romeinse geschiedenis, terwijl Lis est de tribus Capillis beperkte het hof zich tot de feiten, de zaak betreft een drietal geiten. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde.

Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door Vreugde. Mijn goede vader verloor onder het spreken niet alleen het vergrijp, maar ook het bevattingsvermogen van zijn toehoorders uit het oog. Alle sluizen van zijn immense woordenschat gingen open. Ik herinner mij nog woorden zoals abominabel, sofistisch en clandestien. Om dit goed te kunnen naproeven, moet u de kracht kennen waarmee een vertorende ier zijn plofklanken laat ploffen en de eir laat rollen. Een foutere behandeling had hij ons haast niet kunnen geven. Deze tirades vervulde mij tot op een bepaalde leeftijd met een grenzeloze schrik en verbijstering. Uit het oerwoud van adjectieven en de maalstroom van onbegrijpelijkheid doken denkbeelden op die ik maar al te goed meende te begrijpen. Want ik nam blindings van mijn vader aan dat hij letterlijk bijna bankroet was. Dat wij binnenkort als bedelaars op straat zouden staan. Dat hij het huis zou sluiten en ons het hele jaar op school zou houden. Dat wij naar de koloniën gestuurd zouden worden om al daar het droevig einde te bereiken van het pad der misdaad, waarop wij kennelijk de eerste schreden al hadden gezet. Alle vastigheid ontviel mij. Ik voelde geen grond meer onder de voeten. Het is veelbetekenend dat ik, wanneer ik in deze tijd 's nachts wakker werd en dan niet onmiddellijk mijn broer hoorde ademen, vaak dacht dat mijn broer en hij stiekem waren opgestaan en naar Amerika vertrokken waren, terwijl ik sliep. Dat ik in de steek gelaten was. Dit was het effect dat de woordenvloed van mijn vader op mij had, tot een bepaalde leeftijd. En toen, vrij plotseling, zag ik het bespottelijke ervan. Ik kan mij het moment van de omslag zelfs nog herinneren. En dit verhaal laat goed zien dat de boosheid van mijn vader wel gerechtvaardigd was, maar op een verkeerde manier naar buiten kwam. Op een dag vonden mijn broer en ik dat we maar eens een tent moesten bouwen. We haalden daartoe een stoflaken van zolder. Daarna moesten wij staanders zien te vinden en de trapleer in het washok leek wel bruikbaar. Een jongen met een handbijl maakt daar in een wip een bosje losse palen van. Vier daarvan staken wij in de aarde. En daar ging het stoflaken overheen. Om te zien of het allemaal stevig genoeg in elkaar zat, probeerde mijn broer of hij er bovenop kon zitten. Wij zorgden er wel voor dat de gescheurde resten van het laken verdwenen, maar de staanders vergaten wij helemaal. Toen mijn vader 's avonds weer thuis was en gegeten had, ging hij even door de tuin lopen en wij gingen mee. Hij zag vier dunne houten palen in het gras staan. En begrijpelijk genoeg wekte dit zijn nieuwsgierigheid. Er volgde een ondervraging. Deze keer vertelden we hem de waarheid. Daar schoot de bliksem en rolde de donder. En het zou allemaal precies zoals vele voorgaande keren zijn gegaan, als niet de volgende climax was gekomen. In plaats daarvan hebben jullie de trapleer aan stukjes gehakt. En waarvoor? Waarvoor? Voor deze abortieve pogingen tot poppenkast. Op dat moment verborgen we allebei ons gezicht. Helaas, niet omdat we huilden.
Zoals blijkt uit deze anekdote, was een voorname factor in ons leven thuis de afwezigheid van onze vader van ongeveer 9 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. Al die tijd hadden wij het rijk alleen, afgezien van de kokkin en het dienstmeisje, met wie we soms op voet van oorlog en soms in bondgenootschap leefden. Alles nodigde ons uit om een leven te leiden dat buiten onze vader omging. Onze voornaamste bezigheid was het eindeloze drama van Dierenland en India. En dat op zichzelf zorgde al voor verwijdering tussen hem en ons. Maar ik moet niet de indruk geven dat de goede uren van de vakanties allemaal in de periodes van afwezigheid van mijn vader vielen. Hij had een kwikzilverachtig temperament. Zijn stemming ging even snel op als neer. En zijn vergeving was even hartsgrondig als zijn afkeuring. Hij was vaak een uiterst opgewekte en gezellige vader. Hij kon precies zo doen als wij en gaf niets om zijn eigen waardigheid. Hij hield geen stand op. Ik zag op die leeftijd natuurlijk niet wat een goed gezelschap hij eigenlijk was naar volwassen maatstaven. Hij had een soort humor die voor goed begrip wel om enige levenservaring vroeg. Ik genoot er maar van als van mooi weer. En al die tijd was er het zingenot van het thuis zijn. Het genot van luxe. Beschaving noemden wij het. Daarstraks noemde ik Vice Versa. Dat boek had zijn populariteit vast en zeker aan meer dan alleen de humor te danken. Het is het enige waarheidsgetrouwe schoolverhaal dat er bestaat. De kunstgreep van de Garuda-steen dient in feite om een juist beeld te geven, dat anders overdreven zou lijken, van de gewaarwording van iedere jongen die uit de warmte, de zachtheid en waardigheid van het ouderlijk huis in de ontberingen, de rauwe en smerige lelijkheid van het schoolleven terechtkwam. Ik zeg terechtkwam, want misschien is inmiddels het huiselijk leven in niveau gedaald en het schoolleven gestegen. De vraag komt nu misschien op of wij geen vrienden, buren of familie hadden. Die hadden we. Aan één familie in het bijzonder hebben wij zoveel te danken dat ik dit, met nog wat andere dingen, beter voor het volgende hoofdstuk kan bewaren. Hoofdstuk 3. Mount Bracken en Campbell. Want al de schone lieden in deze zaal waren jong van jaren. Niemand onder de hemel gelukkiger dan zij. Hun koning, een man van het edelste gemoed. Het zou in deze dagen moeilijk zijn een kasteel te vinden waar zo'n heerlijk gezelschap bijeen is. Uit Gawain en de Green Knight. Wanneer ik over mijn naaste bloedverwanten spreek, besef ik meteen weer hoezeer mijn jonge jaren beheerst werden door het contrast tussen Lewis en Hamilton. Voor mij begon het bij de grootouders. Grootvader Lewis, een dove, langzaam bewegende man die psalmen voor zich uitneuriede, veel met zijn gezondheid bezig was en de familie er vaak op wees dat hij er niet lang meer zou zijn, staat tegenover grootmoeder Hamilton, de scherpzinnige weduwe, rad van tong, vol onorthodoxe opvattingen en zelfs tot ontzetting van alle om haar heen, voorstander van Home Rule voor Ierland.
op een top een warren. Onverschillig tegenover conventies, zoals alleen een Zuid-Ierse aristocraat kon zijn. Zij woonde in een groot, bevallig huis en had daar gezelschap van een stuk of 50 katten. Hoeveel onschuldige gespreksopeningen heeft zij niet beantwoord met: nu zit je grote onzin uit te kramen. Was zij iets later geboren, dan zou ze denk ik Fabianist geworden zijn. Onduidelijk gepraat over koetjes en kalfjes stuitte bij haar op onbarmhartig heldere stellingen over verifieerbare feiten en oude vertrouwde spreuken op een bitse vraag om bewijs. Zo kreeg zij natuurlijk de naam een zonderling te zijn. Een generatie verder neem ik dezelfde tegenstelling waar. Oom Ju, een oudere broer van mijn vader, woonde met zijn gezin van 2 jongens en 3 meisjes heel dicht bij ons toen we nog in het oude huis zaten. Zijn jongste zoon was mijn eerste vriend, maar we groeiden uit elkaar. Oom Jo was zowel slim als aardig en bijzonder op mij gesteld. Maar ik herinner mij niets van wat er door de ouderen in dat huis gezegd werd. Het waren gewoon grote mensengesprekken, die vermoedelijk over mensen, zaken, politiek en gezondheid gingen. Maar oom Gussie, A.W. Hamilton, een broer van mijn moeder, sprak mij aan alsof wij van dezelfde leeftijd waren. Dat wil zeggen, hij had het over dingen. Hij bood mij alle wetenschap die ik toen aankon. Deed hij duidelijk, met graagte en zonder flauwe grapjes of neerbuigendheid. En had daarin, klaarblijkelijk, evenveel genoegen als ik. Hij verschafte mij zo de intellectuele achtergrond bij de boeken die ik las van H.G. Wells. Ik geloof niet dat hij om mij als persoon ook maar half zoveel gaf als oom Ju. En noem het onrechtvaardig of niet, maar dit vond ik het prettige ervan. Bij deze gesprekken hadden wij geen aandacht voor elkaar, maar voor het onderwerp. Zijn Canadese vrouw heb ik al genoemd. Ook bij haar trof ik aan wat ik het prettigst vond. Een zonder mankeren vriendelijk onthaal, zonder een spoor van sentimentaliteit. Onverstoorbare verstandigheid, een onopvallend vermogen om altijd alles zo plezierig te maken als de omstandigheden toelieten. Als je iets niet krijgen kon, moest je het maar zonder stellen en er het beste van maken. De Lewis-neiging om oude wonden open te halen en slapende honden wakker te maken was aan haar al even vreemd als aan haar man. Maar wij hadden nog meer verwanten die veel belangrijker voor ons waren dan de ooms en tantes. Nog geen mijl van ons huis stond het grootste huis dat ik destijds kende en dat ik hier Mount Bracken zal noemen. Hier woonde Sir W. E. Lady E. Was een volle nicht van mijn moeder en misschien wel haar beste vriendin. En het was ongetwijfeld omwille van mijn moeder dat zij de heroïsche taak op zich nam om mijn broer en mij beschaving bij te brengen. Wij waren in Mount Bracken permanent uitgenodigd voor de lunch wanneer we thuis waren. Het is bijna geheel en alleen hieraan te danken dat wij niet als wilden zijn opgegroeid. Dit was niet alleen het werk van Lady E, nicht Mary, maar van haar hele gezin. Wij werden er jaar in jaar uit vergast op talloze wandelingen
autoritjes, in die tijd een opwindende nieuwigheid, picknicks en uitnodigingen voor de schouwburg. En dat met een vriendelijkheid die nooit scheen te lijden onder onze ruwe manieren, lawaai en gebrek aan punctualiteit. We waren er bijna evenzeer thuis als in ons eigen huis. Met het grote verschil dat hier een zeker minimum aan manieren in acht moest worden genomen. Alles wat ik weet, veel is het niet, over hoffelijkheid en savoir-faire, heb ik in Mount Bracken geleerd.

Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we natuurlijk verder met dit boeiende verhaal.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo, beste luisteraars, is het ondertussen 5 uur geworden. We zijn verbonden met de Zusters van Liefde de Korte Mark om samen met u de Vespers te bidden, het avondgebed van de kerk, op deze dag waar wij nog steeds het feest vieren van de gedaanteverandering van de Heer. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 1372. 1372 voor de hymne. En de daarop volgende pagina's vindt u de psalmen en de korte schriftlezing, respectievelijk 1373 en 1374.

De geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God. Maar als wij kinderen zijn, dan ook erfgenamen. En wel erfgenamen van God, tezamen met Christus, daar wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking.

0: Wij bidden voor de kerk die gebukt gaat onder het lijden van deze wereld, dat al haar beproevingen in vreugde mogen veranderen. Christus, gij hebt Petrus, Jacobus en Johannes meegenomen naar een hoge berg. Wij bidden voor paus Leo en voor de bisschoppen, dat zij vervuld worden van hoop op de verrijzenis om uw volk te dienen. Christus, gij hebt op de berg het licht van uw gelaat geopenbaard aan Mozes en Elia. Wij bidden voor de Joden van oudsher uw uitverkoren volk, dat zij tot de volheid van de verlossing komen. Christus, gij hebt de wereld verlicht toen de heerlijkheid van de Schepper over u is opgegaan. Wij bidden voor de mensen van goede wil, dat zij blijven wandelen in uw licht.
1: Heer, onze God, verlicht onze duisternis.
0: Onze gemeenschap gedenkt vandaag onze medezusters. Zuster Marie Eudoxie, gestorven in 1967, en zuster Vincentia in 2000. Christus, gij zult ons armzalig lichaam herscheppen en gelijkvormig maken aan uw verheerlijkt lichaam. Wij bidden voor onze overledenen, dat zij uw heerlijkheid mogen binnengaan. Heer, wij bidden u voor de intenties van hen die om ons gebed hebben gevraagd of aan wie wij ons gebed hebben beloofd, in het bijzonder voor de luisteraars van Radio Maria.

0: O God, toen uw Zoon in heerlijkheid verschenen is, hebt gij de kern van het geloof, de verwachting van het kindschap Gods, door het getuigenis van Mozes en Elia bevestigd. Verleen dat wij luisteren naar de stem van uw welbeminde Zoon en voor altijd mede-erfgenamen worden van Christus Jezus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Uit het Romeins Martyrologium. 7 augustus, de 23e dag na de nieuwe maan. De heilige paus Sixtus II en gezellen martelaren. Terwijl paus Sixtus de heilige geheimen vierde en de broeders onderrichtte in de hemelse geboden, verschenen er soldaten en werd hij op grond van een edict

van keizer Valerianus, plotseling gevangen genomen en onthoofd op 6 augustus. Met hem ondergingen 4 diakens de marteldood en zij werden met de paus te Rome bijgezet op de begraafplaats van Callistus aan de Via Appia. Op dezelfde dag stierven ook de heilige Agapitus en Felicissimus, zijn diakens, op de begraafplaats van Praetextatus, waar zij ook zijn begraven. De heilige Cayetanus van Thiene, priester, die zich te Napels in Campanië godvruchtig wijde aan werken van liefdadigheid, vooral ten behoeve van hen die met de ongeneeslijke pest waren besmet. Hij bevorderde het oprichten van broederschappen om leken godsdienstig te vormen, stichtte de reguliere clerici voor de hervorming van de kerk en droeg de vroegere apostolische levenswijze op zijn leerlingen ter navolging over. Te Augsburg in het huidige Duitsland de heilige Afra, martelares, die zich als zondares bekeerde tot Christus en ofschoon zij nog niet was gedoopt, werd zij vanwege het belijden van Christus aan het vuur prijsgegeven, naar men vertelt. Te Arezzo in Toscane de heilige Donatus, de tweede bisschop van deze zetel, die door de heilige paus Gregorius de Grote wordt geprezen om de grote waarde en de kracht van zijn gebed. Te Chalon-sur-Marne in het huidige Frankrijk, de heilige Donatianus, bisschop. Te Rouen, eveneens in Frankrijk, de heilige Victricius, bisschop, die nog als soldaat onder keizer Julianus voor Christus zijn gordel afwierp en daarom door de tribuun veelvuldig werd gefolterd en ter dood veroordeeld. Toen hij vervolgens vrij was gekomen, werd hij bisschop en bracht de ontembare volken van de Morini in de Nervi ook tot het geloof in Christus. Bij Vos in het toenmalige Brabant de heilige Juliana, maagd uit de orde van de heilige Augustinus, die aanvankelijk priorin was van Mont Cornillon bij Luik en die, gesterd door goddelijke en menselijke raad, het hoogfeest van Christus lichaam bevorderde en het leven van een recluus leidde. Haar gedachtenis is ingeschreven op 5 april.

0: uit de Apocalyps. En hij bracht mij in de geest op een zeer hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem, terwijl zij van God uit de hemel neerdaalde, stralend van de heerlijkheid Gods. Zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis. En de stad heeft het licht van zon en maan niet nodig, want de luister van God verlicht haar en haar lamp is het Lam. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
2: Luister, Heer, welwillend naar de stem van uw kerk. Laat haar Christus aanschouwen die verheerlijkt is in zoveel heiligen. En onvermoeibaar het koninkrijk der hemelen verkondigen door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. We gaan er onmiddellijk aan beginnen, want er staat heel wat op de agenda. Zo heeft paus Leo XIV zijn eerste generale audiëntie gegeven sinds zijn terugkeer vanuit Castel Gandolfo. En dat was in de Sint-Pietersbasiliek, deze keer op woensdag 5 augustus. We gaan luisteren naar de vijfde catechese ondertussen over Sacrosanctum Concilium, de constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de heilige liturgie. En daarna zullen wij blijven stilstaan bij het pastorale bezoek dat de Heilige Vader op 6 augustus heeft afgelegd aan Assisi. En dat natuurlijk in het kader van de 800ste verjaardag van het overlijden van de heilige Franciscus van Assisi il Poverello, waar hij dus een pastoraal bezoek heeft gebracht en waar er ook een ontmoeting is geweest met de jongeren die deelnamen aan de Go Franciscan Youth Meeting van 2026. Dat is voor zo dadelijk. We gaan eerst luisteren naar een catechese gegeven door paus Leo XIV op woensdag 5 augustus.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla costituzione.
2: In deze catechese gaan wij verder met onze beschouwing over de conciliaire constitutie over de liturgie Sacrosanctum Concilium. En vandaag staan we stil bij de kerkelijke dimensie van het liturgisch gebed. Zoals de apostel Paulus aangeeft, is het de Heilige Geest die ons leert bidden. Sinds de dag van Pinksteren woont de Geest in de kerk en inspireert hij al haar activiteiten, en in het bijzonder het gebed. Het leven van de eerste gemeenschap, die na het Pasen van Jezus in Jeruzalem ontstond, is een leven in de geest, die door de verrezen Heer is geschonken. Sindsdien, zo zegt het concilie, heeft de kerk nooit nagelaten om in vergadering bijeen te komen om het paasmysterie te vieren, door in de hele schrift te lezen wat over hem ging, door de eucharistie te vieren waarin de overwinning en de triomf van zijn dood aanwezig worden gemaakt en door God te danken voor zijn onuitsprekelijke gaven in Christus Jezus, tot lof van zijn heerlijkheid, krachtens de Heilige Geest. In onze tijd, waarin alles wordt gedomineerd door de mentaliteit die gericht is op efficiëntie en consumptie, kan het gebed iets nutteloos en onbeduidends lijken. In een wereld waarin wetenschap en techniek pretenderen alle antwoorden te geven, kan bidden overkomen als een vorm van vlucht. Bovendien wordt het gebed zelfs in veel christelijke gezinnen niet langer doorgegeven, terwijl talrijke mensen het risico lopen het te verwarren met een techniek onder vele andere, van psychologische aard en gericht op persoonlijk welzijn. Het gebed daarentegen, als fundamenteel aspect van ons mens zijn, verdient het om in zijn ware aard herontdekt te worden. De Constitutie Sacrosanctum Concilium heeft deze noodzaak serieus genomen. En dat vervulde de heilige paus Paulus VI met diepe vreugde. Toen hij dit eerste, door het Tweede Vaticaans Concilie goedgekeurde document afkondigde, verklaarde hij: God op de eerste plaats. Het gebed, onze eerste plicht. De liturgie, de eerste bron van het goddelijk leven dat ons wordt meegedeeld. De eerste school van ons geestelijk leven. In de constitutie verwijst de term het gebed, namelijk naar de gehele liturgie. Dit perspectief is doorslaggevend, omdat het de liturgische hervorming heeft gestuurd en de actieve deelname van de gelovigen tot het centrum ervan heeft gemaakt. De liturgie wordt in de eerste plaats voorgesteld als de plaats van de ontmoeting, van het initiatief van God die zich in zijn Zoon dicht bij de mensheid plaatst. Het woord dat vlees is geworden, gezalfd door de Heilige Geest, waarop wij kunnen antwoorden door Christus, met Christus en in Christus, in de eenheid van de Heilige Geest. Dat wil zeggen, dankzij het gebed dat Christus, verenigd met zijn lichaam, tot de Vader opheft. Daarom verlangde de heilige paus Paulus VI vurig dat het getijdengebed, dat wil zeggen het dagelijkse openbare gebed van de kerk, dat onlosmakelijk verbonden is met de Eucharistie, het gehele christelijke gebed diep zou doordringen, doen herleven, leiden en tot uitdrukking brengen en het geestelijke leven van het volk van God doeltreffend zou voeden. Opdat deze wens werkelijkheid wordt, vraagt de liturgie van het getijdengebed erom steeds meer te worden omarmd en beleefd in het dagelijks leven van de gedoopten en de gemeenschappen. Aan vele mensen die willen leren bidden, in het bijzonder aan de catechumenen, kan zij de weg en de school van het christelijk gebed bieden. Elke week en elke dag vormen de Eucharistie en het getijdengebed de levensadem van de kerk, die de Heilige Geest door haar lichaam laat stromen. In dit gebed verenigt Christus de hele mensheid met zichzelf en betrekt hij haar bij het aanheffen van dit goddelijke loflied. Zo worden wij van dag tot dag steeds meer verbonden met het paasmysterie en naar hem gevormd. De heilige Augustinus zegt, wanneer wij in het gebed tot God spreken, mogen wij de Zoon niet van hem scheiden. En wanneer het lichaam van de Zoon bidt, mag het zijn hoofd niet van zich scheiden. Laat dus dezelfde enige verlosser van zijn lichaam, onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God, diegene zijn die voor ons bidt, die in ons bidt en tot wie wij bidden. Hij bidt voor ons als onze priester. Hij bidt in ons als ons hoofd. Hij wordt door ons aanroepen als onze God. Laten wij dus in hem onze stem herkennen en zijn stem in ons. Verbonden met de Eucharistie, waarvan zij het licht verder zet, geheiligt de liturgie van het getijdengebed de tijd van ons dagelijks leven. 'S Ochtends beginnen we de dag met geloof en dankbaarheid. In de middag vragen we om de kracht van trouw, te midden van de inspanningen. En 's avonds, als het werk gedaan is, begeleiden de vespers het moment van de zonsondergang. 'S Nachts vallen we in slaap, terwijl we ons toevertrouwen aan de vrede van God. Elk uur is een daad van hoop. Tijdens onze aardse pelgrimstocht waken wij en wachten wij samen met de gehele kerk op de glorieuze terugkeer van de Heer.
3: La Chiesa, il ritorno glorioso del Signore.
2: De woorden van Paus Leo XIV in de Sint-Pietersbasiliek afgelopen woensdag 5 augustus. Opnieuw dus een mooie catechese in de reeks waar we samen met de paus de belangrijke documenten van het Tweede Vaticaans Concilie overwegen. En dus hebben we al in verschillende van deze catecheses kunnen blijven stilstaan bij de liturgie. En inderdaad, het Tweede Vaticaans Concilie, een van de zaken die het concilie naar voren brengt, is het belang van het getijdengebed. Mocht u daar nog nooit hebben over gehoord, het is de getijdenmomenten, de gebedsmomenten, die u ook kan beleven met Radio Maria. En die beleefd worden in tal van religieuze gemeenschappen. Ook de priesters zijn gevraagd om van dit gebed eigenlijk echt hun leven ook te maken. Om daar tijd en ruimte voor te maken, vaak in zeer drukke agendas. En ook de lekengelovigen worden door het Tweede Vaticaans Concilie opgeroepen om dit gebed op te nemen in het dagelijkse gebed. Natuurlijk naar uw eigen levensstaat. Wanneer we de lauden, het middagofficie, de vespers, de completen en de lezingendienst bidden, dan verbinden we ons werkelijk met eeuwenlange traditie van gebed. Het gebed van de kerk, en dus onlosmakelijk verbonden ook met de Eucharistie, wat natuurlijk het gebed bij uitstek is. Het offer van Jezus Christus op het altaar brengen. Opnieuw een herinnering van Paus Leo XIV om dus ook dat getijdengebed te durven bidden om er kennis mee te maken. En dat kan u ook zeker doen bij Radio Maria. De persdienst van het Vaticaan heeft bekendgemaakt dat de paus de uitnodiging van de verschillende staatshoofden en kerkelijke autoriteiten van Uruguay, Argentinië en Peru heeft aanvaard. Hij zal dus opnieuw het vliegtuig opgaan en een apostolische reis ondernemen. Van 6 tot en met 17 november, zo werd bekendgemaakt. Nu, Peru, dat zal hem zeer nauw aan het hart liggen natuurlijk, omdat hij daar gedurende vele jaren bisschop is geweest, de mensen zeer goed heeft leren kennen, de taal zeer goed machtig is. En dat merken we ook tijdens zijn pontificaat, dat hij daar ook de nodige aandacht aan besteedt. De paus zal van 6 tot en met 8 november Montevideo, Paysandú en Florida bezoeken. Van 8 tot en met 11 november Buenos Aires, Córdoba en Luján. En van 11 tot en met 17 november Lima, uiteraard Chiclayo, waar hij bisschop was, Cusco en Pucallpa. Dat is voorlopig het programma dat we hebben ontvangen, wat bekendgemaakt is. Als daar meer over te vertellen valt, dan hoort u het zeker in Radio Vaticaan. En wij zullen natuurlijk ook deze reis op de voet volgen. Misschien heeft u dat ook al gehoord. Het zal de bedoeling zijn om tijdens apostolische reizen bijzondere afleveringen te hebben van Radio Vaticaan. Waarbij het programma van Elke Dag Telt als het ware samensmelt met Radio Vaticaan, met de bedoeling om u zoveel mogelijk toespraken, gebeurens, informatie te kunnen geven van die apostolische reizen. Er gebeurt namelijk vaak op zo'n reis heel veel gedurende een dag en dan merken we dat we met de tijd die we normaal nemen voor Radio Vaticaan eigenlijk niet voldoende hebben. Om u nog meer, als het ware, die reizen te kunnen helpen beleven en de vreugde die daarvan komt, de hoop die de paus brengt onder al deze volkeren om daarin te kunnen delen, zullen we dat in de komende maanden en jaren hopelijk kunnen verder zetten en intensifiëren, waardoor we nog meer uitzendingen zullen brengen over de apostolische reizen. Dus voor ons wordt het al een drukke periode van 6 tot en met 17 november van dit jaar. En zoals beloofd gaan we het ook hebben over een hele bijzondere ontmoeting die de paus heeft gehad op donderdag 6 augustus. Hij is namelijk om 7:55 per helikopter vertrokken naar Assisi. En als we zeggen Assisi, dan zeggen we automatisch ook natuurlijk de heilige Franciscus. En het is ook met deze heilige dat als het ware deze ontmoetingen te maken hebben. De Go Franciscan Youth Meeting 2026, de grote ontmoeting met de jongeren, daar was hij op uitgenodigd. Om 8:28 landde hij op het sportterrein Migageli, waar de paus werd verwelkomd door de aartsbisschop van Assisi, monsieur Felice Acrocia, door de voorzitter van de regio van Umbrië, de prefect van Perugia onder andere, de burgemeester van Assisi en de voorzitter van de provincie Perugia. Onmiddellijk daarna begaf de paus zich per wagen naar de basiliek van Santa Maria degli Angeli in Porciuncula, waar hij de talrijke jongeren begroette die zich op het voorplein hadden verzameld. En dat leverde fantastische beelden op. Hij werd daar met groot enthousiasme onthaald. Een belangrijk onderdeel van deze jongerenontmoeting is de mogelijkheid van de jongeren om enkele vragen te stellen aan de paus. Zo werden er 3 uitgekozen. Zij mochten een vraag stellen aan de Heilige Vader. Wij gaan ze beluisteren, als ook het antwoord dat de paus heeft gegeven daar aan de jongeren. Zo mogen wij dus genieten van datgene wat beleefd werd in Assisi ter gelegenheid van dit gebeuren om de 800ste verjaardag van het overlijden van de heilige Franciscus van Assisi te beleven. We gaan luisteren naar de vraag van Carolina, afkomstig uit Kroatië, aan paus Leo XIV en het antwoord dat hij zal geven op deze vraag.
4: Santo Padre, dobro jutro. Mi chiamo Carolina, vengo dalla Croazia.
2: Mijn naam is Carolina, ik kom uit Kroatië, uit de parochie en basiliek van Sint Antonius van Padua in Zagreb.
4: Santo Padre,
2: Heilige Vader, we zijn opgegroeid in de Franciscaanse parochies, begeleid door de broeders, en hebben van de heilige Franciscus geleerd dat het evangelie in de eerste plaats door het leven wordt verkondigd. Door vreugde, eenvoud, broederschap en nabijheid tot iedere mens. Dankzij deze ervaring hebben wij een levend geloof ontdekt dat niet opgesloten blijft in de kerken, maar dienstbaarheid, gastvrijheid en hoop voor anderen wordt. Vandaag de dag leven we echter in een snel veranderende wereld, waar veel jongeren moeite hebben om houvast te vinden, authentieke relaties op te bouwen en hun hart voor God te openen. Ook wij willen geloofwaardige getuigen van het evangelie zijn op de plaatsen waar wij wonen, studeren en werken, en het licht van Christus uitdragen in de eenvoudige en broederlijke stijl van de heilige Franciscus. Heilige Vader, welk advies zou u ons jongeren, die zijn opgegroeid in de Franciscaanse spiritualiteit, willen geven, zodat wij authentieke volgelingen van Christus kunnen blijven en hoop kunnen brengen aan onze leeftijdsgenoten, zonder de vreugde van het evangelie, de eenvoud van het hart en de nabijheid tot de mensen te verliezen die elk christelijk getuigenis geloofwaardig maakt? Een hele vraag dus voor paus Leo XIV.
5: Grazie Carolina per questa domanda.
2: Dank u wel Carolina voor deze vraag. Voor u allereerst een zeer goede morgen aan jullie allemaal. Ook een groet aan de jongeren die al in de basiliek aanwezig zijn en die ons, naar ik meen, ook via de schermen kunnen volgen. Ik ben echt blij om hier bij jullie te zijn. Dus Carolina, bedankt voor deze vraag. Ik denk dat velen, toen ze naar je luisterden, al een deel van het antwoord in je woorden hebben gehoord. Want je hebt getuigd van de eenvoud, de broederschap en de nabijheid die jou hebben overtuigd en jou in staat hebben gesteld om in het geloof te groeien als lid van een gemeenschap die toch voor iedereen openstaat. En dit gebeurde in een regio van Europa die nog maar 30 jaar geleden te maken had met oorlog en de gevaarlijke verstrengeling van religieuze overtuiging en nationalisme. In werkelijkheid heeft de aanwezigheid van de Franciscanen eeuwenlang de dialoog geïnspireerd en bijgedragen aan het vreedzame samenleven tussen katholieken, orthodoxen en moslims. Vandaag de dag betekent trouw blijven aan deze traditie van nabijheid tegen de stroom ingaan. Werken aan de zuivering van het geheugen en verzoening bevorderen. Van christenen zal steeds vaker worden gevraagd om vredestichters te worden binnen samenlevingen die geneigd zijn religie te misbruiken om identiteiten tegen elkaar uit te spelen. Getuigen van Christus blijven daarom boeiend en uitdagend, omdat het de geest en het hart verruimt tot voorbij kunstmatige grenzen. Dat wil zeggen, voorbij angsten die worden aangewakkerd door verkeerde informatie en de muren van vooroordelen. Je onttrekken aan de cultuur van de macht en de beschaving van de liefde opbouwen wordt niet meteen begrepen en aanvaard. Leer echter van de heilige Franciscus de evangelische radicaliteit die het tegenovergestelde is van fundamentalisme. Zij maakt niet blind en gewelddadig, maar gevoelig, aandachtig, altijd in navolging van Jezus en dus nederig, gastvrij tegenover iedereen. Dit is niet gemakkelijk, maar het schenkt veel vreugde. Probeer je nu eens voor te stellen waar wij ons bevinden, maar dan 8 eeuwen geleden. Heer, op het open platteland hadden zich samen met Franciscus honderden jonge broeders uit heel Europa zich verzameld. Probeer ze voor je te zien, zoals de bronnen beschrijven, rij na rij, hier 40, daar 100, elders 80 bij elkaar, allen bezig met het spreken over God, met gebeden, met tranen, met daden van naastenliefde. En zij verbleven daar in zo'n stilte en met zo'n bescheidenheid dat er geen enkel geluid te horen was. Die stilte is het tegenovergestelde van oorlog, met zijn geweld, geschreeuw en wreedheid. De matten van die broeders, net als jullie slaapzakken vandaag, getuigen van vrede. En dat is de kerk. Een vergadering van broeders en zusters, maar voor iedereen is uitgenodigd. Dierbare jongeren, hoe mooi is het om samen te zijn en over God na te denken en zo in zijn licht over het leven zelf, in zijn schoonheid, in zijn mysterie, in zijn ernst. Getuig overal van deze levenswijze. En het bijzonder in een tijd waarin de technologie ons afleert om samen te zijn tussen mensen van vlees en bloed. De heilige Franciscus had door dat de keuze voor de armoede mensen die ver van elkaar afstaan dichter bij elkaar kunnen brengen. Ontmoetingen aanmoedigt en uitnodigt tot het uitwisselen van gaven. Zo begreep hij dat het evangelie niet los te zien is van de keuzes van Jezus Christus, die arm werd om ons te verrijken. Het evangelie is zijn leven, zijn weg, zijn onwankelbaar vertrouwen in de Vader. Als wij in zijn naam samenkomen, dan komt hij onder ons. En is de vreugde die ons hart vervult vrij en oprecht. Deze vreugde evangeliseert meer nog dan woorden en kan niet verborgen blijven. Dank u. De woorden van paus Leo XIV, gericht tot Carolina, afkomstig uit Kroatië, Zagreb. Met haar vraag over hoe dus deze jongeren, die al kennis hebben gemaakt met de spiritualiteit van de heilige Franciscus van Assisi, hoe zij dus in die eenvoud, in de vreugde, in de nabijheid kunnen blijven. We gaan zo meteen samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. En daarna komen we graag bij u terug. En dan gaan we nog luisteren naar een andere vraag van een van de jongeren die werd gekozen om een vraag te stellen aan Paus Leo XIV. Bidden we eerst samen met hem in het bijzonder voor alle jongeren die zich in deze tijd hebben verzameld in Assisi.
3: Angelus Domini nunciabit Mariae.
6: Et concepit de Spiritu Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
6: Fiat mihi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
6: Et habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
6: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
6: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
6: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
6: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
6: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
6: Et lux perpetua luceat eis.
3: Requiescant in pace.
6: Amen.
3: Dominus vobiscum.
6: Et cum spiritu tuo.
3: Sit nomen Domini benedictum.
6: Es hoc nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
6: Qui fecit caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
6: Amen.
7: Welkom bij Radio Maria.
2: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Wij zijn ondertussen aanbeland aan de tweede vraag die werd voorgeschoteld aan Paus Leo XIV tijdens zijn pastoraal bezoek aan Assisi en in het bijzonder de ontmoeting met de jongeren. We gaan dus verder nadat we de vraag van Carolina hebben gehoord en ook het antwoord dat de Heilige Vader heeft gegeven. En zo belanden we bij de 27-jarige Giovanni uit Bologna. In Italia.
8: Santo Padre, mi chiamo Giovanni, ho 27 anni e vengo da Bologna.
2: Heilige Vader, mijn naam is Giovanni, ik ben 27 jaar oud en ik kom uit Bologna. Wij jongeren leven in een wereld waar de cultuur van het tijdelijke heerst en waarin definitieve levenskeuzes ons angst inboezemen. Desondanks spreekt God op een unieke en liefdevolle wijze voortdurend tot ons en roept Hij ons op om Hem te volgen met een belofte van leven en vreugde waarbij Hij ons geleidelijk aan onze roeping openbaart. Hier is mijn vraag. Hoe kunnen wij hem een volmondig en moedig ja geven zonder de hand aan de ploeg te slaan en dan achterom te kijken, waarbij we te veel nadruk leggen op de inspanningen en opofferingen die de weg met zich meebrengt? Wat heeft u geholpen op uw roepingsweg?
3: Grazie Giovanni per questa domanda.
2: Dank u Giovanni voor deze, ik zou zeggen, moedige vraag. vol verlangen naar wat niet voorbij gaat. Tegenwoordig zijn we geneigd om negatief over het tijdelijke te spreken. Vroeger was het juist de kerk die ons nadrukkelijk het besef van het tijdelijke bijbracht. Deze wereld gaat voorbij, de tijd vliegt, aardse zaken zijn vergankelijk. Enkel God blijft, God is eeuwig. We moeten ons dan ook echt afvragen wat er veranderd is, om niet tot diegenen te behoren die het verleden betreuren en daardoor de tegenwoordige tijd niet onder ogen zien en geen verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. De stabiliteit van traditionele samenlevingen, waardoor hele generaties in de loop van hun leven slechts minimale veranderingen zagen, verdwijnt bijna overal ter wereld. Binnen die samenlevingen was alles strak gereguleerd en vooraf bepaald. Toen riep het getuigenis van de kerk op om niet achterover te leunen in een voorbestemd lot, maar de waarde van elke afzonderlijke handeling te onderscheiden in relatie tot de eeuwigheid. Vandaag de dag daarentegen, met een soms verwarde opvatting van vrijheid, houden wij onszelf voor de gek dat het leven nooit eens en voor altijd vast ligt, omdat de context waarin wij leven snel verandert en wij zelf ook behoorlijk veranderen. Daardoor nemen echter ook de angst en de kans om de weg kwijt te geraken toe. In deze context is de moed om een definitieve keuze te maken misschien wel de meest revolutionaire daad. Een definitieve keuze sluit ons niet op in een kooi, maar opent ons voor een grotere dynamiek. Liefhebben is een uittocht, een exodus. Een weg die ontdekt moet worden, een pad dat God samen met ons bewandelt. En dat is de ware betekenis van elke roeping. De Bijbel inspireert ons om zo te leven, als iemand die geroepen is om op te staan, zijn eigen levensverhaal te bewandelen en daarbij richting en zin als een geschenk van de Heer te ontvangen, om te beminnen volgens zijn plannen. Geloof, vertrouwen en betrouwbaarheid openbaren hier hun onlosmakelijke verwevenheid. Op deze wijze ontmaskeren wij in het geloof de illusie dat problemen worden opgelost door weg te lopen, door te verraden, of door een paar stappen te zetten op steeds andere wegen zonder ooit eigenlijk vooruit te komen. Men kan inderdaad ervaringen, contacten en consumptie vermenigvuldigen, maar toch altijd op hetzelfde punt blijven staan. De menselijke prijs is hoog en de innerlijke leegte is diep. Niet zelden komt het erop neer dat we mensen gebruiken en door hen worden gebruikt. Het voor altijd is dan ook een genade, waaraan God zelf ons helpt te beantwoorden met onze trouw voor een volheid van leven. Vanaf de adolescentie is het daarom belangrijk om jezelf te leren kennen, keuzes te maken en je in te zetten, dat we zeggen, te reageren op de roeping van de Heer, zonder daarmee op te houden in de volwassenheid, zowel bij de beslissingen die reeds genomen zijn als bij die welke nog genomen moeten worden. Het is een avontuur waarin niemand zich alleen hoeft te voelen en dat, net als het geloof, tot het allerlaatste moment zal duren. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de Heer mij nooit in de steek heeft gelaten. Hij heeft mij altijd begeleid en mij ook mensen geschonken met wie ik samen kon wandelen. Zo heb ik in mijn roeping tot priester, lid van de Augustijner gemeenschap en missionaris, een soort licht gevonden dat mij tot op de dag van vandaag heeft geleid, tot het moment dat ik ook ja moest zeggen op een heel bijzondere roeping, die om paus te zijn. bij het aanvaarden van het unieke plan dat God voor ieder van ons openbaart, is de fundamentele roeping die in elk hart geschreven staat, een roeping tot gemeenschap. En die hoor je niet slechts één keer, maar elke dag. De zonde vertroebelt de helderheid op dit punt en brengt wantrouwen, rivaliteit, achterdocht in de fundamentele connecties. Maar God zij dank is elke roeping ook een weg van verlossing en genezing. De uitnodiging van Jezus, die ons roept om Hem te volgen, belicht onze waardigheid en laat ons die van anderen eren door vertrouwen te hebben en vertrouwen te schenken. Deze dynamiek is zo bevrijdend dat ze al onze passie verdient. Dank u. Ja, opnieuw een prachtig antwoord van de Heilige Vader op toch wel een bijzondere vraag ook, hè, om aan de Heilige Vader te vragen, ja, wat is uw ervaring in uw roeping? We gaan luisteren nog naar Luigi, 22 jaar,
9: Santo Padre,
2: afkomstig uit Paternò,
9: sono Luigi,
2: een klein dorpje
9: op Paternò, un paesino in Sicilia.
2: Ik spreek namens de Franciscaanse jeugd van Sicilië, een groep jongeren die het Franciscaanse charisma volgen. Ik zou u graag een vraag willen stellen over een aspect van Sint Franciscus dat mij erg raakt. Broeder Franciscus belooft gehoorzaamheid en eerbied aan Paus Honorius en zijn kanonieke gekozen opvolgers en aan de Rooms-Katholieke Kerk. Hoewel hij leefde in een tijd waarin de kerk gekenmerkt werd door tegenstrijdigheden en interne moeilijkheden, koos hij niet voor de weg van de ketterij. Hij viel de kerk van die tijd niet aan en veroordeelde haar niet, maar gaf er de voorkeur aan de paus te gehoorzamen. Zijn keuze is een vrije en revolutionaire keuze, geheel in de stijl van de minderbroeders, die als enig doel heeft de ellende van het oordeel te overwinnen met mededogen en verzoening, die enkel de liefde kan schenken. Tegenwoordig zeggen veel jongeren dat ze geloven, maar niet in de kerk. En vanuit onze gemeenschappen zien we soms een kerk met haar tegenstrijdigheden en interne crisis. En dan vraag ik mij af, hoe kunnen wij in deze verzoenende liefde blijven? Waarom is het tegenwoordig zo moeilijk om de kerk te zien als een moeder, die zelfs met haar wonden altijd bereid is ons te verwelkomen en van ons te houden?
3: Grazie Luigi.
2: Dank u, Luigi. Je vraag is zeer actueel.
3: Grazie Luigi.
2: En brengt ons naar de kern van de ervaring van de heilige Franciscus. Deze vraag behandelen betekent een verlangen delen. Het verlangen van de Heer Jezus voor de kerk. Franciscus luisterde hiernaar terwijl hij het kruisbeeld aanschouwde. We zouden altijd naar dit verlangen moeten terugkeren. Veel mensen door de geschiedenis heen en ook vandaag de dag hebben de kerk niet kunnen ervaren zoals Jezus Christus wil dat ze is en dit veroorzaakt lijden, laat wonden en teleurstellingen achter en kan voor sommigen zelfs een belemmering vormen om te geloven. In het evangelie waarschuwt Jezus voor dit soort struikelblokken, namelijk voor het schandaal dat zijn discipelen anderen kunnen bezorgen, vooral de kleinen en de armen. De wens van Jezus, die we zien in de groep die zich vanaf het begin om hem heen vormt, is om een volk bijeen te brengen waarin datgene wat mensen doorgaans verdeelt, wordt overwonnen. Rondom Jezus worden mannen en vrouwen, broeders en zusters, die elkaar anders nooit zouden hebben ontmoet of met elkaar zouden hebben omgegaan. Wanneer dit wonder van de kerk zich dankzij God blijft voltrekken, blijft het ook vandaag de dag verbazingwekkend in onze steden, die vol zijn van onzichtbare muren die de een van de ander scheiden. Hoeveel discriminatie en ongelijkheid zou er onmiddellijk kunnen ophouden zodra we elkaar als broeders en zusters erkennen? Er is nog een ander aspect van deze revolutionaire eenheid. Jezus zegt, maar onder jullie is het niet zo. Dat wil zeggen, het mag niet gaan zoals bij de groten der aarde en de machtigen van de wereld die op zoek zijn naar zichtbaarheid boven anderen willen staan. Integendeel, Jezus zegt ons, wie onder jullie groot wil worden, zal dienaar zijn. Wie onder jullie de eerste wil zijn, zal de dienaar van allen zijn. Wat Jezus voor de kerk wenst, is duidelijk. Het gaat erom zijn lichaam te worden, zijn leven te openbaren, zijn voorbeeld te volgen en een ander soort kracht uit te oefenen die niet vernedert, maar verheft. Het woord van God, de sacramenten en het beoefenen van broederlijke liefde zijn wegen van transformatie om in ons het beeld van Christus te verwezenlijken. De heilige Franciscus heeft deze wegen bewandeld. Niet heersen, maar dienen. Niet grijpen, maar ontvangen. Niet vasthouden, maar teruggeven. Het is het leven van God dat de kerk herstelt en haar tot een vrij volk maakt. Een plek van rust en verlossing. Franciscus, ga heen en herstel mijn kerk, die, zoals je ziet, geheel in puin ligt. Ieder van ons heeft een rol in deze bouwplaats die altijd openstaat. We hebben verschillende verantwoordelijkheden en roepingen, maar we gaan samen op weg. Waarbij we elkaar inspireren, helpen en corrigeren. Het is belangrijk dat wij ons steentje bijdragen. En dan zullen we over de kerk spreken met de genegenheid waarmee men over een moeder spreekt. Omdat we zullen erkennen dat we er deel van uitmaken. Het zal een oprechte manier zijn om liefde te betonen aan die mensen en aan die geschiedenis waarin Jezus Christus tot ons komt en bij ons blijft. Ik ben bij jullie, alle dagen, tot aan het einde van de wereld. In alle nederigheid, dit is het evangelie dat wij verkondigen. Om het verlangen van de Heer te delen, hoeven we ons dus niet beter voor te doen dan wij maar zijn. We moeten de verrezen Jezus erkennen, Hem laten werken in ons leven, in de levensgeschiedenis van ons allemaal. Ik dank u.
3: Non serve mostrarci migliori di come siamo. Occorre riconoscere e lasciare agire Gesù risorto nella nostra vita, nella storia di tutti noi. Grazie.
2: De prachtige woorden van Paus Leo XIV. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. En dan danken we u van ganser harte voor het luisteren. Nog een zeer fijne dag gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste lichtmysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede lichtmysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
6: Het derde lichtmysterie, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
6: Het vierde lichtmysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
6: Het vijfde lichtmysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
7: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
6: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
8: bid voor ons.
6: Heilige Jozef,
8: bid voor ons.
6: Heilige Aartsengel Michael,
8: bid voor ons.
6: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. We lezen vandaag in het boek Genesis, hoofdstuk 1, versen 20 tot en met 23. En God zei: het water moet wemelen van dieren, en boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf. Toen schiep God de grote zeemonsters en al de krioelende dieren, waar het water van wemelt, soort na soort. En al de gevleugelde dieren, soort na soort. En God zag dat het goed was. God zegende ze en hij sprak: wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk het water van de zee en laat de vogels talrijk worden op het land. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vijfde dag.

de vijfde dag van de schepping zien we de schepping van de vissen, van de dieren in de zee en ook van de vogels, de dieren in de lucht. We zien nog geen dieren verschijnen op het land. Het was op de derde dag dat God het water had gescheiden van het land. Het water en het droge werden gescheiden in de schepping. Op het droge waren er reeds planten gezet en bomen die vruchten moesten dragen. Dat was de eerste keer dat er sprake was van iets vruchtbaar. Nu, op de vijfde dag, houdt God zich nog niet bezig met het droge, met het land. Maar hij hoopt dat er in de zee dieren komen. Dat het er wemelt van dieren die hij zal scheppen soort na soort. De schepping van de dieren. Maar het meest opmerkelijke is misschien wel het grote zeemonster, of zelfs de zeemonsters die geschapen worden. Verder in de Heilige Schrift zien we die zeemonsters wel nog eens verschijnen. Bij Jonas gebeurt het dat Jonas in de buik van een zeemonster terechtkomt. In het boek Job staat er ook geschreven dat er zeemonsters zijn geschapen en die niet altijd goed waren. En God heeft die geschapen om eigenlijk zijn macht te kunnen tonen, dat hij sterker is dan het meest sterke dat er zichtbaar is op aarde. God domineert zijn schepping. En wat hij op voorhand altijd heeft gescheiden, het licht van de duisternis, het water, de zee, van het droge, van het land, wel nu gaat hij dat bevolken met wezens, in de eerste plaats met dieren. Hoe mysterieus ook het grote zeemonster is, we weten dat God hier bedoelt dat hij ook de vissen heeft geschapen. De vissen die een grote betekenis zullen krijgen, zeer speciaal in het Nieuwe Testament. Wanneer Jezus aan zijn eerste leerlingen zal zeggen, ik zal u maken tot vissers van mensen. De vis wordt symbool gezien als het voedsel gegeven aan de mens, waardoor er vissers waren die werkten met hun handen om voedsel te bekomen voor henzelf en voor de medemens. Nu zien we dus die schepping van die vissen. En daar is iets goeds aan. God zag dat het goed was. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de vogels in de lucht. God zag dat het goed was. Maar de eerste keer dat we iets tegenkomen, nu op deze vijfde dag, is het feit dat God zal zegenen. God zegende ze en hij sprak, wees vruchtbaar en word talrijk. Het vruchtbare hadden we al gezien op het land. En dit gebeurde op de derde dag, wanneer er gras kwam, vruchtbare gewassen, bomen die vruchten gingen dragen. Toen was er al sprake van vruchtbaarheid, komende van God. God is iemand die vruchtbaar is. God draagt vrucht. Maar nu wil God doorheen zijn woord, want hij zal wederom spreken, en hier zien we het woord. Het woord zal gesproken worden opdat men vruchtbaar zal zijn. Wees vruchtbaar en word talrijk. En dat gebeurt te midden van een zegen. Dit is de eerste zegen die we tegenkomen tijdens de schepping. En wat betekent dat, zegenen? Wel, hiervoor kijken we even naar het woord in het Latijn. In het Latijn zegt men benedicere. In het Frans, une bénédiction. Hierin zien we het woord goed verschijnen. Het woord bene, goed. En een ander woord is dicere, spreken. God spreekt goed. Dat is zegenen. Wanneer men als mens zelfs iemand anders zegent, dan is dat eigenlijk het goed wensen aan die persoon. Wanneer een vader zijn kind zegent, dan is dat om het goede mee te geven aan het kind. Wanneer een priester de gemeenschap zegent,
dan wenst hij het goede aan de hele gemeenschap. Wanneer God de dieren zelfs hier zegent, dan wenst hij het goede voor hen. En het goede heeft altijd iets goddelijks, want God alleen is goed. Een zegen is daarom zeer belangrijk, zeker te midden van de schepping, omdat wanneer God kijkt, hij ziet dat zijn schepping goed is, maar ditmaal spreekt hij die goedheid ook uit en geeft hij die door. Dat is het zegenen, het doorgeven van het goede, doorheen het woord dat God zelf geeft. En wij kennen dat woord, want het woord heeft zich geopenbaard. Het woord dat Jezus Christus is. Zo lezen we bij de heilige Johannes in het evangelie, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wel, degene die Jezus Christus ontvangt, ontvangt sowieso zegen. Want we ontvangen dan het goede, te midden van ons, doorheen het woord gesproken. En dat is God zelf. En wat zegt God, te midden van zijn zegen, wees vruchtbaar. Een zegen geeft altijd vrucht af. En dat is eigenlijk hetgeen dat men beseft wanneer men een zegen bewust ontvangt. Wanneer men een zegen ontvangt, dan moet men daar even van stil worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de Eucharistie, wanneer de priester ons zegent. Dan moet men zichzelf in het hart stilmaken om God te laten spreken over ons. En wat hij zegt is iets goeds. Een zegen is iets heel moois om te ontvangen, maar ook om te geven. En elke mens heeft die macht. Natuurlijk bestaat er een priesterlijke zegen, maar elke mens heeft die macht om te zegenen. Elke mens heeft de macht om het goede uit te spreken. En dat moet niet in veel woorden, maar gewoon met het hart naar God kijken en het goede, en dus God wensen, aan de ander. En dat is eigenlijk een teken van ware liefde voor de naaste, voor de medemens. Maar we zien in de schepping dat God ook zijn zegen geeft aan de dieren. Later zullen er nog zegens volgen. In totaal, in het hele scheppingsverhaal, zitten er 3 zegens. Het is goed om die eens te ontdekken. De eerste werd vandaag gegeven op deze 5e dag. De andere zegens zullen we wel nog bespreken wanneer zij aan bod komen. God zegende de dieren. Hij vraagt om vruchtbaarheid en opdat de dieren talrijk worden. Bevolk het water van de zee en laat de vogels talrijk worden op het land. Het werd avond en het werd ochtend, dat was de 5e dag. Tijdens de 5e dag zien we dus de schepping die groeit. Maar die groei kan er alleen maar komen door de zegen van God. Het is pas wanneer men God betrekt, te midden van de schepping, dat men werkelijk vrucht kan dragen en dat men vooruit kan gaan. En dit gebeurt zelfs bij de schepping waar wij als mensen misschien niet direct iets mee te maken hebben. Ook in het dierenrijk. De dieren gaan vooruit, groeien, worden talrijk en dit alleen maar door de zegen gegeven door God. Als men geen plaats geeft aan God, dan gaat de schepping niet vooruit, integendeel, dan komt er niets goeds uit. Maar wanneer men God een plaats geeft in de schepping, wanneer men God een plaats geeft te midden van ons leven, dan komt er iets goeds uit, dan draagt men vrucht en wordt men talrijk, dan gaat men vooruit. En dat is de bedoeling van onze schepping, die aan ons gegeven wordt, maar dat is ook de bedoeling van ons eigen leven, opdat wij vrucht dragen en opdat wij het goede ontdekken. Daartoe zullen ook wij gezegend worden, daartoe werden nu reeds de dieren gezegend. We lezen nogmaals deze 5e scheppingsdag, hoofdstuk 1 van het boek Genesis, versen 20 tot en met 23. En God zei,
Het water moet wemelen van dieren en boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf. Toen schiep God de grote zeemonsters en al de krioelende dieren waar het water van wemelt, soort na soort. En al de gevleugelde dieren soort na soort. En God zag dat het goed was. God zegende ze en hij sprak, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk het water van de zee en laat de vogels talrijk worden op het land. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vijfde dag.

Beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Het verbaast me vaak hoe weinig gelovigen er zijn die regelmatig de Bijbel ter hand nemen. En dat geldt ook voor trouwe gelovigen. Mensen die bijvoorbeeld minstens op zondag naar de mis gaan, of die dagelijks de rozenkrans bidden. Ik heb het ook meegemaakt dat een persoon die al meer dan 10 jaar deel uitmaakte van een lekenbeweging in het hart van de kerk en er zelfs belofte voor het leven had afgelegd, geen Bijbel in huis had. Nochtans is de Bijbel van onschatbare waarde voor elke gelovige. Ik citeer hierover kardinaal Sara in zijn boek De Kracht van de Stilte. Door het beluisteren en in stilte steeds herhalen van de woorden van de Heilige Schrift worden goddelijke genade over de mens uitgestort. We kunnen God vinden en aanschouwen in het geloof en niet door verre landen te bereizen of over zeeën en continenten te trekken. Waarachtig, we bereiken God door urenlang de Heilige Schrift te bestuderen. Tot daar kardinaal Sara. Het meest herkenbare uit de Heilige Schrift zijn natuurlijk de evangelies. Sommige verhalen zijn in onze geest gegrift. En ik herinner me daarbij nog heel levendig de mooie gekleurde prenten met taferelen uit het openbaar leven van Jezus die in de klaslokalen aan de muur hingen. Ze spraken tot de verbeelding. Jammer genoeg werden die prenten op een bepaald moment van de muren gehaald en kwam de Bijbel ook steeds minder ter sprake. Evangelies kunnen dan voor gelovigen nog herkenbaar zijn, maar veel moeilijker is het met de verhalen uit het Oude Testament. Ze vertellen de ingewikkelde geschiedenis van de uitverkiezing van een volk door God en hoe hij zelf met hen op weg gaat en ze als het ware opvoedt in de liefde. Veel van die verhalen zijn gruwelijk en onbegrijpelijk. Het kan zijn dat we ons afvragen hoe dergelijke geschiedenissen in de Bijbel terechtgekomen zijn. Ze gaan over lang vervlogen tijden, over volkeren die ons onbekend zijn en over gebruiken die vaak vreemd zijn aan onze cultuur en onze tijd. Toch staat elk van die verhalen er op zijn plaats. Sommige van hen zijn echte pareltjes. En we kunnen er veel meer van opsteken dan we misschien tot nog toe gedacht hadden. Laten we bij wijze van voorbeeld eens kijken naar de profeet Elia en zijn vele wederwaardigheden met het volk van God. De verhalencyclus van Elia is opgenomen in het eerste en het tweede boek der Koningen. Laten we eens luisteren naar de passage waar Elia als het ware uit het niets op het toneel verschijnt. Achab, de zoon van Omri, werd koning van Israël in het 38e regeringsjaar van koning Asa van Juda en regeerde in Samaria 22 jaar over Israël. Hij deed wat Yahweh mishaagt, erger nog dan al zijn voorgangers. Alsof hij het nog niet genoeg vond de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, na te volgen, nam hij Isabel, een dochter van Etbaal, de koning van de Sidoniërs, tot vrouw en ging hij Baal aanbidden en aanbidden. Hij richtte voor Baal een altaar op in de Baaltempel die hij in Samaria had laten bouwen. Ook liet Achab een heilige paal maken en deed hij nog andere dingen, zodat hij Yahweh, de God van Israël, nog meer tergde dan al de koningen van Israël voor hem. In die dagen zei Elia de Tisbiet uit Tisbi in Gilead tot Achab: "Zo waar Yahweh leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, er zal in de volgende jaren geen regen of dauw komen, tenzij op mijn woord." Deze passage komt uit het 16e hoofdstuk van het eerste boek der Koningen. Er wordt hier een confrontatie beschreven tussen twee mannen, Achab en Elia, tussen twee functies,
een koning en een profeet, maar nog dieper een confrontatie tussen twee godsdiensten, die van Baal en die van Yahweh, de God van Israël. In die tijd was het volk van God verdeeld door een politieke en religieuze scheuring. Sinds iets meer dan een halve eeuw waren de Israëlieten van het noorden, het koninkrijk Israël, afgescheiden van de Israëlieten van het zuiden, het koninkrijk Juda. Achab was koning van Israël. Zijn vader Omri was erin geslaagd om van dit gebied een welvarende regio te maken, waarvan hij de hoofdstad in Samaria gevestigd had. Samaria was de rivaal van Jeruzalem, de hoofdstad van het koninkrijk Juda. Deze twee koninkrijken waren vijandige broers, kort voordien nog nauw verbonden door een gezamenlijk verleden, maar nu vijandig door recente conflicten. Hun contacten geleken een beetje op die van de katholieken en de protestanten na de reformatie. Ze hadden veel gemeenschappelijk, maar ze bleven heel diep gekwetst door een hevige breuk die nog vers in het geheugen stond. Maar God is goed. In zijn trouw stuurt hij profeten om zijn woord te brengen, zowel naar het noorden, Israël, als naar het zuiden, Juda. Hij tracht immers onvermoeid om de eenheid van zijn volk te herstellen. De regeerperiode van Achab duurde relatief lang voor die tijd, 22 jaar. Het koninkrijk van Juda was stabiel en dat kwam omdat de afstammelingen van David elkaar opvolgden van vader op zoon. Het noordelijk rijk Israël daarentegen geleek eer op een bananenrepubliek waar er onophoudelijk staatsgrepen gepleegd werden. Het feit dat Achab 22 jaar lang regeerde, betekent toch dat hij erin geslaagd was om een zekere stabiliteit te geven aan zijn land. Een politieke stabiliteit, een militaire macht en een economische rijkdom. Missie geslaagd? Nee, want op godsdienstig vlak was het catastrofaal. Achab was over de gehele lijn ongehoorzaam aan God. Hij was getrouwd met een heidense vrouw, Isabel. Daardoor was zij ontrouw aan het woord Gods dat aanbeval om geen vreemde vrouwen te huwen om het geloof van de God van Abraham te behoeden voor besmetting door heidense praktijken. Die aanbeveling was een garantie voor de zuiverheid van geloof. Het huwelijk van Achab was in de eerste plaats wel een politieke verbintenis met het koninkrijk van Tyrus en Sidon, maar spiritueel gezien was het nefast voor Israël. De cultus van de Baals was in die tijd heel populair in het Midden-Oosten. Het gaat om een polytheïstische godsdienst waarbij de mannelijke goden Baals worden genoemd en de vrouwelijke Astarte. Het gaat om een heidense cultus van vruchtbaarheid. In de culturele symboliek van die tijd is de vrouw geassocieerd met de aarde die het zaad ontvangt, het in zich houdt en er leven aan geeft. De man daarentegen is de baal van de vrouw, dat wil zeggen haar meester en eigenaar. Zijn mannelijke kracht komt tot uitdrukking in onweer en storm. Meer nog, hij geeft regen aan het land waardoor het vruchtbaar wordt. We hebben hier alle ingrediënten van een fascinerende godsdienst die op velerlei wijze verleidelijk is voor de mens. Misschien denk je wel, wat een eigenaardige godsdienst, en beschouw je hem als een archeologisch overblijfsel uit de oudheid. Maar dat zou een vergissing zijn. Want deze religie uit de oudheid bevat elementen die je in alle natuurgodsdiensten van alle tijden terugvindt. De essentiële aspecten van deze heidense godsdienst vind je terug in wat we tegenwoordig New Age noemen. Ik geef een paar voorbeelden. Een van die aspecten is de vergoddelijking van de natuur. Het is niet zomaar toevallig dat de Aquarius-adepten de naam Gaia, de godin Moeder Aarde,
de oermoeder uit de Griekse mythologie, opnieuw gekozen hebben in hun spreken over de hun omringende wereld. In Findhorn bijvoorbeeld, een bloeiende internationale New Age gemeenschap in Schotland, heerst een echte cultus van natuurelementen. Het is een pantheïstische cultus. God is in alles, alles is in God. De goddelijke energie die overal aanwezig is, in mineralen, in planten, in dieren, in mensen, in engelen of lichtwezens, wordt er gevierd. Er wordt gestreefd naar fusie met de goddelijke energie die overal aanwezig is. De verering van de godin Gaia vind je ook terug bij de Wiccas, dat zijn de heksen. Ze geloven in de krachten van de natuur en de elementen. Recentelijk bleek uit een publicatie van een langlopende studie dat het aantal Wiccas in de Verenigde Staten dramatisch gestegen is. Van ongeveer 8.000 in 1990 naar 340.000 in 2008. Websites van Wicca-groepen promoten deze heidense godsdienst omdat hij mensen zou aanbevelen om de aarde en de natuur te leren kennen en begrijpen. Uiting van die vergoddelijking van de natuur vind je eveneens terug in de groene ideologie die soms zo ver gaat dat de mens als een gevaar beschouwd wordt voor het evenwicht van de planeet Aarde, Gaia gedoopt, en die streven naar een drastisch terugdringen van de menselijke populatie in de naam van het recht van andere levende wezens, dieren of planten. Een ander element dan uit die oude heidense godsdienst is de onredelijke zoektocht naar gezondheid en welzijn. Natuurlijk moeten we streven naar een goede gezondheid. Maar we zien vandaag hoezeer alles wat met lichaam en welzijn te maken heeft tot een boemende business geworden is. Ik hoorde nog onlangs over een gekende en succesvolle arts fysische geneeskunde wiens hoofdbusiness nu esthetische geneeskunde geworden is. Voor botox moet je voortaan bij hem zijn. Het brengt immers meer geld op. Inderdaad, meer en meer valt op hoe het lichaam onderwerp geworden is van een bloeiende business. En dit materialistisch denken wordt in al zijn vulgariteit goed geïllustreerd door de publiciteit die gezondheid, schoonheid en geluk met elkaar identificeert. Maar dit concept steunt op een leugen. Het menselijk lichaam dat in de media gepresenteerd wordt, is niet het echte lichaam van een man of een vrouw, maar het is een gedroomd lichaam, een ingebeeld en kunstmatig lichaam. Het echte lichaam wordt ontkend, vervalst, terwijl het ideale lichaam van een anorectisch model naar voren geschoven wordt. Deze godsdienst kent zijn eigen ascese, diëten, plastische chirurgie, zijn eigen cultusplaatsen, fitness- en bodybuildingzalen, zonnebankruimtes, yogalokalen, zijn eigen bedevaarten, terminale kuuroorden met thalasso- of zeewatertherapie en zijn eigen topmodellen om na te volgen. Het lichaam is voorwerp geworden van afgoderij. De obsessionele zoektocht naar gezondheid en welzijn toont in wezen de hoogmoed van de mens die de ambitie heeft om de grenzen van de menselijke natuur teniet te doen. De mens wil de plaats van God innemen. Als de zorg voor de ziel verdwijnt, komt de focus op het lichaam te liggen. Ook de holistische geneeskunde, met zijn accenten op de bio-energie, zoals acupunctuur, magnetisme, reiki, valt onder dezelfde categorie. In

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En vandaag spreek ik over de actualiteit van oude verhalen. Hoe oude verhalen ons kunnen inspireren. En als voorbeeld nemen we vandaag de profeet Elia. Elia in confrontatie met koning Achab en zijn heidense vrouw Isabel. Ik had het over elementen uit die oude heidense godsdienst die ook door Isabel en haar omgeving werd beleefd. En een voorbeeld daarvan vinden wij vandaag ook weer terug in de gesacraliseerde seksualiteit. In de Bijbel wordt de seksualiteit beschreven als mooi en goed, want ze komt van God. We worden uitgenodigd om onze seksualiteit te heiligen. De heidense godsdienst gaat van heiliging naar als heilig beschouwen van de seksualiteit. De seksualiteit krijgt met andere woorden een absolute waarde. De antropologie van New Age is naïef. Je krijgt te horen dat alles wat natuurlijk is, goed is. Hoeveel mensen zijn er niet in de war geraakt door hun deelname aan sessies om bijvoorbeeld je lichaam beter te leren kennen door allerhande aanrakingen en massages, om je emoties te leren uiten en je lichaam en dat van anderen te doen spreken. Het gaat hier dan niet echt om immoraliteit, maar je bevindt je toch op een hellend vlak. Mensen nemen deel aan zulke sessies om door handoplegging hun energieën te laten harmoniseren en karmische ontmoetingen tot stand te laten brengen. Vaak gaat het om gehuwde deelnemers die zonder partner aanwezig zijn en die tijdens zulke sessies spirituele ontmoeting hebben die zoveel mooier zijn dan wat ze in dat ouderwets kerkelijk huwelijk beleven. Ik heb er ooit ook zelf aan deelgenomen en ik weet wat er allemaal in zulke omstandigheden kan gebeuren. Nog een ander aspect van die heidense godsdiensten is de verheerlijking van de macht. De filosofie van New Age komt vaak tot uitdrukking in de vormingsprogramma's van grote bedrijven. Men tracht het menselijk potentieel te optimaliseren door stages die als doel hebben de ontplooiing van het individu en de groei van zijn economisch nut te bevorderen. Jezelf ontplooien om competitief te zijn. Ontelbare seminaries doen beroep op gevechtsporten, op zen, zelfs op shamanisme. Ze experimenteren met mindfulness om de zakenlui nieuwe energie te geven en op te peppen. Deze logica voldoet helemaal aan de vereisten van het economisch liberalisme. Het geld, de mammon, vaart wel met zulk een nutsantropologie. Maar hoe zit het dan met de zwakken en de armen, diegenen met zogenaamd slecht karma? Al deze stromingen zijn slechts uitingen van het zoeken naar kennis en macht. Het gaat om verheerlijking van de sterke en de machtige en het neerkijken op de kleine. Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe elementen uit oeroude natuurgodsdiensten vandaag vaak onherkenbaar aanwezig zijn en hun werk doen. Maar laten we nu terugkeren naar de profeet Elia. We hadden al gezegd dat hij als uit het niets op het toneel verschijnt. We weten maar weinig over Elia. Maar onmiddellijk verschijnt hij als een sterk figuur, gelijkwaardig aan de koning. Het is geen toeval dat zijn eerste verschijning in de Bijbel onmiddellijk na die van koning Achab gebeurt. Want Elia is Gods antwoord op het huis van koning Achab en al zijn verderf. Vanaf het ogenblik dat Achab en Isabel van start gaan met hun campagne van geloofsafval en hun agenda om de God van Abraham aan de deur te zetten, roept God Elia om op te treden. Elia spreekt vrijmoedig tot koning Achab. Hij klaagt het kwaad resoluut aan. Hij zal hun God Baal aanklagen. Hij zal de hemel sluiten en weer openen.
Hij zal de hele natie met zijn zonde confronteren en oproepen tot bekering. Hij stelt de zonde van het koninklijk huis ten toon en zijn opvolger Elisa zal dat werk verder zetten. Elia was radicaal, dramatisch, zonder angst, vrijmoedig en krachtig. Zulk een figuur was nodig in die tijd met al zijn uitdagingen. Elia was als een tegenkracht tegen de geloofsafval van de natie. Hij werd gehaat door de Baalpriesters en door Isabel, die hem naar het leven zou staan. Toch zou hij oog in oog met de koning komen te staan. Hij zou weigeren om ook maar de kleinste toegeving te doen. Hij geraakte niet geïntimideerd, maar hij bleef standvastig, zonder compromissen en zonder schaamte opkomen voor Gods wegen. En zijn leven en zijn missie werden gebruikt om de koers van de geschiedenis van dit volk te wijzigen. Elia treedt op in een tijd van massieve geloofsafval. Een tijd van loslaten van bijbelse fundamenten en zelfs een oorlog tegen bijbelse moraliteit en geloof. Dit lijkt wel erg herkenbaar. Ook in onze tijd stellen we een massale geloofsafval vast. De westerse samenleving speelt als het ware de val van het oude Israël na. Elia's roeping gebeurde te midden van een volk dat ooit gekozen was voor Gods bedoelingen en dat verzadigd was met kennis van zijn wegen. Maar het was ontrouw geworden. En die ontrouw werd met de dag groter. Kunnen we dat ook niet zeggen over onze huidige westerse samenleving? Ook wij zijn door de eeuwen heen door God geroepen om christen te worden. We zijn verzadigd geworden met kennis van zijn wegen. En toch worden nu in deze tijd de christelijke en bijbelse fundamenten massaal losgelaten. Achab en Isabel vertegenwoordigen de duisternis. Elia daarentegen het licht. Het verhaal van Elia gaat over de rechtvaardige. En wel speciaal over de rechtvaardige die leeft in tijden van duisternis. Daarom spreekt Elia vandaag tot ons en leert hij ons hoe Gods volk zich moet gedragen in tijden van geloofsafval en hoe het geroepen is om te getuigen van het licht. Het getuigenis van Elia geleek niet op dat van de rechtvaardige in de tijd voor hem. In vroegere tijden, zoals in de tijd van koning David, vormden de wegen van God immers het leidende principe van de cultuur van het volk. Het Bijbels geloof was het heersende wereldbeeld van de samenleving. De Bijbelse moraliteit vormde de basis van de ethiek. Er waren er natuurlijk altijd die de codes overtraden, maar de regels bleven overeind. Maar in de dagen van Elia heerste er chaos en alles stond op zijn kop. Het heersende wereldbeeld was niet langer geworteld in de Bijbel, maar in het heidendom en zijn praktijken, codes en moraliteit. De dagen waarin het Bijbels geloof het heersende principe vormde van de samenleving, waren niet de dagen van Elia, maar wel die van koning David. En zo waren de dagen waarin de samenleving geregeerd werd door anti-Bijbelse normen, niet die van koning David, maar wel die van Elia. In de dagen van David was Bijbels geloof een cultureel fenomeen en werd het op grote schaal gedragen door de cultuur van het volk. Maar in de dagen van Elia was het Bijbels geloof niet langer een cultureel fenomeen, maar een fenomeen van de tegencultuur. Het werd niet langer geteld, integendeel, het werd beschouwd als radicaal en revolutionair. In de dagen van koning David was het geloof koninklijk. Maar in de dagen van Elia werd het profetisch. Dit betekent dat wanneer het heersende culturele principe in een maatschappij niet langer Bijbels is, maar anti-Bijbels is, het geloof moet veranderen van een cultureel fenomeen naar een tegencultureel fenomeen dat radicaal en revolutionair is. Het houdt op
nog langer een leidend of koninklijk fenomeen te zijn. Het wordt een profetisch fenomeen. In de voorbije eeuwen was het joods-christelijk geloof het heersende principe van de westerse beschaving. Dat zou je kunnen noemen de David-etappe. De kerk en de staat waren op vele manieren met elkaar verbonden. Het christendom was een cultureel gegeven en zorgde voor stabiliteit en evenwicht. Maar sinds enkele decennia is de situatie aan het veranderen. Net zoals in het Bijbels verhaal is het christelijk geloof niet langer het heersende culturele principe. De westerse beschaving is overgestapt naar de tijd van Agab. Daarom moet het joods-christelijk geloof nu van een cultureel functioneren overstappen naar een tegencultureel functioneren. En wij, gelovigen, moeten revolutionair en profetisch worden. De profeet Elia had bij zijn eerste ontmoeting met Agab de deuren van de hemel gesloten. Sindsdien was er geen druppel regen meer uit de hemel gevallen. Geruime tijd later gebeurde het dat Agab Elia tegemoet ging. Over deze ontmoeting lezen we in de Heilige Schrift. Zodra Agab Elia zag, riep hij uit: "Bent u dat, u die Israël in het ongeluk stort?" Elia antwoordde: "Niet ik stort Israël in het ongeluk, maar u en het huis van uw vader, want u hebt de geboden van Jahwe overtreden en de Baals nagelopen." Agab stelde Elia dus verantwoordelijk voor de lange droogte die over Israël gekomen was. Maar Elia was altijd trouw gebleven aan Gods woord en geboden. Het was de natie die veranderd was. En omdat hij trouw gebleven was aan datgene waaraan de hele natie voordien trouw was, noemden ze hem nu radicaal. In een tijd waarin een maatschappij radicaal immoreel geworden is, zal de authentieke Bijbelse moraal als radicaal gezien worden. Zo verging het ook Elia. Zijn weigering om mee te doen aan de geloofsafval maakte van hem een levende getuige, iemand die voortdurend herinnert aan wat de gemeenschap nagelaten had en waardoor ze gevallen was. Daarom werd hij beschouwd als een herrieschopper. Een gemeenschap die kwaad als goed definieert, zal voortaan het goede als kwaad zien. Degenen die in het verleden als rolmodel gezien werden, worden nu vijanden van de staat. Zij die weigeren om mee te doen met de geloofsafval van de cultuur en die trouw blijven aan Gods wegen, zullen nu radicaal, herrieschoppers, gevaarlijk, zelfs vijanden van de staat genoemd worden. Hun manier van zijn getuigt immers van datgene waar de cultuur voorheen voor stond, maar nu achtergelaten heeft. Leven we nu in zulke tijd? Absoluut. Zelf heb ik de ervaring dat de kring van mensen waarin ik jarenlang vorming gegeven had, diezelfde vorming plots als gevaarlijk ging bestempelen. Er moest iemand anders in de plaats komen. Onlangs hoorde ik nog cijfers over een grootschalig onderzoek in alweer de Verenigde Staten in de periode van 2009 tot 2016. Voorwerp van het onderzoek was: wat vindt u moreel aanvaardbaar? Het ging over abortus, euthanasie, homoseksuele of lesbische relaties en een kind krijgen buiten een wettelijk en kerkelijk huwelijk. Uit dat onderzoek bleek dat 38% van de katholieken in de VS abortus moreel aanvaardbaar vinden. Paus Franciscus deed nog maar pas een sterke uitspraak over abortus, waarbij hij een vrijwillige vruchtafdrijving vergeleek met een beroep doen op een huurmoordenaar. Dat deed hij in zijn homilie tijdens een traditionele audiëntie op het Sint-Pietersplein in Rome. Een zwangerschap beëindigen, dat is zoals iemand elimineren. Is het gerechtvaardigd een menselijk lichaam te elimineren om een probleem op te lossen? Vroeg de paus aan de gelovigen op het Sint-Pietersplein.
In ons land is vrijwillige zwangerschapsonderbreking sinds 1990 toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Ondertussen is abortus uit de strafwet gehaald. De gedachte daarbij is dat abortus niet langer valt onder misdrijven tegen de gezinsorde en de openbare zedelijkheid, maar onder de bescherming van de persoon. Maar hoe kun je nu in godsnaam spreken van de bescherming van een persoon als je er een ander voor uit de weg ruimt? In datzelfde onderzoek in de Verenigde Staten vonden 47% van de katholieken euthanasie moreel aanvaardbaar. 262% van de katholieken vonden homoseksuele en lesbische relaties moreel aanvaardbaar en 59% vonden het krijgen van een kind buiten een wettelijk of kerkelijk huwelijk eveneens moreel aanvaardbaar. Enkele decennia geleden zouden katholieken gechoqueerd zijn door dergelijke cijfers. Om een voorbeeld te geven, kinderen die buiten een huwelijk geboren werden, werden bastaards genoemd. Zulke kinderen werden vaak gepest in families en hadden het in de maatschappij hard te verduren. Vandaag vinden 59% van de Amerikaanse katholieken het krijgen van een kind buiten het huwelijk moreel aanvaardbaar. Ik heb geen idee hoe het met de cijfers in ons land zou zijn, maar ik vermoed dat wij dezelfde richting opgaan. In elk geval word je nu in heel wat kringen, zelfs katholieken, scheef bekeken als je het niet eens bent met bovengenoemde kwesties. Nog een voorbeeld van omkering van waarden. En hier verwijs ik naar een correspondente van de Standaard die spreekt over hoe dominant de monogame relatievorm wel is. Is er iets mis dan met huwelijken die stand houden? Ook heeft ze het over ethische non-monogamie. Wie heeft dat etiket ethisch daarop geplakt? Zij bedoelt hier polyamorie, dat wil zeggen meerdere relaties tegelijkertijd, en seriële monogamie, trouw in een bepaalde relatie tot ze over is, en daarna hop naar de volgende.

Beste luisteraars, in dit programma van het Inzicht spreek ik over de actualiteit van oude verhalen, zoals uit het Oude Testament, en vandaag belichten we de figuur van Elia en wat Elia aan ons te zeggen heeft. Wanneer een christelijke cultuur afvallig wordt en evolueert naar een postchristelijke of antichristelijke, dan worden zij die weigeren mee te doen aan die geloofsafval, zij die authentiek christen blijven, die vasthouden aan het woord en de wegen van God, de Elia's van hun tijd. Zoals het was met Elia, zal hun hele bestaan draaien rond getuigenis afleggen en een herinnering zijn aan datgene waaraan de maatschappij ontrouw geworden is. Ze zullen steeds vaker als radicaal en gevaarlijk beschouwd worden. Achab had in zijn koninkrijk datgene wat goed en slecht was geherdefinieerd. Dat probeerde hij nu ook met Elia door uit te roepen: bent u het die Israël in het verderf stort? Maar Elia weigerde om geherdefinieerd te worden. Hij beschouwde de nieuwe moraliteit met zijn nieuwe gefabriceerde waarde en politieke correctheid voor wat het werkelijk is, namelijk een rebellie tegen de eeuwige wetten van God. Daarom was het niet Elia die Israël in het verderf stortte, maar koning Achab. En Elia was niet bang om hem dat te zeggen. Want in dagen van geloofsafval zijn het de wettelozen die oordelen en de criminelen die regeren. Een afvallige maatschappij zal niet enkel trachten om goed en kwaad te herdefiniëren, maar zelfs het volk van God. Daarom moeten de trouwe gelovigen elke vorm van herdefiniëring verwerpen en moeten zij onwrikbaar trouw blijven aan de eeuwige wetten van God. Inderdaad, zo tracht het moderne Westen met zijn geloofsafval niet enkel waarden en moraliteit te herdefiniëren, maar ook hen die trouw blijven aan God. Onmiddellijk na die eerste confrontatie tussen Elia en Achab werd Elia door God geroepen om zich te verbergen in het dal van de Kerit die in de Jordaan uitmondt. Uit de beek kunt ge drinken, zei Yahweh hem, en aan de raven heb ik bevolen u daarvan voedsel te voorzien. Elia deed wat Yahweh hem opdroeg, en de raven brachten hem inderdaad 's morgens en 's avonds brood en hij dronk uit de beek. Deze woorden zijn vol symboliek en gaan natuurlijk om meer dan voedsel en drank. Ze betekenen dat Elia in de eerste plaats mocht ervaren dat God hem beschermt en dat hij veilig is in zijn handen. God voorzag Elia altijd van het nodige, zelfs in tijden van hongersnood. Daarom was Elia nooit aangewezen op en afhankelijk van de hem omringende cultuur. En dat was een cruciale dynamiek. Alleen door zijn onafhankelijkheid van deze cultuur was hij in staat een licht te zijn in de duisternis. Dit betekent dat gelovigen in een tijd van geloofsafval moeten zorgen dat ze niet afhangen van hun cultuur. En ze mogen zeker niet meedoen met zijn verdorvenheid en zedenbederf. Ze mogen geen compromissen sluiten. Enkel dan zullen ze in staat zijn licht in de duisternis te brengen. En ze moeten dat niet doen met de bedoeling de heersende cultuur te verwerpen, maar wel om een impact te hebben op de maatschappij en zich te engageren voor haar welzijn, en dit uit liefde tot God en de medemens. Enkel zij die niet van de duisternis zijn, zullen een licht worden in de duisternis. Om onafhankelijk te worden van de corruptie van zijn tijd moest Elia volkomen afhankelijk worden van God. Hij was dus een man van gebed, van diep geloof, en hij leefde in groeiende vereniging met God. De bekwaamheid van Gods volk om onafhankelijk te worden van de corruptie en de bezoedeling van de omringende cultuur is recht evenredig met zijn groeiende afhankelijkheid van God. Om los te kunnen komen van de duisternis moeten we ons des te meer in het licht begeven.
In dagen van geloofsafval, zoals nu in onze tijd, is het zeer belangrijk voor gelovigen om zich des te meer naar God te richten en zich aan Hem vast te klampen. Vandaar het grote belang van het gebed en de trouw aan de sacramenten om zo te groeien in vereniging met God. En hoe meer we van Hem zullen afhangen, hoe onafhankelijker we zullen worden van de cultuur rondom ons. Daar zullen onze kracht en invloed van afhangen. Elia was een man zonder compromissen, met een onverdeeld hart, doelbewust en gefocust. Anderen hadden compromissen gesloten met het kwaad en met hun cultuur. Daarom kon God hen niet langer gebruiken. Maar Elia ging in de tegenovergestelde richting. Hoe slechter het volk werd, hoe sterker hij vasthield aan alles van God. En het was door deze radicale houding, zonder één enkel compromis, dat hij in staat was de toekomst van het volk ten goede te keren. In een tijd van groeiend geloofsafval zullen zij die compromissen sluiten met het kwaad ten val komen. Maar zij die trouw blijven, onverdeeld, gefocust, geen compromissen sluiten en met heel hun hart geheel op God gericht leven, zullen krachtige instrumenten worden in dienst van het Rijk Gods. In dagen dat immoraliteit het heersende principe wordt van een cultuur, zullen gelovigen verleid worden om hun standpunten te milderen, om te plooien onder de druk van de maatschappij en om compromissen te sluiten met de duisternis. Zij die eraan toegeven, zijn niet langer geschikt om door God gebruikt te worden, terwijl hij ze toch als zijn instrumenten bedoeld had. De waarachtige gelovige moet er zichzelf op toeleggen om te leven en te handelen zoals Elia deed. Hij moet aan elke verleiding om toegevingen te doen en zijn standpunt te milderen durven verzaken. Hij moet zich eerder naar de tegenovergestelde richting begeven. Want als de duisternis heel duister wordt, moet het licht van de waarachtige gelovigen nog veel lichter en sterker worden. Als het kwaad evolueert van slecht naar slechter, dan moet de rechtvaardige groeien van goed naar supergoed. In een christelijke maatschappij schijnt het licht van kaarsen in het licht van de zon en wordt er amper op gemerkt. Maar in een postchristelijke maatschappij schijnen ze in de duisternis van de nacht. Zij worden licht van tegenspraak. Maar het is precies dit licht van tegenspraak dat de loop van de geschiedenis van een volk kan veranderen. Het is het radicale licht, het licht van de kaars die brandt in de nacht dat de wereld verlicht. Elia was een man van groot geloof en vertrouwen. Hij was vrijmoedig en moedig tegen alle verwachtingen in. Hij had een koppige hoop, ondanks de hopeloze situatie waarin het land verzeild geraakt was. Maar ondanks dit alles en ondanks diegenen die op de troon van zijn volk zaten, wist hij wie koning was boven alle koningen en wie er uiteindelijk zou zegevieren. In tijden waarin de duisternis regeert, moeten oprechte gelovigen verder kijken dan die duisternis en koppig vasthouden aan hun geloof, terwijl alles verloren lijkt. Ze moeten bovenal geloven in het rijk van de ware koning en zeker zijn van zijn overwinning. Ze moeten vrijmoedig optreden, moedig zijn en alle vertrouwen hebben in het goede dat hun te wachten staat. De profeet Elia stond er helemaal alleen voor. Hij als enig overgebleven profeet van Yahweh tegenover 450 profeten van de Baals en 400 profeten van Asjera die van Isabels tafel aten, zoals we kunnen lezen in het eerste boek der koningen. Aan hun kant stonden zij die bondgenoot waren in het kwaad en openlijk meededen met de heidense geloofscultus, maar ook zij die zich hadden laten beïnvloeden en die compromissen gemaakt hadden. Elia had hen uitgenodigd op de berg Karmel. Daar zou de confrontatie plaatsvinden. Het verslag van die indrukwekkende confrontatie is te lezen in het 18e hoofdstuk van het eerste boek der koningen.
Menselijk gezien zag die confrontatie er hopeloos uit. 850 tegenover één iemand. Maar Elia trad van het eerste ogenblik af op alsof hij overwinnaar was. En hij was het ook. Als goede en oprechte gelovigen hebben wij, als we om ons heen kijken, vaak de indruk dat de situatie in onze kerk hopeloos is. Zeker omdat het kwaad ook in de kerk zit. Denk alleen al aan al die seksuele schandalen die voortdurend aan het licht komen en die laten zien wat er al zo lang misgaat in de kerk. Maar denk ook aan de vele compromissen die mensen van en in de kerk sluiten met New Age. Bijvoorbeeld door yoga op te nemen in een vormingspakket van een bisdom. Of zenmeditatie in een abdij aan te bieden. Of enneagramcursus te organiseren in een klooster. Het zijn maar enkele voorbeelden. Want ik denk ook aan al die individuele gelovigen die niets vermoedend hun heil zoeken in heidense praktijken. We kunnen inderdaad de indruk krijgen dat het volk van God aan het verliezen is. Of erger nog, dat God zijn volk in de steek gelaten heeft en dat het er weldra mee gedaan zal zijn. Maar we mogen niet toegeven aan die wanhoop. Vergeten we niet dat wanhoop de grootste van alle zonden is. We moeten daarentegen koppig blijven in ons geloof. We moeten vrijmoedig zijn en vooral vertrouwen op Gods overwinning. We moeten ons verzetten en ons niet langer in de stilte terugtrekken. We moeten worden als Elia, de confrontatie aangaan, vrijmoedig zeggen waar het op staat en de goede strijd strijden. We moeten ons gedragen als overwinnaars, want dat zijn we ook.

Beste luisteraars, we bevinden ons samen met de profeet Elia op de berg Karmel. Maar vooraleer Elia daar optreedt, en dat is nadat de profeten van Baal urenlang tevergeefs alles uit de kast gehaald hebben om hun God te doen spreken, zegt hij tot het volk: kom dichterbij. En alle kwamen dichter bij hem staan. Toen richtte hij het altaar van Jahwe dat omvergehaald was weer op. Elia had heel het volk op de berg Karmel samengeroepen om de vloek die er over het land heerste te breken. Maar opdat de vloek zou kunnen gebroken worden, moest het volk een keuze maken welke God zij wilde dienen. Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als Jahwe God is, volgt hem dan. Is het Baal? Volg dan Baal, horen we Elia

In Hechtel bijvoorbeeld hebben vandalen recentelijk een altaar in een Mariagrot vernield. Ze hebben het houten tafelblad losgetrokken en de voet beschadigd. En er werden zelfs sporen van urine in de grot gevonden. In tijden van geloofsafval wordt het altaar van God vernield. Om een herstel en een heropleving van het geloof te kunnen bewerken, moeten mensen terugkeren naar het altaar en dat altaar moet hersteld worden. Wat is een altaar? Het is de plek waarop het slachtoffer gedood wordt. Welk is het altaar van de westerse samenleving? Op het christelijk fundament van de westerse samenleving staat een altaar en dat is het kruis. Christus, het slachtoffer bij uitstek, is immers gedood op het kruis. Het kruis is het altaar van de Heer. Is het kruis in onze dagen omvergeworpen en vernietigd? Dat kun je wel zeggen. Een maatschappij die zich overlevert aan afgoderij en materialisme zal uiteindelijk het kruis uit de weg gaan. Een cultuur die geobsedeerd is door zelfvoldoening en zelfverering zal alles wat zelfopoffering belichaamt verwerpen. In die zin zal ze het altaar van de Heer omverwerpen en vernietigen. Het najagen van succes, rijkdom en zelfrealisatie heeft ervoor gezorgd dat het kruis veronachtzaamd wordt en neergehaald. Ook in de huizen die de naam van de Heer dragen. In het openbare leven is het zelfs zo dat het kruis buitengeworpen is en verbannen. In de tijd van Elia kon er geen herstel plaatsvinden zonder een terugkeer naar het altaar van de Heer. Evenmin kan dit in onze tijd gebeuren. Herstel kan enkel plaatsvinden door een terugkeer naar het fundament van onze samenleving, dat het kruis is, de gekruisigde Jezus Christus. En het moeten de Elia's van deze tijd zijn die het eerst terugkeren naar dat altaar. Ze moeten het opnieuw opbouwen. En net zoals Elia het deed, moeten zij het volk opnieuw bij het altaar samenroepen. Slechts dan kan er een echt herstel gebeuren. Elia had het volk gevraagd, hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als Yahweh God is, volgt hem dan. Is het Baal? Volg dan Baal. Elia riep het volk op om voor eens en voor altijd een keuze te maken. Zonder keuze kan er geen herstel zijn. Wil er herstel en heropleving van het geloof plaatsvinden, dan moet er ook nog berouw zijn. Maar er kan geen berouw zijn zonder een duidelijke keuze. Ik ken tegenwoordig heel wat christenen die nog nooit een duidelijke keuze voor God gemaakt hebben. Ze zijn als het volk in Achab's tijd. Ze hinken op twee gedachten. Ze noemen zich nog wel christen, maar ze hebben allerlei heidense praktijken in hun leven geïntegreerd. De bekende psychiater Edel Marx, een vroegere voorzitter van de Belgische Unie van de Boeddhisten, drukte het zo uit. De meeste mensen zijn gedoopt, maar ze zijn ondertussen humanist of atheïst geworden en ze mediteren. Wel, beter kun je het niet formuleren. Heel wat mensen hebben een Boeddha-beeld in de tuin of op de kast, of ze laten zich te goed doen aan een shamanistische massage, of ze volgen een cursus mindfulness en gaan regelmatig mediteren en ga zo maar door. Ook ik was lange tijd een van hen. En inderdaad, mijn leven is pas ten goede veranderd toen ik een bewuste keuze voor Jezus Christus gemaakt had en hem in mijn hart en mijn leven had uitgenodigd. Beste luisteraars, twijfelt u na deze uiteenzetting nog aan de waarde van verhalen uit de Bijbel en meer bepaald uit het Oude Testament? Ik hoop van niet. Uit de verhalencyclus van de profeet Elia blijkt hoe actueel oude verhalen kunnen zijn. Maar het gaat niet alleen om de actualiteit van het verhaal, zijnde de geloofscrisis en de geloofsafval die sterk om ons heen grijpt en waar we allemaal onder gebukt gaan. We leggen de schuld graag bij anderen. Het gaat

0: ook en zelfs in de eerste plaats om ons eigen leven. De profeet Elia roept ook ieder van ons naar de berg Karmel. Hij wil ook met ons tot een confrontatie komen. Wie is onze God? En kan die God wel spreken? Misschien hinken we zelf ook wel op twee gedachten. Misschien hebben ook wij het altaar van ons geloof naar beneden gehaald en het vernietigd door te kiezen voor een comfortabel leven zonder enige vorm van zelfverloochening en zonder inspanning voor onze God. Misschien hebben ook wij compromissen gesloten met geloofselementen uit heidense godsdiensten en hebben we een levensstijl ontwikkeld die haak staat op onze Bijbelse morele waarden. Laten we daar moedig over nadenken en er ons berouwvol van bekeren. Laten we elkaar bemoedigen om ons gebedsleven en de sacramenten een grotere plaats te geven. Laten we ernaar verlangen om een steeds groeiender vereniging met onze God te kunnen leven. Wil je de wereld veranderen? Begin bij jezelf. Dat zegt een oud spreekwoord. Dat geldt ook voor de situatie in onze kerk en in de maatschappij. Willen we echt dat het katholiek geloof weer tot bloei komt en dat er een einde komt aan het verval van morele waarden, de decadentie die om ons heen grijpt? Willen we weer een sterke, inspirerende kerk met voldoende vurige priesters? Dan moeten we beginnen met ons eigen leven op orde te brengen. Resoluut te kiezen voor onze God die liefde is en moedig uit te komen voor waar het op aankomt. Gedaan met ons op te sluiten en bang af te wachten wat onze priesters en bisschoppen zullen doen om het tij te doen keren. We moeten zelf Elia's worden over de hele lijn en geloven dat we aan de winnende kant staan en dat de overwinning al is binnengehaald. Mochten er veel Elia's opstaan die de loop van onze geschiedenis zullen ten goede keren. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt of opmerkingen over dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
2: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare mede-pelgrims van Pelgrim in eigen land. Jawel, we bevinden ons nog steeds in Kortemark. Er valt hier natuurlijk ook heel wat te ontdekken. In de eerste aflevering hebben we ruimschoots plaatsgemaakt om de geschiedenis, de stichtingsgeschiedenis, wat beter te leren kennen. We mochten al in gesprek gaan met moeder Goddelieve Vlamink, de algemene overste van de congregatie van de huizen in Kortemark en Dadizele. En vandaag, zoals beloofd, gaan we nog in gesprek met zuster Catharina, een van de jonge vrouwen die in een van de afgelopen jaren haar ja-woord hier heeft gegeven in een eeuwige professie. Voor eens en voor altijd het leven gegeven aan het apostolaat, aan de kinderen die hier onder de vleugels van de zusters terechtgekomen zijn en aan Jezus Christus. Maar dat was niet een eenvoudige weg, of geen traditionele weg, zullen we dan maar zeggen. Nee, het ging van opstandigheid naar aanvaarding, naar beminnen, naar ja-woord. En dat mogen wij ontdekken. Wij gaan namelijk met haar in gesprek en ontdekken het zo. Daarna zullen wij op onze zwarte fiets springen, het zwarte stalen ros dat voor ons klaarstaat en dat onze in de eerste plaats helemaal naar Roeselare zal brengen. Vorige keer zei ik al, dat heeft te maken met Rodenbach. En dat is niet enkel een bier, maar dat is de naam van een familie die een grote invloed heeft uitgeoefend in Roeselare en in omstreken. Dat gaan wij vandaag ontdekken. En we houden ook halt bij een heus kasteel, het kasteel van Rumbeke. We mogen er al van dromen en er naar vooruitkijken. Eerst gaan we luisteren naar het gesprek dat we mochten hebben met zuster Catharina. Ondertussen, dierbare luisteraars, hoorden we al van de gastvrijheid die tekenend is voor de zusters van liefde. En dat is iets wat we iedere keer weer mogen ervaren als we naar hier komen. En ondertussen zit ik naast zuster Catharina, een van de jonge zusters die de congregatie telt. Hè? Want zoals al eerder werd uitgelegd, is het zo dat er een tijdje geen roepingen zijn geweest, zowat 20 jaar. En dan zijn er plots eigenlijk een aantal roepingen geweest. Zo, hè? En u behoorde tot die groep die binnengetreden is. Kunt u zichzelf even voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben zuster Catharina. Ik ben ondertussen 35 jaar oud. Ik ben afkomstig van Vlaams-Brabant. Als 16-jarige ben ik voor de eerste keer in contact gekomen met de zusters van liefde, omdat ik hier op het internaat terecht kwam. Thuis ben ik echt praktiserend opgevoed geweest. Ik heb het hier leren kennen. En ik ben afkomstig uit een gezin waar dat ik de oudste was. Dus ik had nog een jongere broer en een jongere zus. Mijn hobby's, ik weet niet of dat zo interessant is, wat al mijn hobby's vroeger waren. Ik was redelijk sportief, zwemmen, lopen, fietsen, maar vooral paardrijden ook. Ik hield ook wel van schilderen, van tekenen, dat waren ook zo'n beetje mijn bezigheden. Ik denk dat dat het voornaamste is.
0: Ik hoor toch wel een heel actief leven dat u had, ja, waarmee ik niet wil zeggen dat uw leven minder actief is geworden, want ik betwijfel het ten zeerste. Maar paardrijden, dat lijkt mij wat moeilijker. Ik heb nog geen paard hier in de gang gezien.
1: Nee, helaas niet, nee. Heb ik wel een paar keer geopteerd. Dat zou nog handig zijn voor het gras hier af en toe een keer wat bij te werken, maar dat is mij tot nu toe niet gelukt om hier een paard in huis te krijgen.
0: Ja, en het grasmachine is niet onmiddellijk een goede vervanger, denk ik, om dat te doen. Het is een mooie plaats waar we hier zijn. Was het voor u onmiddellijk duidelijk dat dit de plaats was waar God u riep?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik ben naar het internaat gebracht geweest omwille van wat moeilijker gedrag. Dus het ging wat moeilijker op school, thuis ging het ook wat moeilijker. Dus mijn ouders hadden het gevoel dat ze een beetje de grip op mij verloren. En hadden dus zonder mijn weten mij ingeschreven hier op het internaat. Dus dat is via een collega geweest van mijn moeder. En dus eigenlijk als de grote vakantie gestart was, hadden ze mij gezegd van, jij keert niet meer terug naar jouw gewone school. In september start jij in Kortemark. Dus ook ja, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, dat was redelijk wat afstand. Dus er was heel veel opstand in mij. Dus ik had mij ook voorgenomen, ik start in september en ik doe er alles aan om hier zo snel mogelijk buiten te geraken. Mij niet goed te gedragen, een beetje de etter uit te hangen. En ja, dat is me niet echt gelukt, want ik ben hier nog. En ja, de reden, ik weet niet, dus er is een opstand in u en ik ontmoette de eerste zuster en je blijft zo van, hey, ik weet waar ik naartoe wil. Mijn doel is, ik word die zo snel mogelijk buiten gesmeten. Dus mijn contact naar de zusters was niet bepaald heel vriendelijk, maar de zusters bleven altijd vriendelijk naar mij toe. En dus de eerste zuster die ik toen ontmoette was zus Pascal. En die had mij toen ook ja, een goede dag komen zeggen op mijn kamer. Dus ik had me al opgesloten op mijn kamer. Mijn ouders had mij afgezet. En ik dacht van geen contact. Dus maar die zuster kwam binnen, was heel vriendelijk. Ik dacht van oké, tof. Maar nee, ik moet volharden. Weet je, we waren nog geen 2 uur op het internaat. Ik moest me al echt voornemen van nee. We gaan volharden. Maar zus Pascal die bleef vriendelijk. Ze vroeg ook achter mijn naam. Mijn geboortenaam is Svenja. Vele mensen konden dat heel moeilijk uitspreken. Dus zij vroeg ook achter mijn naam. En ik dacht van, ik heb echt geen zin om 10 keer mijn naam te herhalen. Dus ik dacht van, ach ja, Svenja. Ah, Svenja. Van de eerste keer correct. Ah, een mooie naam, zei ze. Allee Svenja, goedenavond en slaap wel en tot morgen. Hè. Ik dacht van, ah, maar zij is wel echt vriendelijk. Hè. Dus 's morgens zat ik aan de ontbijttafel met andere ja, studenten van het internaat. En ze kon zij mij begroeten aan tafel. Goedemorgen, Svenja. Ik kan moeilijk toegeven dat nam voor mij eigenlijk al. Ja, het ijs was al gebroken. Ik dacht van ja, dit kan toch niet, weet je zo. Allee. En ik bleef maar zo onbeleefd. Oh ja, onbeleefd, afstandelijk. Dus, maar dat heeft niet lang geduurd. Al heel snel heb ik me daar echt thuis gevoeld op het internaat. Ik had goede vrienden, heb de tijd van mijn leven beleefd op het internaat. En ik had een vriendin die aangesloten was bij de Bron. Dat is een gebedsgroep hier op het internaat. En die vroeg, allee, doe eens mee. Neem een keer deel aan deze gebedsgroep. Ik heb dat gedaan. Het heeft bij mij ook wel een impact gehad, laat maar zeggen. Het geloof was voor mij niet heel vreemd, maar wij praktiseerden thuis ook niet. Het enige wat dat ze ons leerden was voor het slapen gaan een gebedje. Dus wij gingen niet naar de Eucharistie. Ik kon met moeite tot onze vader, het wees gegroet. Dus voor de rest deden wij niks. Dus ik moet zeggen, die gebedsgroep, dat trok me echt wel aan. Dat trok mijn interesse. Ook de ochtendwijding, de avondwijding die de zusters deden. Dus ik begon me meer en meer te verdiepen. Ik stond daar meer en meer voor open. En dit is de eerste keer dat dan voor mij duidelijk werd van, oh, hier wordt precies meer van mij verwacht. Was toen ik 16 was en de eerste keer dat ik deelnam aan de jongerendagen. Dus dat waren jongerendagen voor jongeren van het internaat, maar ook van buitenaf. Uitnodigingen werden toen verstuurd. Ik ging daar toen voor de eerste keer naartoe. En daar, ik denk na 2 dagen of zo, dat ik 's nachts echt dacht van, ja, dat gebedsleven, dat leven van de zusters, dat trok mij echt aan van, waarom zou jij dat niet doen? En dan dacht je van, hey, nee, wow. Want ik had echt al zo mijn plannen van hoe dat ik later mijn leven wil hebben. Hey, ik wil trouwen, kinderen hebben. En je bent daar echt wel actief mee bezig, van hoe dat je toekomst ziet. Dus, en dat was echt wel even zo'n spelbreker. Dus ik heb daar in het begin heel erg tegen verzet. Tot als gevoel van, ja, ik kan niet. Dat is een strijd dat ik niet aan kan. Waardoor dat je eigenlijk eraan overgeeft. En met gevolg dat ik hier nog steeds ben, als religieus ondertussen.
0: Ja, echt een hele mooie getuigenis. Die rebellie die je in het begin hebt ervaren, het is al een aantal keer ook hier in de gesprekken naar boven gekomen. De zusters van liefde, die liefde is heel belangrijk.
1: Wel, dat is vooral hetgeen dat mij dat bij mij ervoor gezorgd heeft dat het ijs brak. Want jij bent wel opstandig. En wat dat te verstaan is, dat de tegenreactie zou zijn van, ja, ze worden ook boos, omdat ik boos ben. Maar dat was precies, zij lieten het ijs breken door juist die vriendelijkheid elke keer weer. Elke keer die liefde wel. En desondanks dat ik hen niet vriendelijk bejegende, dat zij dat wel beantwoordden wel met vriendelijkheid. Waardoor dat je uiteindelijk zegt van ja, ik geef mij gewoon, het is oké. En ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Als zuster van liefde, dat je ja, die liefde uitstraalt en dat je ook die liefde laat tonen aan jongeren die misschien ook op een of andere manier gekwetst zijn geweest in hun leven, waardoor dat die terug een vertrouwen kunnen opbouwen. Ja, juist door die liefde, juist door terug een vertrouwensband op te bouwen.
0: Ja, want de jongeren die hier terechtkomen, hè, zijn niet alleen ja, jongeren die uit problematische opvoedingssituaties komen. Het is een mengeling aan een tal van ja, jongeren die op een of andere manier ofwel nood hebben, zoals jij dat had, aan internaatsleven. Toch wel een radicale beslissing van uw ouders om dat te doen. Hoe was het om in zo'n groep terecht te komen van jongeren die op een of andere manier allemaal hun gebrokenheid meebrengen naar hier?
1: Ik denk, voor mijzelf heb ik me daar juist heel erg thuis in gevoeld. Omdat je wordt niet veroordeeld of je wordt niet scheef bekeken. Iedereen heeft zijn mankementen in het leven. Iedereen heeft zijn brokken, de scherven die ze hebben. En juist door er als in zo'n groep te komen, het is ook niet altijd evident. Er zijn ook struggles. Ieder verwerkt zijn probleem op zijn manier. En in een groep waar dat je elkaar niet hebt uitgekozen, is dat niet evident. Dus er zijn ook soms wel struggles geweest en ruzies en zo. Dat je achteraf denkt van, allee, weet je, hebben daar serieus ruzie over gemaakt, als groep dan. Maar toch voelt je je op een of andere manier veilig, omdat je in een groep terechtkomt die je weet waar, ja, dat je gekwetst geweest bent, die niet beseft, die begrijpt hoe dat je je voelt, dat je ook slechte momenten hebt, en je haalt elkaar ook elke keer weer erboven. Dus desondanks dat er soms ook ruzies kunnen zijn, zijn dan ook momenten dat je het echt opneemt voor elkaar. En als er een moeilijk weekend is geweest, of er zijn moeilijkheden geweest, of je krijgt een slechte telefoon, iedereen weet hoe dat je je voelt. Dus zij kunnen perfect aanvoelen hoe dat je dan met elkaar moet omgaan. En dat zie je ook, zelfs nu als opvoedster hier in het internaat, heb ik een prachtig voorbeeld ervaren bij kinderen die nog zoveel kleiner zijn dan ik toen was. En dat was het moment dat er een kindje bij mij in de leefgroep terechtkwam. Ze was 3 jaar en dat was een scheiding met haar begeleidster van toen. Dus er waren veel traantjes, ze bleef bij mij achter. Dus ik probeer dat kindje wel te troosten, want het zijn andere kinderen die dat tafereel ook zien. En die op zo'n spontane manier dus naar mij toekomen en dat kindje kunnen troosten. Dus dat je ook merkt van, zij weten hoe dat het voelt om in zo'n situatie te zitten. En zij weten haar fijn wat dat ze eigenlijk moeten zeggen om een kindje te troosten. Dus die kindjes die toen kwamen troosten waren op dat moment 6 en 7. Dat je zegt van, allee, wij hebben dat als jongeren toen meegemaakt. Maar zo'n kinderen, allee, was nog een keer een voorbeeld van, je hebt elkaar nodig om hier door te geraken ook. En ik zeg dat ook heel vaak in de groep, als er wat problemen zijn, als ik als opvoedster moet functioneren, en ik merk dat er zijn problemen binnen de groep, dat ik ook zeg van, kijk, ik versta dat. Weet je hebt allemaal aparte karakters, je hebt allemaal andere interesses, andere ideeën, andere meningen. Dus een meningsverschil mag en kan, maar doe dat op een respectvolle manier, want je hebt elkaar nodig hier in deze situatie. En doorheen de tijden merk dat ook echt wel van, die zijn wel een hulp voor elkaar, ze nemen het op voor elkaar. En dat vind ik wel mooi om te ervaren.

0: Ja, je zei, je komt terecht in een groep die je niet hebt gekozen. En je bent van de ene groep die je niet hebt gekozen naar de andere groep gegaan die je niet hebt gekozen eigenlijk. Hè? Want ik denk gemeenschapsleven is sowieso uitdagend. Herkende je een beetje diezelfde struggles die je had toen je in het internaat kwam om in die groep te komen als in hier in het religieuze leven dan?
1: Ja, misschien wel. Alleen was het dan meer gedisciplineerd, laat maar zeggen. Ja, als jongere gefloept er alles van uit. Daar is, dus zussen hebben dat dan wel weer. Die zijn wel gemanierd, laat maar zeggen. Maar je merkt ook van, ja, dat zijn meningsverschillen waarvan dat je soms denkt van, ja, ga je daar nu serieus ruzie over maken? Ruzie. Pas op, ik zeg nu niet dat we hier op de tafel slaan of zo, maar dat er zo discussies zijn dat je zegt van, serieus. Maar voordat je het weet dat je zelf in discussie zit, dat je zegt van, ja, moet ik daar nu serieus ruzie, of discussie over aangaan? Het is nu eenmaal een meningsverschil. Maar het vraagt inderdaad echt wel, soms om jezelf te vergeten. Om te kunnen leven met, zussen dat je niet hebt uitgekozen, die een andere mening hebben. Wat dat niet wil zeggen dat voortdurend is, maar dat kan zeker en vast gebeuren. En je merkt dat ook wel, ergens heb je het dan ook ergens geleerd op het internaat om al toe te passen in het klooster. Het niveau is wel heel anders. Je merkt ook wel bij de zusters van dat loopt niet uit tot een scheldpartij of ruzie of bekvechten. En achteraf komt er wel een verontschuldiging als er een discussie is geweest. Via het kapitel of rechtstreeks. Maar ja, het leren leven elkaar is inderdaad ook in het klooster van toepassing. Ja.
0: Je haalde een aantal elementen aan die hier onder de jongeren wordt beleefd. Hè? Dus de gebedsgroep, de bron. Ja. Maar ook een toewijdingsgebed dat gebeden wordt. Of een gebed dat de zusters doen. Kan je daar iets over uitleggen? Waaruit bestaan die gebedsmomenten? Zijn de jongeren verplicht om daaraan deel te nemen? Hoe werkt dat eigenlijk?
1: Vroeger als internaat was dat wel een verplichting. Dus dat waren 's morgens en 's avonds, hadden wij, was dat 10 minuutjes of zo, kwamen wij samen met heel het internaat en dan werd er voorgelezen uit het evangelie van de dag. Werd daar een woordje uitleg aan gegeven of werd er een gebed gekozen. Soms waren er ook leerlingen waarvan we wisten van er zijn problemen thuis of er is iemand gestorven, een grootmoeder of zo. Dat die zussen dat ook aanhaalden en dat er daar ook als groep voor werd gebeden. Sinds dat we nu overgeschakeld zijn aan welzijn, mogen wij kinderen niet verplichten. Wat we dan wel doen is, we komen dan even samen en dat is nu niet dat wij verplicht dan gaan bieden. Maar dan het moment dat we samenkomen van, zijn er zaken bij ons aan het hart liggen? Willen wij dat kwijt? Dus op een of andere manier komt het er wel op neer van, we bieden ervoor. En het is heel raar, maar vele jongeren vragen ook echt om gebed als er problemen zijn. En dat vind ik wel mooi dat dat gelijk, desondanks dat dat niet wordt opgedrongen, dat dat toch wel in de kinderen leeft van, ook bij de kleine kindjes. Zij gaan dan gaan slapen. Hè. Wij geven wel, zoals gewoonlijk, een kruisje. Oké, moesten ze dat niet willen, doen we dat ook niet, maar we hebben dat tot nu toe nog niet meegemaakt. En dan komt er sowieso ook nog een gesprekje los. En dan kan dat gebeuren dat een kindje echt heimwee heeft naar mama of papa. Ja, we gaan slapen. Dat is confronterend voor zo'n kinderen. En dan hebben we daar een gesprek over. En dan komt er automatisch de vraag van, gaan we voor mama en papa bidden? Dus automatisch, 's morgens en 's avonds wordt er wel iets van gebed gedaan, maar dat komt eigenlijk meer vanuit de kinderen. Ja. Ik heb nu ook nog gehoord dat er doorheen de weekends, dat er hier jongeren zijn, of het is hier een jongere die zijn interesse gevonden heeft in de Bijbel, zonder dat wij dat hebben opgedrongen of zo, maar die is daar zelf mee aan de slag gegaan. En dat is heel mooi om te zien, dat hij daarmee anderen ook aansteekt, tussen haakjes. Dus dat er ineens 2 jongeren zijn, van een van 15, een van 17, die zich gaan verdiepen in de Bijbel en dat daar echt gesprekken rond hebben. Dus het gebed is zeker nog aanwezig, alleen wordt dat niet uitdrukkelijk gezegd van nu gaan wij. Dat komt eigenlijk meer vanuit de jongeren. En sowieso, als we bijvoorbeeld 's morgens aan tafel uitgebreid ontbijten, dus als alles mag en alles kan, weten dat er een feest is. En dat vraagt dan ook natuurlijk van, wat is dan te doen vandaag? En dat geeft dan wel een gespreksonderwerp van, het is bijvoorbeeld vandaag het hoogfeest van, of we vieren het naamfeest van, en dan vertelt ik over die heiligen. Dus het is zeker wel nog aanwezig, alleen is de vraag meer vanuit de kinderen, zonder dat het wordt opgedrongen.
0: Ja. Want dat heeft natuurlijk ook allemaal te maken met de evoluties die er zijn in de maatschappij. De gevoeligheden die onze tijd kent tegenover geloof en dergelijke meer. Maar het kan natuurlijk niet anders dat kinderen die in deze omgeving terechtkomen, jullie dragen Jezus Christus rond de hals, hè? Het kruisje dat jullie dragen, altijd heel zichtbaar, heel duidelijk. Dat kan niet anders dat het op een of andere manier vragen oproept.
1: Zeer zeker. Ook als je naar de dagsluiting gaat of naar het avondgebed, maar wat is dat? Het gebeurt dat er kinderen meegaan, wat dan niet altijd gebeurt. Allee, soms is dat ook een beetje te lang voor hen. Maar er is interesse. Ook uw levensstijl, wat dat je doet, zeker kinderen vragen daarachter, jongeren vragen daarachter. Er zijn ook jongeren die hebben gezegd van ja, hoe weet je dat dan dat uw weg is? Er is er ook een jongetje geweest, ondertussen is hij wel al ouder, die ook echt getwijfeld heeft om broeder te worden. En dan zijn we daar letterlijk mee naar de bibliotheek geweest. Allee, ook omdat die boeken wou lezen van wat is dat? Wat is godsdienst? Wat is het geloof? Dus zeker, het is zichtbaar. En we moeten ook niet verloochenen wie dat we zijn of waarvoor we leven. Dus als die vragen er zijn, gaan we daar zeker en vast op antwoorden. Zonder een blad voor de mond te houden natuurlijk.
0: En natuurlijk ook, hè, zoals we al eerder hebben gezegd, het feit dat jullie een duidelijk habit dragen, ook een zichtbaar teken naar de kinderen, naar de wereld toe, waar jullie voor staan. Liefde, hoe zou je dat zelf omschrijven? Wat is liefde?
1: Liefde is de personen die je op je pad tegenkomt heel graag zien, maar ook in functie, als ik nu denk als opvoedster, vind ik liefde ook, gedraagt de liefde Gods uit. En stel dus heel vaak de vraag van wat zou Jezus doen in deze situatie? Zou Jezus reageren? Maar liefde betekent tegelijkertijd ook voor mij begrenzen. In functie van beschermen van de kinderen die je graag ziet. Als zij een pad opgaan of als zij keuzes maken of als zij vragen stellen waarvan je weet van dit is echt niet oké. Okay, dat je uit die bezorgdheid ook ergens grenzen stelt uit liefde voor een kind. Is dat voor mij ook al een definitie van liefde? En dat zet je ook om in daden uiteraard. Hè. Dingen dat je anders nooit zou doen, waar dat je toch moet overzetten. In die zin, vergaderingen, naar rechtbanken gaan. Op zich, dat is iets wat ik niet zo graag doe. Dat is ook een plek dat ik liever niet ben. Maar je weet van, ik ben daar een stem voor de kinderen ook. De kinderen, ik ben ervan overtuigd dat vele kinderen daar ook achter staan van, alsjeblieft, ga daar ook naartoe. Dan doe je dat uit liefde voor de kinderen, ga je daar naartoe. Terwijl ik weet van, ik zal het voor mezelf bij wijze van spreken nog niet eens doen. Maar uit liefde voor een ander wil ik daar aanwezig zijn om, als je bepaalde dingen hoort, die niet stroken met hetgeen wat een kind gezegd heeft of gedaan heeft, dat je daar wel bij kunt zijn van te zeggen van, zo is het niet helemaal gegaan. Ook ik heb nog geweten dat een jongere van mijn leefgroep opgepakt geweest is. Die heeft ook een nacht moeten verblijven in een cel. Ik heb toen ook mijn moed bij elkaar moeten rapen om daar contact mee op te nemen. Om aan te geven van, kijk, ik ken die jongeren al van sinds dat hij heel klein is. Ik versta dat de reden waarom dat hij nu vastzit, dat gegrond is om hem vast te houden. Maar ik ken hem en weet dat hij bepaalde uitspraken die hij gedaan heeft, bepaalde daden waarmee hij gedreigd heeft, dat hij dat nooit zou doen. Nu, uiteindelijk, dat heeft niet veel uitgehaald. Maar ik heb wel proberen duidelijk te maken van die jongen zit echt in een heel moeilijke situatie en heeft een supergoeie inborst. Desondanks van de uitspraak dat hij gedaan heeft. Hè. Maar dat je uit liefde voor een kind toch bepaalde zaken gaat ondernemen. Dat je zegt van ik zal niet, ik durf dat niet. Maar dat je door die liefde dat je een kind of een jongere graag ziet, dat je daar bijna niet over nadenkt, dat je een telefoon pakt. En dat gaat er denken van ik heb dat gewoon gedurfd of wat. Maar ja, dat is die liefde die u duwt, die u daartoe, zonder dat eigenlijk heel veel moeite kost. Ja, liefde is misschien tegelijkertijd ook een beetje slapeloze nachten. Omdat je bezig bent met uw gasten, met hun toekomst. Als het wat minder goed loopt, uiteraard, je bent daarmee bezig. Maar dat ik ook heel vaak moet zeggen van, Jezus, het zijn ook uw kinderen. Ik ga nu mijn ogen sluiten, zorg jij daarvoor. Het zijn uw kinderen, zorg dat er een oplossing komt, helpt, geeft me inzichten. Het kan heel ver gaan in die liefde, maar ja, ik vind het moeilijk om heel kort en in een paar woorden te beschrijven wat dat liefde voor mij is.
0: Ik denk dat het duidelijk is dat het heel veel facetten betreft en uiteindelijk allemaal vanuit Jezus zelf komt. Terwijl u aan het spreken was, kwam de idee van Advocata Nostra, hè, de voorspreekster, onze lieve vrouw is de moeder bij uitstek. Beleeft u dat ook op diezelfde manier, een beetje de voorspreekster te zijn van de kinderen? En wat is de rol van Maria voor u daarin?
1: Ja, dus Maria, ik heb daar ook altijd een grote devotie voor gehad. Als ik bad, was dat heel vaak vaker tot Maria dan tot Jezus. Omdat je wel een connectie voelt met Maria. Je voelt ergens een geborgenheid, een tederheid, die moederlijke liefde. Dat jij ook wilt uitdragen naar de kinderen. Dat je ook ergens wilt en hoopt een voorbeeld aan Maria te hebben. Voorspreker zijn voor de kinderen ben ik zeker en vast ook al een paar keer geweest. En ook gegrond, niet omdat ik zeg van ik ga ze hier even beschermen. Als het nodig is, bepaalde handelingen moeten gebeuren uit voorzorg, waarvan ik weet van het is nodig, dan laat ik het ook begaan. Maar als ik merk dat bepaalde mensen een verkeerd beeld krijgen van een kind omwille van één daad dat ze gedaan hebben, terwijl ze de rest van dat kind niet weten of kennen, dan is dat inderdaad al verschillende keer geweest op school, dat ik echt aangeef van alsjeblieft, sta u daar niet blind op. Want dat is een meisje of jong met een heel goede inborst. En die werkt zijn probleem of haar probleem op een verkeerde manier uit. En dat is wat dat jullie hier net zien, dat is heel jammer. Ik ga daarvoor niet in detail vertellen wat een kind of jongere meemaakt in zijn leven, maar probeer wel duidelijk te maken aan de leerkrachten van het is heel moeilijk voor die jongeren thuis. En dat is af en toe een potje dat overkookt en dat werken ze dan toevallig, ja. Als je stil moet zitten achter een lessenaar, 8 uur aan een stuk en een leerkracht die al niet goed gezind is, maar je hebt net bericht gekregen van thuis van je bent niet meer welkom. Je krijgt geen geld meer en zie maar dat je plan trekt en je zus en je broer zie je nooit meer. Maar ja, daarmee zit jij achter de lessenaar, dan komt er ineens een leerkracht ook een keer lelijk doen tegen u. Ja, dan kan dat een keer ontploffen. En dat is wat een leerkracht dan ziet van, hé, wat een brutale. Maar ja, je weet de achtergrond niet en je weet eigenlijk verder de inborst ook van zo'n jongere niet. En dan probeer ik wel een voorspreker te zijn van, of voorspreekster te zijn van deze kinderen en jongeren, waarvan dat je weet na zoveel jaren van, zo zijn ze niet. Dit is wat dat jij nu net hebt meegemaakt en ziet, maar zo zijn ze niet. Dat ik ook zo probeer te zeggen van, probeer ook, naast die lessen, gewoon een keer even spontaan contact. Dat je ook leert van, of ziet van, maar die zijn ook inderdaad helemaal anders. Dus, en ja, Maria, ja, die geborgenheid, nog een keer, hè, die geborgenheid, die warmte, die rust. Vooral, ik ervaar meer Maria als de vrouw van rust. Ook die liefde, dat je dat ook probeert door te schijnen naar de kinderen, wat dat mij niet altijd lukt. Hè. Ik ben ook nog altijd iemand die wekelijks naar de biecht moet gaan, dus ik slaag daar ook niet altijd in. Maar het is zeker een richtlijn, een voorspreekster. Ik heb ook altijd paternosten in de zakken, dat ik ook soms zeg van, even een keer de paternosten vastgrijp, oh, Maria, help.
0: Als jonge vrouw een engagement voor het leven aangaan, want misschien moeten we daar even over hebben, hoe gaat dat in zijn werk? U treedt binnen als zuster. Ik veronderstel dat daar een periode van... Kunt u een beetje uitleggen hoe dat die weg gegaan is?
1: Dus als 16-jarige werd ik voor de eerste keer geconfronteerd met de gedachte, waarom geen kloosterleven? Eerst was daar heel veel opstand in. Ik denk dat dat ook heel normaal is. Dat daar een opstand, en ergens ook ergens misschien wel gezond is, als dat er is. Ik denk dat daar helemaal niks verkeerd aan is. Dat daar eerst een gevecht aan vooraf gaat. Want je laat ergens je toekomst vallen en je laat het ook los en je neemt eigenlijk een stap in iets dat je niet vertrouwd in bent. Een huwelijk, je weet hoe dat eraan toe gaat. Weet je, je leert iemand kennen, verloving, je gaat trouwen. Oké, je weet niet hoe dat het leven daarna zal zijn met deze betreffende man of vrouw. Maar het is iedereen doorgaat, de meesten gaan dat pad, dus dat geeft ergens meer zekerheid. Voor mij was aan het kloosterleven veel onzekerheid. Van, wat is dat? Ga ik dat volhouden? Is dat wel mijn leven? Is dat wel het pad dat God van mij wil? Dus heel veel onzekerheid. Ik ben daarmee in gesprek gegaan, ook met zuster Pascal toen. Zij heeft me toen doorverwezen naar een priester, waar dat ik op regelmatige basis gesprek mee had, ook om dat onderscheid te kunnen maken. Mm-hmm. Wij maakten ook een reis naar Israël. Wat dat ook, denk ik, meer gestimuleerd heeft om het pad van kloosterling te volgen. In 2010, in dat jaar, heb ik dan voor de eerste keer ook een brief geschreven naar de overste, dat mij dat wel bezighoudt. Het was voor mij ook een soort geruststelling, dat ik ook wist van, het is niet omdat je intreedt, dat je meteen ook die beslissing is dan ook definitief. Dat is het niet. Dus je krijgt echt wel de tijd tijdens die 6 jaren van voorbereiding onderscheid te maken van, je leert het kloosterleven kennen, je leert het gebedsleven kennen. En dan heb je eigenlijk in die tijd ook de tijd om uit te maken van, is dit het? Past dit bij mij?

0: Dus dat gaat dan over een jaar postulaat. Dus dan ben je in gewone kleding nog. Als jij voelt van, oké, ik heb het beter leren kennen, ik heb het kloosterleven al beter leren kennen, je bent meer geïntegreerd in het kloosterleven, dan maak je een brief op met de vraag van, ik zou graag de volgende stap zetten. Dat is dan het noviciaat. Dan krijg je het novice-habijt, laat maar zeggen. Dus dat is ook een habijt, maar niet hetzelfde als van de zusters. En krijg je een witte sluier. Dus dan ben je voor de buitenwereld zichtbaar, dat je, ja, is misschien raar gezegd, maar dat je al voorbestemd bent voor iets anders. Dus dat je niet meer beschikbaar bent, laat maar zeggen. En zeg je een getuigenis van opleiding tot religieuze. Dat duurt 2 jaar. Daar word je een beetje op de proef gesteld in die zin. Dan is er minder contact met de familie. Zeg je in staat om los te kunnen komen van je familie, want je moet ook gezond blijven. Ben je dan iemand van, dat lukt niet. Emotioneel ga ik daar echt aan ten onder als ik geen contact heb met de familie. Dat is geen schande, maar dan moet je als gemeenschap kunnen optreden en aangeven van, dan is dit misschien niet de plaats voor jou. Want het is in die 6 jaar voor jou een moment dat jij kunt zien van, is dit het, maar ook de gemeenschap. Dus de gemeenschap heeft daar ook een verantwoordelijkheid in van, het moet gezond blijven voor deze persoon zelf, maar ook voor de gemeenschap. Als je bijvoorbeeld iemand bent die voortdurend in discussie gaat en over alles gaat ruzie maken en niet meegaand kunt zijn in beslissingen die worden genomen, kan het ook heel moeilijk gaan voor een gemeenschap. Dat kan dat gemeenschap ook echt kapot maken. Ben je zelf iemand die zichtbaar achteruit gaat, psychisch, emotioneel, is het ook belangrijk dat een gemeenschap kan zeggen van, voor je eigen bestwil is het misschien beter een andere plaats te zoeken. Dus daarvoor krijg je die 6 jaar tijd. Dus maar na je 2 jaar noviciaat en je voelt van oké, ik ben bereid, ik voel dat dit het nog altijd is, maak je de volgende stap en dan doe je tijdelijke gelofte. Dus dan wordt ook elke keer besproken binnen een kleine groep van zusters, de raadzusters, van oké, de novice heeft daar aanvraag gedaan en dan wordt die ook eigenlijk beoordeeld. De zuster zelf beoordeelt haar, maar de groepzusters ook. En als dat eigenlijk in overeenstemming is met wat beide partijen zeggen, en het is oké, het zit echt goed, dan worden de volgende stappen gedaan. Dus het is niet dat dat echt een bevlieging kan zijn. Er wordt echt wel over nagedacht door de persoon zelf als door de zusters. Uiteindelijke gelofte is dan 3 jaar. Dus dan heb je dat heet, zwarte sluier. Alleen de ring is zilver. En dan dus na die 3 jaar, dan vraag je de eeuwgelofte aan. En als dat dan ook wordt goedgekeurd door de oorste en de andere zusters, dan zet je een stap bij de eeuwgelofte. En dan is het eigenlijk, wordt wel verwacht dat die stap ook definitief is. Uiteindelijk, je kunt altijd weggaan, hè, weet je. Er is niemand die je met handboeien gaat vastbinden. Maar dus na die 6 jaar, moet je toch voor jezelf kunnen aangeven, oké, dit is een beslissing die ik nu echt maak en weet wat ik doe, weet welke stap dat ik nu zet en weet dat het voor eeuwig is. Oh ja, tot als je sterft uiteraard. Maar dus je hebt 6 jaar tijd. En dat vind ik wel positief. Het is een apart leven. En dat vraagt wel tijd voor onderscheiding en nadenken en erin leven. Dus ik vind het wel positief dat daar 6 jaar over gaat, bij wijze van spreken. Ja,
1: want ik zie een gouden ring aan uw hand. Dus dat betekent dat u dat engagement bent aangegaan. Misschien bij wijze van besluit zou ik nog willen vragen aan u. Stel, er luistert iemand die met die vraag zit. Roept God mij? Misschien wel bij de Zusters van Liefde in Korte Mark. Misschien wel in dat apostolaat om voor kinderen te zorgen, want dat is toch wel heel centraal in jullie leven. Wat zou je die persoon aanraden? Bieden jullie zelf een mogelijkheid om bijvoorbeeld tot onderscheiding te komen of dat eventueel hier kennismaken met de gemeenschap mogelijk is?
0: Nu, het eerste vind ik, of ja, het belangrijkste vind ik van praat erover. Maar het gevaar is van zwijgen en ik onderdruk het, maar dat werkt niet. Dus dat gaat u niet gerust laten, dat maakt u ook niet gelukkig. Dus ik vind het heel belangrijk om erover te praten. Met name met een priester. Moest er toch een verlangen zijn of een bedenking zijn van, misschien toch bij de zusters van Kortemark, is er zeker een mogelijkheid tot kennismaking. We staan daarvoor open. Zelf heb ik ook regelmatig meegedaan aan, geen kennismakingdagen, dat wordt niet zo genoemd, maar dan werden er wel dagen afgesproken dat ik hier in het weekend was, dat ik echt een volle meeleefde met de zusters, dus die mogelijkheid is er zeker. En is er ook hier mogelijkheid tot het spreken van een priester, die op een neutrale manier, dus die priester is geen directeur van hier, dus dat zijn priesters van buitenaf die ook wel komen, die ook al jarenlang ervaring hebben, dus die ook wel weten over wat dat ze spreken en wat dat ze doen. En die helpen zeker bij het maken van onderscheiding. En ik wil daarbij ook wel een voorbeeld geven. Er zijn nog jongeren geweest die ook echt dachten van, ik zit met een roeping, die daar ook gesproken mee hebben met die bepaalde priesters, waarvan dat wij nu weten dat die getrouwd zijn. Mm-hmm. Dus het wordt niet, allee, het wordt niet zo gezegd van, oké, als ik met die priester ga, ja, die gaat trekken naar het klooster. Dat is niet zo. Dus ik ben wel blij dat ik ook zo'n voorbeelden kan geven van, er zijn ook meisjes die waarvan dat we wisten, als ze 15, 16 waren, die al een paar keer laten vallen van, ja, maar ik zou wel willen intreden, waarvan dat wij nu weten, die zijn getrouwd en hebben kinderen. Ja. Dus het is niet automatisch dat je dan denkt, ja, maar die gaan me daar binnen trekken. Dat is niet zo. Dus er wordt wel neutraal in gehandeld, laat maar zeggen. Ja. Dat vind ik wel belangrijk om te weten.
1: Ja, ik zou zeggen, mocht u zich geroepen weten, kom zeker eens kennis maken met de zusters hier. Zuster Catharina, dank u wel. Dank u wel voor uw engagement. Voor de rest van uw leven, we bidden er zeker voor. Dank u wel ook voor de tijd u genomen heeft om enkele vragen te beantwoorden. Is er misschien nog een boodschap die u zou willen meegeven aan de luisteraars van Radio Maria?
0: Blijf bidden voor onze congregatie, blijf bidden voor onze kinderen. Ja, dat is het belangrijkste misschien. En bidden voor u ook, voor al de vragen die je mij nu gesteld hebt.
1: Dat is nu de tweede keer dat een zuster vraagt om te bidden voor mij, want ik maak het dan hier zeer lastig en moeilijk. Maar ik voel mij altijd zeer welkom, ook onze collega's. We zijn zeer dankbaar ook dat Radio Maria hier een studio heeft, dat we met jullie verbonden mogen zijn tijdens de Vespers en tijdens de Eucharistie. En we vinden ongetwijfeld nog wel momenten in de toekomst om elkaar te treffen.
0: Dank u wel.

Kennismaking met de Zusters van Liefde te Kortemark staan we op het punt om hier de elektrische fiets te nemen en helemaal onze tocht te beginnen. Beginnen we dus bij de Zusters van Liefde in Kortemark, fietsen we helemaal naar Roeselare. Dat is hier toch een eindje vandaan, een goed uur fietsen, eer we daar aankomen. En van daaruit gaan we naar Moorsleden, waar we kennis zullen maken, onder meer met pater Lievens, om zo naar Dadizelen te gaan. Ook de plaats trouwens waar het tweede huis van de congregatie van de Zusters van Liefde gevestigd is. En zo nemen wij zeker alle intenties van alle zusters met ons mee, van moeder Godelieve, van zuster Catharina en van alle andere zusters die hier ondertussen zeker al ruime uren bezig zijn met hun naastige activiteiten en het drukke leven hier in het klooster hebben aangevat. Zo, wij gaan de fiets op richting Roeselare. We nemen u zeer graag mee hier in West-Vlaanderen.

En we zijn nog maar goed vertrokken. U hoort ook het verkeer hier aan mij voorbij gaan. En ja, we zijn in West-Vlaanderen op weg naar Roeselare. En we staan hier letterlijk op de grens tussen Kortemark en Torhout. Aan mijn rechterkant zie ik hier een bord. Torhout en aan mijn linkerkant Kortemark. En en passant zag ik hier een heel mooi klein kapelletje op een erf van een woning hier vlakbij de weg die we hebben gekozen om naar Roeselare te gaan. Ik heb mijn zwart stalen ros, jawel, u hoort het, de kleur is een beetje veranderd. Dat heeft te maken met het feit dat ik het grote geluk heb om een hele goede, mooie elektrische fiets te mogen gebruiken van een van de jonge mensen die bij de Zusters van Liefde in Kortemark op het internaat verblijven. Ik vond dat ongelooflijk. Een jonge gast van 17 jaar die onmiddellijk zonder blikken of blozen bereid was om zijn mooie elektrische fiets met mij te delen. Dus dank zeker aan hem en ook aan de zusters. En we staan hier bij een klein kapelletje met een beeld van Onze Lieve Vrouw. En daaronder staat Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons. Wel, dit lijkt me een goed moment om even halt te houden, dierbare luisteraars. We zijn echt wel op pelgrimstocht. En pelgrimstocht, dat is niet alleen een beetje cultuur, een beetje toerisme, genieten van het mooie weer en van ons mooie land. Maar het is zeker ook gebed, hè? Want we willen denken aan God op onze weg. We brengen God, we ontmoeten God. En we ontmoeten natuurlijk langs alle Vlaamse wegen Maria zelf. Wel, laten wij samen met u allen, laten wij een wees gegroet bidden. En vragen wij aan Onze Lieve Vrouw om ons te begeleiden ook deze dag op weg naar Dadizele. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons en bid ook voor de mensen van wie dit stukje grond en de woning is. Alle mensen die hier op bezoek komen, die hier voorbij komen. Voor hen bidden wij zeker. We gaan terug het zwart stalen ros op richting Roeselare. En we nemen u graag mee.

En zoals beloofd zijn we in deze aflevering wel degelijk de fiets opgesprongen. Een volgende keer mag ik u meenemen naar een pittoresk voorpleintje van de Sint-Jacob de Meerdere Kerk in Gids, alvorens wij aankomen in Roeselare. In Roeselare zelf zullen we ongetwijfeld kunnen kennismaken met de familie Rodenbach en gaan we langs een sprookjesachtig kasteel en ontmoeten daar twee avonturiers. Dat is voor een volgende aflevering onderweg naar Roeselare, naar Moorsleden en Dadezelen. En dan hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw met ons meegaat. Van harte dank, dierbare medepelgrims, en graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk, de completen op deze donderdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne vindt u op bladzijde 682. En de psalmen die vindt u terug op bladzijde 1209. Daarna, voor het verdere verloop van de dagsluiting, keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. We mogen ook op het einde van deze dag opnieuw God dankbaar zijn voor alles wat we hebben mogen ontvangen. We willen er eveneens een moment van maken waar we even terugblikken op de dag die voorbij gegaan is en stilstaan bij de momenten waarop we ons verwijderd hebben van God, de momenten waarop we hebben gezondigd. Op het einde van deze dag, alvorens wij slapen gaan, willen wij ons opnieuw tot God keren en vragen om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat Gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik erken het. Ik vind geen geluk buiten u. Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden. Maar hij stort zichzelf in het ongeluk die vreemde afgoden naloopt. Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen. De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand. Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens. Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart. Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want hij staat naast mij. Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten. Mijn ziel laat gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf. Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. De God van de vrede, hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heilandschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen, door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Tot u nemen wij onze toevlucht. Wees onze bescherming, heilige moeder van God. Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, gij glorierijke en gezegende maagd.

Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. We hadden ondertussen al geleerd dat toen pater Maximiliaan voor een eerste keer vertrokken is uit Japan, om eigenlijk aanwezig te zijn in Polen bij de verkiezing van een nieuwe provinciaal overste, dat daar besloten wordt om frater Tsuprik te benoemen tot verantwoordelijke, tot overste van Mugenzai no Sono in Japan. Dat betekent dus dat pater Maximiliaan terugkeert naar Japan niet meer als overste en verantwoordelijke over het project dat hij zelf heeft gesticht, maar als onderdanige, gehoorzaam aan pater Tsuprik. En zo waren we bij die gehoorzaamheid gekomen, een van die uitzonderlijke deugden van de heilige pater Maximiliaan. We zien ook de manier waarop dat hij met vaderlijke ontferming spreekt met zijn medebroeders. En hij had er de gewoonte van gemaakt op zondag alle broeders om zich heen te verzamelen en zich broederlijk en vertrouwvol met hen te onderhouden. Op een van deze bijeenkomsten vroeg hij aan een broeder: waarom wordt men kloosterling? En daar waren we geëindigd een vorige keer. Overtuigd het juiste antwoord te geven, dacht de broeder geen twee keer na en antwoordde: om zich te heiligen. Goed, zei pater Maximiliaan, maar ook in de wereld kan men heilig worden. En wij hebben zoveel heiligen die nooit in een klooster geweest zijn. De arme broeder begon toen over de moeilijkheden in de wereld en om zich juist uit te drukken, voegde hij eraan toe om de heiligen na te volgen. Nog steeds goed, ging pater Maximiliaan verder, maar beste broeder, hoe kan iemand die in het klooster leeft de heilige kluizenaar Paulus navolgen, die 30 jaar in de woestijn leefde? Of de heilige Simon, die jaren en jaren op een kolom vertoefde? Of zoveel andere heiligen die alle mogelijke boete deden? De broeder werd verlegen en wist niet meer wat te antwoorden. Pater Maximiliaan keek intussen met een onderzoekende blik naar de broeders om hem heen, alsof hij wachtte op een antwoord van wie dan ook. Dat antwoord kwam echter niet, en toen ging hij vaderlijk, als een meester op school, verder door een eenvoudiger vraag te stellen, als om hun het verlangde antwoord in de mond te geven. Waardoor kunnen wij ons in de orde heiligen? En tenslotte kwam het: door de wil van God te doen. Eindelijk, hernam pater Maximiliaan, zo is het. Om heilig te worden in de orde is het voldoende de wil van God te volbrengen. Alleen hij die echt en blind gehoorzaamt aan zijn oversten, doet Gods wil. Het is niet nodig dat wij grote dingen doen of buitengewone verstervingen. Weinig eten, op de blote grond slapen, boetegordels dragen, zich tot bloedens toe te geeselen of hele dagen in gebed en geestelijke lezing doorbrengen. Onze enige plicht in het klooster is de wil van God te doen, door de volmaakte gehoorzaamheid, tot in de kleinste en soms onbeduidende zaken. Dikwijls, als hij op reis ging, werd hij door de confraters waar hij logeerde gevraagd een toespraakje te houden. Het eerste waar hij dan over sprak, was de gehoorzaamheid. Door een eenvoudige, maar goed gevonden tekening bleef zijn speech nog lang in het geheugen hangen. Waar het mogelijk was, ging hij naar een schoolbord, of hij nam een lei of stuk papier en tekende met vaste hand een heel grote W en rechts een heel kleine W. Deze twee letters verbond hij met het teken is gelijk aan, en het geheel plaatste hij dan tussen ronde haakjes,
alsof hij er een bovennatuurlijke algebraïsche vergelijking van wilde maken. Haakje open, grote W is gelijk aan kleine W, haakje gesloten. En dan ging hij verder. Als onze wil gelijk is aan de wil van God, dan zijn wij heiligen. Van hieruit redeneerde hij dan verder om te bewijzen dat de wil van God en van de onbevlekte enkel en alleen de wil van de oversten is. Geheel in overeenstemming met deze leer was het dagelijks voorbeeld van zijn leven. Pater Cornelius Tschuprik, die 6 jaar zijn provinciaal was, van 1927 tot 1933, en later, van 1933 tot 1936, zijn overste in Japan, getuigt als volgt. In heel zijn doen en laten gebruikte Pater Maximiliaan de kloosterlijke gehoorzaamheid als kompas. Hij had maar één zorg, de wil van God en er zich naar schikken. De wil van God vond hij in de gelofte van gehoorzaamheid. Aan deze heilige deugd dankte hij het succes van zijn werk. Hij hield zich stipt aan het klokje van gehoorzaamheid. Hij liet liggen waarmee hij bezig was en haastte zich deel te nemen aan de geestelijke gemeenschappelijke oefeningen. Hij leerde de gehoorzaamheid aan de broeders waarover hij overste was en prentte hun vooral de overtuiging in dat door aan de oversten te gehoorzamen men aan God gehoorzaamde. In zijn werkzaamheden liet hij zich leiden door de gehoorzaamheid en ook in zaken van minder belang vroeg hij naar de wil van de oversten. Dit wordt bewezen door de overvloedige correspondentie met degenen die boven hem stonden. Als overste hield hij dikwijls conferenties over de gehoorzaamheid. Toen hij in 1933 van Niepokalanov naar Japan vertrok, nam hij afscheid van de paters en broeders. De provinciaal, pater Anselmus Kubit, gaf hem opdracht onvoorbereid een toespraak te houden tot de confraters. Pater Maximiliaan sprak ongelooflijk mooi over de kloosterlijke gehoorzaamheid. Zijn woorden waren zo geïnspireerd en diepzinnig dat allen verbaasd stonden en pater provinciaal deze rede vergeleek met een les aan de universiteit over deze deugd. In Japan bezitten de broeders nog conferenties van pater Maximiliaan over de gehoorzaamheid die zij als een heilige erfenis bewaren. Eens wilde pater Cornelius de gehoorzaamheid van pater Maximiliaan op een harde proef stellen. In de missie van Japan oefende pater Maximiliaan druk uit om de oplage van Seibo no Kishi tot een maximum op te voeren. U herinnert zich, Seibo no Kishi is de naam van de Ridder der Onbevlekte, het tijdschrift dat gesticht werd door pater Maximiliaan in Polen en dus verder in Japan. Ik kende dat vurig verlangen en besloot de waarde van zijn gehoorzaamheid eens uit te zoeken en haar op de proef te stellen. Daarom verbood ik hem het aantal te vermeerderen zonder hem uitleg te geven van de reden van mijn beslissing. De dienaar Gods onderwierp zich rustig aan mijn verbod, zonder van zijn teleurstelling blijk te geven. En hij bleef met mij omgaan als voordien, met alle vertrouwen en hartelijkheid. Het is duidelijk dat ik later het bedoelde verbod heb ingetrokken. Met zoveel overgave gehoorzamen aan een bevel van de overste, dat zo tegenstrijdig was met de doelstellingen van Mugenzai no Sono, en in een periode van gunstige reacties, is een teken van een heldhaftigheid die hij bereikt had door voortdurende beoefening van de deugd. In de heldhaftigheid zit echter altijd een grote dosis zelfverloochening en innerlijk lijden. Maar God, die in zijn plannen omtrent de uitdeling der genaden voor het welzijn der zielen het lijden toelaat, geeft ook hulp en beloning. Op 24 januari 1934
kreeg Mugen Zainosono onverwachts bezoek van de apostolische delegaat, Monsignor Marella, later kardinaal en de aartsbisschop van Tokio. Zij stonden verwonderd over de uiterste armoede die er heerste. Toen zij de drukkerij bezocht hadden, waren zij nog meer verbaasd over de activiteit te midden van die armoede. Op een bijeenkomst van de Japanse klerus in 1935 te Tokio werd Mugen Zainosono als voorbeeld van de beste missiemethodiek gesteld.

In een brief van 1931, gestuurd naar pater Florian Kozura, de overste van Niepokalanov, vinden wij een plan van een soort organisatie van de ridderschap. Wat de ridderschap der onbevlekte betreft, schreef hij, heb ik alle details nog niet duidelijk voor ogen. Maar mij lijkt toch dat in ieder land een stad der onbevlekte moet komen en waardoor de onbevlekte kan heersen over allen, ook met de meest moderne uitvindingen, omdat deze haar het eerst moet dienen en dan pas de handel, de industrie, de sport enzovoort. De pers dus, en nu ook de radio en de bioscoop, en later iedere andere uitvinding moeten gebruikt worden om het verstand te verlichten en de harten voor haar te winnen. Niepokalanov zelf zou al meer moderne en geschikte uitvindingen kunnen doen om dit uit te voeren. Mij lijkt dat naast de ridder, die voor allen bestemd is, en de kleine ridder voor de kinderen, er andere publicaties kunnen komen, kranten, week- en maandbladen, ook uitgaven die niet periodiek verschijnen om op een of ander onderwerp dieper in te gaan. Maar alles wat men schrijft moet aangepast zijn aan de ontwikkeling en sociale omstandigheden van de lezers. Het gaat erom om door middel van de onbevlekte heel de wereld te veroveren en elke ziel te winnen voor de onbevlekte en door de onbevlekte voor het allerheiligste hart van Jezus. Vandaar dat ik denk dat mettertijd iedereen de wonderdadige medaille draagt en lid is van de ridderschap. In iedere stad en in elk dorp zal er een club komen van de ridderschap, niet zo talrijk, maar wel ijverig en van de tweede graad, of beter nog verschillende clubs, volgens beroepen en omstandigheden, met als doel om binnen de grenzen van hun eigen kunnen datgene te doen wat wij in Niepokalanov onbegrensd verrichten. We hebben immers ons hele leven uitsluitend aan haar toegewijd, terwijl de leden van die clubs ook andere verplichtingen hebben. De leden van die clubs zullen allereerst moeten proberen hun wil in overeenstemming te brengen met die van de onbevlekte. Dat wil zeggen, haar zoveel mogelijk beminnen en vervolgens moeten zij trachten hun eigen inwendig vuur zoveel mogelijk te verspreiden. Niet alleen in persoonlijke gesprekken, maar ook bij gelegenheid van vergaderingen. Ze zullen de juiste middelen moeten zoeken, de resultaten ervan bestuderen en verbeteren naar gelang de ervaring, opdat de onbevlekte zo spoedig mogelijk de harten van allen veroveren waarop men vat kan krijgen. Niepokalanov, waar zoveel paters zijn, zal moeten klaarstaan de nodige instructies en richtlijnen te verschaffen, en de paters moeten gereed en bereid zijn om door het hele land te trekken om een helpende hand toe te steken. Uit deze brief blijkt dat het hier gaat om plannen die van nabij betrekking hebben op de editoriale en bestuurlijke ontwikkeling van de Poolse stad der onbevlekte. We zijn pas in 1931, een jaar na zijn vertrek naar Japan en enkele maanden na de dood van pater Alfons Kolbe, die de idealen van zijn broer goed kende en de benoeming van pater Florian Kozura tot overste van Niepokalanov. Dit klooster werd totaal in beslag genomen door de ontwikkeling van de drukkerij. De uitgaven van de ridderschap bestond enkel nog in het tijdschrift De Ridder en wat kerkboekjes. Er waren toen ook nog maar weinig paters. Niettemin, onder het bestuur van pater Florian, die trouw de richtlijnen van pater Maximiliaan volgde, afhankelijk natuurlijk van de goedkeuring der betrokken oversten, groeide het werk door de uitgave van nieuwe tijdschriften. Ook werden er zeer actieve Maria-groepen gevormd van de ridderschap, die pater Maximiliaan gedurende zijn kort verblijf in de zomer van 1933 in oogenschouw kon nemen. Ongetwijfeld zijn er bij die gelegenheid ook nieuwe richtlijnen gegeven en voorstellen gedaan, maar omdat het mondeling gebeurde, hebben wij er geen documenten over.
Doch de nieuwe ontwikkelingen van de ridderschap, vooral de stichting van Mugenzai no Sono in Japan, waar zij het in mindere mate dezelfde bedrijvigheid op gebied van de pers en het apostolaat bestond als in Polen, maakten het noodzakelijk de krachten beter te bundelen en de organisatie van de ridderschap niet meer nationaal, maar internationaal te perfectioneren. Daardoor kwam het dat de broeders van het Poolse Niepokalanów in hun brieven aan pater Maximiliaan raad vroegen en hem voorstellen deden voor nieuwe apostolaatsplannen. Zo vinden wij in de brieven die pater Maximiliaan toen naar Polen zond, meer precieze elementen van een steeds betere organisatie van de ridderschap. Later, na zijn dood, zullen de oversten er dankbaar gebruik van maken om de algemene en definitieve statuten op te stellen. Vooral mag er, volgens de stichter, geen verwarring bestaan met betrekking tot de indeling van de ridderschap in 3 graden. De benaming van de ridderschap, van de 1e, 2e en 3e graad, is intern onder ons ontstaan. Volgens het kerkelijk recht is de ridderschap een godvruchtige vereniging, Pia Unio, die wij namelijk van de 1e graad genoemd hebben, terwijl de benaming van de 2e en 3e graad alleen maar een kwestie is van organisatie. De steden der onbevlekte worden door interne en bijzondere statuten bestuurd. Zoals wij zagen, hadden de meeste leden een 4e gelofte afgelegd van volledige overgave voor de zaak van de onbevlekte, door de gehoorzaamheid. En deze moeten wij beschouwen als leden van de ridderschap van de 3e graad. De leden van de Maria-groepen van de ridderschap, die een aparte organisatie hebben voor het apostolaat, ingegeven door plaatselijke noodwendigheden, kunnen zich als leden van de ridderschap beschouwen in de 2e graad. Maar zowel voor deze als voor de anderen geldt slechts 1 benaming, namelijk die van godvruchtige vereniging. De ridderschap der onbevlekte. Deze alleen en als zodanig is kerkelijk goedgekeurd. Vandaar dat het aantal zetels begrensd kan worden en meer nog het aantal van de steden der onbevlekte. Waar het op aankomt is de verspreiding van de ridderschap en de geest van volmaakte toewijding aan de onbevlekte. Het is niet goed zich druk te maken over het feit dat de ridderschap nog maar weinig leden heeft, ofschoon iedere zetel moet trachten leden te winnen. Het is van groter belang zielen te winnen voor de onbevlekte dan het oprichten van nieuwe verenigingen naast de reeds bestaande. Het is dus de moeite niet waard links en rechts nieuwe zetels te stichten. Wat van belang is, is de verspreiding van de ridderschap in de 1e graad. Dit is het gemakkelijkste en eenvoudigste, daar de inschrijvingen direct gericht kunnen worden aan de steden der onbevlekte. Om de zielen te winnen voor de onbevlekte dringt pater Maximiliaan aan op een georganiseerd apostolaat van de steden der onbevlekte die hij in ieder land zou willen stichten en die met elkaar verbonden zouden zijn door een centraal bestuur van de ridderschap. Iedere Maria-stad moet haar activiteit in 3 richtingen verdelen. Het inwendig apostolaat in het klooster zelf, ten tweede het uitwendig apostolaat voor het volk en ten derde apostolaat voor het buitenland, waarmee hij de mensen bedoelt van dezelfde taal over de hele wereld verspreidt. Maar de hele organisatie van de ridderschap, al is deze nog zo volmaakt, heeft volgens pater Maximiliaan geen enkele waarde als de leden de ware geest van toewijding aan de onbevlekte zouden verliezen. Vandaar ook dat hij telkens en telkens terugkomt op de bron van het apostolaat, de liefde tot de onbevlekte. Op 12 oktober vierde pater Maximiliaan zijn naamfeest. Als antwoord op de gelukwensen uit het Poolse Niepokalanów schreef hij een lange brief terug, waarin heel zijn ziel snakte naar het apostolaat van de onbevlekte,
en brandde van verlangen om het vuur van zijn liefde uit te storten in de harten van zijn confraters. Ik heb erg veel vertrouwen in u gebeden. Ik heb ze zo nodig, omdat ik overtuigd ben veel te weinig gedaan te hebben voor de onbevlekte, en wat ik deed heb ik nog slecht gedaan. Het gaat om de zielen, om de grootste glorie aan God verschuldigd. Men zou ervoor moeten zorgen dat de mensen de onbevlekte beter kenden. Iedere mens zou de verhouding moeten kennen die er bestaat tussen de onbevlekte en God de Vader, tussen haar en God de Zoon, tussen haar en de Heilige Geest, de verhouding van de onbevlekte met de Heilige Drie-eenheid, met Jezus, met de engelen en met onszelf. We weten nog zo weinig van wat de onbevlekte vanaf haar bestaan tot op heden gedaan heeft voor de mensheid. Ik dank u voor de gebeden en vraag om nog meer gebed, dat allen en iedereen het bijzonder mij 1000 maal mogen overtreffen, en ik ze op mijn beurt 1 miljoen maal en zij mij weer 1 miljard keer als in een edele wedstrijd. Het gaat er niet om dat ik of hij of een ander het meeste doet, maar dat het uiterste gedaan wordt voor de onbevlekte. Zij moet zo spoedig mogelijk en op de meest volmaakte wijze bezit nemen van iedere ziel, om in elke ziel te leven en te handelen, om in iedere ziel het goddelijk hart, de goddelijke liefde, God lief te hebben. Het gaat erom de liefde van het schepsel voor de schepper steeds vuriger te maken.

Toen pater Maximiliaan in 1927 Nipokalaan of stichtte, had hij niet de bedoeling een kerk te bouwen. Hij wilde enkel een kapel voor de gemeenschappelijke gebeden van zijn confraters, met wat ruimte voor de mensen die in de buurt woonden. In plaats van een grote en mooie kerk te bouwen, achtte hij het beter alle beschikbare middelen te gebruiken voor de katholieke pers. Voor hem was Spanje een waarschuwend voorbeeld. Dit land was weliswaar schatrijk aan grote en prachtige heiligdommen, maar zonder een diepgaand christendom, zoals enkele jaren later de communistische vervolging zou bewijzen. Het plan om een kerk te bouwen kwam pas later, toen men aan een reorganisatie van Diepokalanov toe was en men tevens rekening hield met de mensen die om de stad daarom bevlekte heen woonden en waarvoor de kapel te klein bleek. Van dat ogenblik af kwam ook de nieuw te bouwen kerk terecht in zijn plannen, die verwezenlijkt moesten worden volgens de geest van de ridderschap daarom bevlekte. De nieuwe kerk moest niet alleen een huldeblijk zijn voor de hemelse koningin, maar zou ook aan alle leden van de ridderschap en aan de gelovigen het doel en de geest van de ridderschap moeten tonen. Volgens de beginselen van een heilige opvoedkunde wilde pater Maximiliaan dat de ridders in alles, woord, geschrift, werk, gebouw, herinnerd werden aan het doel van hun lidmaatschap van de ridderschap en hun toewijding aan de onbevlekte, en dat wilde hij heel bijzonder laten uitkomen in de bouw van de kerk. In haar constructie en versiering moest zij de dogmatische reden van de onvoorwaardelijke toewijding aan Maria tot uitdrukking brengen. Zelfs onder de vurigste ridders zullen er zijn voor wie Kolbes godsvrucht en verering van Maria overdreven lijkt, alsof de onvoorwaardelijke toewijding aan en de verheffing van Maria afbreuk zou doen aan de ware godsverering. Maar zijn antwoord was steeds hetzelfde als een refrein van een lied dat hij dagelijks zong ter ere van Maria, door de onbevlekte naar het hart van Jezus. Deze essentieel dogmatische gedachte, gebaseerd op het universele middelaarschap van Maria, wilde hij tot uitdrukking brengen door het altaar in de voorlopige kapel van de twee steden van de onbevlekte. In het midden van het altaar het beeld van de onbevlekte, zoals zij verscheen aan de heilige Catharina Labourée. Daarboven, als in een hemels visioen, Jezus de Verlosser, die zijn allerheiligst hart toont. Want zoals Maria de ladder is die ons naar Jezus brengt en die op zijn beurt als Verlosser onze smeekbeden aan zijn hemelse Vader aanbiedt, zo wordt ook de barmhartigheid van God de Vader door de verlossing van Jezus geschonken aan de zielen door de handen van Maria. De kerk, schrijft pater Maximiliaan aan pater Florian Cojura, overste van Diepokalanov, moet zo groot worden als nodig is, maar arm en mooi, harmonieus in al haar onderdelen. Ze moet aan haar enig doel doen herinneren, zoveel mogelijk zielen door de onbevlekte redden en heiligen. Bezoekers worden vaak aangetrokken door de kunstwerken in de kerken, eerder dan door de tegenwoordigheid van Jezus in het Allerheiligst Sacrament. Deze prachtige dingen verstrooien in plaats van tot gebed uit te nodigen. Zij sluiten dus eigenlijk het doel uit waarvoor de kerk gebouwd is. Zo gaat het ook met mooie muziek. Om deze te horen gaan de mensen naar de kerk, zoals dat in enkele Romeinse basilieken gebeurt. Ik stel mij een mooi beeld van de onbevlekte voor op het hoogaltaar. Een eind daarboven, de monstrans met het Allerheiligst Sacrament, dat altijd is uitgesteld, en langs de middenbeuk de broeders die om beurt een eeuwigdurende aanbidding houden. Wanneer men in de kerk komt, moet men zich als het ware gedwongen voelen op de knieën te vallen en zo in aanbidding te blijven. Vervolgens naar de onbevlekte op te zien en de kerk weer verlaten. Dan zullen zij
en Jezus samen hun zaken regelen. Samen zullen zij de belangen van de missies behartigen en werken aan de bekering van de hardnekkige en halsstarrige harten der heidenen. Boven het beeld, op de muur of op een groot raam, een mooie afbeelding van Jezus die alle mensen uitnodigt zijn allerheiligste hart te beminnen. Gedurende het verblijf van pater Maximiliaan in Japan begon pater Florian het materiaal te verzamelen dat voor de nieuwe kerk nodig was. Toen pater Maximiliaan in Polen terug was, ging hij ermee door. In de tweede helft van 1938 begonnen de werkzaamheden en toen in september 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbrak, waren de fundamenten klaar, maar het materiaal werd door de bombardementen totaal vernield. Vanuit de hemel mocht pater Maximiliaan het grootse werk aanschouwen. Toen de vijandelijkheden gestaakt waren, keerden de broeders uit de concentratiekampen en gevangenissen terug en begonnen de kerk te bouwen, zoals pater Maximiliaan haar gewenst had. Hiermee vervulden zij een belofte die zij in gevangenschap hadden gedaan en voerden zij het geestelijk testament van pater Maximiliaan uit. Op 3 oktober 1954 werd de kerk plechtig geconsacreerd. Nu is Nipokalanov met haar heiligdom van de onbevlekte, dat tevens een gedachtenis is aan het apostolaat, de heiligheid en het martelaarschap van pater Maximiliaan, na Szczestochowa het meest bezochte heiligdom van Polen. In 1937 werd te Warschau het jaarlijks congres gehouden van de uitgevers van kranten en tijdschriften. Ook pater Maximiliaan, die intussen weer in Nipokalanov woonde, zoals wij nog zullen zien, nam er aan deel. Dr. Jozef Stemmler, directeur van een persagentschap die tot de aanwezigen behoorde, heeft deze verklaring over pater Maximiliaan gegeven. Gedurende ons gesprek kon ik zijn perfecte technische kennis en zijn kundigheid op elk gebied van de verschillende onderwerpen die behandeld werden vaststellen. Met kennis van zaken antwoordde hij heel concreet op alle vragen. En op een heel bescheiden manier liet hij de anderen delen in zijn eigen kennis en rijke ervaring. Ongetwijfeld heeft dit waarderend oordeel betrekking op de uitgave van de kleine krant, waarvan wij het eenvoudige begin en het warme onthaal door de Poolse katholieken al verteld hebben, toen wij een samenvatting gaven van de verschillende tijdschriften van Nipokalanov. Maar omdat de geboortedatum van de Maligynik in het jaar 1935 valt, dat is dus de Poolse naam van de kleine krant, toen pater

spreken met de oversten, opdat de droom, een krant uit te geven in de geest van de ridderschap, werkelijkheid kon worden. Maar pater Maximiliaan wilde niet dat men overhaast te werk ging. Wat de krant betreft, schreef hij in november 1934 aan de broeders van Jippo Kalanov, die een beetje ongeduldig werden. Wanneer de onbevlekte het wil, zal zij haar wil bekendmaken door de hoogeerwaarde pater provinciaal. Hij wilde intussen wel dat de pater, die bestemd was directeur te worden, zijn voorbereiding perfectioneerde. Het was pater Marianus Wojcik, die reeds speciale studies gemaakt had in de journalistiek. Om vast te stellen of Jippo Kalanov dit werk aankon, wilde hij dat men hem in Japan monsters en drukproeven stuurde. Het was royaal met zijn raadgevingen omtrent de propaganda om te bereiken dat de krant zo snel mogelijk een vaste plaats kreeg in de krantenwereld. Twee brieven uit die tijd geven richtlijnen waaruit zijn journalistieke bekwaamheid blijkt. Toen de eerste drukproef hem in november 1934 bereikte, beperkte hij zich tot enkele algemene opmerkingen. Boven alles acht ik het nodig te beginnen met een krant die klein van formaat is. En eenvoudig, in allerlei opzichten, we moeten ruimte reserveren om bekendheid voor de krant te verwerven. Ik geloof dat een maand lang het bericht moet herhaald worden dat de krant dagelijks zal verschijnen. Als de ervaring aan de vooruitzichten voldoet, dan vooruit. Ook het eerste nummer van de Ridder kondigde een onzekere toekomst aan. Wij moeten ook niet uit het oog verliezen dat het eerste doel van de ridderschap is de kennis van de onbevlekte onder zoveel mogelijk mensen te brengen. Ook moet men zorg dragen dat de berichten echt nieuw zijn en dat de prijs zo laag mogelijk is, bijvoorbeeld 2 groschen. Het kleine formaat, zelfs de helft van het proefnummer dat mij gestuurd werd en dat noodzakelijk is om de prijzen laag te houden, moet ons niet de moed doen verliezen. De dagelijkse berichten moeten kort zijn en talrijk, zoals ook de illustraties. Ik herhaal dat men ervoor moet zorgen dat de berichten het allerlaatste nieuws moeten bevatten. Wat de verspreiding betreft, moet meer rekening gehouden worden met de verkopers dan met de verzending aan de abonnees per post, want het zal erg moeilijk zijn de portie te kunnen dekken met 2 groschen. In de steden moet men verkopers werven, leden van de ridderschap of van de Maria-groepen van de ridderschap, die te betalen zijn en een vergoeding ontvangen naar gelang de verkochte exemplaren. Vanaf het begin moet de oplage minstens 30.000 exemplaren tellen, anders zullen de onkosten het de redactie onmogelijk maken het allerlaatste nieuws binnen te krijgen. Door deze ziekte, ik bedoel het gebrek aan echt nieuws, zijn reeds Polen en al eerder de katholieke Pool ten onder gegaan. De naam De Kleine Krant is goed. Het is beter op zondag de uitgave niet te onderbreken. Voor de rest zal de onbevlekte en zij alleen haar wil door middel van de oversten bekendmaken. Na deze instructie stonden de broeders van Jippo Kalanov in vuur en vlam en ze haasten zich hem een nieuwe en definitieve drukproef te zenden met enkele opmerkingen over de prijs. Pater Maximiliaan antwoordde: vandaag is de kleine krant aangekomen en ik antwoord onmiddellijk. Het kan zijn dat de prijs van 2 groschen wat al te laag is. Maak er 5 van. De naam is goed bedacht. Enkele regels en kolommen staan niet op hun plaats. Men merkt de haast bij het indelen van de kolommen. De plaatselijke nieuwtjes zijn van tevoren niet te veroordelen. Men moet ze behandelen volgens de uiterlijke waarde in de afzonderlijke gevallen. Het vooroordeel dat het geen katholiek is veel moet kosten, moet verbannen worden. Ik geloof niet dat het goed is naar verandering van het uiterlijk en de inhoud te streven om tot de waardigheid van een katholieke krant te komen. Het is beter onze krant niet te veranderen. Het kleine formaat en de lage prijs behouden, maar wel moet zij overal te krijgen zijn. Naast haar kunnen wij nog andere kranten doen verschijnen.

De zinspeling op het ongeloof dat onder de geleerden, maar ook onder het volk leeft, zou kunnen doen denken dat de wetenschap het geloof aan de kant gezet heeft. Dit is niet in overeenstemming met de waarheid. Zo is het ook goed niet te veel aandacht te besteden aan de systematische vervreemding van de Joden, maar ons veel eer bezig te houden met de ontwikkeling van onze positie te midden van hen. Men bereikt dan eerder zijn doel. Dank zij de onbevlekte bewijst dit proefnummer dat men een krant kan drukken. Dit alles met snelheid, maar ook met rust. En u zult zien dat het vlug gaat. Ik zou de raad willen geven, als de onbevlekte dit wil en haar verlangen door de gehoorzaamheid bekend maakt, onmiddellijk met de uitgave van de eerste krant te beginnen, voordat er een andere verschijnt. Kardinaal Kakowski zal zeker blij zijn als hij over onze krant hoort. En zo gebeurde het. De Malijinik kwam op 27 mei 1935 uit in naam van de onbevlekte en met de zegen van kardinaal Kakowski. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willy Brort Lendemeijer, minderbroeder conventueel. We leren dus een nieuw aspect eigenlijk kennen van het apostolaat in Polen, de Malijinik, de kleine krant. En een volgende keer zullen we nog meer het karakter van de heilige pater Maximiliaan kunnen leren kennen. En ook wat er zo typisch Franciscaans was aan zijn manier van leven en de manier waarop dat hij de weg van heiligheid is gegaan. We danken u van ganser harte voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw mag afstemmen op het programma Heiligen Getuigen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 340 en wij lezen Handelingen hoofdstuk 19, Tweede Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 1 en 2 en Spreuken hoofdstuk 28, versen 22 tot en met 24. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, deze dag in Kluis lezen wij nog 10 dagen samen uit het boek Handelingen. Daarna zullen wij ook dit boek volledig gelezen hebben. En dan zullen wij een periode lang altijd uit 2 brieven lezen. Wij blijven als tweede passage verder lezen uit de brieven van de heilige Paulus. En dan lezen wij na het boek Handelingen ook de andere brieven van de andere auteurs die het Nieuwe Testament rijk is. En dan eindigen wij de laatste 7 dagen met het boek Apocalyps. Laten wij vooraleer wij aan de passages voor vandaag beginnen, eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 19. Paulus in Efeze. Terwijl Apollos in Korinthe vertoefde, reisde Paulus door het binnenland naar Efeze. Hij ontmoette er enkele leerlingen en zei tegen hen: "Hebt u Heilige Geest ontvangen toen u gelovig werd?" Zij antwoordden hem: "Maar wij hebben nog nooit van het bestaan van een Heilige Geest gehoord." Hij vroeg: "Wat voor doop hebt u dan gekregen?" Zij zeiden: "De doop van Johannes." Daarop zei Paulus: "Johannes doopte een doop van bekering en wees het volk erop dat ze moesten geloven in diegene die na hem zou komen, dat wil zeggen in Jezus." Na die woorden lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. Paulus legde hun de handen op en de Heilige Geest kwam op hen. En zij spraken in talen en profeteerden. Het waren in totaal zo'n 12 man. 3 maanden lang trad hij vrijmoedig in de synagoge op. Hij sprak met hen over het koninkrijk van God en probeerde hen ervoor te winnen. Maar toen sommigen halsstarrig weigerden te gehoorzamen en tegenover de aanwezigen de spot dreven met de weg, brak hij met hen en hield hij de leerlingen daar vandaan. Dagelijks sprak hij nu in de school van Tyrannus. Dit duurde 2 jaar, zodat alle inwoners van Azië het woord van de Heer hoorden, zowel Joden als Grieken. God deed door de handen van Paulus ongewoon grote wonderen. Dat ging zo ver dat zweetdoeken en ander linnengoed dat hij gebruikte naar de zieken werd gebracht. Dan verdwenen hun kwalen en verlieten de boze geesten hen. Ook enkele rondtrekkende Joodse exorcisten probeerden de naam van de Heer Jezus af te roepen over mensen die in de macht waren van boze geesten. Ze zeiden dan: "Ik bezweer u bij Jezus, die door Paulus wordt verkondigd." De 7 zonen van de Joodse hoge priesters Kefas gingen zo te werk. Maar de boze geest antwoordde hun: "Jezus ken ik, en wie Paulus is, weet ik ook, maar wie zijn jullie?" Daarop sprong degene in wie de boze geest huisde op hen af, overweldigde de een na de ander en takelde hen zo toe dat ze naakt en gewond dat huis uitvluchten. Dit werd bekend bij alle Joden en Grieken in Efeze. Vrees overviel hen allen en de naam van de Heer Jezus werd hoog geprezen. Veel gelovigen kwamen openlijk hun praktijken opbiechten. Nogal wat mensen die magie hadden bedreven brachten hun boeken bijeen en verbranden ze in het openbaar. Men berekende de waarde ervan en kwam op 50.000 zilverstukken. Zo werd door de kracht van de Heer het woord steeds groter en sterker. Paulus wil naar Jeruzalem en naar Rome. Na deze gebeurtenissen vatte Paulus het plan op om via Macedonië en Achaïe naar Jeruzalem te reizen. "Als ik daar geweest ben," zei hij, "moet ik ook Rome zien." Hij stuurde 2 van zijn helpers, Timotheus en Erastus, vooruit naar Macedonië en bleef zelf nog enige tijd in Azië. Opschudding in Efeze. Juist toen ontstond er naar aanleiding van de weg grote opschudding, want Demetrius, een zilversmid, die met de productie van zilveren Artemis-tempeltjes de vaklui een flink inkomen verschafte, riep hen en alle betrokken arbeiders bij elkaar. "Vrienden," zei hij, "u weet dat van dit bedrijf onze welvaart afhangt. U ziet en hoort dat die Paulus niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Azië veel mensen tot andere gedachten heeft gebracht. Hij zegt dat door mensenhanden gemaakte goden geen goden zijn. Daarmee dreigt het gevaar dat niet alleen
ons bedrijf in discrediet raakt, maar dat ook de tempel van de grote godin Artemis niet langer in tel zal zijn, en dat zij, die in heel Azië en overal ter wereld wordt vereerd, haar glorie zal verliezen. Zijn woorden zweepten hen zo op dat ze begonnen te schreeuwen. Groot is Artemis van Efeze. Heel de stad kwam in rep en roer. Als één man stormden ze naar het theater. En Gaius en Aristarchus, reisgenoten van Paulus uit Macedonië, sleurden ze met zich mee. Paulus wilde naar de volksvergadering toe, maar de leerlingen hielden hem tegen. Ook enkele bevriende Assyarchen lieten hem waarschuwen zich niet in het theater te vertonen. Intussen schreeuwden ze allemaal door elkaar, want de volksbijeenkomst verliep in de grootste wanorde en de meesten wisten niet eens waarom ze bij elkaar gekomen waren. In de menigte dacht men dat het om Alexander ging, die door de Joden naar voren geschoven was. Hij gebaarde dat hij de volksvergadering wilde toespreken om zich te verdedigen. Maar toen men merkte dat hij een Jood was, klonk er één schreeuw uit aller mond, ongeveer 2 uur lang. Groot is Artemis van Efeze! De griffier bracht de menigte tot bedaren en zei: Efeziërs, is er één mens die niet weet dat aan de stad Efeze de zorg is toevertrouwd voor de tempel van de grote Artemis en haar hemelsteen? Daar is geen discussie over mogelijk. Maak u daarom niet druk en doe geen domme dingen. U hebt deze mannen hier naartoe gesleept, hoewel het geen tempelschenners zijn en ze onze godin niet hebben gelasterd. Als Demetrius en zijn vakgenoten dus iemand iets te verwijten hebben, wel, er worden rechtszittingen gehouden en er bestaan proconsuls. Laten ze maar een aanklacht indienen. En als u nog meer wilt, zal dat in de wettige vergadering worden opgelost. Wij lopen toch al het risico van oproer te worden beschuldigd vanwege de onrust van vandaag. Die kunnen we immers op geen enkele manier rechtvaardigen. Na deze toespraak maakte hij een einde aan de bijeenkomst. Tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 1. Schrijver lezersgroet. Van Paulus, door de wil van God, apostel van Christus Jezus, en Timotheus, onze broeder, aan de gemeente van God in Korinthe en aan alle heiligen in geheel Achaïe, genade voor u en vrede vanwege God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus. Dankzegging. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze tegenspoed, zodat wij in staat zijn anderen te troosten in alle nood, dankzij de troost die wij van God ontvangen. Want zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo krijgen wij door Christus ook overvloedige vertroosting. Worden wij verdrukt, dan is het voor uw troost en redding. Worden wij bemoedigd, dan is het om u moed en kracht te geven, om standvastig hetzelfde lijden te verdragen als wij te verdragen hebben. Onze hoop voor u staat dan ook vast. Wij weten dat u, delend in ons lijden, ook zult delen in onze vertroosting. Wij willen u namelijk niet onkundig laten, broeders en zusters, van de moeilijkheden die ons in Azië overkomen zijn. Wij hebben het zwaar te verduren gehad, boven onze krachten, zodat we zelfs wanhoopten aan ons leven. Werkelijk, wij beschouwden ons reeds als ten dode opgeschreven. Wij moesten leren niet op onszelf te vertrouwen, maar alleen op God,
die de doden ten leven wekt. Hij heeft ons gered uit dat dodelijke gevaar en hij zal ons blijven redden. We hopen dat hij ons ook in de toekomst zal redden, mede door de hulp van uw gebed. Dan zal hem bij monden van velen voor ons uitbundig dank gebracht worden, voor de ons geschonken gunst. Waarom Paulus bezoek achterwege bleef. Want hierop zijn wij trots, op het getuigenis van ons geweten, dat wij ons overal ter wereld en vooral bij u hebben laten leiden door de eenvoud en oprechtheid van God, niet door de wijsheid van de wereld, maar door de genade van God. Wij bedoelen in onze brieven aan u niet iets anders dan wat er staat en wat u ook best verstaat. Ik hoop dat u ooit helemaal verstaat wat u ten dele al van ons verstaan hebt. Dat u evenveel reden hebt om trots te zijn op ons als wij op u, wanneer de dag van onze Heer Jezus komt. In vertrouwen hierop was ik van plan om u een dubbel voordeel te gunnen. Eerst naar u toe te komen, dan van u door te reizen naar Macedonië, en vanuit Macedonië weer bij u terug te komen, om dan door u te worden uitgerust voor mijn reis naar Judea. Dit wil toch niet zeggen dat ik mij wispelturig gedraag? Of zijn mijn plannen zo willekeurig dat mijn ja tegelijkertijd nee is? God zelf verzekert. Het woord dat wij tot u spreken is niet tegelijk ja en nee. De Zoon van God, Jezus Christus, die door ons onder u is verkondigd, door mij en Silvanus en Timotheus. Hij was niet ja en nee. In hem was slechts ja, want alle beloften van God zijn in hem bevestigd. Daarom zeggen wij door hem ook amen, tot eer van God. En God zelf heeft ons samen met u in Christus bevestigd en ons gezalfd. Hij heeft op ons zijn zegel gedrukt en ons de geest als onderpand gegeven. Ik roep God aan als mijn getuige. Ik zweer bij mijn leven. Alleen om u te sparen ben ik nog niet naar Korinthe gekomen. Niet dat wij heer en meester zijn van uw geloof. Wij willen alleen bijdragen tot uw vreugde, want in het geloof staat u stevig genoeg. Hoofdstuk 2. Want dit had ik mij vast voorgenomen. Mijn eerstvolgend bezoek aan u mocht onder geen beding weer een bezoek in droefheid zijn. Want als ik u verdriet doe, wie moet mij dan opbeuren? Wie anders dan de mensen die ik bedroefd heb? En daarom juist heb ik een brief geschreven, om bij mijn komst geen droefheid te hoeven ondervinden van hen die mij juist moesten verblijden. Want ik ben zeker van u allen, en ik ben ervan overtuigd dat mijn vreugde ook de vreugde van u allen is. Toen ik schreef, was het dan ook met een bedrukt en beklemd gemoed en onder veel tranen. Ik wilde u niet verdrietig maken, maar u een blijk geven van de innige liefde die ik u toedraag. Als iemand droefheid heeft veroorzaakt, heeft hij mij niet bedroefd, maar tot op zekere hoogte, want ik wil niet overdrijven, u allen. Met de berisping die de meerderheid van u hem heeft gegeven, is de persoon in kwestie voldoende gestraft. Nu moet u hem vergeven en hem bemoedigen. Anders wordt hij nog door al te grote droefheid overmand. Ik verzoek u dus, laat hem blijken dat u hem lief hebt. Het doel van mijn schrijven was ook om bewezen te zien of u in alles gehoorzaam bent. Als u hem vergeeft, doe ik het ook. Voor zover ik persoonlijk iets te vergeven had, heb ik het al gedaan omwille van u, onder het oog van Christus. Wij moeten de Satan geen kans geven ons de baas te worden. Wij kennen zijn streken maar al te goed.
Toen ik dus in Troas kwam om het evangelie van Christus te verkondigen en de Heer de deuren daar wijd voor mij geopend had, kwam mijn geest toch niet tot rust, omdat ik er mijn broeder Titus niet aantrof. Daarom nam ik afscheid van hen en vertrok ik naar Macedonië. Dienaren van een nieuw verbond, dankzij God, die ons te alle tijden in Christus triomftocht meevoert en door ons de geur van de kennis omtrent hem overal verspreidt. Ja, voor God zijn wij een reukoffer van Christus, zowel onder hen die gered worden als onder hen die verloren gaan. Voor de laatsten een dodelijke walm, voor de eersten een levenwekkende aroma. Wie is bekwaam voor zo'n taak? Wij zijn tenminste niet als zovelen die handel drijven met Gods woord. Wij verkondigen het met zuivere bedoelingen, op gezag van God, ten overstaan van God, in vereniging met Christus. Spreuken hoofdstuk 28, versen 22 tot en met 24. De man met de jaloerse blik heeft haast om rijk te worden, maar hij weet niet dat hij door gebrek wordt bedreigd. Wie iemand terechtwijst, zal tenslotte meer gunst genieten dan hij die met gladde tong spreekt. Wie zijn vader en moeder besteelt en zegt dat het geen zonde is, is een metgezel van de vernieler.

0: Welkom terug, beste luisteraars, een Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 340. En we hebben zo net gelezen Handelingen hoofdstuk 19, Tweede Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 1 en 2 en Spreuken hoofdstuk 28, versen 22 tot en met 24. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat van priester Origenes. Omdat wij volop delen in het lijden van Christus, worden wij door Christus evenzeer bemoedigd. Dus moeten wij met de grootste bereidwilligheid het lijden van Christus aanvaarden, en het zal ons overvloedig ten deel vallen, als wij verlangen naar een overvloedige bemoediging, zoals allen die lijden dit zullen verkrijgen, maar misschien niet in gelijke mate. Want als de bemoediging voor een ieder gelijk was, zou er niet geschreven staan. Omdat wij volop delen in het lijden van Christus, worden wij ook overvloedig bemoedigd. Delen wij in zijn lijden, dan zullen wij in de mate dat wij daarin delen met Christus, ook deel krijgen aan zijn bemoediging. Dat weten wij van de apostel, die vol vertrouwen zegt: wij weten dat gij, delend in onze smarten, ook zult delen in onze bemoediging. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van alweer een leesdag. Al 340 dagen hebben wij samen gelezen uit de Heilige Schrift. Dat wil zeggen dat wij nog maar 25 dagen te gaan hebben. En dan zullen wij de volledige Bijbel gelezen hebben. Morgen dan zijn wij dag 341. En dan lezen wij Handelingen hoofdstuk 20, Tweede Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 3 tot en met 5 en Spreuken hoofdstuk 28, versen 25 tot en met 28. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om al zo lang samen met ons elke dag uit de Heilige Schrift te lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie, Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De brief van Jacobus. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 26. Broeders en zusters, u kunt niet het geloof hebben in Jezus Christus, de Heer der Heerlijkheid, en u toch partijdig gedragen. Ik bedoel dit. Veronderstel, er stapt in uw bijeenkomst een man binnen met een gouden ring en in schitterende kleding, en tegelijkertijd komt er een arme binnen in schamele kleren. Als u nu opziet tegen de man met de schitterende kleding en zegt, gaat u hier zitten, dit is een goede plaats, terwijl u tegen de arme zegt, blijf jij daar maar staan, of ga hier op de grond zitten bij mijn voetbank, doet u dan niet aan discriminatie? En wordt u dan geen rechters met verkeerde gedachten? Luister, geliefde broeders en zusters. Heeft God degenen die in de ogen van de wereld arm zijn, niet uitgekozen om rijk te zijn in het geloof en om erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan wie hem lief hebben? Maar u hebt de armen veracht. Zijn het niet de rijken die u onderdrukken en u voor de rechtbank slepen? Zijn zij het niet die de goede naam lasteren die over u is aangeroepen? Als u evenwel de koninklijke wet vervult volgens het woord van de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, handelt u juist. Maar als u partijdig bent, doet u zonde en wordt u door de wet bestempeld als overtreder. Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, staat schuldig ten opzichte van het geheel. Want hij die gezegd heeft, u zult geen echtbreuk plegen, heeft ook gezegd, u zult niet doden. Wanneer u dus geen echtbreuk pleegt, maar wel iemand doodt, bent u toch een overtreder van de wet. Spreek en handel als mensen die door de wet die vrijmaakt geoordeeld zullen worden. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn voor hem die geen barmhartigheid heeft bewezen, maar de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Broeders en zusters, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft als hij geen daden kan laten zien? Kan zo'n geloof hem soms redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten, en iemand van u zou hun zeggen, ga in vrede, houd u warm en eet maar goed, zonder hun te geven wat ze nodig hebben. Wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof op zichzelf genomen, als het zich niet uit in daden, dood. Maar iemand zal zeggen, u hebt het geloof, maar ik heb de daad. Bewijs me eens dat u geloof hebt als u geen daden kunt tonen. Dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen. U gelooft dat er slechts één God is? Uitstekend. Ook de demonen geloven dat en sidderen. Dwaas, wilt u het bewijs dat het geloof zonder daden waardeloos is? Is onze vader Abraham niet gerechtvaardigd vanwege zijn daden, omdat hij zijn zoon Isaac op het altaar ten offer bracht? Het is duidelijk dat zijn geloof zich in daden uitte en pas door zijn daden volkomen werd. Zo ging het woord van de schrift in vervulling dat luidt, Abraham geloofde God en het werd hem als gerechtigheid aangerekend en hij werd Gods vriend genoemd. Het is duidelijk dat een mens door daden wordt gerechtvaardigd en niet alleen door geloof. Werd ook de hoer Rahab niet gerechtvaardigd vanwege haar daden, omdat ze de spionnen in haar huis opnam en langs een andere weg liet vertrekken? Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is het geloof dood zonder de daad.

De brief van Jacobus. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 18. Broeders en zusters, laat niet zoveel onder u leraar zijn. U weet toch dat wij er alleen maar strenger om geoordeeld zullen worden, want wij allen struikelen vele malen. Wie in zijn spreken nooit misdoet, is een volmaakt mens, in staat zichzelf geheel in toom te houden. We hoeven een paard slechts een bit in de mond te doen om het hele dier te besturen en in de hand te hebben. Of denk aan een schip. Hoe groot het ook is, en al wordt het door hevige winden voortgedreven, toch wordt het door een heel klein roer gewend zoals de stuurman het wil. Ook de tong is maar een klein deel van ons lichaam, toch slaat zij een hoge toon aan. Bedenk hoe weinig vuur er nodig is om een groot bos in brand te steken. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Van onze lichaamsdelen kan alleen de tong het hele lichaam bezoedelen en ons levensrad in vlam zetten, zelf in vlam gezet door de hel. Wilde beesten, vogels, reptielen, vissen, elke diersoort wordt getemd of is al getemd door het menselijk geslacht. Maar de tong kan geen mens temmen, dat rusteloos kwaad vol dodelijk vergif. Met haar zegenen wij onze Heer en Vader. En met haar vervloeken wij de mensen die naar Gods gelijkenis zijn geschapen. Uit dezelfde mond komen zegen en vloek. Dit mag niet zo zijn, broeders en zusters. Laat een bron soms uit dezelfde ader zoet en brakwater opwellen? Draagt een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen? Evenmin geeft een zilte bron zoet water. Als iemand onder u voor wijs en verstandig wil doorgaan, moet hij dat waarmaken door een voortreffelijke levenswandel, door daden van wijze zachtmoedigheid. Maar als u in uw hart bitter jaloezie en eerzucht koestert, laat dan de grootspraak achterwege die in strijd is met de waarheid. Die wijsheid komt niet van boven. Ze is aards, ongeestelijk, ja, duivels. Want waar jaloezie en eerzucht heersen, daar treft men ook onrust en allerlei minderwaardige praktijken aan. De wijsheid van boven is voor alles zuiver, maar ook vredelievend, vriendelijk, altijd voor reden vatbaar, rijk aan barmhartigheid en aan vruchten van goede werken, onpartijdig en oprecht. De vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.

De brief van Jacobus. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 17. Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies uit voort? Toch alleen uit uw eigen hartstochten die u niet met rust laten. U begeert wat u niet hebt. U moordt en u zet uw zinnen op wat u niet kunt krijgen. Dan gaat u vechten en strijden. U hebt niets, omdat u niet bidt. En als u bidt, krijgt u niets, omdat u verkeerd bidt, met de bedoeling namelijk om wat u krijgt uit te geven voor uw eigen hartstochten. Trouwlozen, weet u niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God. Of meent u dat de schrift zonder reden zegt, vol naijver verlangt hij naar de geest die hij in ons liet wonen? Des te rijker is dan ook de genade die hij ons geeft, volgens het woord van de schrift, God weerstaat de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Onderwerp u dus aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal voor u vluchten. Nader tot God en hij zal u naderen. Reinig uw handen, zondaars, zuiver uw hart, twijfelaars. Erken uw ellende, treur en ween. Laat u lachen in rouw en uw vreugde in droefheid verkeren. Verneder u voor de Heer en hij zal u verheffen. Broeders en zusters, spreek geen kwaad van elkaar. Wie kwaad spreekt van zijn broeder of hem veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. Als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar werpt u zich op als haar rechter. Er is maar één wetgever en rechter, hij die de macht heeft om te redden en in het verderf te storten. Maar u, wie bent u dat u over uw naaste oordeelt? En nu u die zegt, vandaag of morgen gaan we naar die en die stad, we zullen er een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. U weet niet eens wat de dag van morgen zal brengen. Wat is uw leven? Een nevel die een ogenblik verschijnt om weldra te verdwijnen. U zou moeten zeggen, als de Heer het wil, zullen wij in leven zijn en dit of dat doen. In plaats daarvan loopt u te bluffen en overmoedig op te scheppen. Al die opschepperij is verkeerd. Wie goed zou kunnen doen, maar het nalaat, doet zonde.

De brief van Jacobus. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 20. En nu u die rijk bent, huil en jammer om de rampen die over u komen. Uw rijkdom is verrot, uw mooie kleren zijn door motten verteerd, uw goud en zilver is verroest. Die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. Schatten hebt u verzameld, terwijl het de laatste dagen zijn.

de herfst en het voorjaar de regen valt. U moet ook geduldig zijn en moedig, want de komst van de Heer is dichtbij. Broeders en zusters, klaag elkaar niet aan, anders valt u zelf onder het oordeel. Denk eraan, de rechter staat al voor de deur. Broeders en zusters, neem een voorbeeld aan de lijdzaamheid en het geduld van de profeten die gesproken hebben in de naam van de Heer. Wij prijzen hen gelukkig, omdat ze hebben stand gehouden. U hebt ook gehoord van de standvastigheid van Job. En u hebt het einde gezien dat de Heer hem bereid heeft, want hij is rijk aan barmhartigheid en ontferming. Voor alles, broeders en zusters, leg geen eden af. Zweer niet bij de hemel of bij de aarde of waarbij dan ook. Uw ja zij ja en uw nee zij nee. Dan zult u niet onder Gods oordeel vallen. Heeft iemand van u te lijden, laat hij bidden. Is iemand opgewekt, laat hij een loflied zingen. Is iemand van u ziek, laat hij de oudste van de gemeente roepen. Zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonde heeft begaan, zal het hem vergeven worden. Beleid daarom elkaar uw zonde en bid voor elkaar, opdat u genezing vindt. Het vurig gebed van een rechtvaardige bereikt veel. Elia was ook maar een mens, net als wij, maar toen hij met aandrang bad dat het niet zou regenen, viel er geen regen op het land, 3 jaar en 6 maanden lang. Hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht voort. Broeders en zusters, als iemand onder u van de waarheid afdwaalt en een ander hem tot inkeer brengt, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg laat terugkeren, diens ziel zal redden van de dood en tal van zonden zal bedekken.

De eerste brief van Petrus. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 25. Van Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de uitverkorenen die als vreemdelingen in de verstrooiing leven, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Door God de Vader voorbestemd en door de Geest geheiligd, om gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en om besprenkeld te worden met zijn bloed. Genade voor u en vrede in rijke overvloed. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid herboren liet worden, tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, tot een onvergankelijke, onbederfelijke en onaantastbare erfenis die voor u is weggelegd in de hemel. In Gods kracht geborgen door het geloof, wacht u op de redding die al gereed ligt om op het einde van de tijd geopenbaard te worden. Daarom bent u vol vreugde, ook al hebt u nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen. Die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook door het vuur gelouterd wordt. Dan zullen, wanneer Jezus Christus zich openbaart, lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn. Hem hebt u lief, zonder hem ooit gezien te hebben. U gelooft in hem, hoewel u hem ook nu niet ziet. En u zult vervuld zijn van een onuitsprekelijke en hemelse vreugde, wanneer u het einddoel van uw geloof, uw redding, bereikt. Naar die redding is al intensief gezocht door de profeten toen zij profeteerden over de genade die voor u bestemd is. Zij vroegen zich af op welk tijdstip en welke omstandigheden de geest van Christus doelde, die in hen werkzaam was en die het lijden van Christus en de daarop volgende verheerlijking voorspelde. Maar hun werd geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf diende, maar voor u. En nu is die boodschap bij monden van de evangelie-predikers openlijk aan u verkondigd in de kracht van de Heilige Geest die uit de hemel is gezonden. Dit zijn geheimen waarin zelfs engelen verlangen door te dringen. Doe daarom een gordel om uw middel. Wees verstandig en nuchter, vestig al uw hoop op de genade die uw deel wordt wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Wees gehoorzaam als kinderen en geef niet langer toe aan de lusten die uw leven beheerste in de tijd van uw onwetendheid. Hij die u geroepen heeft, is heilig. Wees heilig, zoals hij, in heel uw gedrag. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Degene die u als vader aanroept, is ook de onpartijdige rechter over al onze daden. Heb daarom ontzag voor hem, zolang u hier in ballingschap leeft. U weet dat u niet door vergankelijke dingen, zoals goud en zilver, bent verlost uit het zinloze bestaan dat u van uw vaderen hebt geërfd. U bent verlost door het kostbaar bloed van Christus, het lam zonder vlek of gebrek, dat uitverkoren was voor de grondlegging van de wereld, maar pas op het einde van de tijden is verschenen, omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem uit de doden heeft opgewekt en hem de heerlijkheid gegeven heeft. Daarom is uw geloof in God tevens hoop op God. Nu u door de waarheid gehoorzaam te aanvaarden, uw hart hebt gereinigd voor een oprechte broederliefde, moet u elkaar ook met hart en ziel lief hebben, als mensen die opnieuw geboren zijn, niet uit vergankelijk zaad, maar door het onvergankelijke woord van de levende en eeuwige God. Want alle stervelingen zijn als gras, en heel hun pracht is als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft in eeuwigheid.
En dit woord is de boodschap die u is verkondigd.

De eerste brief van Petrus. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 25. Weg dus met alle kwaad en alle bedrog. Maak een einde aan huichelarij, jaloezie en alle laster. Wees als pasgeboren kinderen, begeerig naar de zuivere, geestelijke melk, waardoor u zult groeien en gered zult worden. U hebt immers al geproefd van de zoetheid van de Heer. Treed toe tot Hem, de levende steen, door de mensen verworpen, maar uitverkoren door God en kostbaar in Zijn ogen. Laat u als levende stenen opbouwen tot een geestelijke tempel, tot een heilig priesterschap, dat geestelijke offers opdraagt, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: Zie, ik leg in Sion een kostbare hoeksteen, die door mij is uitverkoren, en degene die op hem vertrouwt, zal niet worden teleurgesteld. Kostbaar, dat geldt voor u die gelooft. Maar voor de ongelovigen geldt: de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, die is de hoeksteen geworden. Maar ook een steen waaraan men zich stoot, een rots waarover men struikelt. Zij stoten zich omdat zij het woord weigeren te gehoorzamen. En daartoe waren zij ook bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk dat zijn bijzonder eigendom werd om de roemruchte daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderlijk licht. U, vroeger geen volk, nu Gods volk. Vroeger van genade verstoken, nu begenadigd. Geliefde, ik vraag u als vreemdelingen en ballingen niet toe te geven aan zondige lusten die strijd voeren tegen de ziel. Leid onder de heidenen een voorbeeldig leven. Dan zullen zij die u nu als boosdoeners belasteren door uw goede werken tot inzicht komen en God verheerlijken op de dag dat Hij komt rechtspreken. Schik u nu naar alle menselijke instellingen ter wille van de Heer. Naar de keizer als het hoogste gezag en naar de gouverneurs, omdat zij door hem zijn aangesteld om boosdoeners te straffen en hen die het goede doen te eren. Het is de wil van God dat u door uw goed gedrag de onwetendheid van onverstandige mensen tot zwijgen brengt. Leef als vrije mensen. Maar maak als dienstknechten van God van de vrijheid geen voorwendsel voor de ondeugd. Bewijs eer aan alle mensen. Heb uw broeders lief. Wees vol ontzag voor God. Eer de keizer. Slaven, schik je vol ontzag naar je meesters. Niet alleen als zij goed en vriendelijk zijn, maar ook als zij lastig zijn. Want met God in gedachten, onverdiend leed verdragen is een gunst. Wat voor bijzonders is het om slagen te verdragen die men verdiend heeft, maar geduldig verdragen dat u te lijden hebt vanwege uw goede daden, dat is het wat God behaagt. En het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten. U moet in zijn voetstappen treden. Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden. Als hij uitgescholden werd, schold hij niet terug. Als men hem leed aandeed, uitte hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan hem die rechtvaardig oordeelt. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde op het kruishout gedragen, opdat wij afsterven aan de zonde en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was verdwaald als schapen, maar nu bent u bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen.

De eerste brief van Petrus. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 22. Zo ook moet u, vrouwen, u schikken naar uw mannen. Dan worden ook zij, die nog gehoorzaamheid weigeren aan het woord, zonder woorden gewonnen door het gedrag van de vrouwen. Als zij zien hoe zuiver en respectvol u leeft. Zoek uw schoonheid niet in uiterlijkheden, zoals kunstige kapsels, gouden sieraden en mooie kleren. Maar veeleer in de innerlijke hoedanigheden van het hart, in het onvergankelijke sieraad van een zacht en gelijkmatig gemoed, dat kostbaar is in de ogen van God. Zo tooiden zich vroeger de heilige vrouwen, die hun hoop hadden gesteld op God en zich schikten naar hun mannen, zoals Sara, die gehoorzaam was aan Abraham, en hem haar heer noemde. U toont u haar dochters als u het goede doet en geen enkele intimidatie vreest. Zo ook moet u, mannen, in de omgang met uw vrouwen begrip voor hen tonen. Zij zijn zwakker dan u. Bewijs hun eer, want met u zijn zij erfgenamen van de genade van het leven. Dan zullen uw gebeden geen belemmering ondervinden. Ten slotte, u allemaal, wees eensgezind, leef met elkaar mee, vol broederliefde, barmhartigheid en nederigheid. Vergeld geen kwaad met kwaad. Maar als men u uitscheldt, scheld dan niet terug. Integendeel, zegen elkaar, opdat u de zegen verwerft, waartoe u geroepen bent. Want wie het leven lief heeft en gelukkige dagen wil genieten, moet zijn tong weerhouden van het kwade en zijn lippen van het spreken van bedrog. Hij moet het kwade mijden en het goede doen, vrede zoeken en die nastreven. Want de ogen van de Heer zijn gericht op de rechtvaardigen en zijn oren op hun smeken. Maar zijn gelaat keert zich tegen hen die kwaad doen. En wie zal u kwaad doen als u zich inzet voor het goede? Maar ook al moet u lijden vanwege de gerechtigheid, toch bent u gelukkig te prijzen. Vrees hun bedreigingen niet en laat u niet verontrusten. Heilig in uw hart, Christus als de Heer, altijd bereid tot verantwoording aan ieder die rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. Maar doe het met zachtmoedigheid en respect en vanuit een zuiver geweten. Dan zullen die honers van uw goede christelijke levenswandel beschaamd staan met hun laster. Het is beter te lijden voor het goede dat men doet, zo God dat wil, dan voor het kwaad dat men bedrijft. Ook Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de zonde, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om u tot God te brengen. Hij is gedood naar het lichaam, maar tot leven gewekt door de geest. Zo ging hij heen en predikte voor de geesten in de kerker, die destijds weigerden te gehoorzamen, terwijl God geduldig wachtte in de dagen dat Noach de ark bouwde. In de ark bleven slechts enkele, niet meer dan 8 personen, behouden te midden van het water. Dit was een voorafbeelding van het doopwater, waardoor u nu gered wordt. De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid, maar is een verzoek aan God om een zuiver geweten, krachtens de opstanding van Jezus Christus, die ten hemel opgestegen zetelt aan Gods rechterhand, nadat engelen en machten en krachten aan hem onderworpen zijn.

De eerste brief van Petrus. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 19. Omdat Christus tijdens zijn aardse leven geleden heeft naar het lichaam, moet ook u zich wapenen met diezelfde gedachte. Namelijk, dat hij die tijdens zijn aardse leven heeft geleden, met de zonde heeft afgerekend. Zo iemand moet zich in de rest van zijn leven laten leiden door Gods wil, en niet langer door menselijke begeerte. Tijd genoeg is al voorbij gegaan met doen wat de heidenen willen. U hebt een leven geleid van losbandigheid, wellust, dronkenschap, feesten, drinkgelagen en de verwerpelijke dienst aan de afgoden. Nu zij zich afvragen waarom u niet meer aan die buitensporigheden meedoet, weten zij niet beter te doen dan u te belasteren. Maar zij zullen daarvan rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om levende en doden te oordelen. Daarom is ook aan gestorvenen het evangelie verkondigd, opdat zij bij God zullen leven door de geest, ook al zijn ze bij de mensen geoordeeld naar het lichaam. Het einde van alle dingen is nabij. Wees dus bezonnen en nuchter om te kunnen bidden. Houd voor alles vast aan de liefde voor elkaar, want de liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij jegens elkaar, zonder morren. Dien elkaar als goede beheerders van Gods veelsoortige genade, met de gaven, zoals ieder die heeft ontvangen. Als iemand spreekt, moeten het Gods woorden zijn. Als iemand een dienst bewijst, moet het zijn uit de kracht die God hem geeft. Zo wordt God in alles verheerlijkt door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid en de macht is tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, verwonder u niet over de brand die in uw midden woedt om u te louteren, alsof u iets ongewoons overkomt. Maar wees des te meer verheugd naarmate u meer deel hebt aan het lijden van Christus. Dan kunt u ook bij de openbaring van zijn heerlijkheid juichen van vreugde. Prijs u gelukkig als men u hoont om de naam van Christus. Het is een teken dat de geest der heerlijkheid, die de geest van God is, op u rust. Zorg dat niemand van u te lijden heeft als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als iemand die zich mengt in de zaken van anderen. Wie echter als christen lijdt, moet zich niet schamen, maar God eren met die naam. Want de tijd van het oordeel is aangebroken, en het begint met het huis van God. Als het met ons begint, hoe zal het dan aflopen voor hen die het evangelie van God weigeren te gehoorzamen? En als de rechtvaardige ternauwernood gered wordt, waar blijven dan de goddeloze en de zondaar? Daarom moeten zij die naar Gods wil te lijden hebben, het goede doen en zo hun leven toevertrouwen aan hun schepper, die betrouwt.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De eerste brief van Petrus. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 14. De oudste onder u vermaan ik, oudste, evenals zij en getuige van het lijden van Christus, tevens deelgenoot van de komende heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Zorg voor de kudde van God, waarvan u de herders bent. Hoed ze zoals God het wil. Niet uit dwang, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar met toewijding. Speel niet de baas over hen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, maar wees een voorbeeld voor de kudde. Wanneer de opperherder verschijnt, zult u de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid ontvangen. Zo ook moeten jullie, jonge mannen, je schikken naar de oudsten. Trouwens, alle moeten zich in de omgang met elkaar laten leiden door nederigheid. Want God weerstaat de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft hij genade. Buig u dan nederig onder de sterke hand van God. Hij zal u te zijner tijd omhoog heffen. Leg al uw zorgen bij hem neer, want hij heeft hart voor u. Wees nuchter en waakzaam. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om die te verslinden. Weersta hem, sterk door het geloof. U weet dat soortgelijk lijden het deel is van uw broeders over heel de wereld. De God van alle genade, die u in Christus tot zijn eeuwige heerlijkheid heeft geroepen, hij zelf zal u na een korte tijd van lijden weer oprichten en bevestigen en stevig zetten op hechte grondslagen. Hem is de kracht in eeuwigheid. Amen. Met de hulp van Silvanus, in mijn ogen een betrouwbare broeder, heb ik u dit korte woord van bemoediging geschreven. Het is mijn vaste overtuiging dat dit de ware genade van God is. Houd daarin stand. De zustergemeente in Babylon groet u, evenals mijn zoon Marcus. Groet elkaar met de kus van de liefde. Vrede voor u allen die in Christus.

De tweede brief van Petrus. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 21. Simeon Petrus, knecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die door de gerechtigheid van onze God en Redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij. Genade voor u en vrede in rijke overvloed door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. Al wat voor een vroom leven nodig is, heeft zijn goddelijke kracht ons geschonken, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door eigen heerlijkheid en wondermacht. Door die heerlijkheid en macht heeft Hij ons kostbare en verheven belofte gedaan, opdat u deel zou krijgen aan Gods eigen wezen en zou ontkomen aan het bederf van de zelfzucht dat de wereld heeft aangetast. Doe daarom uw uiterste best om uw geloof te voeden met deugd, de deugd met kennis, de kennis met zelfbeheersing, de zelfbeheersing met standvastigheid, de standvastigheid met vroomheid, de vroomheid met broederliefde en de broederliefde met liefde voor allen. Als u deze gaven in steeds toenemende mate bezit, zullen zij uw kennis voor onze Heer Jezus Christus werkzaam en vruchtbaar maken. Wie ze niet bezit, is een kortzichtige, een blinde. Hij vergeet dat hij van zijn vroegere zonde gereinigd is. Daarom, broeders en zusters, doe uw best om steeds meer aan Gods roeping en uitverkiezing te beantwoorden. Als u zo handelt, zult u nooit ten val komen. En wordt u royaal toegang verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus. Ik zal dan ook niet ophouden u deze dingen in herinnering te brengen, ofschoon u ze weet en vaststaat in de waarheid die u hebt ontvangen. Maar, zolang ik nog woon in de tent van mijn lichaam, voel ik me verplicht om uw geheugen op te frissen. Ik weet dat deze tent weldra wordt neergehaald. Onze Heer Jezus Christus heeft het mij gezegd. Maar ik zal ervoor zorgen dat u zich dit alles ook na mijn heengaan telkens opnieuw voor de geest kunt halen. Toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen, maar wij spraken als ooggetuigen van zijn glorie. Want hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen, toen door de verheven majesteit dit woord tot hem gericht werd. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En deze stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken, toen wij met hem op de heilige berg verbleven. Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Ook u doet er goed aan dat in acht te nemen. Het is de lamp die het licht verspreidt in een donkere ruimte, tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Bedenk daarbij wel dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want een profetie is nooit voortgekomen uit menselijk initiatief. Door de Heilige Geest gedreven hebben mensen gesproken van Gods wegen.

De tweede brief van Petrus. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 22. Toch zijn er onder het volk ook valse profeten geweest. En zo zullen er onder u dwaalleraren komen. Ze zullen verderfelijke ketterijen invoeren. Ze zullen zelfs de meester loochenen die hen heeft vrijgekocht. En zo hun eigen ondergang bespoedigen. Velen zullen hun losbandigheid navolgen en de weg van de waarheid zal door hun toedoen in discrediet geraken. In hun hebzucht zullen zij met u verzonnen verhalen geld uit de zak kloppen. Maar hun vonnis is al lang geveld. Hun ondergang zal niet op zich laten wachten. Want ook de engelen die zondigden heeft God niet gespaard, maar naar de onderwereld verwezen en in duistere holen opgesloten, in afwachting van het oordeel. Evenmin heeft hij de wereld van de voortijd gespaard. Hij heeft alleen Noach, de heroud van de gerechtigheid, met 7 anderen beschermd, toen hij de zondvloed bracht over die wereld van goddelozen. Ook de steden van Sodom en Gomorra heeft hij ten ondergang gedoemd en met as overdekt, als een afschrikwekkend voorbeeld voor de goddelozen van latere tijden. Maar hij heeft Lot gered, de rechtvaardige, die zwaar te lijden had onder het schandelijk gedrag van die onverlaten. Dag in, dag uit, zulke misdaden te moeten aanschouwen en aanhoren, toen hij in hun midden woonde, was een foltering voor zijn rechtschapen gemoed. De Heer weet dus de vromen uit de beproeving te redden en de boosdoenders te bewaren tot de dag van het oordeel, om hen dan te straffen. Hij zal vooral hen straffen, die door hun schandelijke begeerte gedreven zich overgeven aan wellust en de heerschappij verachten. Overmoedig en verwaand schrikken zij er niet voor terug om de hemelse machten te lasteren, terwijl engelen, hun meerderen in sterkte en kracht, geen schmadelijk oordeel tegen hen uitspreken bij de Heer. Maar zij lijken op redeloze dieren, van nature bestemd om gevangen en gedood te worden. Zij lasteren wat zij niet kennen. Aan hun eigen verderf zullen ze ten gronde gaan. En ze zullen onrecht ondergaan als loon voor hun onrecht. Ze genieten ervan om op klaarlichte dag te zwelgen. Eerloze, geschandvlekte mensen zijn het, die bandeloos feesten en zich te goed doen in uw gezelschap. Hun ogen zijn vol overspel en onverzadigbaar van zonde. Zij verlokken onstandvastige zielen en zijn volleerd in de hebzucht. Vervloekt zijn ze. Ze hebben de rechte weg verlaten, ze zijn afgedwaald en het pad van Bileam opgegaan, de zoon van Beor, die het loon voor de ongerechtigheid lief had, maar dan ook voor zijn misdrijf een terechtwijzing ontving. En de waanzin van de profeet moest worden gestuit door een stom lastdier dat begon te spreken als een mens. Ze zijn bronnen zonder water, door de storm voortgejaagde wolken. De diepste duisternis is voor hen weggelegd. Met hun holle grootspraak en bandeloze wellust verlokken zij hen die nauwelijks begonnen zijn zich af te keren van de levenswijze van de verdoolde. Zij spiegelen hun vrijheid voor, maar zelf zijn ze slaven van het bederf. Want de mens is slaaf van wat hem overmeestert. Toen zij de Heer en Redder Jezus Christus leerden kennen, hebben zij zich afgewend van de schandaden die de wereld begaat. Maar als zij zich nu opnieuw daardoor laten verstrikken en overmeesteren, is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het was beter voor hen geweest om de weg van de gerechtigheid nooit gekend te hebben dan, na hem gekend te hebben, het heilige, overgeleverde gebod de rug toe te keren. In hen is het spreekwoord bewaarheid. Een hond keert terug naar zijn eigen braaksel en een schoongewassen zeug naar de modderpoel.

De tweede brief van Petrus. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 18. Geliefden, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. In mijn brieven probeer ik, door uw geheugen op te frissen, u tot het juiste inzicht te brengen. Herinner u de voorspellingen van de heilige profeten en het gebod van onze Heer en Redder dat u door uw apostelen is overgeleverd. U moet zeker ook weten dat er in de laatste dagen spotters zullen komen. Mensen die leven volgens hun eigen begeerte en die honend vragen: waar blijft nu de komst die hij heeft toegezegd? Onze vaderen zijn al gestorven, maar alles blijft zoals het vanaf het begin van de schepping geweest is. Zij gaan met opzet voorbij aan het feit dat er lang geleden een hemel en aarde bestonden, door Gods woord gevormd uit water en door middel van water, en dat die toenmalige wereld vergaan is, verzwolgen door het water. Maar de hemel en de aarde van nu zijn door hetzelfde woord opgespaard voor het vuur en bewaard voor de dag van het oordeel en de ondergang van de goddelozen. Eén ding echter, geliefde, mag u niet ontgaan. Voor de Heer is één dag als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heer talmt niet met zijn belofte, zoals sommigen menen die van vertraging spreken, maar hij heeft geduld met u, omdat hij wil dat allen tot inkeer komen en niemand verloren gaat. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief. Dan zullen de hemelse sferen dreunend vergaan en de elementen door vuur worden verteerd. En de aarde en de op aarde verrichte daden zullen nog gevonden worden. Wanneer alles zo vergaat, hoe moet u dan uitmunten door een heilig en vroom leven? Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst. Op die dag zullen de hemelse sferen in vlammen opgaan en de elementen wegsmelten in de vuur.

bloed. Maar volgens zijn belofte verwachten wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid zal wonen. Nu u dit verwacht, geliefde, moet u uw best doen om onbevlekt en onberispelijk te worden aangetroffen in vrede. Bedenk dat het geduld dat de Heer met ons heeft onze redding is. In deze geest heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de hem verleende wijsheid. Hetzelfde doet hij in alle brieven waarin hij hierover spreekt. Daarin komt het een en ander voor dat moeilijk is en waarvan de betekenis door onwetende en onstandvastige mensen tot hun eigen verderf wordt verdraaid. Hetzelfde doen zij trouwens met de overige geschriften. Geliefde, u bent dus gewaarschuwd. Pas op dat u zich niet laat meeslepen op de dwaalwegen van die goddelozen. Geef uw standpunt niet prijs. Groei in de genade en de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. Hem zij de eer, nu en in eeuwigheid. Amen.

De eerste brief van Johannes. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 10. Wat bestond vanaf het begin, wat wij hebben gehoord, wat wij met onze ogen hebben gezien, wat we hebben aanschouwd en onze handen hebben aangeraakt, het woord dat leven is, daarover spreken wij. Ja, het leven is verschenen. We hebben het gezien, we getuigen ervan en we verkondigen het aan u. Het leven, het eeuwige, dat bij de Vader was en dat aan ons is verschenen. Wat we hebben gezien en gehoord, dat verkondigen we ook aan u, opdat u met ons verbonden bent. En onze verbondenheid is een verbondenheid met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Wij schrijven dit om onze vreugde volkomen te maken. Dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg gaan in de duisternis, liegen we en doen we de waarheid niet. Maar als we onze weg gaan in het licht, zoals hij zelf in het licht woont, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van zijn Zoon Jezus ons van elke zonde. Als we zeggen zonder zonde te zijn, bedriegen we onszelf en woont de waarheid niet in ons. Als we onze zonde belijden, is hij zo getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonde vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Maar als we zeggen dat we geen zonde bedreven hebben, maken we hem tot leugenaar. Dan woont zijn woord niet in ons.

eerste brief van Johannes. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 29. Kinderen, ik schrijf u dit met de bedoeling dat u niet zou zondigen. Maar ook al zou iemand zonde doen, we hebben een helper bij de Vader, Jezus Christus, die rechtvaardig is, die onze zonde uitwist en niet alleen die van ons, maar die van de hele wereld. Hoe weten we dat we God kennen? Doordat we ons houden aan zijn geboden. Wie zegt dat hij hem kent, maar zich niet houdt aan zijn geboden, is een leugenaar. In zo iemand woont de waarheid niet. Maar in een mens die Gods woord bewaart, heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt. Daardoor weten we zeker dat wij in hem zijn. Wie zegt dat hij met God verbonden is, moet zelf leven zoals Jezus geleefd heeft. Geliefde, niet over een nieuw gebod schrijf ik u, maar over een oud gebod dat u vanaf het begin hebt gehad. Het oude gebod is het woord dat u hebt gehoord. Toch is het ook weer een nieuw gebod, dat werkelijkheid is in hem en in u, want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds. Wie zegt in het licht te wonen, maar zijn broeder haat, die woont nog steeds in duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en komt niet ten val. Maar wie zijn broeder haat, woont in duisternis. Hij tast in het donker en weet niet waarheen zijn weg hem voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt. Ik schrijf u, kinderen, dat uw zonden vergeven zijn ter wille van zijn naam. Ik schrijf u, vaders, dat u hem kent die er was vanaf het begin. Ik schrijf u, jonge mannen, dat u de boze overwonnen hebt. Kinderen, ik schrijf u dat u de Vader kent. Ik schrijf u, vaders, dat u hem kent die er was vanaf het begin. Ik schrijf u, jonge mannen, dat u sterk bent. Gods woord woont in u en u hebt de boze overwonnen. Verlies uw hart niet aan de wereld of aan de dingen in de wereld. Als iemand de wereld lief heeft, woont de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de hebzucht, de afgunst en het pronken met bezit, dat alles komt niet van de Vader, maar van de wereld. En die wereld gaat voorbij met heel haar begeerlijkheid. Maar wie de wil doet van God, blijft in eeuwigheid. Kinderen, het is het laatste uur. U hebt gehoord dat de antichrist moet komen. Inderdaad, er zijn nu al vele antichristen opgestaan en daardoor weten we dat het laatste uur is aangebroken. Ze zijn uit ons midden voortgekomen, maar ze behoorden niet werkelijk tot ons. Hadden ze tot ons behoord, dan waren ze bij ons gebleven, maar het moest duidelijk worden dat ze geen van allen bij ons horen. Ook u bent gezalfd door de Heilige, u allen weet dat. En ik schrijf u niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar juist omdat u haar kent en omdat de leugen onverenigbaar is met de waarheid. Wie is de leugenaar? Wie anders dan hij die loochent dat Jezus de Messias is? De antichrist is hij die de Vader en de Zoon verloochent. Wie de Zoon verloochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader. Wat u betreft, zorg ervoor dat in u blijft leven wat u vanaf het begin gehoord hebt. Dan zult u zelf in de Zoon blijven en ook in de Vader. En u kent de belofte die hij onszelf gedaan heeft, de belofte van eeuwig leven. Dit schrijf ik u met het oog op hen die u op een dwaalspoor willen brengen. Wat u zelf aangaat, de zalving die u van hem ontvangen hebt, blijft u bij. U hebt geen andere leraar nodig. Alles wat zijn zalving u leert, is waar en zonder bedrog. Blijf in hem zoals zijn zalving u heeft geleerd. En nu, kinderen, blijf in hem. Dan zijn wij vol vertrouwen als hij zal verschijnen en hoeven we ons bij zijn komst niet te schamen. Daar u weet dat hij rechtvaardig is, moet u inzien dat ieder die de gerechtigheid doet, ook uit hem geboren is.

De eerste brief van Johannes. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 24. Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft? We worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. De wereld kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend. Geliefden, nu al zijn we kinderen van God, en wat we zullen zijn is nog niet verschenen. Maar we weten dat wanneer Hij zal verschijnen, we aan Hem gelijk zullen zijn, want we zullen Hem zien zoals Hij is. Wie dit van Hem verwacht, maakt zich rein zoals Jezus rein is. Wie zonde doet, overtreedt Gods wet, want de zonde is Gods wet overtreden. En u weet dat Jezus verschenen is om de zonde weg te nemen, en er is in Hem geen zonde. Wie in Hem blijft, zondigt niet. De zondaar heeft Hem niet gezien en kent Hem niet. Kinderen, laat niemand u op een dwaalspoor brengen. Wie de gerechtigheid doet, is een rechtvaardige, zoals Hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is een kind van de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. En de Zoon van God is juist verschenen om het werk van de duivel ongedaan te maken. Wie uit God geboren is, zondigt niet, want de goddelijke levenskiem blijft werkzaam in hem. Hij kan zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan kan men de kinderen van God en de kinderen van de duivel onderscheiden. Wie de gerechtigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten lief hebben. We mogen niet zijn zoals Kaïn, die een kind van de boze was en zijn broer vermoordde. En waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer goed. Broeders en zusters, wees niet verwonderd als de wereld u haat. Wij zijn overgegaan van de dood naar het leven. We weten het, omdat wij onze broeders lief hebben. De mens zonder liefde is nog in het gebied van de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat een moordenaar het eeuwig leven niet blijvend in zich heeft. Wat liefde is, hebben we geleerd van Jezus. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders. Hoe kan de goddelijke liefde blijven in een mens die geld genoeg heeft en toch zijn hart sluit voor de nood van zijn broeder? Kinderen, we moeten niet lief hebben met woorden en leuzen, maar met daden die waarachtig zijn. Daardoor komen we aan de weet dat we uit de waarheid zijn en dat wij voor Hem kunnen staan met een gerust hart, ook als het ons veroordeelt, want God is groter dan ons hart en Hij weet alles. Geliefden, wanneer ons hart ons niet veroordeelt, mogen we vrijmoedig met God omgaan. We krijgen van Hem alles wat we vragen, omdat we ons houden aan zijn geboden en doen wat hem welgevallig is. En dit is zijn gebod, van harte geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar lief hebben zoals hij ons heeft bevolen. Wie zich houdt aan zijn geboden, blijft met God verbonden en God met hem. En dat hij met ons verbonden blijft, weten we door de geest die hij ons heeft gegeven.

0: Früchte von mir.
1: De eerste brief van Johannes. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 21. Geliefden, vertrouw niet elke geest. Onderzoek de geesten om te zien of ze wel van God komen. Want onder hen die tot de wereld zijn uitgegaan, zijn veel valse profeten. Hieraan herkent u de geest van God. Iedere geest die erkent dat Jezus Christus mens is geworden, komt van God. Iedere geest die dit van Jezus loochent, komt niet van God. Het is de geest van de antichrist. U hebt gehoord dat hij zal komen, maar hij is al in de wereld, nu al. Kinderen, u hoort bij God en u bent sterker dan de valse profeten, want hij die u bezielt is machtiger dan hij die de wereld beheert. Ze horen bij de wereld, daarom ontlenen zij hun leer ook aan de wereld en luistert de wereld naar hen. Maar wij horen bij God, en wie God werkelijk kent, luistert naar ons. Wie niet van God is, weigert naar ons te luisteren. Zo onderscheiden we de geest van de waarheid van de geest van de dwaling. Geliefde, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt van God. Iedereen die lief heeft, is uit God geboren en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. En de liefde die God is onder ons verschenen, doordat hij zijn enige zoon in de wereld gezonden heeft om ons door hem het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde, niet wij hebben God lief gehad, maar hij heeft ons lief gehad, en hij heeft zijn zoon gezonden om onze zonde uit te wissen. Geliefde, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar lief hebben, woont God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dit is het bewijs dat we met hem verbonden blijven, zoals hij verbonden is met ons, dat hij ons heeft laten delen in zijn geest. En wij hebben gezien en wij getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de redder van de wereld te zijn. Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God. Zo hebben we de liefde leren kennen die God voor ons heeft, en wij geloven in haar. God is liefde. Wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem. Hoe volmaakt onze liefde nu al is, zal blijken uit onze vrijmoedigheid op de dag van het oordeel, omdat wij in deze wereld leven zoals Jezus. Liefde laat geen ruimte voor vrees. De volmaakte liefde drijft de vrees uit, want vrees duidt op straf, en wie vreest is niet volgroeid in de liefde. Wij hebben lief, omdat hij ons het eerst heeft lief gehad. Maar als iemand zegt dat hij God lief heeft, terwijl hij zijn broeder haat, is hij een leugenaar. Want als hij zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, kan hij God niet lief hebben die hij nooit heeft gezien. Dit gebod hebben wij dan ook van hem gekregen: wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben.